0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Daarstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: We hebben 8 minuten over de klok van 4 en we zijn terug met Tori en Chatori, verzorgd door Lucia Vanenburg. Harry is standby en mevrouw D is ook standby. En Dara Bosina is ook standby. We zijn live nou, hè, Lucia? Dus zeg eens wat, Lucia.
1: Even, wat ik heb het niet op. Even, was met gesprek met iemand. Luisteraars, we gaan weer naar 2e uur. A 3e uur voor Tori et Tori, want ook is het wat euro. En normaal ben ik een bekende programma, een reclame, dat over de 3 uur. Dus ik wil vragen, als er mensen thuis zijn die niet kunnen komen, hoe kan doneren? Harry Okara nummer dadelijk, maar vrouw D had iets te zeggen.
2: Ja.
1: Vrouw D.
2: De vrouw
1: D. Oké. Ja, is goed. Kom, schat.
0: En misschien is het ook even leuk om te weten dat u via WhatsApp ook berichten kan sturen en eventueel bellen. Ja. Dan bent u ook live in de uitzending.
1: Ja. En Harry gaat
0: En er komt iemand aan tafel zitten, die gaat ook wat vertellen. Mevrouw, hoe heet u? Hoe heet u weer?
3: Elina.
0: Dag mevrouw Elina. Hoe gaat het met u? Hoe lang bent u al lid van Radio Maart?
3: Wat zegt u?
0: Hoe lang bent u al lid van Radio Maart?
3: Ik ben geen lid van Radio.
0: Ik zie al. Voor het is. Maar je mag even hier plaats nemen, want ik wil u wat vragen stellen. Mag je even hier zitten, toch? Nou, nee, lieve mevrouw, die wil het niet. Maar het zou leuk zijn als ze even vertelt hoe ze Radio Maart ervaart. Want wij, maar Sina ken ik al jaren. Sina wil nooit voor de microfoon zitten. Vrouw D is de echtgenoot van Harry, toch?
1: Vrouw D.
3: Nee.
0: En Sina, wil jij dan wat zeggen?
4: Ja, maar als
1: je nog die mensen in Suriname van Sina. Mevrouw Japa, je de broer en de zuster. Groet ik. Ik hou van jullie, hoor, schatjes.
2: Ja, mevrouw Sina, laat jullie allemaal groeten. Allemaal als aan Sabe, hij takt u olie.
1: Alleen Bradang is er.
4: Hij
2: is verder
4: nummer
2: bij.
0: Ik zal jullie eerlijk zeggen, zolang als ik bij Maat kom, ken ik mevrouw Sina. We staan niet in de toren.
2: Dan zijn we mevrouw Sina voor de procureur. Maar na het hebben we gedoord, we gaan de rekening nemen.
1: Ja.
2: A rekening van gebouw,
0: Bradang. Stilte, alstublieft.
2: Bradang, a rekening van gebouw. Uno meku e begi begi uno tumsi. Asana walis inwa yari e pot 50 euro. Uno sano abama so breed. David went thing of 12 yari e pota 600 euro. Amoni na len ye len mart amoni. Amoni an of mart, an of me, an of Lucia, an of no one sana. Amoni na fu bai wa kobou. En a kobou, you can come ek presidi nini. Jup chinka kom ek presidin ini. You gram chinka kom ek presidin ina mawant. Te uno no demoro, uno sabi sa omit denja. No no we shik ba de problem sa wakamiti. Wat una no, a presib go tak ukagos don takan wase verhader. Des me begu uno bradangas sa, upot wano grit wano tapu borsu. U denki den gram chinfunu na ga dem chinfunu. Uno gwe, uno dere gwe so mada u lip dem china, uno lip next gi dem chabaka. Isabi, me kulib wis wan kobou gire na baka pere kangos don chele mek de huiswerk, ef don gos don gitori na de go.

0: dongi tori wan dance dape da de dance dape mada awan presi fu go gos dong da de masan da oso kan de tevreden rust dat de sapere de wan te rekord dape de normal du den sansa de da strati wan jo abigi wan dape so takanga de leer den tak fare mus challenge refi wan na di jonge vrouwen van later na de otro jonge vrouwen van later de accident sak say wan tron. You want to mooie mevrouw of you want to you were there wat kan straten doen al over there. En me denk dat wat love ding ook kiezen dat de wat awan bully be.
1: Zeker.
0: De school pina pina, unaba maso bradi, mako pina pina poti amoni. Sorgo dat de pchin kan penuan presi fugos dom. An nummer me kara nummer du uno me beguno uskrifa man usena mo avis feito kol upotama. If you try it that iman potwa money. Poti en skrivi sa yu poti want te asa no kong dat you want your money back attack about the want your money that tell you alles wat je betaald hebt tell you bij elkaar en dat bedrag kan je dan terugkrijgen. Ik weet niet hoe als rente bij is of wat dan ook rente no de bij je kies je money want isabi maar me begunu ko denki dem ching want uno de no inserna uden wa heer frim kondre. Dus ko denk je dat je nu liep dat je zomaar aan baga met de waka waka doe al over de wereld.
1: Een nummer.
0: Met karan nummer du. Een nummer na NL04 Rabo. Een nummer na 0370184866. Ten naam van Stichting MCC Maart. En dat ben je poti kenmerk, dat ben je poti, if you want it, if you don't make the wetmaster that you start money, dat poti tori echatori double punt achter gebouw. Dat is dat money dat na van gebouw. Maar dat je sabi dat na je start money dat is dat je moet zorgen administratie voor je bij. Om mijn money you start gonna mark. Want alas al woman she was, she so my money kon, wat moet of hoe meaning, de moest je dat in Harry Potter money is dus. From another, you kiss your money back. And if you no kiss our money, you ching off your gram ching. I want our money, that we gain our money. Ma komek ubau akobau. And no more not, ete wale is me karen junu. NL 04 Rabo. And no more not 0370184866 de naam van Stichting MCC Mart. Me begunu, uno me kis ma, uno me uru e begi was sma san so mar. Wat as anaf uno, ano gitras ma, nagi uno, srefi uno senaman, uno srefi uno sref senaman, nagi uno uo me kaman. De stiga wa teti wa wet ma tei dat ina wak saja so. No nak, no go feti, no go do no wa ogri, of go do sani. Draai pasi, gua mart, marta wan tenti, go luku sa de mai organise dape, go dans dape. If you come for dansi, yo dansi, if you come for mektrobi, do potia strati, ano mi, wala kalem no demore, mada demo potia strati, en ako bo obus de, gi uno, dus uno kom for nitek next, uno kom broko next, ko ora man,
1: gul gidem chin.
0: Oren netjes, oren gidem chin, dus te yu gwe, yu dede gwe, you grab change say ka baka musma go ina tenti ete atenti mus de ete me begunu u denki boom urefu alo tapu borsu tapi ati en du say man
1: alle mensen san dena also ete sama redding say live in the buurt kan ko ete wat u de dia tv fioru ete des efas me de en na also des mas san dena also hari kara nummer u mar doner u misa €50 efu pot derbij. Tori et ja, Tori een gebouw. Dat is wat net meer voor administratie dat we los maar stort dat haar rekening. Dus des man ook komen we los stort. Dus we hoop dat morgen maar stort.
2: We bedanken alle des man die is stort doen.
1: Ja.
2: Want hij loopt een storm daarbij. Uno de DC administratie de natrasie.
1: Ja.
2: We net we wak op samen. She a vrouw weet normen het hem niet. Maar ik noem WhatsApp.
1: Ja.
0: En wat zijn we wat ik wil braden als ze namen? Minus als mijn financiën ze namen. Go onder eerlijk naar Makandra. Heb je al een probleem in ons matakaman aan mij? Zonder of je. Ik wil ook zeggen dat Atori de dag de baas is. Want jij gaat hier bij Takama, Utakama, Bemre, ik ga ook Ishama is. Ko vergeet de zonstandheid, ko u de gewoon naar ons leven. Te was maar tegen je was aan die ora aan die juna als mauwang. Dat u moest goleri. En nee, go brokje zoals maar tegen je, wat kan je vertellen straat dat te meten. U nog doet een standaard in. En u nog blak ons leven ook toe. Ik wil mijn vader in Libië naar Nederland. Gunning meka vordering. If I for the no money, gunning meka for the no money. If I see that, I make it instead of to follow quality in our money, blood, can instead of can you have 50 color, that the coron, the colony, saka, what I make money. Mano, the for play for Jing. Ma if I go shooting in a ing, as I see that ye meaning and a ye jack cracked if I make one chi money. Data atafe no money SFA et SFA di wan ti masel des ko gona sta fo ko go fa stand pe dati ko no script brief ko no blaka trawa ko no go fa te trawa sani o for trawa concours ko libi de sanda tu digik ba dem ti sai ka ba ko mu le dem ti bu sani mu no le dem ti dat dem go concours trawa go feta ngale trawa unom do unom do amang ko libi shwiti na otre fi ete wale smetai gunu. Unde in one frame kondre. De man de pa, u tak na de ching. En de pa sa e waka sumar. Mine takke waka sumar, mine ye pa fro, me begi. Dry look abaka. Dry look sa e lib na baka, e ye pa fro.
1: De late tap titel was an in a maatschappij, e ye wako me begi, ja.
3: Na mi boy.
1: Ja.
0: Ja, dat is dan met Beguno, Udrai Lukuna Baka, Uroliba Sanja, Frau.
4: Dominee Doro Baka na presi.
0: Is dat niet zo?
4: Dominee Doro, zo man in de presi Baka.
1: Dominee Pibede, ik ben daar de dames.
4: Robette Kompa, Abeko Freire.
0: Nee, want Celeste, Lukuna Sante, de dames, het tak dat Lukuna. Miwango Tammy Wang, Minwano, man, amisé. Dame Fenama Era. Maar ik denk dat Tori Bunda is dat desma ableti. Desma ableti omdat die uno ne libi buna ga desma. Luko no ik miten mitana ga wasa na afro. Misa wam duwe graag wale si luko fa aigo. Want we teemi dat de were de.
2: Nee, mo fo bidje so.
1: Yes, ik kutero bibaka.
0: Yere no mik mik baat. Adda ma vrouw deo taka ga unu. Engo se nu go furu.
2: Hey, taka takma no ik hati kwasa na afro. Alde. Até qual vez?
1: Era na mais chuva.
0: Dimi quando a neve lá. Moleque,
2: dimi na mais era not. Dimi na mais era net.
0: Mas
2: blaga frau bende. Dunguru frau bende. Dunguru frau bende.
0: You know me, she's an afro, so much again dance. This baby called Costumer of the baby do one class. And if you go one dance, you can make it three or four. So now, so much. So much is my empty. The last one, one minute.
1: Botai.
0: Radio station. De weer voor van de man bekar de man bakar.
4: Betaal bij kot LP schreef je.
1: Ja.
0: Zeg maar.
4: Betaal.
0: Samen doen.
4: Bij kot LP. En de platenzaken.
0: Later man.
4: Later.
0: Ja, betaal.
4: Ik ben er nou rustig aan man.
3: Betaal. Betaal.
0: Betaal. Betaal. Betaal. Betaal. Betaal. Betaal. Betaal. Betaal. Betaal. Betaal. Betaal. Betaal. Betaal. Betaal. Betaal. Betaal. Betaal. Betaal. Betaal. Betaal. Betaal.
4: Maar je klinkt vara, Harry.
2: En op microfoon.
1: Harry, wat is voor naam
0: ik? Ik wil een plaatje met
2: me aan het tegen even wat zijn. Maar ja, ik wil een vrouw.
0: Ik kan het nou naar Jim, een blakke vrouw. Ik wil een vrouw van de Sofie Pistel. Ik kan het nou naar de gang. Ik wil het nou naar de gang. Ik wil het nou naar de Dogo da nga de trafola, dogo pina uno, dogo dusana uno, dogo koso swa, eh! Dogo la hu, lubo lo sonam chings, uno no sabi, sande nga wetman. Accident de bigita ki sande wetman itay gire dono. Accident mek de ebde, dora mek de opore mufu tay sande wetman itay gire. Wetman a kes kes de kadeng.
3: Sake mi ye, te tro di fado.
0: Ya, de wetman kos de wet. Te, ada nga blaka man. Ela blaka man mek ipchina nga blaka man nga sorge. Ela nga fote heri spet, kora tapu tak de blaka man alay wal wot ki male ne sorgut ki. Aksel te wet man ane torkun nga ma e sorgut em ki stale mek nga gade.
4: Mahari, ya wet is masa jes kes kesito. Mwede sa, if you ay tapu mar.
2: Ati mami alam problem nga de fek bai de am mofo de winkri. Het wordt een probleem. De mij rij roekeloos naar een fatbike. Mijn hoop land die kan doen aan Sani. Naar een tori dat is. Want aan een kang, aan een kang, aan een kang.
4: Maar zijn de jullie bij een fatbike?
2: Dat moet ik normaal. Pot in naar schuur, want normaal open.
4: In af, open me rijden.
2: Nee, normaal open pot in.
4: Ik hoop er ook te rijden, een fatbike.
0: Nee, nee, nee. Ik hoop er ook te rijden. En het is wel een fatbike.
1: Dat mag komen.
2: Ja. Misschien wel gangster coin zien, nooit dat takodi, want gangster. Want gangster voor geen. A vrouw wakker kon, achare
4: en vrouw moet er binnen.
2: Achare en vallop, apote en vallop, agos dom.
4: Wie is die gangster?
2: Ai, want gangster wakker coin zien. Goedemiddag mevrouw. Ik zei, wat bro, vrouw Broko coin zien? Is dat niet op? Borst vooruit. Borst vooruit. Borst vooruit, een vrouw koin zegt djoep, djoep, djoep. Hup, als ik als dom. Maar bij deze, welkom.
0: Wie is hier nog geen?
1: Is absoluut niet.
4: Would you want new photo no? A year ago.
1: Yeah.
2: Nee, me tak over the fat bike. The boy, the land him do one san nanga the fat bike.
1: Maar jullie namen de verhoog alles aan
2: hè? Ja, maar. If you don't have winkels and to be figona four mate bakana, all of them boy, so big man so so lazy too. Knapanga de fat bike, bijna in a mawaka, in a mawaka psa. Bijna in a mawaka psa. Ja. En yo, jere so psa dadelijk, nanga vakantie de kondap hè? Yoshi, om een ander land in na atoto.
1: Welkom in de uitzending.
5: Goedemiddag nogmaals met de heer Seder voor de tweede keer.
1: Ja, meneer Seder, ja.
5: Directeur, ik groet u ook. Ik had u laatst nog gezien dat de directeur...
4: Hij zit een beetje ver van de microfoon, hoor. Dat kan niet aan toe.
5: Am I there? Farafa studio.
4: Ja.
5: Qua microfoon.
4: Ja. Maar gaat u gaan.
5: Maar ik heb wel bij Baram, meneer, een technisch, u bent een technisch man, hè?
2: Ja, HM.
4: Nog steeds.
5: Maar ik kan niet vergeten zo net, naar Ayuro.
4: Ayuro?
5: Ayuro, u bent dat tanga voor intensieerde immunitie bij.
4: Oh, ik wist niet dat zo'n uur extra, dat wist ik niet.
5: Ja, maar dan kan dat niet, daarbij wel, maar dat jullie dat niet.
4: Ja, maar de Shana Tijg, je moet toch, de Shana Baas.
5: Oké, dan.
4: Het is haar programma, het is niet mijn programma. Ik wist het echt niet.
5: Maar in ieder geval, het maakt niks uit. Jullie moeten het blijven herhalen, hè. Met dit makong, want ik denk dat het dan nog een half uurtje is, als ik het goed heb.
4: Ja, klopt.
5: Is nog een, ja, nog een half uurtje.
4: Vierde.
5: Het is met dit makong. En aan mijn idee waar we daar, hè. Wat los dat maar bel me. Die niet bel, wat los maar bel me. En ik wil het aan het moest bezitten. Langer te vooral vanaf bij Kwaku om ze al bepaalde bedragen halen. Maar ja, zo maar aan mee. En nu met dat je ook door alle de voetbalvelden weer train op geweldige spelers de man van de toekomst. Ik heb het toch? Dat je maar terecht ziet dat je wat geen breder ook doet wat we alle jonge spelers voor UNO. Ze verdienen toch ergens toch wat geld hoor.
1: Maar meneer Seder, mag ik u wat zeggen?
5: Ja.
1: Het is namelijk zo, kijk. Norman is elk jaar op Kwaku, dus Radio Maart.
5: Ja.
1: Maar die praat die flyers. Dus dat ik kan een beetje trollen voor Radio Maart. Maar wie vind ik, Norman en Pai voor kopieer de papieren voor trollen. Maar wat denkt u? Als je het niet gaat gebruiken, je gaat geen lid worden, moet je het niet nemen. Dat iets laten dat je wakker dat je trouwing. Zeg gewoon nee, ik wil geen lid worden. Maar waarom neem je het en dan gooi je het weg?
5: Nee, maar dat is het dan aan de tegel. Nou, een pressie of wat maar Johan Yang, nee, dat kan Yang, dat is TK of zo, dat is een Yang, en de Union is springen.
1: Ja.
5: Dat is het ook, dat kan ook niet. Dus vandaar, maar meneer Norman, dat is altijd een meisje, en nog altijd een meisje, meneer, en nog altijd. Maar ik ben een persoonlijk mee aan
1: die
5: man.
1: Ja, die heeft iemand missing.
5: Persoonlijk.
4: Ja, we gaan afronden, want ik heb nog een beller, meneer.
1: Seder.
5: Maar is goed, maar in ieder geval nog een
1: dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Seder. Dank u wel. Welkom in de uitzending.
6: Goedemiddag,
1: Glenn.
6: Ja, ik heb twee dingen opgemerkt van het zuur.
1: Ja.
6: KLM is twee keer uitgeweken. Tenminste, één keer door Trinidad, door het Nederlander vanwege de verkeersleiders.
1: Mm-hmm.
6: En twee, KLM had weinig kerosine op Zanderij en moeten ze bijtanken in Trinidad.
1: Mm-hmm.
6: De Surinamse regering en die gasten die moeten daarop letten.
1: Mm-hmm.
6: Want het uitwerken kost allemaal geld naar Trinidad voor de passagiers ook. En vanuit Suriname nog nooit is het gebeurd dat KLM moet kerosine vanuit Suriname was te wijnen, moest Trinidad weer bijtanken. Dus die nieuwe regering van NDP, al dit soort dingen zijn slecht voor NDP. Af en toe die opzetten in het spel, weet ik niet, met de verkeersleiders en door dit kerosine tekort. Dus soms heb ik sinds André van mevrouw Simon heel veel tegenwerking voor NDP.
0: Dat moet je zeggen. Dat moet je zeggen.
6: Ik wil
4: even hierop terugkomen, want ik las was het vrijdag in de krant dat er een hele rechtsprocedure wordt opgestart voor het brandstofprobleem. Heb je het gelezen?
6: Ja, niet helemaal.
4: Ja,
6: ze
4: hadden kerosine wel.
6: Ja, oké.
4: Er was wel kerosine, maar minder Sabier, ik weet het fijne er niet van. Moet er wat dieper
6: altijd veel kerosine, 5 jaar geleden. Kerosine was volop. En ineens, door het strafhormoes is dit, kunnen tekort, maar je hebt ook de staatsolie. Dus minder Sabier, minder kleine, maar ik vind het jammer voor de regering NDP, want heel veel dingen op NDP, NDP kon daar. Iedereen kan mensen daarop kijken van, zoveel van NDP, dus mensen letten daarop in Suriname.
4: Dank je, dag.
0: Als dat samen is, dat ik bereik dat je vanaf mij geboren. Nou, maasma is reizen. Maasma is reizen. Zo maasma bij de president. Nu afrouw is kon. Alla de maasma bij de bief, want de no one afrouw. Want de one go fufuru. Is het ook? Dus de alla fast de my boycott afrouw. Alla fast not doing. Kerosine no de, dat no de. Afrouw na verstand de sanati. En de sand bij de bogo. Maar afrouw kon don. Doe alles sani voor agwe, want er wordt bepaalde na straf en dat de no wani. Dus doe alles sani voor boycotten voor ano slag voor agwe baka. En dat me meteen altijd.
4: Maar de onderwijs is sterk.
0: Maar na vrouw nog pijn?
2: Vandaag.
0: Maar aan haar vrouw nog pijn?
4: Vandaag gaan ze sterk.
2: Vandaag ja. Vandaag.
0: Ja, maar aan haar vrouw nog pijn? Na voor de regering nog pijn sma.
2: Alle bonden zouden bij elkaar komen.
4: Heb je het over Nederland of hoe zit
0: het? Met Nederland, sorry. Nederland wala mala jouw kansje, dan ook IGI. Zeg ze, met taxenang. Met Nederland, sorry.
4: Nee, omdat Nederland een staat, toch?
0: Dat mijn Nederland zaak, meneer zaak, meneer Rokko.
1: Het gaat niet door.
4: Jawel, 21.
0: Amai, go door.
2: Onderwijsbon.
4: Nou, vervoer alles.
0: Alles aan het tapu.
2: Ja, maar ik denk dat elektrisch aan een Parijs doet het toch.
0: Ja, nou. Ja. Ik demand wel maar minder spanning aan Nederland. Is dat omdat Nederland...
4: Nee, maar Luko, omdat je niet gewoon wij naar Vaderkara Trasani, dat ik keur afgezien. Als de mama Tjaren gewoon naar 1 jaar, weet je wat dat wil zeggen? Naar binnen 1 jaar, nee, kies niks morgen, ja, ik was sociale dienst.
0: Luko, nou, Nederland...
4: Dat je ook kan in 50 jaar.
0: Nederland naar Marokko goede kontra op grond tapu.
1: Klopt.
0: Nederland naar Marokko goede kontra op grond, maar de wetman is greedy.
2: Maar vraag je hoe?
0: Ja, dat is alleen voor nu.
2: De belasting die de naki.
0: Ja, en ook toen is dat de ook toen is
4: dat de
0: belasting zou wel pijn. Dat bij de wapen go feta Oekraïne eraan, of hoe nu?
4: En voor Oekraïne dan?
0: Ja, maar ik dacht, ze rengi Israël, met Israël ook hier in Palestina.
4: Ja, maar is grappig.
0: Ja, dat doe mij doen.
4: Ja, no?
0: Ja, tuurlijk. Europa en Burden samen voor kon distrust me mankering, omdat de... Look hoe mooi lekker was aan het kijken.
4: Ano, mi wan wan de...
0: Agu Arki. Europa is rijk geworden...
2: Door
0: Afrika en Amerika, door de Ingi, naar de Blakaman, Gudu, de Mantek, Kompodja.
4: Oké, maar de Maba op Indonesië toe, de Maba op Maleisië toe.
0: Indonesië.
4: De Maba op Australië toe.
0: Indonesië, na. Pigment, dan gaan we zo staan daarbij. Uno naar goud, naar diamant, de man bij contact.
4: Jongen, Indonesië op goud te morgen, heel grond.
0: Ja, maar dat is nog een next step, man.
1: Ja, maar goed door cocaïne, hè? Want ze hadden een cocaïnefabriek.
0: Ze zijn eerst begonnen met.
4: Mevrouw Sinahiki?
0: Ja, die mevrouw Sinahiki. Die mevrouw Sinahiki.
1: Nee.
7: Hoe neem je dat voor eens aan de dood op radio?
1: Maar dat is zo.
7: Jullie worden
0: nee, luister.
4: Je mag toch zeggen hoe je over denkt.
0: Nederland is de eerste land die begonnen is met cocaïne.
1: Ja.
0: De Tjarengi is niet de Tjarengi, alles is de Tjarengi. De bouwfabriek in Antelo ook toe en met cocaïne. De netak is aan dat, maar de doen. De lukuna zijn naam. De man is ja, de man is het drugs. Is al met Nederland en verdient je naar drugs. Wajari. Alwiri wa akhdin Nederland. 5 miljard afsa. Dat hij verdient dat. Met kunnen doen naar jouw zandertijd.
1: Ja.
0: Met kunnen doen naar jouw zandertijd.
1: Van mij
0: moet bij
1: om
0: mijn
1: 8 miljoen. Waar gaat het geld naartoe?
0: Maar dat weet
1: man.
4: Nee, maar kijk, dat is...
0: Ja.
4: Maar dat is de eis, hè. Het is nog niet...
1: Ze gaan het zo houden.
0: Maar vrouw alleen, die ons op Nederland.
4: Nou, maar ik word in beroep, dus hij kan nog... Alles kan nog kwijtgesproken.
0: Ik ga gewoon in beroep, die ons op... Terwijl weet maar, voor het was aan dat om ik...
4: Maar ik vind het wel erg.
0: Dus hij wil jouw pijf.
4: Maar zie dan, kijk, ik ben blij dat je het aangaat. Want Aboy, nu ben op deze hand is van
7: nodig.
4: Hij was al rijk genoeg.
2: Oh, ik ben Tami Promes.
4: Ah, nee, zie.
2: Promes.
0: Ik ben
8: nog wat aan de familie.
2: Nee, familie.
1: Nee.
2: En jij nam al
7: niet. Wat big is teken als het aan de verre?
2: Karin, jij nam al
7: niet.
2: Ane
0: pichi me. E pa sou ta na ane daki sa boy mwen. A boy mous go dwe wansani.
4: Kwa ye tak so hari?
0: Ola ta boy go dwe wansani.
4: No,
0: he fout,
4: man. He fout. Jere, wie is nou mijn brada?
2: Goed,
4: hè? Ik zoek mijn brada, omdat mijn brada neemt me, ben ik fout.
0: Hallo, je brada.
4: Maar ik ben fout, punt uit.
7: Voering aan de goto, dat is een
2: probleem. Dus jij man kon tekenen, ik ben. Kom aan.
0: Goedemiddag.
1: Welkom.
0: Welkom.
2: Lloyd.
0: Brada, zou je het maar we hebben een panty. We no forget to start. Me begunu we takatori ja we tak apetu we takwatu san mei. Ma we no forget to go for a party. We no forget to me begunu we no forget to sanati. That today we deja fu a party. We tak bopal do tori we heral bopal do sali we tak bopal ma we denki boom. I go for unu. Maar no man no do next di unu. If we dan that small do san junu.
2: Dat moest recht moest denken.
0: Dat we niet aan gratie.
2: Aan ons recht moest komen van gebouw.
0: Ja, ons recht moest doen alles aan in. Zabi? De man bij jou money voorste, de man bij jou money.
9: Ja.
0: De man zijn bij de nyama money. Maar mi et aan taki. If mi kies money, dan in moest go. Tegen eentje en dat jammer me begi harig, maar dus goed, mire jou next morgen. Nee. De gorokoro na ga eentje en, doe kusa eentje en doe. De lip hari, in de rokomoro na ga hari, want dus je hari nog voor maar een jamoni. De rokoro na ga eentje en. Maar je kan niet omdat mi nyamoni, dat scher je iedereen over één kam dat ja, asosan na mande. Zo uno no de. Zo uno no de. If you sab wasan na ma, you sab boom. Is dat wat Sanama boom? Bedenken nooit je tak dat Sanama lagi of Sanama doet dat hier. Er zijn enkelingen die dat doen, maar het merendeels voor Surinamers zijn leven vrede mensen. Dus maar dat olibi boon nanga you. De nyan nanga you, de drink nanga you. Trama of voor je man, alle Sanama de zo.
2: Nee, en alle mannen na Hari.
0: Ja, ik kan het niet de zo, maar de ino de zo. Luciano deso, Perono deso, Walosmano deso. De Sahari do, uno musgo puren tap den trasma, u puren tap Hari. Want na Hari do aman. Dat me want tegen dus. U libi buna ons refi, u libi shwiti. De man san ben yan de money before. De man at outu kan pay den pay man. De man libi unu an probleem, no u den an probleem. Una next gi no wan chief unu dus. Ko unu makandra. San feni dat uno no wakai na passive demanda ti ko uno poti spina pina pot chim chim pota monu ba presi dat na mistrei fo
4: Hari zo zit te preken van Makandra.
2: Hari zit op zijn Hari zit op zijn praatstoel.
4: Is dat je voorbeeld Makandra? Allemaal moest die van Makandra.
0: Ja, maar dat met de kolibis zit aan Australië.
4: Mooi Tori. Dat was eventjes een intro.
0: Ja, draai morgen in de intro helemaal.
4: Ja,
0: ja. Draai in de intro.

0: Welkom in de uitzending.
1: Ja, de heer Seder voor de derde keer als ik het goed heb.
0: Ja.
1: Een mooi pokoe. Mooi salam pokoe. Met jere jaso. Maar ik wil terugkomen op een onderwerp. Harry, ik ben takke jongen. Een padamansko gudu jaso. Vanaf wanneer? De man met de gier. Kogudu zo. Harry, dat is een actie.
2: Sosali?
1: Je bent ook over Panama Kogudu Jase na konde toch? Een van de rijkste landen toch? Namoro Gudu konde dat na Sayu tegen me.
2: Dat is Ade.
1: Oké, maar Panama begin, ik denk hier.
2: Vanaf de mango te geven, de man Afrika dat is aan begin.
1: Oké, dus aan de mede apiste die de man bij roof de man tapas tap tap ze.
2: Nee, de man bij roof de man dat de man bij standaard de traman bij motor de blakaman de ingif dat de man bij roof de man tapas ze. Mana unusan de man bij fetgi.
1: Ya wa de man bij terang tapas ze.
2: Ja, dat de bij fufuru.
1: De man bij roof ala de man bij de roofer.
2: Ja.
1: Is dat niet toch?
2: Ja.
3: €100
2: Ik heb een restaurant gegeven. Ik heb een restaurant gegeven. Ja, nou. Maar ik denk dat ik een restaurant gegeven heb. Ik heb een restaurant gegeven. Ik heb een restaurant gegeven. Ik heb
3: een restaurant gegeven. Ik heb een restaurant gegeven. Ik heb
2: een restaurant gegeven. Ik heb een restaurant
3: gegeven. Ik heb
2: een restaurant gegeven. Ik heb
3: een restaurant gegeven.
2: Ik heb een restaurant gegeven. Ik heb een restaurant gegeven. Ik heb een
3: Nee, give us victory, Malaysia. You know what's victory?
2: Me awa deki.
3: Ah, gitori.
2: If unu sanasma, kota kuwe bige takusref oli na strati.
3: Yeah.
2: Goeiemorgen,
3: goeiemiddag.
2: Ina ta goedemiddag, seki ede gewoon. Tak, leki wat asma goede dag.
3: Yeah.
2: Kuwe bige na ngasandati.
3: Vriendelijkheid.
2: Ja, ik kon ook dat als mij kon je begin lang aan je mofoon aan zijn. Kon begin vriendelijkheid naar Makandra.
3: Ja?
2: Dat me denk dat je weer komt morgen dicht bij Makandra.
3: Hier, mis heb dat... De man staat bij rijbus voor zich. De man met nee, me hier van wat met me kan karaman en ze. Maar dat de enige man staat bij tak orite de konen naar bus, naar Saranas man. De man dat de bagger wat heeft zei zo,
2: maar
3: de
2: Suriname
3: altijd, goeiemorgen meneer.
2: No. Je hebt ook Surinamers die dat niet doen. Je hebt ook Surinamers die dat niet, eigenlijk nog
3: meer. En de man begint een chauffeur voor je ook toe.
2: Dat je dan bij je, dat je bij rijbus die dan bij je.
4: Hier wordt tegen je was aan, ik ben roko. Dat die kou roko. En mijn bar goedemorgen. Je hoeft de neppie, hier is een vorm van beleefdheid.
3: Ja toch?
4: Ja.
2: Ja nou. Maar ze gaan dat lukken om ook niet wat. Ik heb een connectie. Op het moment dat ik een connectie heb, dan is dat je twee
3: tafelen
2: hebt. Waar rond de tafel en waar lange tafel. De blakke man is daar rond de tafel. Wat is die tafel dat je maakt?
3: Maar weet je, het is typisch hoor. Dan ben ik partij in de wans. Maar even dan moet je rozen. Jezus
4: ook.
3: Maar even dan moet je rozen. Je ziet bakkerig als ik bakkerig. Amerika is ook Amerika. Het is menselijk, denk ik. Het is menselijk.
2: Maar in een middag je
3: niet aan het doen. Ik ben niet aan het doen, misschien als er een maar lang, het op allemaal. Hey, va.
2: Ja, maar in een middag
3: je niet aan het doen. Oké, eventjes. Godoro.
2: Dan is er een attack, brother Lukuno. Dus ik kom in de sap nog af, man. Alon tafra, zoals een blakke man napo. Dan ben ik een lange tafra, zoals een red man.
3: Ja.
2: Maar als ik bafade mij doe dat de man, tere blakke man kom, we kom man tere, dat kudo morgen, no one man piki. Zoals een blakke man piki, dat kan een blakke man tapa. Maar toen we het mako in de president, mijn biggest nap dat doet, mijn bar kudo morgen. Daar een heel korte begin. Goedemorgen. Dan Lucas aan. Ik ben ik zat dan. Die tekenen een contract. Ik ga ons mijn potaal contract mooie. Ons dat gaat dan maar even naar Europa. Dat gaat escaleren daarbij.
3: Oh ja?
2: Ja. Dus wat denk maar dat Uno is snap morgen naar Cinta Prado. Dus toch gewoon een lange tafra. Want anno. De maar abak ga bouwja.
4: Ja, geleden.
2: Allemaal naar Europa. Europa ja. Zo. Dus de man kan kotai goed next.
4: Ja, tuurlijk.
2: Dat op een gegeven moment. Alle de man kom moxie. Dat de man want mijn motor voor naar Noord. Ik kon aan Amstel Jason naar Bijmel met de man. De man van Jan naar Bijmel met de man. Wans van. Wans. Wans van Second. Wans van Second. De man met Mimikon daarvoor. De man tegen de wetman daarvoor. De man tegen de man tegen de man tegen de man tegen de man tegen de man tegen de man tegen
3: de man tegen de man tegen de man tegen
2: de man tegen de man tegen de man tegen de man tegen de man tegen de man
3: tegen
2: de man tegen de man tegen de man tegen de man tegen de man tegen de man tegen de man tegen de man tegen de man.
3: Ja.
2: Dat neem maar mee, goh. Met dat jappen met de metan.
3: Nou, dat is sterk van je.
2: Maar met dat is ook wel of wel of. Zo naam maar, dat ben ik met dat des aan met dat die des aan. Wel of zo naam maar, dat dorpje met mij. Met mij tak. Heb je de prasare met mij takkie?
5: Dat de vrees.
2: Heb je de sasare met mij takkie?
4: Ari, maar zo naam maar. Ano alamala. Te devo rokuna ma presi. Te go laki braka baltu na basi. Te go igra basi.
2: Iya. De sandat de mami ne lukure sandat mo.
4: Ya ne ima yu de realiteit
2: ook. Mi ne lukure sandat. Mi te mi dora wa presi mele. Esta sa sa mete de matak brada. Ko orga. Ko orga na usrep ja. Ala bla. Ik actie de Hindustani. Hindustani ala de man mete de ma. Japanese mete de ma umus orga. Wasser na ma umus orga. Wat de fulo orga de wet ma usan na unu. Ah, dat is mijn oude organiseer. Als je een probleem hebt, dan gaan we naar UNO. Dan wil je los aan. Zo, we doen.
3: Ja, natuurlijk. We hebben nog 12 minuutjes. Ja, je bent meer buiten dan naar binnen.
5: Dat
3: is niet waar.
4: Er is een man. Nou, maar
5: één keer kan tegen me dat die dan kon je naar Holland. Dat is een beetje moeilijk. Alles maar bij een beetje moeilijk.
2: Een beetje moeilijk, ja.
5: Want de overgang tussen Blakken en Alwetina, door taxi uit is, de man probeer je uit.
2: Nou,
5: en als je at die ebron, je hebt een probleem aan rokopi.
2: Nou, a eerste maas aan mijn kistoleur stellen voor Jaso in Nederland, bij de mijn brada. Mijn brada geeft me eerst de toleur
5: stellen. Je eigen brada?
2: Mijn eigen brada.
4: Maar dat deed dat geen.
2: Ja, mijn brada, winter aan mijn poort mijn straat in de wajar, je hebt nog op niks voor Nederland.
5: Maar je hebt over rokopi.
2: Mijn next maas aan rokopi, maar dat kan eerste maas aan geeft dat aan mijn brada. Dat gim eda ti jaso.
3: Yere bata yi wan sani ya.
2: Amisi flow me. Omdat ik moto in oso gastrati. Dat ik kan go lex, ik kan go rex. En if you na oso pay mus go. En for was de sabe tap 12 euro. De ala de sane tapu.
5: Ya.
2: En in makta langa fisi tera me saka kona grong. Dat ki doro strati. De lukul lex, de lukul rex. De aksisem af.
4: So
2: say me mus go. Wat in de man precies nog wel? Als dat op dat bemin moet doen, wie wanda strati?
3: Ja.
2: Ben dat met me wat me verder bolus? Beschrijf me matak me wat we bakken als me matak de in de konjaso.
5: Nee, maar Rokope me saptak alasma. De jube go de jaren 70, 74. De jube go naar Roko. Let me dat in. Me wat is hem in de ala de man? Wat je doet?
2: Ja, dat dat.
5: Me badrisani, me blaka, me la umasma. Mi mus bewijs, mister Efa Rokopewan. Mi detoe so tigri.
2: Ja,
5: dan. Ala de man. mans ma dapé.
2: Ja,
5: met mans ma.
2: En de meeste basi trappen dat weet, maar ben je ook basi dapé. Deze big bas.
3: Maar ik denk dat een mooie vrouw is, dus vast vast zitten.
5: Maar gado, je hebt me, ik had een mondje mee, dus dat je hebt me.
2: Dat ja.
3: Nee, een man zou ook samen, dan heb je ook regelmatig naar de studio.
5: Zomaar
3: nee.
2: Nou,
3: in elkaar ook. Ja, wij hebben ook samen.
2: In elkaar ook samen als pas, maar een klein driver en Wanda look.
3: Hij werkte ook daar in die hoog. Hij zegt altijd, ik ben 80 Eugène. Eugène, takka, ben je een mooie vrouw dat je vast vast
2: zit. Nee, anders.
5: Jo, I'm durf.
2: Anders je nooit.
5: I'm durf.
3: Eugène, ik ken
5: het. I'm
2: durf.
3: Eugène, ik bel daar.
2: Ik kan bel. Ik ben ook op het misjaas, maar dat is maar bij de dokter de kran.
3: Ja, no?
2: Als ik al is, dat is een wachatu.
3: Dat is ook even kan je onder.
2: Ik ben zoeken.
3: Heb je weer Japan, hè?
2: Maar wat kan je maar ik lang in mijn vergoed zijn, lang in mijn vergoed zijn. Maar ik ben ik dadelijk met mijn Harry waskoku.
3: Harry, dan ga je altijd.
4: Sorry!
5: Nee, maar dat ben je een probleem, dat je moet bewijzen je eigenlijk hoe ja.
3: Maar vertel, Dave, hoe kom je op zo'n beroep? Wat is een lauw beroep?
5: Loco, ik kom naar Holland. Ja, vertel. Ja, Riftek zei tekie. Mi bogo in verpleging, maar ten dim fena roko disi, mi kis mi vaste aanstelling. Nee, denk je moro, want je praxeert dat je...
2: Ja, dat ik ook
3: maar. Maar je bent niet gelijk kraandrijver geworden, toch?
5: Ik heb eerst met die vrouwen gewerkt. Zo mijn vrouwen. Zo zag dat de vrouw, mi ben de eerste doen wat de minder.
2: Ja.
3: En dan moest je cursus volgen.
5: Ja, maak je eigen waar nog. Maak je eigen waar.
3: Ja.
2: Ik was allemaal
3: dat
2: woord.
3: Nee, dat ik kan begrijpen, want je wil een zango verkeerd die dit.
2: Wat dan? Het tante is mij ze op een kranga loopt. Je vast aan het vader dat je
5: maar
3: ziek kreeg. Ja, ik heb een stage gelopen bij Seralco.
6: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Welkom.
3: Het wordt spannend, het wordt druk.
2: Dit is mevrouw D.
5: En dat is meneer H.
4: En dat is meneer P.

0: It's a gun for artists that
1: man that this one.
2: That's good enough,
1: no? I never thought so.
3: Taxi chauffeur, same
1: thing, my parents. Yeah, I don't know. Script man, they go to the stair.
3: Yeah, I don't
1: know.
0: How was the employee that you defend?
3: Welcome, welcome.
0: But you still have a
3: professor.
1: Lucia is still in Taki.
3: Ja.
2: We gaan de laatste 6 minuten in. Dus als er nog belangrijke dingen zijn.
3: Luisteraars.
2: Vertelt hoe het moet worden.
3: Alles maar zijn doneer. Zijn konja. Voor kon doneer. Zijn de la osso. Zijn doneer via Giro. Met dat allemaal la gran talier.
2: Ja, je hebt...
3: En kon doneer. Het is een kantan doneer. Taptori. En taptori. Of dat was gewoon. Dat was 600 euro. Een tan doneer. Alsjeblieft.
2: Dus ja, je hebt ook 2 gasten binnengekregen. Misschien wil die mevrouw wat zeggen. Okay, mevrouw, hoe heet u? Wilt u eventjes bij die microfoon hier staan?
4: Buiten de microfoon.
2: Nee, ik kan...
3: die mensen zijn voor alle mensen die komen...
2: Die mevrouw zegt even wat. Gaat u gang.
4: Ik ben een heel stille luisteraar.
2: Ja, maar nu bent u live op de radio. Dat is ook leuk. En hoe heet u dan?
4: Mijn naam is Yvonne.
2: Yvonne Smit. Nee, wat? Nou gaat u wel. Ik ga die microfoon nou horen. Hoor je niet.
4: Ik ga even schrijven.
1: En dan moet schrijven even.
2: Als je die envelop gevuld hebt, kan je het hier afgeven.
3: Nou, ik... Hier, ik denk afro. Even afvoeren,
2: envelop
3: kan
2: je. Ja, maar ze is gevuld. Nee, ik ook niet wel een envelop.
3: Het belangrijkste is van die envelop. Wie zal liggen of afvoeren?
2: En jij hebt ook een mevrouw gekregen aan tafel. Hoe heet die mevrouw? Hoe heet u?
1: Ja, daar moet ik het microfoon kort pakken.
2: Nee, ze kan gewoon met Lucia praten. Het gaat goed. Je kan het gewoon praten. Ik controleer het hier.
5: Elisabeth.
4: Waar is meneer?
2: Elisabeth.
3: Ja, Elisabeth was daar net bij me.
5: Ja.
2: Oké. Elisabeth, welkom.
3: Ja.
2: We gaan zoetjes aan de ruit. Ik weet niet of jullie nog wat willen vertellen.
1: Hallo?
2: Ja, we gaan eruit. Raymond in Tover.
1: Ja, ik ben mijn breedie. Maar ik ben er niet.
2: Ja, maar je doet ze in dus snel. Want hij...
1: Ja, mijn breedie dat ik de Umasma naar zo'n Shibaka. Dat de Umasma kon bogo bogo. De Umasma tjara feito kolu kon juno. De Umasma, zane, abeso bradi. Toch de pota feito kolu de tjare koma de sabi. Moederskofoel de fili dat we moest doen aan dus met de breedte, met breedte naar de Umasma.
2: Oké, Ari Tako, die want we redden het anders.
1: Abo, is goed, met tak alasma. Teun, Uchago, Ugopoti. Ugopoti.
2: Terroyo, Barodi.
6: Ja, ja.
2: Taxi naar nou wat we willen.
6: Goedemiddag, dames en heren. Ik ben blij dat de mensen zo massaal zijn gekomen, nog op de duur.
1: Ja. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese.

0: hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuur op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Bij Mart Radio.
2: Multikleurrijke radiostation Mart.
1: Mart.
3: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is
4: doel.
3: Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
2: Mart in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Lobby Wang, na oso Archie Mang, Faude Fautang. Mi pritak we poch agency Archie na U station Radio Mark. Na on funam ku station, ma na on family station ook tu. En mi loop tak we poch agency Archie. En dat mek mis don ja, fu e shorgu tak me tja, ala sot sanji you, you di da oso, ifiri. Mi nene masra dalfur, en den yuri di da ubaka, ube Archie, Tori, Echa Tori, en onder pristeri, fu sisa, sisa Vanenburg, en be Lucia Vanenburg be pristera a programma dati, samen ng Wantu Trawang, mevrouw D, ng Harry, ng mevrouw, meneer Perotti, en abedewang sweet programma, PB kan shitaki, walofunu, unser namang, di aba ati tapa a juiste presi, dan is ma dongo kong, dan is ma kong, de kolang wa sanji, di mart, en atori fu mart, na fa apanti, so boom, a oso, na oso fu mart, samus kong, kong walok tuno. Je ziet des man en libuno, de libu schreef trefi, de dongo kong, en alo ulebator dat faalek ifiri en un wasan miwa aksu noya so ya want us mine asta in a studio dus at studio notiri je begrijp maar mi hoop dat we je begrijp fator dat hij omdat hij asan sweet so faalek jij in a studio dat no was manen wangwa oso we gaan nog niet naar huis. Heel lang niet. Dus maar lobatorie valk. Dus maar tek president don de nongwe ifiri. En u lobator dat tumsi. Zo. En samo doet die de. Mos dan ook nu tangawa juru fu se bureau. In na fes juru fu no commit 6 juru. Dan mo chawan tu san katalmenti. Nyusin sen na tongo na waf de tori. En en natuurlijk moet bel want to man ook to lugu voor waka sare abiftaki manga masra breidel manga masra breidel betak overatori fu houtuin en dat ubetakator dat frida dipsade en ube chaka fisi tak tide ubu godoro nanga tor dati ifiri dus dat nan de ching tori sami wa chaka fisi ifiri wo we beginnen nu naar nieuwsu in Sernang Tongo. Mino mantak ala torif Sernang, je begrijpt. Nou, want to headline met Puru. En de headline dat met Chaco na you die daar also. Ifiri, Sansanego. We shitaki. If we look at ABS, je begrijpt. If we look at ABS. Dat we shitak de prijs voor Bori gas. Ik ga naar hier. De kassi lanti, ik koti na subsidie. Dat wat taki, lantine wan sorgu moro fa subsidie, papa fast di de begwen poten. Aso, ABS, tjara tori disi na fisi. Begin fu wang fa mundisi, yumupai 504 SRD, fu wan achter. Toetent in een IT Lips gascilinder bij ABND Fossi 47250 SRD. En begin voor 1 september dan 31 SRD katap ook toe. Die begrijp zijn midden, maar amoro moeilijk voor den kambori. De nyang, de papa, karkong. Prijscontrole zal luku kring kring en voor atordisi en waka na afas de fiti. En dat ben je op zich tori voor ABS. En lek van taki, want u sma zijn krakamart. Dus maar ja, ete. Dus, unokajaki den, u loop van den ja, want de tek den ten.

0: Voor kons ja, kons donderdag aan dus we hier op tienso, jugu, if you ri. We go door, nanga wat trattori, en
1: trafas no de.
0: Amarabasit nap janga masara etian weks, om luid stam se, if you ri. Dat aan een trutruman voor radio maar, de man se pot den skouro, mek you die da also kan. Ik kan tek praten voor alle Sanchepsa en de Jawang in Tatania, maar ook toen naar Hegron Tapu, naar Lontu. If you hear we gaan naar Atori voor de Skorosma. Masra Putini aton Pai voor NPS. En die de Skoro meester, naar de Skoro, je vrouw Leti, voor dat hij de Teki Abosroiti voor no tang, voor tang na Oso, Tide. De score is maar op Bondro. En de going one braat zo boom. Masra aton pai taki dat hij om een lange de score is maar no eshi betre in een fasi falanti en roko nanga ding. Adeso taki de score is maar abi boom voor moeite nanga alagi pai sade chisi. Je begrijpt dat dem sorgu dem srefi aan de wang, dan dem sorgu dem trawan dem titanina also ook toe. Je begrijpt dus dat zijn eko hebiji ding. Ook toe adeso dat de no abi novo buku nanga trasani di deva no do fu ji den score op ching sabi fuleri. Masra aton pai di etek prati na commissie fu onderwijs verteri dat achari atordisi konafisi na Grand Lanti. Masra aton pai ook toe na edeman fu a commissie DC. We benen en we blijven benieuwd. Kamperveen Botaki. We gaan wat trattori. Grand Lanti. We gaan door. Maar in wat trasje ting nou. We betak over man fu a edeman fu a commissie fu onderwijs dat na masra aton pai dan nou we gaan wat trasje. Want in miere wat tori alla touche in miere wat tori. In een carrière van zijn nomo. If you read. Gralanti teka bosroiti. Fukona wang. Fuden skorosma. Disaka den roko. Gralanti. Sahori wang komakandra. Nanga den differenti skoro buntu. Tide. Begin. Fu 12 euro. Dus dat wan taki. A komakandra. Begin ba. Bigi differenti skoro buntu. En fene boom. Dat Grand Lanti eteki na tordisi seriusu. Na fonam kutori pe chenchi musfent presi na amuni pai fuden skoro sma. Adeso, dat ook tu, dat iwa lo skoro elibi den uroko fugona dorosei kondre fuguroko drape na alibi drape. Dat wan taki den skoro meisranga de skoro jevrouw. De libi de orokoja in Sernang dat de guado rosé fugofen betre. De go gi les drapen en ook to des de osukuf tan drapen ook to. Gralanti verteri dat esi nanga go. De sa cha betre fu atori disi. En mi ook to lek famis donja reme bribi tak lanti mus cha buntori kon. Ana kantan zo. Dat bere atori fu ascoro tori. Sonde dipsade. Zonder die psade was Rudatis Koutu, zo doen, zo doen MP. Misref bij de MP toe, maar dat na in de jaren 80. Was Rudatis Koutu, las en Libi, na taplanti dan. Na MPDC ben rei tapu, wa wroko motro, tapu kwatapasi. En drape de, atuka nanga wa palfu EBS. Fadu kong, was mano sabi. Na MP man DC, las en Libi. En in Engna, Ono Leslie Toulit. Abedoro na Libi Marchi, fu dritenti nanga feviari. Na International Scout Orga, di abi na nefu Interpol, no e agri nanga fiscari cantoro. Fiscari sactoro usaben sobun lek UM. Voor dat die De pot aan een voor Masra Gilmore hoofddraad.

0: tapu wan papira dat e mus sorgu dati ibri wan di mitange mus mastroten aso Interpol taki Interpol skrivi wan briefi gona PG fusernang sasa paraxing sisa paraxing en dis ana afos lesi di Interpol taki ator disi Interpol feni taki dat den nosab bumui in ator disi bikasi de feni dat atori disi fumasa hoofdraad abi wan politik a politik walo triki de in ator dati Interpol no wan konfadon in wan tori di ap te maken nan a politik aso Interpol taki Interpol tak ano kon nofo na krim dat masa hoofdraad du wan sani di no fiti. No, na afkati fu masra hoofdraad na masra du bos. Tenanga no, fiskari kantoro no verklari sanden sadu moro fara. Lek fo sabi presidenti na edevrouw fu holanti, granlanti, Jennifer Simons ber dongogwa brasion en kande later dan mon poté un video dans sa archive chinso sana di adrai kon bagana sena ga behor wan pers conference so bon en dan later tapa neti dam sa charen kon di ununa inu kantor inu foroji ook tu ube shitaki wan tu opolani fu KLM fos den doro sernang de babi fu saka na France Guyana fusorgu tak moro kerosine so bun oli muskoi na vliegtuig atorat ook to mo charen later komoro tap talmenti en dat bene nyung sin sernatongo en misataki te wan tralis baka te munde baka ala munde me pristera to disifu nyung su in sernatongo frode lukumi so verliefd
1: Ben je naar uitzending?
0: Ja, mina van grandpa meer. Maar ja, mina maar je primi grandpa Dalfour, Max Dalfour toch? En lek van taki dat bij dat tori voor jongens in San Tongo en voor zo'n morofara dat we hartje om chipen koop. Biggie, Masra, Ewald, Krolis.

0: En dat was om Ewald Krolis met zijn nummer, met zijn prachtig nummer, Lief van Meerman. We zijn nog steeds live hier in de uitzending. En zoals u kunt horen, hebben we nog wat aardig wat publiek hier in de studio. Dus Masdonja ete, dus Matek Denteng, de Dongokonja in de studio, Iviri. En Radio Mark Breed en Aladesma. Iviri, u breed en Aladesma. En dan komt Soso. Dan komt Soso. Dan kan je leeg anu, Ishabi. Maar, de Wandine komt ook toe, we tegen dat Grand Tangi. Omdat ding, voor die den daar ook zo. Detecten Jeng Jeng. Dat de Gona Bankieren app, dat de Abramoni ook toe. Want alle de Torah, u kan zien ook toe. Iviri, en we tak Alasma. Aladesma die detecten voor memre. Radio Mart, voor Radio Marke, Abe Egi Panti, alle desmarati, weet dat Grand Tangi. Noia zo, u ab in een studio, u ab in een studio mevrouw Elisabeth. En mevrouw Elisabeth, wan praat wan tutora nga unu. En natuurlijk, dan moet je nga okashi dati, voor akan tegi unu di da ozo, en wan tak wan tutora nga unu. En ik geef nu aan mevrouw Elisabeth de gelegenheid om in de uitzending wat te mogen zeggen. U bent nu aan zet, mevrouw Elisabeth.
1: Het had verschillende redenen. Er is ook iets met mijn stem. En dus ik bijna op de terugweg naar Mart. En toen kwam 3 januari 2026. En ik weet niet hoe het u is vergaan. Maar ik ben eigenlijk 3 weken volledig onderuit gegaan. Ik ben dus ooit in Zuid-Amerika opgegroeid. En toen ik dit hoorde en ik heb, als ik boodschap ging doen en niemand het zag, lopen huilen. Ik was in shock. Ik heb net een gesprek natuurlijk met Mr. Norman bijgepraat en die legt ons allemaal uit. De wereldorde is aan het veranderen. Ja, yeah, we got that one. Alleen, mij gaat het erom. Ik ben een burger. Ik ben of een wereldburger of een reiziger of wat ik ook ben. Maar hoe moet ik dit verwerken? En toen kwam daarna kwamen de verkiezingen. En in Nederland, ja, dat was nog een laatste strootje hoop. En daar ben ik ook van. Maar dan wordt het in Nederland niet onder woorden gebracht echt heftig. Maar het is een doorgedraaide situatie dat ik gewoon moet accepteren dat de ene pop wordt een andere pop, wordt een andere minister en iedereen verandert. En er verandert nog steeds niets. Dus dan heb ik zoiets van, maar met wie kan ik dit dan delen? Daar is toch Mart, is dan toch de portaal naar wereldburgerschap, naar Nederlanderschap, naar Surinamerschap. Ik wilde gewoon met u delen, niet uit het oog verliezen. Dit land, ja, er wordt nu voor de helft gezegd, autocratie, de wind is in de zeilen. We mogen dus, ja, wilde ik met u delen, chaotisch zijn. Accepteren dat dit jaar zo blijft. En niet al partij kiezen voor niemand nog, maar gewoon het blijven delen totdat ja, ik en wij er iets rustiger over zijn en iets sterker in staan. Ja. En bijvoorbeeld een advies voor mensen in Suriname, ga Spaans leren, want dan kun je alle mensen uit Cuba opvangen en ze te woord staan. En in Nederland van, ga nou eens een keertje echt nadenken wat je waarden en normen zijn. Nou, sorry dat het misschien wat emotioneel was, maar dit is wat ik dolgraag met u wilde delen. En dank u wel, Mr. Raymond, voor de platform. En lieve luisteraars, heel veel goeds en tot een volgende keer.
0: Mevrouw Elisabeth, ik heb daarnet geluisterd wat u naar voren heeft gebracht. En ik merk dat u bezorgd bent en ook tegelijkertijd ook een beetje emotioneel. Hoe ziet u de toekomst tegemoet? Naar aanleiding van al datgene wat zich voltrekt, niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd.
1: Ja, nee, dat is het hem juist. Ik heb mezelf nu niet me daarop haken. Ik ga niet naar talkshows luisteren waar iedereen met een gladgestreken gezicht, ik weet niet wat, zit te vertellen. En niet naar analyses. Nee, het burgerschap. Mensen nu in deze wereld, of je nou in Nederland of in Suriname zit, is even geen toekomst. Even pas op de plaats. Goed kijken. Dit hadden we kunnen weten. Dit konden we verwachten. Wat doe ik als ik boodschappen doe? Ga ik dan me zorgen maken over Oekraïners? Of ga ik me zorgen maken over mensen in Suriname? Maar je mag nu even een tijdje lang, wow. Dit moet ik even verwerken. Er is even geen toekomst. Dit is heftigheid. Dit gaat door. En ik ga geen analyses maken wat de president van Amerika zegt of doet. Of wat de president van Suriname. Rusland doet. Ik wil iedereen nog feliciteren met een vrouwelijke president in Suriname. Fantastisch. Maar even nu niet iedereen gaan ophangen aan analyses. Gewoon zeggen, wij zijn burgers, wij kunnen dit, wij gaan dit accepteren. En over een paar maanden sta ik sterker. En dan kan ik een standpunt innemen. Maar niet nu. Dat kan even niet.
0: Dat kan in ieder geval niet. Daar hebben we alle begrip voor. Okay. Daar hebben we alle begrip voor. En ik vind het ook fijn dat u moeite heeft genomen om even datgene te ventileren wat u bezighoudt. En als u nog behoefte heeft om nog een toevoeging te doen, dan heeft u nu de mogelijkheid daartoe.
1: Nou jawel. Jawel, de toevoeging is, van mij mag het, kan je even nagaan. Wij doen boodschappen als je er geld voor hebt. Je kunt denken aan mensen in Suriname, hebben die daar geld voor? Dat vind ik van heel groot belang. Hebben die geld ook voor hun medicijnen? Maar als wij boodschappen doen, mag je een half uur lang denken van wat kan ik voor iemand anders doen in Suriname of in Oekraïne of waar dan ook. En verder, je bent er niet meer alleen. Er zijn veel meer mensen die hier zich zorgen over maken. En maken een goed plan. Ik zei het nogal een keer. Oké, als Mr. Norman met een rustig zinnetje zegt van wow, er komen nu heel veel mensen uit Cuba en Suriname. Dan zeg ik, lieve schatten, Spaanse les. Ga het land zo organiseren dat dat kan. Dat al die mensen ontvangen worden. Dat men begrijpt wat die ander komt doen hier. Iets heel dus huiselijks en concreets. En wat je met een schoolkind kunt doen, met een huishouden kunt doen. En met je eigen boodschappen en met je eigen zorgen. En you're not alone. We zijn met ons allen hier.
0: Nou, mooi gezegd en mooi samengevat. En dan wil ik u bedanken voor datgene wat u tot nu toe bij de luisteraars thuis in de huiskamer hebt binnengebracht. Dankjewel, mevrouw Elisabeth. En we gaan even, voordat ik verder ga met een fragment van de KLM, dan ga ik even over tot het brengen van een pokoe bij u thuis in de huiskamer. Dat is er eentje van Conjunto Latinos Danzimang.

0: Dansieman was dat van de formatie Latinos. Lobby wana also Archiman. Bebe kiswan wa Archiman besen wasan konjimi masra Jan. Masra Jan besen wasan gimi. En me ook toe, die me bij Aben Abaranjong zo instrument tong, me bij Tegun ook wat ik. Atori voor KLM, dat de Frigo. Fos den Doros en Nander de Frigo, Kayan voor Lai Oli. En Masayan ook toe, Senwan Sanifato, dat Jimmy. En Misref, Mifu Mise ook toe bij Abetap Talmenti, ook toe kaba. Maar geen probleem, Masayan, Grand Tangi. Dan moet je dat door dat nou kon. Di uno inu voor ici.
1: Dinsdag 26 mei 2026 vertrok KLM vlucht KL714 vanaf de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname. Zoals elke dag stond Amsterdam op het vluchtschema. Toch verliep deze vlucht anders dan gebruikelijk. In plaats van rechtstreeks koers te zetten naar Europa, vloog het toestel eerst naar het oosten. Welkom bij Suriname Onthuld. Met feiten, context en analyse brengen we u dichterbij wat er werkelijk speelt in Suriname. Heb je je nog niet geabonneerd? Doe dat.

0: alsjeblieft. En alvast dank voor het abonneren. De Boeing 777-300ER maakte een tussenlanding in Cayenne, de hoofdstad van Frans-Guyana, op minder dan 400 kilometer van Paramaribo. Daar werd brandstof ingenomen voordat de vlucht werd voortgezet. Een dag later gebeurde vrijwel hetzelfde. Op woensdag 27 mei week dezelfde vlucht opnieuw uit naar Cayenne voor een tankstop. Twee omleidingen binnen drie dagen. Dezelfde route, hetzelfde toesteltype en uiteindelijk hetzelfde probleem. Voor veel passagiers leek de verklaring aanvankelijk vrij eenvoudig. KLM liet in een officiële mededeling weten dat de vlucht was aangepast omdat er minder brandstof beschikbaar was op Zanderij. Maar terwijl dat bericht werd verspreid, klonk vanuit Suriname een heel ander verhaal. Eddie Frenkel, waarnemend directeur van Staatsolie, verklaarde in een interview met Radio 10 dat er volgens hem helemaal geen tekort aan brandstof bestond. Zowel GoTo als Sol, de twee leveranciers van vliegtuigbrandstof op de luchthaven, beschikte volgens hem over voldoende voorraad. De brandstof was er. Het toestel had kunnen tanken. Daarmee werd het verhaal eigenlijk minder duidelijk, in plaats van duidelijker. Want als beide leveranciers voldoende voorraad hebben, waarom moet een intercontinentale vlucht dan uitwijken naar een andere luchthaven om brandstof in te nemen? Volgens Staatsolie lag het antwoord niet in de brandstoftanks. Volgens het bedrijf draait het uiteindelijk om een openstaande rekening. GoTo Energy Suriname NV is een volledige dochteronderneming van Staatsoliemaatschappij Suriname NV. Het bedrijf ontstond nadat Staatsolie in 2011 de tankstationactiviteiten van Chevron en Texaco in Suriname overnam. Daarna werd GoTo opgericht als retailtak.
1: Sindsdien groeide het bedrijf uit tot de belangrijkste leverancier van vliegtuigbrandstof op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Bij het tanken van een vliegtuig wordt niet alleen brandstof afgerekend. Er bestaat ook een aanvullende heffing die bekend staat als de Fuel Concession Fee. Die vergoeding wordt door GoTo geïnd namens NV Luchthavenbeheer, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de luchthaven. Het geld wordt vervolgens afgedragen aan die luchthavenbeheerder. Dat klinkt misschien als een technisch detail, maar op internationale luchthavens is dit geen ongebruikelijke constructie. Luchtvaartmaatschappijen betalen op veel locaties naast brandstof ook verschillende toeslagen en concessievergoedingen. Volgens Frenkel begon het probleem toen KLM die specifieke toeslag gedurende meer dan een jaar niet betaalde. GoTo bleef ondertussen de bedragen voorschieten. Het bedrijf betaalde luchthavenbeheer uit eigen middelen en wachtte vervolgens op terugbetaling. Volgens de uitleg van Staatsolie liep die achterstand steeds verder op.
2: Op een bepaald moment besloot GoTo daarmee te stoppen. Volgens Staatsolie werd vervolgens besloten geen brandstof meer te leveren, totdat de kwestie was opgelost. Dat besluit bleef niet beperkt tot een contract of een factuur. Het werd zichtbaar in de uitvoering van de vlucht. KLM vloog naar Cayenne. De luchtvaartmaatschappij bevestigde tegenover de ware tijd dat er sprake was van een commercieel geschil met de brandstofleverancier. Daardoor was de benodigde brandstof volgens KLM niet onder de gebruikelijke voorwaarden beschikbaar. Tegelijkertijd benadrukte KLM dat er geen sprake was van een fysiek brandstoftekort. Ook stelde de maatschappij dat zij voldoet aan de overeengekomen tarieven voor brandstoflevering. Over de inhoud van de contractuele afspraken wilde KLM verder geen uitspraken doen. GoTo en Staatsolie houden vast aan een andere lezing van de gebeurtenissen. Volgens hen weigert KLM de Fuel Concession Fee te betalen en heeft juist die weigering ertoe geleid dat de levering van brandstof werd geblokkeerd.
3: Beide partijen erkennen dus dat er een conflict bestaat. Maar over de oorzaak ervan lopen de verklaringen uiteen. Op vrijdag 29 mei 2026 kreeg de zaak een juridisch vervolg. KLM daagde GoTo in kort geding voor de rechter in Paramaribo. De zitting vond diezelfde dag plaats. Op het moment zijn er nog geen bevestigde uitspraken over de uitkomst van die procedure. Volgens ingewijden duurt de situatie voort totdat een oplossing wordt gevonden tussen de betrokken partijen. Wanneer dat zal gebeuren, weet op dit moment niemand.
0: Voor reizigers is dit ondertussen geen discussie meer tussen bedrijven. Tussen Paramaribo en Amsterdam vliegt KLM 7 keer per week. Suriname Airways doet dat 3 keer. Meer keuzes zijn

0: Tussen Paramaribo en Amsterdam vliegt KLM 7 keer per week. Suriname Airways doet dat 3 keer. Meer keuzes zijn er niet. Dat zijn de enige twee maatschappijen die een rechtstreekse verbinding aanbieden tussen Suriname en Nederland. Voor veel mensen is die route onderdeel van het normale leven. Misschien verklaart dat ook waarom dit onderwerp zoveel aandacht kreeg. De verbinding tussen Suriname en Nederland is voor een groot deel van beide samenlevingen simpelweg onderdeel van het dagelijks leven. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek woonden in september 2025 ongeveer 181.000 in Suriname geboren personen in Nederland. Daarnaast leefden er nog eens circa 139.000 mensen van Surinaamse afkomst die in Nederland zelf waren geboren. Samen gaat het om ongeveer 350.000 tot 360.000 mensen met Surinaamse wortels. Dat aantal benadert de helft van de totale bevolking van Suriname. Daardoor is de luchtverbinding tussen Paramaribo en Amsterdam meer dan alleen een commerciële route. Familiebanden lopen er langs, economische relaties lopen er langs. Voor veel mensen is het een vanzelfsprekende verbinding tussen twee landen die al decennia lang nauw met elkaar verbonden zijn. Wanneer die verbinding wordt verstoord, blijft dat meestal niet beperkt tot de mensen die toevallig in het vliegtuig zitten. De gevolgen verspreiden zich verder. De brandstofkwestie van mei 2026 staat bovendien niet op zichzelf. Wie terugkijkt naar de 12 maanden daarvoor, ziet dat dezelfde luchthaven al meerdere keren internationaal in het nieuws kwam vanwege omleidingen. Niet vanwege brandstof. Om een andere reden. Op 22 oktober 2025 naderde KLM-vlucht KL713 vanuit Amsterdam de luchthaven van Paramaribo. Het toestel bevond zich al op ongeveer 18.000 voet hoogte toen de daling moest worden afgebroken. De bemanning kreeg te horen dat er niemand aanwezig was in de verkeerstoren.
1: Het toestel bleef ongeveer 25 minuten in een wachtpatroon boven Suriname vliegen, voordat uiteindelijk werd besloten uit te wijken naar Cayenne. Het bleef bovendien niet bij dat ene incident. In april 2026 ontstond opnieuw een vergelijkbare situatie. Toen werd zelfs een helikopter ingezet om luchtverkeersleiders naar de toren te brengen. Daarnaast werden 13 stagiairs ingezet om de dienstverlening draaiende te houden. Nog geen maand later volgde opnieuw een omleiding. Op 25 april 2026 vertrok KLM-vlucht KL713 vanuit Amsterdam richting Paramaribo. Terwijl het toestel zich al in het Surinaamse luchtruim bevond, bleek dat er geen torenpersoneel beschikbaar was om landingen en vertrekken goed te keuren. Dat kwam niet voor lucht vallen. Eerder die dag was via een officiële NOTAM bekendgemaakt dat tussen 8 uur 's morgens en 3:30 's middags geen tower controllers beschikbaar zouden zijn. Later werd die periode verlengd tot 22:30 's avonds. 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen.

Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws.

misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one of diehard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Met de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke Zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusa gochibri. De no tomorrow. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: langer dan 40, 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: lebih Archie wana oso kerantangi di uang teng fupocie si Archie na you stasiun you family stasiun di dekari Radio Mart di de Mario Mart de na bemre na wo trikam straat nomor IT Radio Mart ikan fanga frey ina eater tap wang noti sebi keba marchi negi noti en he grond tapu na long tu ikan archi Radio Mart ook tu tapu www keba marchi Radio Mart keba marchi NL a nomoru va concrudosu an a concrudosu na concrute a nomoru va jenjen fu Radio Mart na noti tu noti fu CB 1421. Eto wantrong nomoru fu Radio Mart pekan karkong dat na noti 2 noti 4 CB 1421. Ibrit faku taku wetang archi Radio Mart and fosa nyusuben fosu be kisa nyusu nang den barboskopu na umi be drai wan sani fu KLM tak KLM fosa dongo ka Johan Adolf Lughaven sandere so bung da dongo gua kayen fosi lek fo u be ka archi de fin tak da be de tak de mem lai oli KLM tak ano tru dis tak ano tru suma apleti dat mino sabi alas makan abe igi minen inator disi ifiri then if you did also if you want tak want to over a sandi si di mi chaka fishi no dry I kan kar kong ma no de so da mo luku fu mo cargo na masra mane bridle and mo lek fa mangamang tak mo fo dan mo karen dan o godoro na atori fu outen tak de maitroe chemische troop drap na outen mangamasa bredel betakatorik ba frida di psade ma une ba fur yuru dan umek mo fo taki mude se kong dus dis mude de da wo godoro na ator dati en sisa maurin health adaser na no mi bri sonde dat bij de SD inschrijf ben ibe kayerina uitzending ook toe pa ben tak overator dat ook toe na famane en baka me vrigita manen maar ja ik ben ook geen 18 meer maar ja abe takan wang man jongen en deen mi edemam de man konta panen en elk geval met dat kan gewoon man zijn go over milieutory en dat bij van presita pu zonder dat bij de SD maar nu moet bellen brada Cliff Bredel en dan we go door op poben tang en even teki dan daar zijn koina uitzending en dan we go door naar een pis dati Ifiri.
1: Goedemiddag,
0: meneer Bredel. Blij dat u ons te woord wil staan in deze bijzondere uitzending. ik moet er zelf om lachen, hè.
1: En ik moet lachen omdat ik je een beetje ken, dus mis af fijn. Nee, maar van weet je wanneer je elkaar kent.
0: Dat je elkaar kent, ja.
1: Je op elkaar afgestemd. Precies. Weet je ongeveer wat je kan verwachten. Hoe is het met meneer Dalvoer?
0: Het kan altijd beter, maar ik ben tevreden.
1: Oké, dan.
0: En hoe gaat het met u verder?
1: Ah ja, het kan altijd beter. Je hebt het net al voor me ingevuld. Het kan altijd beter. We doen ons best.
0: Je doet je best, ja. Meer kan je ook niet doen. Hè?
1: Ja, zeker. Kom maar de luisteraars even wat niet doen. Luisteraars, goeiedag. Ik Ik moet niet voor zwemmen voor Barnes, maar Odi. En daar gaat het om,
2: nee, ik ben
1: eigenlijk berichten zeg maar naar de luisteraars toe te brengen, om het een en ander met ze te delen. Dus daar gaat het in essentie om. Dus bij deze groet ik alle luisteraars.
0: Luisteraars, nou also, jullie krijgen allemaal de groeten van de heer Cliff Breidel. En afgelopen vrijdag heeft meneer Cliff Breidel het een en ander verteld over het lozen van,
1: nou, opslaan, hè?
0: Opslaan van giftige stoffen daar op nucleaire materiaal. Op een terrein daar in Houtuin.
1: Op Houtuin. Ja, op het terrein van Kuldeep Singh. Dus het is een beetje... een beetje ingewikkeld. Nou ja, ingewikkeld niet. Het is heel vreemd om het maar zo te zeggen. Dat die mensen volledig, dus alle ruimte krijgen om hun ding te doen op het terrein van Kuldeep Singh. Dan vraag ik me af van hoe het gesteld is met vergunningen. Wie daar toestemming voor heeft gegeven om zulke activiteiten daar te ontplooien.
0: Mm-hmm. Ja, dat vraag je ook af. En mijn vraag is, het bekend... de bewoners die dichtbij dat terrein van Kuldeep Singh wonen, is die afstand te overzien of zeg je van het is...
1: Met nucleair materiaal, dan kijk, wij hebben zoiets, laten we het beetje bij de naam noemen en bij het begin. Hoe in zijn naam, hoeveel verstand hebben we van al die dingen? Mm-hmm. Meer, ik ook niet, snap je? Mm-hmm. Maar omdat ik dus uit voorzorg en ook uit informatie die jij hebt met betrekking tot rampen en dingen die zich hebben voltrokken in het verleden met betrekking tot nucleair materiaal.
0: Mm-hmm.
1: Als er een brandje is, een grasbrandje of een bermbrand of wat dan ook, of een brand die naar binnen staat, Paramaribo, moet je al zien hoeveel moeite de brandweer, onze brandweer in Suriname, heeft om dat ding onder controle te krijgen, om de brand te blussen.
0: Mm-hmm.
1: Dan vraag ik me af van in hoeverre ze opgewassen zijn tegen dit wat zich nu zeg maar aan het voltrekken is, want ik heb ook een paar jaar geleden zelf meegemaakt en ervaren hoe het eraan toe gaat toen die vuilstortplaats daar op Ornamibo in brand stond.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb toen ook aan de bel getrokken, waarbij ik brandweerlieden heb gesproken met betrekking tot bepaalde dingen die daar in brand staan, waar men eigenlijk helemaal geen weet van heeft. Van hoe ga je met dat materiaal om? Hoe ga je blussen?
0: Mm-hmm.
1: Is het verstandig om te blussen? Dus iemand jompo longo zomaar en maar vooropgesteld is er een gedegen vooronderzoek geweest om vast te kunnen stellen dat deze voorziening daar moest komen. Snap je? Want als je nucleair materiaal gaat opslaan, sowieso als je dan bijvoorbeeld een woning wil bouwen in Suriname, waar dan ook, moet je een vergunning aanvragen. Als je een discotheek of weet ik veel of een winkel wil opzetten, moet je ook met de buurt gaan praten. Je moet je vergunningen hebben. Dus allerlei dingen komen erbij kijken.
0: Mm-hmm.
1: Nou vraag ik me af in hoeverre de richtlijnen zijn met betrekking tot het opzetten van zo'n faciliteit.
0: Mm-hmm.
1: Om nucleair materiaal, waar wij totaal geen verstand of weet van hebben,
0: mm-hmm,
1: om dat op te slaan. En als je al nagaat dat ding in een woonwijk, zeg maar...
0: Ja.
1: Wordt opgezet, dan denk ik bij mezelf van jongens, we hebben het niet over want of over zou een kwekie dapper waarbij de den voru doet den behoefte als meer die manje rikba dat mensen klagen over stank, over last en al dat soort dingen. Nu gaat het om je totale volksgezondheid, mijn broeder, dat je op het spel gaat zetten. Kijk, en als nogmaals, en dan kom ik, en dat is het gevoelige onderwerp hier. Als je een multinational de toegang geeft, of tenminste toestemming geeft om dat soort fratsen in jouw land uit te halen, gaat die man jou nooit meer serieus nemen. En kijk, die mannen, dat bedrijf waar het om gaat, het bedrijf Halliburton.
0: Ja, Halliburton, ja.
1: Halliburton heeft een voor mij discutabel, zeer dubieuze reputatie.
0: Ja.
1: Die trekrekker van die mannen is het verdient geen schoonheidsprijs, om het op zijn zachtst uit te drukken. Dus die mannen hebben tal van rechtszaken hier en daar afgekocht, schikkingen getroffen, omdat ze altijd eigenlijk vaak schuldig zijn bevonden, maar die mannen hebben een schikking getroffen. En dan kan je die man een boete opleggen van weet ik veel hoeveel miljoen. Voor jou als individu is het een astronomisch bedrag, maar voor een bedrijf als Halliburton, dat is een gigant. Ja, ja, dus je treft een schikking, die man betaalt een boete en voor de rest mag hij doorgaan met zijn activiteiten. Dat zijn dingen die mannen waar ze bekend om staan. Dan vraag ik me af in hoeverre, want dan ga ik achter mijn oren krabben, dat in hoeverre hebben dat soort dingen nog niet plaatsgevonden in Suriname? In hoeverre gaan ze ook niet verder plaatsvinden in Suriname? Want nogmaals, die mannen krijgen dan volledig groen licht om hun dubieuze activiteiten daar te ontplooien. Want kijk, laten we dit voorop stellen, dat die ontwikkeling er moet komen, dat staat buiten kijf. Dat er bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen, bepaalde materialen.

0: je niet moet willen. En op het moment dat je zo een visitekaart afgeeft aan een multinational, dat betekent dat die man volledig groen licht heeft, prijsspel heeft om met jou en jouw bevolking te doen in jouw land wat hij wil. En dat gaat ook gebeuren. Dus dat zijn dingen die ik heb ook een bepaalde gesprekken gevoerd met bepaalde prominenten. Ik zal geen namen noemen, maar dat zijn de waarschuwingen die ik al in een eerder stadium heb gegeven. En nu, niet zo lang daarna, zijn bepaalde dingen al duidelijk zichtbaar, voelbaar, merkbaar. Wat er allemaal gebeurt, waartoe deze mensen in staat zijn. Mm-hmm. Dus laten we daar uiterst voorzichtig mee omgaan. Mm-hmm. Dan is het zo dat ik ook jammer vind dat ik als ik kijk, want ik heb, nou ja, toevallig bestaat niet, maar ik heb het wel gezien, die uitzending via DTV. En dan heb ik gezien dat er iemand van de omgeving geïnterviewd werd door meneer Harderwijk. Waarbij de mevrouw bepaalde dingen met betrekking tot die opslag uit de doeken heeft gedaan en acties die eventueel door de buurtbewoners zijn ondernomen. Maar alleen mis ik de participatie van echt de bevolking, van de gewone man of vrouw die daaraan blootgesteld gaat worden. Daarom probeer ik het nogmaals te benadrukken binnen deze uitzending van jongens, let op je zaak. Mm-hmm. Want if Fujidema op een vrijspel dat hij aan de overheid en die groep in kwestie en meneer Kuldeep Singh, want meneer Kuldeep Singh woont daar niet. Mm-hmm. Want als het want in zijn achtertuin zou hij dat ook niet willen. Mm-hmm. Dus dan denk ik bij mezelf van waar zijn wij immers nou mee bezig als wij daar te weinig of te op anticiperen. Dat we daar niet serieus mee aan de slag gaan. Het is er wel, maar ik vind die actie een beetje te weinig. Dus ik probeer van hieruit sowieso mijn ondersteuning te bieden. En dan kijken hoe we elkaar kunnen aanvullen. Omdat ik me grote zorgen maak met betrekking tot dit gebeuren.
1: Nou, nu ik het een en ander zeg maar van u heb mogen vernemen, dan merk je dat het, dat er gewoon logisch ook vragen daaruit voortvloeien. En een van die vragen is, ik heb begrepen van u dat het nucleaire afval, zeg maar, gedumpt zal worden daar op het terrein van Kuldeep Singh. En dan is de vraag, wat zal Kuldeep Singh vervolgens daarmee gaan doen? Wat is het belang daarvan?
0: Nee. Kijk, het is materiaal dat ze nodig hebben voor de verwerking van dit olie- en gasgebeuren. Ja. Daar is het voor nodig, dus het is niet erg, het is geen afval. Mm-hmm. Het is materiaal dat ze nodig hebben om. Dus het zijn bepaalde dingen die eigenlijk gewoon gebruikelijk zijn in de olie- en gasindustrie. Ja. Het zijn materialen die je gebruikt. Dus alleen hadden ze een opslagfaciliteit nodig, mm-hmm, om dat ergens te bewaren.
1: Okay.
0: Isabi? Mm-hmm. Maar, oké, okay, nou prima. Maar als je in de. Kijk, als je gewoon in de omgeving van staatsolie kijkt, dan ja, heb je zoveel mensen die daar in de omgeving wonen. Mm-hmm. Dan moet je dus niet willen. Kijk, ik ga straks misschien een stapje te ver. Maar je moet het niet willen opzetten in een woonwijk. Mm-hmm. Sowieso eigenlijk, als je het mij vraagt, hier opzet voor een raffinaderij Drape, vind ik al een gemiste, mm-hmm, een misplaatste stap. Want ook de uitstoot van staatsolie, dat ligt er ook niet om. Mm-hmm. En omdat men ziet dat men daarmee wegkomt, om het maar zo te zeggen, dan bied je weer de gelegenheid om een stapje verder te gaan. Dus dat betekent dat je ook deze dingen daar kan opslaan.
1: Ja.
0: Met alle gevolgen van dien. Maar nogmaals, wat ik zeg, die mensen hebben het liever niet, die hebben het ook niet op hun woonterrein, toch?
1: Ja.
0: Dan zullen de en gaan of zo, maar dat doen ze niet. Ze zetten het elders waar zij niet woonachtig zijn. Ja.
1: Maar is het...
0: Nou heb ik begrepen dat meneer Dikan, ex-minister Dikan, daar woonachtig is. Ik ben een beetje voorzichtig met bepaalde dingen. Zeker als het gaat om Suriname. Want zeker als het gaat om politiek, dan ben ik heel voorzichtig. Dus meneer Boon.

wandelaarroute dat die. Want denk ik, ik zeg van kijk, als er prominente daar, nou ja, maakt niet uit. Ieder leven is voor mij kostbaar, ook zeker de mijne. Dus daarom blijf ik aan de bel trekken. Dus minimaal bouwt dat boes, man. Iedereen die ten aanzien daarvan zijn mond open wil doen, een bijdrage wil leveren, dat is voor mij van harte welkom. Want het gaat om mensenlevens, het gaat om jouw eigen bevolking. Mm-hmm. Zeg maar, ons leven, onze toekomst, ons wonen en leefomgeving staat op het spel. Mm-hmm. Want aan het Tewansa niet staat dat je dat jongen, maar eigenlijk een jongen, echt op zijn Surinaams, jongen, maar eigenlijk die is nog op zijn minuut, denk je dat ik dat die dus.

0: ons in reacties echt niet horen.
1: Nee.
0: Dus daarom zeg ik van in dit stadium is het eigenlijk zaak dat je aan de bel trekt van jongens, let op wat je doet. Probeer alsjeblieft met man en macht dat ding op een andere locatie te zetten. Dat is mijn insteek. Want er is genoeg. Onder de Biggie 4, bijna 5 maal Nederland. You know what I mean? Dat je geen andere plek hebt om, om zo'n faciliteit neer te zetten.
1: Ja.
0: Er is genoeg plek. En het gaat niet om van ja, de bereikbaarheid en al dat soort fratsen. Wat men als drogredenen zeg maar opwerpt. Van ja, de kosten die ermee gemoeid zijn. We praten over Halliburton. Is niet de kleinste. Die mannen hebben zat geld. Het gaat erom van als jij daartoe de gelegenheid biedt. Voor de man poten in die bedi. Als jij andere dingen laat zien. Laat merken dat je een beetje geïnformeerd bent en dat je je poot stijf houdt. Dan heeft men, dan moet men rekening daarmee houden. En dat stukje mis ik tot nu toe vanuit de overheid, vanuit Suriname. Dus dat is het gedeelte waar ik me bezorgd om maak.
1: Ja.
0: Want nooit de man een kans en een idee en een gevoel dat jullie man doen nooit. Maar als ze daar lucht van krijgen, dan zijn ze er op elkaar.
1: Dan ga je. Maar is het bekend? Want ik ga me nu zeg maar scharen achter de omwonenden. Is het bekend of de nucleaire stof die van belang is voor zeg maar voor olie en gas, is het bekend of de plek, als de plek waar deze stof wordt zeg maar bewaard, is het voldoende geconserveerd? En is er ook een draaiboek? Is het bekend of er een draaiboek is wanneer er, zeg maar, wat we niet hopen, kamaliteiten zullen ontstaan? Door misschien lekkage of een lek of noem maar op.
0: Maar dat is mijn persoonlijke zorg. En zo staan de buurtbewoners er ook in. Dat is mijn persoonlijke zorg. Ik heb van hieruit ook mijn buren gebeld. En ik heb gevraagd hoe het ermee staat. Dus die hadden bepaalde dingen aangegeven.
1: Ja.
0: En kijk, er is eigenlijk. Dingen worden op censuur. Je moet het niet vergeten. Je praat over Suriname. En heel veel dingen worden ook op zijn Surinaams aangepakt.
1: Ja.
0: Dus de man heeft me geen druk. En ze kijken van eens kijken hoe de mensen erop reageren als er een beetje. Dus laten we dan kijken hoe we daarop inspelen. Nou, Ilati, je praat over multinationals die er niet voor schuwen om over lijken te gaan. Begrijp je? Dus nogmaals. Er is eigenlijk, kijk, de NMA. 107.9 maakt

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Daarstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met

0: De beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.

0: 1976. Een wereldhit voor de legendarische Stevie Wonder. Uit zijn even legendarische LP toen. Songs in the Key of Life. En luisteraars, tegenover mij zit een muziekspecialist. Hij is mijn gast vandaag, de heer Henk Saruku. Ik ken hem niet anders dan muziek en nog eens een keer muziek. Alhoewel ik heb gehoord dat hij ook heeft gevoetbald en in het binnenland heeft gewerkt. Maar we staan hier morgen voor achter Pocutori, Henk. Vertel ons, discotheek in, discotheek uit, platenwinkels in, platenwinkels uit. Watermolenstraat, sterker nog, je hebt ook pokus voor mijn moeder verkocht. Dus daar gaan we nooit mee bezig, maar Henk, man. Mooi, vertel.
1: Wat mooi PC, wat mooi PC. Mie we pleibal.
0: Ja.
1: Mie vindt dat mie we de redelijk pleibal. Amansan sap dat mie we pleibal na etje rust.
0: Oké.
1: Dus die mie kan Holland dan een, dus een apparatuur zijn mie we abi. Dan mie zeer, dan etje tek den
0: over.
1: Tik de over dat etje begin draai. Na later met lazy, dus is in een abassen na nieuws, zoek van ja, ben nou via social media. Tak etje schrijf door een nationaal. Etje play voetbal.
0: Je tuna voor ons, maar we play bal.
1: We play je tuna, maar we zijn na van daaruit a go in nationaal team voor zijn naam. Maar dat mis op te gaan play, want to interland.
0: Oké.
1: Okay. Maar we hebben in singen, dus Jimmy, samen al is het aan ons. Is er voorzien in een maxi single bij Konto.
0: Ja.
1: En Faboy ben in Baga Rotterdam bij pers de single. Als een naam. Maar bij dat kruiskade, man. Frisse. Frisse.
0: Zo. Luisteraars, hij is even bezig. Ieder bezig.
1: Ja.
0: Maar goed. Kruiskade bij perspoku. Frisse.
1: Frisse bij een label toch? Frisse namen zijn eigenlijk beginners. Dus ja, dus regelmatig zijn dan muziek uit, voornamelijk de maxi-single. Apisena dan mee bij Rokana Raf. Dan een bakken Albert Kuip erop is er dan woeien bij een pokoe een keer meneer Pengel ben Abeng. En dus na frisse bij Waka, den oude maxi-single of Caribbean Combo.
0: Okay.
1: Dan een album voor Caribbean Combo, na frisse op de rechter.
0: Mooi.
1: Weet mooi. Je
0: Maar Poku in Jolibi betekent wel heripi, ook toen je meer. Ik vond de muziek niet op trassa niet, eerlijk gezegd. Trouwens, is nog dit.
1: Want je barif niet. Maar joh, dus te meer soms zit hij met de man is abeto wat LP. Ik oh, minne sabi. Minne ben sabi, want aan alle Poku bij Dorussen.
0: Nee.
1: Weet je, maar you know, mami is op dag, je bent wel een platenwinkel uit. Dus dat is meer je. Smeer je smeer de maatak, luk wat nieuwe op het rap.
0: We bestrijden, we hebben een lopoko, we collecten nou een commander natuurlijk, download en vinden plaats. Internet en je poen ook. Maar je bent altijd op de hoogte, want zo is mijn jere, je verteert het, Suma Gwe, Suma Konyu. Wie? De laatste nieuwkomers zijn heen gegaan, wie?
1: Vorige week, Braziliaan, Jao Gilberto. Maar ben de bossa nova man, if you look at up, you must find one poco fan, Jao Gilberto, ama scrive my law, zelf na inscrive my skinada of na desafinado. Maar in elk geval, hij was een van de grote. Dus als het gaat om. Maar ik

0: wist nooit dat u uit Bahia kwam. Want Bahia, Salvador, dat na bakermaat eigenlijk voor Blaka Brazilië. Drape den Blaka Malai. En de mannen die afwan herwiki per minister in juni of juli per alasma e werweti. Alasma e werweti en desma e guata wan liba drape dat me go jiden den gode de me sen king kruyara de sondre motor de me pus den des alama e poten nyang na kandra fruktu, vers fruktu dat me,
1: biggie
0: happening alle jari a derap in Bahia en Gilberto Gil naf Bahia, Sarara.
1: Okay.
0: Saba poko toch, Sarara. Gilberto Gil nafu. En een man sa de man voor waar last, die de man lanceer wan bericht tak pele dede. Terwijl na een man sa eigenlijk, dus we wijk af go na voetbal.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Een man sa eigenlijk bij ontfermen serifi over Pele, die al wijk af voor Zweden en zo naar die Chili. En Pele ben de Pele was 17 en wordt op 18 jaar. En Amasa ben ontfermen ze even over Pele, want Amanat ben de nummer 5 of nummer 6. Zozimo.
1: Oké.
0: Okay. Dus je schrijft gewoon Zozimo, maar Brazilian in Portugees de mijn karaman Zozimo. Aman bon een soort kuif. En apisena. En apisena die. Alles maar bij wana kuif. Bijna.
1: Pele bij Abba kuif toe.
0: Abba bij Abba kuif. En wat is hem bij Pirmi en dat is jij.
1: Onaf dat bij Pele teka kuif.
0: Naf dat bij Zozimo.
1: En allemaal bij Playbal toe.
0: Ja, dus ik kan lukken op internet tegen Zozimo. En Zozimo, kon als er naam. En Michel man als er naam. Amman kon aan Bangu. Amman bij Play die Bangu. En Bangu ben de wan ploeg uit Salvador. Bahia. En Amman kon als er naam. Amman bij de Falco, ter Brazilian ploeg bij Konasernang. Minegascoro, mego spijbel, mego lukupe de meitang. En de man met tang voeren naar Hotel Lasli Watermolenstraat.
1: Oh.
0: Dan ben ik kom, ik ba.
1: Watermolenstraat, alleen dat bakken ze, dat veel zijn gebeuren.
0: Mi ben drapen, mofo doro, mego wachtie de man, dan met chanem go koiri.
1: Oké.
0: Okay. Met chanem, dan ter man go play, dan mi knap adoro ze. Dus once aan in bewan, de man bij actie, de man banderantes, dus dat na fraga.
1: Okay.
0: Vraag af een club, dan een trui, dan een beetje Jimmy. Dus, maar tere was er met de. Dat er met de chauffeur te gaan, man, is er gomee aan ono. Kan hem iba 16, 17 jaar.
1: So.
0: Dan ben ik aan de man. Maar een man dat hij eigenlijk, na man dat dede.
1: Een man dat dede, maar de man verwarring.
0: Wang, maar een Braziliaan, een Amerikaan station lanceer een bericht.
1: Oh.
0: Dan. A Engels dagblad die Observer teka bericht abra dat een man had potent op social media toe.
1: Okay.
0: Maar pele de gewoon.
1: Ja, maar pele bij hem te moeilijk, gezondheid, hebben ze kiekjes of niet?
0: Een man bij zieke, ja.
1: Ja, maar de vijf nog steeds.
0: Een man de van ons de berichten zijn misschien. Want in Brazil schreef je, je moest gaan vanuit dat if Pele deed het werkelijk.
1: Biggie jongens.
0: Manten alle kranten ja, voor pagina Pele gwe.
1: Zo,
0: weet je, maar dat is het. Dus dat na Zozimo. Zozimo tap 80 jaar en Amman kon deed. Amman ben een probleem na een ati.
1: Mm-hmm.
0: En Amman troon weer het kampioen toe lazy toe. Maar ja, hij is niet zo bekend geworden als Pele. Als Pele zijn tang fascin alle geheugen. Maar in elk geval, Joe Gilberto, naf. Naar voor Bahia toe.
1: Oké, okay, we vinden een poko. En volgens mij leveren een bijdrage in een poko die is toekomt. Look where I have naar Eng. Ja.
0: Ja. Namaste, ja. Ja.

0: Gogoyo. Mo blijft even mooi. Astro Gilberto en Shao Gilberto.
1: Shao Gilberto, man en vrouw.
0: Ja, en Stan Getz op saxofoon.
1: Op saxofoon, ja.
0: Okay.
1: En mi kies van App Motona Oman Nono, dus dichtbij Saudi-Arabië. Dus, en dus nou een sa.
0: Mm-hmm.
1: Na sang de luisteraar Sabi te Medina uitzending. Lekkie anonieme columnist.
0: Oké. Okay.
1: En vanuit Oman.
0: Terapeutan?
1: Nee, dus vanwege een roko adrape nog.
0: Oké.
1: Dus hij is een Odikon. En nou was sa, minogo Karen Neng. Te wan de te intro of kon je nou uitzenden. Sa Karen Neng. Maar, en Dave Bartolomeo. Dat kon dit toe, dat ben de oman. De meeste platen die Fats Domino heeft uitgebracht, daar stond zijn naam erop. Als componist of als arrangeur. En Dave Bartolomeo is vorige week overleden. Hij was ook afkomstig uit New Orleans. Dus die regio waar ook Fats Domino vandaan kwam. Dus. En een bekende pokus aan man schreef hij volgens mij na Three Nights a Week.
0: Oké, okay, nou, arke even.

0: three nights a week, you leave me alone.
1: Was de tijd zo single van Marie, is af single voor vast minuut, met de 1 minuut 49.
0: En die shadow doe.
1: En dat shadow.
0: 1 minuut 54, ja.
1: Wel, dat heb ik maar. De man is shadow, de man is shadow gevaarlijk.
0: Mooi.
1: En mooi, ja.
0: Trouwens, hoe bedraag je een brasje van Poco da Man? Dat is ook fataal mooi. Hoe lang is er aan het doen? Ja, man. Mooi toe.
1: Ja.
0: Maar Poto is mooi. En Frans taal, nou, mooi taal toe.
1: Taal toe.
0: En dan was hij aan het patois.
1: A patois.
0: Ah, ja, ook toe mooi. Dus, ja, de Frans wang.
1: Ja, naar de Frans Afrika. Mm. Dus de Frans blakama is ja. Patois. Dus ja. Haiti, Haiti en Congo. De manati, de maat etaka a patois. En mi fena mooi. Maar a Portugees, a Braziliaans Portugees.
0: Dat mooi.
1: Dat naman, a manat chasol nini.
0: Oh.
1: Maar de Portugees. Soms mijn middag Portugees en mijn buurvrouw is aan Portugees. En schrijf het hij met een Braziliaan Portugees. Mooi moro a Portugees voor in. Als mijn tijd met een Portugees, Brazilero, muito sol. Muito, muito sol. Ook vaak mooi taal.
0: We zoeken een man samen tak Portugees of Portugees, no? We zoeken. Als je vier tak jullie man of vrouw. Bel doop je zo in na uitzending weer. Heb je die gerd op mijn hand, man? Zang naar de vent, Vidoro.
1: Misa, woman, takabras, want fossi, ik ben op de man, nou wat er zei.
0: Ja.
1: Bijna mi teka stap dat toe, want mi bon, gua brasel. Maar zo mi mame prakseri, dus dan brakseri, tak no mo ja, vrouw, voor dit, de skuna be kontog.
0: Dus, de borogwe.
1: Nee, ik ben kan gua aan de skuna, maar ja, bi vrouw katapa boto. Maar ik hoor bij Gotak den Braziliaan tegen wat op boto de mij lanceert San Goinis Tinto.
0: Oh, nee.
1: Dus ik ben een verkeerde boy met hem. Maar ik heb man San Gona Brazil. Nanga skuna, ube kaden skuna. De man ga skuna en de man be takatan. Ik heb week, week.
0: Langa mino je rastra na man. Dit is mijn actie van vee, jongen. Brachon. Zo ube
1: kaden. Brachon Cameron.
0: Ade.
1: Ade, ade, brachon, amate takatal, amate be de waman, waf de mantu.
0: Segwe, e koi di gron tapalon tu.
1: Ne ma manat sa brachon, aman sa ba kulturu de brasilian tu.
0: Ok.
1: Asabden. En ibe ab wik, dat na wan brarafu ana mariunsel, amate takapoto jisik falek tu, amate libin ser nano. Dus wan tu leri a tal, mana inderdaad nou een mooi taal, maar...

0: Je kan draven. One tori eigenlijk, Sammy Fenn, ook te belangrijk. Dus zodra je in juli het door, hè, dus een wijk af, dan mijn gedachte ik go naar een bepaalde proces in. Dus naar minder dan Afrika, den blanke Amerikaan. Dus de Afro-Amerikanen. Omdat misschien van den conflicten is ontstaan. Dus tijdens 1 juli. En er is een bepaalde muziekstuk. Wat soul poko. Peser naast me. Dans ik vaarlijk voor net tapo. En nog steeds. En ik neem het elke keer neem ik het mee. Wanneer ik in de ochtend uitzenden moet zijn. En dan wil ik het verhaal van vertellen. Maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Maar ik ga nog even geheim houden. Het heeft passende vergelijkingen. Met Fa a 1 juli tori tik in wenden. Dus a 1 juli taki amwale groepen san deso. De man ben me kwam poku tu mami no karan nem fa poku. Wan lo bekende man. Mijn naf karen tu. Want mi teka documentatie ven. Fu kon wan manten fu verter over a poku dati.
1: Oké.
0: Dus de sem conflicten zei psa. Na unu vooral jas in Amsterdam. Tak dat vind dat hij dat na ap dat aprecht of dis aprecht voldoet dat hij precies zo de man bent en dan gaan we sani de man op een bepaalde blakke sani in Amerika en dan gaan we trama begin goe trama san tja feti onderling apoko kon apoko kador en Yusref abapoko
1: zo
0: Yusref abapoko
1: maar zei je uno want draaien uno want
0: omdat mij een draaiend maand in een van de uitzendingen.
1: Ja, moet de maand ook aan wachten?
0: Moet de maand aan wachten.
1: Oké.
0: Maar is dat zomaar de reto?
1: Ja.
0: Zoek een poko voor de Madlets. Want dat mij
1: wat Madlets.
0: De Madlets.
1: Bekende groep dat betoe, ja. Madlets. Terwijl je takkie me zoeken.
0: Jay Williams, dat na voorzanger.
1: Ja, en soort poko mij kan vinden. Maakt niet uit, soort wang?
0: A bekende wang. You saba bekende want to want you must aben minima konen tapu.
1: Let's minima fin notif den ya no kan de mina tout sen bo
0: en. Okay.
1: No, me she want mat let's jam mina sabef na ding. Go tesi afef na wan. Nee, it's not the scotori.
0: No. The man's been the tapu stacks too.
1: Okay.
0: The man the tapas stacks label and ma J. Jerry Williams, that be that for sanger for the man.
1: Ja, luisteraars, als u thuis zit, je na pokumang, je verzamelt toe, je want takip chip pokutori na unu, dan mag dat hoor. J. Jerry Williams.
0: Gary Williams. Amanat dede, wachtie.
1: Wat een leuk one voor poku. Na zo lees hoe neluka achtergrond, je lukus of is.
0: Nee,
1: je lees hoes.
0: Mie lees hoes en daarom, dus mino up next naar YouTube eigenlijk. Omdat mi wani, if mi fu poku, mi moest abatasbare in mi anu. Dus laatst mis, en volgens mij, de meeste van de disc jockey boys know, de jongeren. De man is gewoon aan CD moro servito. Je neemt toch?
1: Nee, de man is ook aan stick nou.
0: De man is ook aan stick.
1: Ja, klopt.
0: Ik begrijp dat een apparaat zijn, alles aan
1: de
0: nini.
1: Ja, de man laf me laatst. Dan wat aan mijn koffer aan CD.
0: Dat is mijn praktijk.
1: De man laf me man. DJ pak aan Royce. De man, hey. De man kan aan koffer aan jou.
0: De man ook aan een tien computer, alles aan de nini. Alles aan de nini, zo de man draaien poko. Fosfos u daar een big show. Je weet dat ik spot voor show, big kies aan plat nini.
1: True. Maar ook de man ook aan toestek.
0: Toestek. Dan een man klaar. Alles aan de nini.
1: Is klaar. En na moderne ding.
0: Na moderne ding.
1: Mi loop hora.
0: Mi loop atasbare.
1: Ja,
0: ja. Mi wana CD of a plaat moest den mi anu.
1: Klopt. Mi fenwa poku ja voor John Gary Williams. Kom.
0: Later ago solo.
1: Ja.
0: Maar

0: poos aan Sernaans, maar lopdans en tap. Hoe wacht die Molouk en even?
1: En tussendoor werd ik opgebeld. Tussendoor werd ik opgebeld om te vragen naar entree voor Kwaku Bigismade. Mensen willen dat weten. De Wangotu. Maar dan, als er iemand er meer van af weet, dan kunt u dat even doorgeven tussendoor aan ons. We tak Pokutori no, maar u mag het even hebben over Kwaku, if you want. De muziekverzamelaars Massa Sap over Poku, dames en heren. U kunt natuurlijk ook meedoen. Artiesten zijn Saptake, Denodemoro of juist Kong Tapaveld Baka. Want dat gebeurt ook, hè. Sommigen gaan weg en komen terug. Tapaveld, mooie muziek van vroeger waarvan u zegt van dat hoor ik niet genoeg van op de radio. Kunnen we bespreekbaar maken. Henk de bezig heb voorbereid om een pokoe-programma Bakadown Memory Lane-achtige story met artiesten. Maar je moet er tijd voor hebben. En de laatste tijd, wat lof unune abting. Want je hebt het al druk genoeg in de ochtenduren, meneer Henk. Mm-hmm. De maat en zei dit, ja.
0: Nee, maar als ching, mijn maat is don't te laat net die morgen. Ik begrijp. Heeft mijn brokken die, ja, mijn kiesjes revi. Dus, maar ja, tegen de 10 uur zo. Luku, one love den programma ube take ama op en mi ab den text ete. One love uno be take op en one love iben kan herhaal
1: tu. Herhaal want tu tap internet, ja.
0: I need someone, no, bekende poku voor den boy tu.
1: Mad Lads.
0: The Mad Lads, ay. Maar abakon.
1: I need someone.
0: You're my inspiration, volgens mij, Apokunen.
1: Oké.
0: Okay. Sadesernas mij draai, sadesernas mij dans voeren.
1: You're my inspiration. Nee.
0: Baby.
1: Nee, meneer.
0: Je kent het, man, je kent het.
1: Ik moet het horen op een gegeven moment.
0: Nee, maar. Of I want someone.
1: Ah, volgens mij, dat niet sabia. Ja.
0: I want someone.
1: I want someone.
0: We doen een tof groep na William Bell ontdekte man dat William Bell tjade man go na Stax.
1: Oké.
0: Okay. Mm-hmm. Dus
1: laatst mis door mij Arke je vertel ons aan over Royce.
0: Ja, amana na cultuur man. Amana bon. Amana wonder doctor ja. Amana wonder doctor. Dus no spiritual brother. Maar isabi tu. Sinds dat piste voor Sernang, die is mijn populair, dan de I Never Leave You Lonely.
1: Yeah.
0: Dus, zo is je praktijk dat je een spirituele wereld eigenlijk, maar interessant. Is dat zo maar bij Poku voor Royce hier voor?
1: Is zo maar?
0: Boes Kondres maar.
1: Oké.
0: Okay. De meeste Royce Poku, na. Smaasang moto in naar binnenland, naar de maat, ik kom bij Royce. Zo'n mijn accident, maar.
1: Ja.
0: Ik denk, later mis je een foto, ik denk, oh ja, voor ooit zie. Ik zie allemaal weer alle soort, ik kan ze, weet je wel, en zo zijn dat.
1: Een soort foto uit dan?
0: Maar eigenlijk naar New York. En ik zeg maar, ze maar produceren, maar eigenlijk eerst de Burt Burns.
1: Oké.
0: Maar ik ben de producer van Bobby Harris, de man dat hij mist zijn succes. Maar dat man om een later aan mij doen, ik is aan niet. Maar een groep toe Mark Four.
1: Ja.
0: Ik zag niet hoe dat was. Mark Four en zo.
1: Go look at that Matt Let's John. I want someone.
0: Aye. Ja, meer.
2: I want someone.
1: 1965, goed dit jaar.
0: Ja.

0: John Gary Williams, dus hij is overleden vorige maand. Amankon Dede. En ze hebben niet veel gemaakt. Ik denk dat ze een stuk of 3-4 albums hebben uitgebracht. En op via Stax. Ja, Stax. En zijn belangrijk toe. Want Biggie. Ja, Luke Somsi Abden. Biggie Pokuman zijn weinig smasabi.
1: Oké.
0: Okay. Maar Jimmy, Aman Ben De Wang. En alleen vanwege dus een muziektalent. Maar ook voor. Lek Libisma. Hij was een geliefd persoon, dat was meneer Eddie Braaf.
1: Oké.
0: Okay. Meneer
1: Eddie Braaf.
0: Ja, en meneer Eddie Braaf ben een saxofoon. Mm. En een saxofonist. En een plein sound. Dus nu maak ik zo'n twee informatie van. Een plein Caribisch Big Band onder leiding van Stan Locken. En een plein toe in Damsco United Brass Band. En dus een plein sound ook toe.
1: Mooi, net nu ben ik aan de lijn. Ik ben zoek een poko toe, maar ik druk een verkeerde knop, dan ik druk aan mijn weg. Maar ik kan wel komen bij elkaar. Ik ben een vraag ook toe over een artiest.
0: Oké.
1: Boris, ik weet toe in Rambrada voor Babyface.
0: Ja. En Emmons.
1: Emmons, ja.
0: Emmons, Abigi Brada.
1: Abigi Brada, Gwe, Melvin, Edmonds.
0: Ja.
1: Die is de bezingie. En dat is wel een mooi
0: plek. Ja, man.
1: Zo mooi,
0: ja, man.
1: We gaan even luisteren naar
0: ja.
1: After 7.
0: Ja.
1: Ready or not?
0: Ja.

0: Ja, mogen zijn ziel in vrede rusten. Heeft mooie muziek gemaakt, deze groep. After Seven. Branafu Babyface, Kenneth Edmonds. Die is na Abigyuan Demoro. En een groep de etemeren, maar zonder Asanga en zo'n tik over en zo'n tik impressie, ja, bra. In een groep. Maar ik dacht, trouwens, ik moest daar gewoon voor de Soul Clan, is dat hier?
1: Ja. Samsa, nee, in een karanen schreef schreven.
0: Maar Samsa, dan?
1: Ja, nog vaak schandalig, dan maak ik er maar een schreven. Maar rustig mij naar Tori dat hij, want misabi ete, mi bekarta Tori dat aan begin jaren 80. Ben met dan Bobby Womack. Was er nou een tijdje? Wat had ik nu al hier aan in dat terugstreven? In dat terugstreven. Vind schandalig.
0: Maar zo kan na drie maanden jouw tekst bij die niet zomaar morgen?
1: De man had kon omdat Trama no bij Wani, auto's redding gue, auto's redding bedank. Ik begrijp. Want begin die planning bij Mickey, auto's redding met Denini. Ik begrijp. Maar als aan begin je aan de trobi.
0: Wat dan weet je wat agatori dat?
1: Wat agatori en drape je ziet dus van een producer naar de man voor de radio, de dus racistisch gedrag voor de man zijn de tenno ete en wat lof den blaka brada die ben singi voor zie, wat los maar denk dat de man kon goodu of de man make money. De man ben jong en de man go make a poco, de man vier boom, de man fan uma, i verstaan. Den platte basen nak de mama auto, on dir auto ma verder.
0: Dir crossi.
1: Dir crossi, maar dan later, den mij kon ouro aten kon moro minder, dan den mij kan aden tora doro, tak de mano di de ma money.
0: Zo, de mij trek af, dat meer de man, betrek af, dus de mij maar een mooi crossi die een mooi auto, maar de mij pure uit die salaris.
1: De mij send de man, maar lof de man na eigenschap, omdat de man obe leri go om na ga money.
0: Dat is waar.
1: De man obe aba ontwikkelen dat, dus de man kisa money. We zijn na onsref jaso. If you begin prakseri tak, if me ben do dat die kompasa Holland. De meeste van het taki, mi be bij wan osoja.
0: Ja, klopt.
1: Want abe makkelijk, fu bij wan osoja. Maar no be denki, wala, maar lebe praxe tak, we kon, we me kom, chin, tjaka, tjaka, do.
0: Do, gwe baka.
1: Do, gwe baka.
0: No tan fas jaso.
1: In an ete. Dus, je si de jong wan, dus alle den sanat kon ter sprake. De man kis de man, en wan lof de man be loba singi, de man be luku sang den trasani.
0: Klopt.
1: En wat lof den platen was er aan of tak taki je zorging aan een bepaalde groep, maar dat is een feit. Ben de Jew.
0: True. Jew dan een Torku.
1: Torku.
0: Ja, Torku bij die. Na poco business toe.
1: En er te goen aan de.
0: Ja.
1: Dus naar een Brara, de man bij de Atlantic.
0: Klopt.
1: Ik begrijp.
0: Maar de boy van nou, aan de dames
1: van
0: nou, de Beyoncé.
1: De man is met grap.
0: Jay-Z.
1: De man is met grap.
0: De man is niet scherp nou.
1: De man scherp, maar je hebt social media nou, hè. En je hebt law. Streaming site per money en kom binnen. Maar vroeger ging het alleen maar om dus via de platenverkoop en live optreden.
0: Precies. En dus nu hebben ze toch een voordeel. Hè?
1: Ja, maar
0: ja, maar een voordeel. Want als streaming via de YouTube-kanaal, de kanaal, like, vast aan ding, Spotify.
1: Spotify.
0: Daar ben je mee verdiend.
1: Ja, daar ben je mee verdiend. Ja. En de man kan stellen de eisen aan de Wani.
0: Precies.
1: En de mee kiezen.
0: Ja, u bent erin. Welkom.
2: Hi, naam is Erik, me ben ik ben daar zeven wat.
0: Klopt,
2: ai. Me ben over een baby Yui, amai ben koffer wat pogo voor the case is gonna come.
1: Ja, voor Sam Cook, ja, baby Yui.
2: Ja, amai ben de aboi ben de jong, maar wat stel dat nooit morgen met de Erik.
1: Ja, maar bouw een aparte sting.
2: Ja, precies.
1: Baby, UA, a change is gonna come, maar zingen. Wat lange versie, hoe ben draaien voor dat ze ernaar?
2: Ja, zei wat lange versie.
1: Maar hoe ben draaien helemaal omdat dat ben langer. Maar ben lang, maar ben op psychedelic-achtige. Dus hoe ben kort aan man te onbepaalde pissie, taman draai, daar ben zoet van trappen gewoon.
0: Ah, jongen, dat dan ben je een drummer?
1: Maar ben de drummer toe. Maar ben de drummer toe. Lek Buddy Miles, hè?
0: Ja, ja.
2: Samen de.
0: Maar je bent op Obama dat nou?
2: Ik ben op Obama, gevaarlijk jongen, maar dat is met jij. Want ik ben dat de poko dat ineren, de poko dat moro.
1: Ja, maar zing een poko dat
0: moro.
2: Na, ja.
3: In a little tent.
2: Abu, bro, thank you.
0: Okay, thank you, Gibe, Dragon, thanks. Aye.

0: Maar nou spreekt hij zo. 9 minuut 21 en de DJ's, hoe voor ze bij Chaten, hè, Kitaki?
1: Hoe bij Chaten, hoe bij Chaten, want al langer en een pisten. Des mannen bij zijn vader ben dansen, want in een bas moron in een man bij Taki. Weet je wel. Dus dan hoe bij dat na pisten, ja, pisten, dat hoe dansen. Arre de Wakenstraat, hoe bij Godraai Furu, Adrianestraat. Toen ben begin pas met tak begin pas story, weet je, maar later die me gaan op vakantie neem kon je zelf zat toen aan daarop, maar dat waren mooie tijden. Ja, ik heb er geen spijt van, ja, ik heb er, maar wel niet sabi taking, want los maar zeg wat ik op YouTube binnenkort akaba.
0: Oh.
1: Binnenkort akaba.
0: Waarom? Vertel je. Zo op zo.
1: De artiesten, dus dat je teka poko de je draaien. De man, dus a federatief de man. De man want money now.
0: Oh.
1: De man want money. De man want money. De man ziet dat de producties voor de man in gebruik. Maar ze worden er zelf niet wijzer van.
0: Dat is waar. Zo lees je. Zie om een likes daar. Om
1: ja.
0: 1 miljoen something.
1: Ja, precies. Zo om een money drapen.
0: Een euro, jongen.
1: Ja.
0: Voor de likes.
1: Ja.
0: De man ben verdienen. Ja, de man, inderdaad.
1: De man is gieden, man. Maar last hebben de korantie baka. Dus wan krututori de aan de gang. En asanati op invloed wereldwijd. Dus dat de man kan ook tek poku moren zomaar zo.
0: Oké.
1: Na YouTube.
0: Maar goed, ik denk de man de bereid voor pay toe. Even had de van nodig dat ik een pay van 50 cent, 1 euro.
1: Ja.
0: Voor tek een poku.
1: Ja. Ja.
0: Kunnen. De artiesten kiezen een tien blo.
1: Maar mij vindt.
0: Of de chief ding, de man zijn de moren.
1: Ja, en ook toen in Sernang, jong, ja. Zij zingen in Sernang. De mij pot den poku op YouTube. Ja. Weet je wel. En look abo boji de man toe.
0: True. Wat artiest Sammy vindt dat ik nog kies genoeg bekendheid, maar ik wil ook een persoonlijk van zingen naar James Carr. Van elkaar. Ik ben gewoon special fan toen.
1: Ik ben gewoon special fan. Ik ben gewoon special fan. Maar ik ben zo toe complex. Weet je, dus hij leidde ook een teruggetrokken leven, ja.
0: Maar later Soppie?
1: Dus de mij vermoeden dat drugs. Maar aman bij de moeders kindje toe. Aman bij tanange ma. Later de Ingrid man go zoeken toch?
0: Ja.
1: De man go zoeken jaren 90 volgens mij. Of begin van 2000. De man go zoeken man. Dan de man tjara man. De man meka man sing want of den poko abra wan cd. Maar
0: we willen ook expressief zijn, een gevoel zou hebben pot in de poko.
1: Maar man ook kiezen waarderen, ik zou hem alleen pikken kiezen. Je begrijpt, omdat hij de producer van man toe.
0: Dat heeft een rol, die producer.
1: Dat heeft een rol. En een label dat hij Tjouan Lo, Spencer Wiggins, de man dat hij Goldwalks label. Die hebben op die ovations. Ik ben op de man dat hij een label dat hij. Maar een label dat hij de man op promoot en boom.
0: Well, Archie James Carr eventjes tot bijna besluit. En trouw ik hier ook door op je hengt. Dat ik wat over een klein.

0: James Caan heeft voor die gezongen. En volgens mij Piet Veerman, de Cats, zingen ook wel eens toe.
1: Zingen toe, maar nu me grap aan een boy dat jaren. Anders gaat dat boy dat hij.
0: De boy had bij Arkin en zo.
1: Een boy dat hij, Piet Veerman.
0: Ja.
1: Eigenlijk een boy had geboren in een verkeerde huid.
0: Zo.
1: Hij moest Arkin pokken van man dat hij. Samen, dus man bij zingen, man bij loba soul.
0: Ja.
1: Maar man bij de handje de forse in zijn naam toe. De man dan bijna toe drie moe in zijn naam.
0: Oh, de Cats.
1: De
0: die baby's daar bij ons bij.
1: No, maar de man bij na pisten voor hippies toch. De man bij wakka strati gewoon.
0: Oké.
1: De man bij wakka strati, brie de man bij abu een probleem na de management. Tak de man retour ticket no ben de, dat de man money ben kon ba alleen zo so standaard.
0: Oh.
1: Dat de man dan bijna toe drie moe in zijn naam. Ja, de Cats.
0: Ja, maar Piet Veerman, me kwam toen mooi pokoe. Je hebt een soul in de
1: soul.
0: Dus je ziet dat ik de man bij Arkid en Soul Sanders.
1: Ai, vooral een boy dat hij. Een boy dat hij. En een boy zijn abasan dat sterk toe. Maar een man is in de soul pokoe, maar een de Hollandstalig, Vlaamstalig. Na een boy voor Kluso.
0: Oh ja, van een bakka. Minder man komt op en toe.
1: Anno Peters.
0: Nee, minder sapsuma.
1: Minder man katapenen toe.
0: Oké. Okay. Luisteraars, maar volgende week hebben we besloten, Henk, in Takere, ja, naar Vrij Juru.
1: Ja, ja.
0: Dan gaan we dieper op zaken in. P.O. Tak van de artiesten ben ik mooi. Maar ook door de verdrietige periodes. Dus de trobies ook toe onder elkaar. Mm. Mandi-mandies. En vriendschappen. Auditorisch gaan we bespreken volgende week zaterdag in een extra soul bijdrage voor Henk, Saruku en Misa Deja voor ondersteun waar nodig. Henk, bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer.
1: Oké.
0: Okay. Arie,
1: fijne weekend. Oei.
0: Luisteraars, u gaat nu luisteren naar Ayo. Dat zijn de jongeren op internet. Ze gaan door tot 4 uur. Ik zie dat ze camera's hebben ingesteld hier. De maatje horen ook naar beeld en geluid tegelijk. Dus u gaat, u mag gaan kijken op een website voor Mart. Maar ook op ayo.com. Odie.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: straatje.
1: U bent gespannen.
2: Zit er.
3: Goedenavond, luisteraars. Het is vandaag 1 juni. En voor de mensen die het weten, voor onze trouwe luisteraars, zij die mij kennen en mijn stem herkennen, het is weer de eerste maandag van de maand. En dat betekent dat we weer zijn voor het programma Ander Perspectief. Het erfgoedprogramma van Imenia AC. Erfgoedinstellingen in Amsterdam. Erfgoed in Amsterdam Zuidoost. We delen het huis met de Oba Belmer. Er zijn er 4 Oba's in Amsterdam Zuidoost. En we hebben weer een paar interessante radiogasten voor u. En ik heb weer vanavond Jessica. Jessica, goedenavond.
4: Goedenavond, Jules.
3: Hoe gaat het met jou?
4: Luisteraars. Ja, het gaat goed. Ja, het gaat goed. Het is een mooie dag vandaag. Het begin van de maand. Ja. En van deze maand, een speciale maand natuurlijk, de maand juni.
3: Ja.
4: Het begin van de Kitty Kotti maand.
3: Dat is een zeer bijzondere maand. En we hebben twee speciale, bijzondere radiogasten ook uitgenodigd. Deze zijn er 3. 2 zijn in de studio. En de derde, die schuift straks over een half uurtje aan. Telefoon.
4: Ja.
3: En we praten over Kitty Kotti. Maar luisteraars, voor degenen die ons nog niet kennen. En wie zijn we? Ik pak weer terug naar het begin. Ik ben je IC, erfgoedinstelling. En wij delen het huis met de Oba Belmer. En op dit moment kunt u zien die vitrine van Zuid-Oost. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in Houten teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloru, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Robbie Van, na Oso, Archie Man.

Fou de Foutan. Mi brita kwe poch ajesi Archie na U station Radio Mark. Na on funam ku station, ma na on family station ook tu. En mi loop takwe poch ajesi Archie. En dat mek mis donja fu e sorgu tak mecha ala sot sanji U, U di da oso. I firi. Mi nena masra dalfur. En den yuri di da ubaka, ube Archie tori e cha tori. En onder pristeri fu sisa sisa Vanenburg en be Lucia Vanenburg be pristera a programma dati sama na wan tu trawang mevrouw D na Harry na mevrouw meneer Perotti en abedewan sweet programma payback and shita ki walofuno unser namang di aba ati tapa a juiste presi dan is ma dongo kong dan is ma kong de kolang wa sanji di mart en atori fu mart na fa a panti so boom a oso na oso fu mart samus kong kong wa lok tuno ye si des mane libuno de ne libu sref trefi de dongo kong en alo ulobator dat faalek ifiri en un wasan miwa aksu noya so ya wantus maina sta ina studio dus at studio notiri ya begrep ma mi hoop dat we ja begrep fator dat i omdat i asan sweet so faalek ja ina studio dat no was mana wangwa oso we gaan nog niet naar huis heel lang niet Dus maar lobatori falek. Dus maar tek president don den ongwe ifiri en ulobator dat tumsi. Zo. En samo doet ide mos dan onu tanga wa yuru fu se biuru in fes yuru fu no commit 6 yuru. Dan mo chawan tu san katalmenti. Nyusil sernan tongo na waf den tori. En natuurlijk mo bel want to man ook to lugu fowaka sare abiftaki manga masra breidel manga masra breidel betak overatori fu houtuin en dat ubetakator dat frida di psade en ube chaka fishi tak tide u godoro nanga tor dati ifiri dus dat nan de ching tori sami wan chaka fishi ifiri wo bijino na nyusu ini serna tongo Minoma tak ala torif sernang, je begrijp. Nou, want to headline me puru. En de headline dat me chako na you di da oso. Ifiri, sasane go. We shitaki. If we look at ABS, je begrijp. If we look at ABS. Dat we shitak ne prijs voor bori, gas en gona hei. Bikasi lanti ay koti na subsidi. Dat wan taki lanti ne wan sorgu moro fa subsidi tapa fasdi de begwen poten. Aso ABS chara tori disi na fesi. Begin fu wang fa mundi si yumu pay 504 SRD fu wan akte tutenti na nga IT lips gas cylinder. Bij ABND Fossi 47-50 SRD. En begin voor 1 september dan 31 SRD katap ook toe. De heer begrijpt zijn midnes, maar amoro moeilijk voor den kambori. Den Yang, den papa, karkong. Prijscontrole zal luku kring kring en voor atordisi en waka na afas de fiti. En dat ben de opzichtori voor ABS. En lek van taki, want to sma se krakamart, de sma ja ete. Dus uno kayaki den, u lop van den ja, want de tek den ten fu kons ja, kons donanga uno. Dus wo jere wap chinso, jugu, ifiri. Wego doro, nanga wan tratori, en trafas no de. Aso we doen amara basit nap janga masa echan wex om luid stamp se ifiri dat ana tru man fu radio mar de man se pot den skoro mek you di da oso kan ikan tek prati fu

0: Sante bisa ana jawang in Tatania ma ook tu na hegron tapu na lontu ifiri we gona atori fu de skorosma matra putini aton pai fu NPS e jide skoro meester na ngane skoro yo frau leti fu dati den teki abosroiti fu no tang fu tang na oso tide de skorosma o bondru en de goin wan braat so boom. Masra aton pai taki dati ome langa den skorosma no eshi betre ina fasi falanti euroko nanga den. Adeso taki den skorosma abi bumfur multi nanga alagi pai sade chisi. Je begrijpt dat dem sorgu den srefi ana den wang. Dan hem zorgen dat hem trouwen de titanina ook zo ook toe. Je begrijpt, dus dat zijn ook heel veel dingen. Ook toe, en deze, dat de no abi nog op boeku naar het trasani die de van nou doe, voor die den score op ching sabi fuleri. Maar dan aton pai, die etek prati na commissie voor onderwijs, verteri dat achari, atordisi, konafisi, na granlanti. Maar dan aton pai, ook toe, na edeman voor a commissie DC. We benen en we blijven benieuwd. Kamperveen Botaki. We gaan wat trattori. Granlanti. We gaan door. Maar in wat trasje denk nou. We betak over a edeman voor a commissie. Voor onderwijs. Dat na maasra atompai. Dan nou we gaan wat trasje. Want in miere wat tori. Trat alla touche in miere wat tori. In a kajere voor a nomo. Ifiri. Granlanti. Granlanti teka bosroiti fukona wang fukona wang fuden skorosma disaka den wroko. Granlanti sahori wang koma kandra nanga den differenti skoro buntu tide begin fu 12 euro. Dus dat wang taki a koma kandra begin ba. Bigi differenti skoro buntu e fene bum. Dat granlanti eteki nator disi seriusu. Na fonam kutori pe chenchi musfen presi na amuni pai fuden skoro sma. Adeso, dat ook tu, dat i wan lo skoro e libi den uroko fugona dorosei kondre fuguroko drape na libi drape. Dat wan taki den skoro meisranga de skoro yofrou. De libi de oroko ja in Sernang dat de guardo rosei fugo fen betre. De go ji les drape en ook to des de osukuf tan drape ook to. Granlanti verteri dat esi nang a go. Desa cha betre fu atori disi. En mi ook to lek famis donja de me bribi tak lanti mus cha bun tori kong. Ana kantan so. Dat bere atori fu askoro tori. Sonde dipsade. Zonder die psade was Rodatis Koutu, zo doen MP, misref bij de MP toe, maar dat na in de jaren 80. Was Rodatis Koutu, las en Libi, na taplanti dang. Na MPDC ben rij tapu, wa wuroko motro, tapu kwatapasi, en drape de atuka nanga wa palfu ABS. Fadu kong, was mano sabi. Na MP man DC, las en Libi, en ineng na Ono Leslie Toulit. A bedoro na Libi Marchi fu 320 na nga 5 jari. Na International Scout Orga, di abi na nefu Interpol, no e agri na nga Fiskari Kantoro. Fiskari Saktoro usaben sobun lek OM. Futati de pot aan fu Masra Gilmore hoofdraad tapu wa papira dat e musu sorgu dati ibri wandi e mitange mus masroten aso Interpol taki Interpol skrivi wa brivi gona PG fu sernang sisa paraxing en dis ana afos lesi di Interpol taki atordisi Interpol feni taki dat de nosa bumui initor inator disi Bikasi de fini dat atori di si fumasa hoofdraad abi wan politiek a politiek walo triki de na tor dati Interpol no wan konfadon in wan tori di ap te maken na politiek aso Interpol taki Interpol tak ano kon no fona krin dat masa hoofdraad du wan sani di no fiti. No, na afkati fu masra hoofdraad na masra Dubos. Tenanga no, fiskari kantoro no verklari sanding sadu moro fara. Lek fo sabi presidenti na edevrou fu holanti, granlanti, Sisa Simons, Jennifer Simons be Dongogwa Brachon en kande later dan mo poti un video da usa archip chinso sana di adrai kon baga na senanga be horo wan pers konferensi so bon en dan later tapa neti dam sa charen kon di ununa inu kantor inu foroji ook tu ube shitaki wan tu opolanyi fuka alem fos den doro sernang de babi fu saka na France Guyana fusorgo tak moro kerosine sobun oli muskoi na vliegtuig atorat ook to mo charen later komoro tap talmenti en dat ben nyung sin sernatongo en misataki te wan tralis baka te munde baka ala munde me pristera to di sifu nyung su internatongo frode lukumi so verlift
1: Meneer uitzendingen.
0: Ja, mijn een grandpa meer. Maar ja, mijn maar je hebt mijn grandpa Dalfour. Max Dalfour toch. En lek van taki dat bij dat tori voor jongens in Santongo en voor zo'n gomorofara dat we hartje om chipogo. Biggie, Masra, Ewald, Krolis.

0: En dat was om Ewald Krolis met zijn nummer, met zijn prachtig nummer, Biggie van Meerman. We zijn nog steeds live hier in de uitzending. En zoals u kunt horen, hebben we nog wat aardig wat publiek hier in de studio. Dus Masdonja eten, dus Matek Deteng, de Dongo Konja in de studio, Iviri. En Radio Mark Breed en Aladesma. Iviri, hoe breed en Aladesma. En dan komt Soso. Dan komt Soso. Dan kan je leeg aan u. Ishabi. Maar, de Wandine Kong, ook toe, we tegen dat Grand Tangi. Omdat ding, voor die den daar ook zo. Detecten Jeng Jeng. Dat een de Gona Bankier app dat de Abramoni ook toe, want alle de Torah ook kan zien ook toe. En we tak alles maar. Alles maar die detecten voor memre Radio Mart, voor Radio Marke Abe Egi Panti. Alles maar dat die we tak Grand Tangi. Noya zo op in een studio. We hebben in een studio mevrouw Elisabeth. En mevrouw Elisabeth. Want praat want tutoren aan Uno. En natuurlijk dan moet je een occasie dat hij. Voor akan tegen Uno die daar of zo. En want tak want tutoren aan Uno. En ik geef nu aan mevrouw Elisabeth de gelegenheid om in de uitzending wat te mogen zeggen. U bent nu aan zet, mevrouw Elisabeth.
1: Het had verschillende redenen. Er is ook iets met mijn stem. En dus ik ben op de terugweg naar Mart. En toen kwam 3 januari 2026. En ik weet niet hoe het u is vergaan. Maar ik ben eigenlijk 3 weken volledig onderuit gegaan. Ik ben dus ooit in Zuid-Amerika opgegroeid. En toen ik dit hoorde. En ik heb, als ik boodschappen ging doen en niemand het zag, lopen huilen. Ik was in shock. Ik heb net een gesprek natuurlijk met Mr. Norman bijgepraat en die legt ons allemaal uit. De wereldorde is aan het veranderen. Yeah, we got that one. Alleen, mij gaat het erom. Ik ben een burger. Ik ben of een wereldburger of een reiziger of wat ik ook ben. Maar hoe moet ik dit verwerken? En toen kwam daarna kwamen de verkiezingen. En in Nederland, ja, dat was nog een laatste strootje hoop. En daar ben ik ook van. Maar dan wordt het in Nederland niet onder woorden gebracht echt heftig. Maar het is een doorgedraaide situatie dat ik gewoon moet accepteren dat de ene pop wordt een andere minister en iedereen verandert. En er verandert nog steeds niets. Dus dan heb ik zoiets van, maar met wie kan ik dit dan delen? Daar is toch Mart, is dan toch de portaal naar wereldburgerschap, naar Nederlanderschap, naar Surinamerschap. Ik wilde gewoon met u delen, niet uit het oog verliezen. Dit land, ja, er wordt nu voor de helft gezegd, autocratie, de wind is in de zeilen. We mogen dus, wilde ik met u delen, chaotisch zijn. Accepteren dat dit jaar zo blijft. En niet al partij kiezen voor niemand nog, maar gewoon het blijven delen totdat ja, ik en wij er iets rustiger over zijn en iets sterker in staan. Ja. En bijvoorbeeld een advies voor mensen in Suriname. Ga Spaans leren, want dan kun je alle mensen uit Cuba opvangen en ze te woord staan. En in Nederland van, ga nou eens een keertje echt nadenken wat je waarden en normen zijn. Nou, sorry dat het misschien wat emotioneel was, maar dit is wat ik dolgraag met u wilde delen. En dank u wel, Mr. Raymond, voor de platform. En lieve luisteraars, heel veel goeds en tot een volgende keer.
0: Mevrouw Elisabeth, ik heb daarnet geluisterd wat u naar voren heeft gebracht. En ik merk dat u bezorgd bent en ook tegelijkertijd ook een beetje emotioneel. Hoe ziet u de toekomst tegemoet? Naar aanleiding van al datgene wat zich voltrekt, niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd.
1: Ja, nee, dat is het hem juist. Ik heb mezelf nu niet me daarop haken. Ik ga niet naar talkshows luisteren waar iedereen met een glad gestreken gezicht, ik weet niet wat, zit te vertellen. En niet naar analyses. Nee, het burgerschap. Mensen nu in deze wereld, of je nou in Nederland of in Suriname zit, is even geen toekomst. Even pas op de plaats. Goed kijken. Dit hadden we kunnen weten. Dit konden we verwachten. Wat doe ik als ik boodschappen doe? Ga ik dan me zorgen maken over Oekraïners? Of ga ik me zorgen maken over mensen in Suriname? Maar je mag nu even een tijdje lang, wow. Dit moet ik even verwerken. Er is even geen toekomst. Dit is heftigheid. Dit gaat door. En ik ga geen analyses maken wat de president van Amerika zegt of doet. Of wat de president van
0: Suriname.
1: Van Rusland doet. Ik wil iedereen nog feliciteren met een vrouwelijke president in Suriname. Fantastisch. Maar even nu niet iedereen gaan ophangen aan analyses. Gewoon zeggen, wij zijn burgers, wij kunnen dit, wij gaan dit accepteren. En over een paar maanden sta ik sterker. En dan kan ik een standpunt innemen. Maar niet nu. Dat kan even niet.
0: Dat kan in ieder geval niet. Daar hebben we alle begrip voor.
1: Okay.
0: Daar hebben we alle begrip voor. En ik vind het ook fijn dat u moeite heeft genomen om even datgene te ventileren wat u bezighoudt. En als u nog behoefte heeft om nog een toevoeging te doen, dan heeft u nu de mogelijkheid daartoe.
1: Nou jawel, de toevoeging is, van mij mag het, kan je even nagaan. Wij doen boodschappen als je er geld voor hebt. Je kunt denken aan mensen in Suriname, hebben die daar geld voor? Dat vind ik van heel groot belang. Hebben die geld ook voor hun medicijnen? Maar als wij boodschappen doen, mag je een half uur lang denken van wat kan ik voor iemand anders doen in Suriname of in Oekraïne of waar dan ook. En verder, bent u niet meer alleen. Er zijn veel meer mensen die hier zich zorgen over maken. En maken goed plan. Ik zei het nogal een keer. Oké, als Mr. Norman met een rustig zinnetje zegt van wow, er komen nu heel veel mensen uit Cuba en Suriname. Dan zeg ik, lieve schatten, Spaanse les. Ga het land zo organiseren dat dat kan. Dat al die mensen ontvangen worden. Dat men begrijpt wat die ander komt doen hier. Iets heel dus huiselijks en concreets. En wat je met een schoolkind kunt doen, met een huishouden kunt doen. En met je eigen boodschappen en met je eigen zorgen. En you're not alone. We zijn met ons allen hier.
0: Nou, mooi gezegd en mooi samengevat. En dan wil ik u bedanken voor datgene wat u tot nu toe bij de luisteraars thuis in de huiskamer hebt binnengebracht. Dankjewel, mevrouw Elisabeth. En we gaan even, voordat ik verder ga met een fragment van de KLM, dan ga ik even over tot het brengen van een pokoe bij u thuis in de huiskamer. Dat is er eentje van Conjunto Latinos Danzimang.

0: spelen.
1: Dansieman was dat van de formatie Latinos. Lobby wana ozo Archiman. Bebe kiswan. Wa Archiman besen wasan konje mi. Masra Jan. Masra Jan besen wasan gimi. En mij ook toe, die mij bij Aben Abaranjoen zo instrument toon, om mij bij te kunnen ook wat ik atori voor KLM, dat de frigo, voor de Doros en dan de frigo, wat kan je voor light olie. En Masrayan ook toe, zijn we aan die factor dat Jimmy, en mij voor mij ook toe bij Abet Abtalmenti ook toe kebab. Maar geen probleem, Masrayan, grand tangi, dan moet je haar atori dat nou kon. Di uno inu foro ici.
2: Dinsdag 26 mei 2026 vertrok KLM-vlucht KL714 vanaf de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname. Zoals elke dag stond Amsterdam op het vluchtschema. Toch verliep deze vlucht anders dan gebruikelijk. In plaats van rechtstreeks koers te zetten naar Europa, vloog het toestel eerst naar het oosten. Welkom bij Suriname Onthuld. Met feiten, context en analyse brengen we u dichterbij wat er werkelijk speelt in Suriname. Heb je je nog niet geabonneerd? Doe dat dan alsjeblieft. En alvast dank voor het abonneren. De Boeing 777-300ER maakte een tussenlanding in Cayenne, de hoofdstad van Frans-Guyana, op minder dan 400 kilometer van Paramaribo. Daar werd brandstof ingenomen voordat de vlucht werd voortgezet. Een dag later gebeurde vrijwel hetzelfde. Op woensdag 27 mei week dezelfde vlucht opnieuw uit naar Cayenne voor een tankstop. 2

0: rondleidingen binnen 3 dagen. Dezelfde route, hetzelfde toesteltype en uiteindelijk hetzelfde probleem. Voor veel passagiers leek de verklaring aanvankelijk vrij eenvoudig. KLM liet in een officiële mededeling weten dat de vlucht was aangepast omdat er minder brandstof beschikbaar was op Sanderij. Maar terwijl dat bericht werd verspreid, klonk vanuit Suriname een heel ander verhaal. Eddie Frenkel, waarnemend directeur van Staatsolie, verklaarde in een interview met Radio 10 dat er volgens hem helemaal geen tekort aan brandstof bestond. Zowel GoTo als Sol, de 2 leveranciers van vliegtuigbrandstof op de luchthaven, beschikten volgens hem over voldoende voorraad. De brandstof was er. Het toestel had kunnen tanken. Daarmee werd het verhaal eigenlijk minder duidelijk, in plaats van duidelijker. Want als beide leveranciers voldoende voorraad hebben, waarom moet een intercontinentale vlucht dan uitwijken naar een andere luchthaven om brandstof in te nemen? Volgens Staatsolie lag het antwoord niet in de brandstoftanks. Volgens het bedrijf draait het uiteindelijk om een openstaande rekening. GoTo Energy Suriname NV is een volledige dochteronderneming van Staatsoliemaatschappij Suriname NV. Het bedrijf ontstond nadat Staatsolie in 2011 de tankstationactiviteiten van Chevron en Texaco in Suriname overnam. Daarna werd GoTo opgericht als retailtak.
1: Sindsdien groeide het bedrijf uit tot de belangrijkste leverancier van vliegtuigbrandstof op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Bij het tanken van een vliegtuig wordt niet alleen brandstof afgerekend. Er bestaat ook een aanvullende heffing die bekend staat als de Fuel Concession Fee. Die vergoeding wordt door GoTo geïnd namens NV Luchthavenbeheer, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de luchthaven. Het geld wordt vervolgens afgedragen aan die luchthavenbeheerder. Dat klinkt misschien als een technisch detail, maar op internationale luchthavens is dit geen ongebruikelijke constructie. Luchtvaartmaatschappijen betalen op veel locaties naast brandstof ook verschillende toeslagen en concessievergoedingen. Volgens Frenkel begon het probleem toen KLM die specifieke toeslag gedurende meer dan een jaar niet betaalde. GoTo bleef ondertussen de bedragen voorschieten. Het bedrijf betaalde luchthavenbeheer uit eigen middelen en wachtte vervolgens op terugbetaling. Volgens de uitleg van Staatsolie liep die achterstand steeds verder op.
2: Op een bepaald moment besloot GoTo daarmee te stoppen. Volgens Staatsolie werd vervolgens besloten geen brandstof meer te leveren, totdat de kwestie was opgelost. Dat besluit bleef niet beperkt tot een contract of een factuur. Het werd zichtbaar in de uitvoering van de vlucht. KLM vloog naar Cayenne. De luchtvaartmaatschappij bevestigde tegenover de ware tijd dat er sprake was van een commercieel geschil met de brandstofleverancier. Daardoor was de benodigde brandstof volgens KLM niet onder de gebruikelijke voorwaarden beschikbaar. Tegelijkertijd benadrukte KLM dat er geen sprake was van een fysiek brandstoftekort. Ook stelde de maatschappij dat zij voldoet aan de overeengekomen tarieven voor brandstoflevering. Over de inhoud van de contractuele afspraken wilde KLM verder geen uitspraken doen. GoTo en Staatsolie houden vast aan een andere lezing van de gebeurtenissen. Volgens hen weigert KLM de Fuel Concession Fee te betalen en heeft juist die weigering ertoe geleid dat de levering van brandstof werd geblokkeerd.
3: Beide partijen erkennen dus dat er een conflict bestaat. Maar over de oorzaak ervan lopen de verklaringen uiteen. Op vrijdag 29 mei 2026 kreeg de zaak een juridisch vervolg. KLM daagde GoTo in kort geding voor de rechter in Paramaribo. De zitting vond diezelfde dag plaats. Op het moment zijn er nog geen bevestigde uitspraken over de uitkomst van die procedure. Volgens ingewijden duurt de situatie voort totdat een oplossing wordt gevonden tussen de betrokken partijen. Wanneer dat zal gebeuren, weet op dit moment niemand. Voor reizigers is dit ondertussen geen discussie meer tussen bedrijven. Tussen Paramaribo en Amsterdam vliegt KLM 7 keer per week. Suriname Airways doet dat 3 keer. Meer keuzes zijn er niet. Dat zijn de enige 2 maatschappijen die een rechtstreekse verbinding aanbieden tussen Suriname en Nederland. Voor veel mensen is die route onderdeel van het normale leven. Mensen reizen voor familiebezoek, voor medische afspraken,
1: voor werk, voor zakelijke verplichtingen, soms ook om goede

0: of financiële steun naar verwanten te brengen? Een tussenlanding klinkt op papier misschien beperkt. In de praktijk kan dat anders uitpakken. Aansluitende vluchten kunnen worden gemist, werkafspraken verschuiven, hotelboekingen lopen door, familieleden wachten langer op luchthavens. KLM erkende zelf dat de vertraging gevolgen kon hebben voor aansluitingen en verdere reisplannen. Misschien verklaart dat ook waarom dit onderwerp zoveel aandacht kreeg. De verbinding tussen Suriname en Nederland is voor een groot deel van beide samenlevingen simpelweg onderdeel van het dagelijks leven. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek woonden in september 2025 ongeveer 181.000 in Suriname geboren personen in Nederland. Daarnaast leefden er nog eens circa 139.000 mensen van Surinaamse afkomst die in Nederland zelf waren geboren. Samen gaat het om ongeveer 350.000 tot 360.000 mensen met Surinaamse wortels. Dat aantal benadert de helft van de totale bevolking van Suriname. Daardoor is de luchtverbinding tussen Paramaribo en Amsterdam meer dan alleen een commerciële route. Familiebanden lopen er langs, economische relaties lopen er langs. Voor veel mensen is het een vanzelfsprekende verbinding tussen twee landen die al decennia lang nauw met elkaar verbonden zijn. Wanneer die verbinding wordt verstoord, blijft dat meestal niet beperkt tot de mensen die toevallig in het vliegtuig zitten. De gevolgen verspreiden zich verder. De brandstofkwestie van mei 2026 staat bovendien niet op zichzelf. Wie terugkijkt naar de 12 maanden daarvoor, ziet dat dezelfde luchthaven al meerdere keren internationaal in het nieuws kwam vanwege omleidingen. Niet vanwege brandstof. Om een andere reden. Op 22 oktober 2025 naderde KLM-vlucht KL713 vanuit Amsterdam de luchthaven van Paramaribo. Het toestel bevond zich al op ongeveer 18.000 voet hoogte toen de daling moest worden afgebroken. De bemanning kreeg te horen dat er niemand aanwezig was in de verkeerstoren.
1: Het toestel bleef ongeveer 25 minuten in een wachtpatroon boven Suriname vliegen, voordat uiteindelijk werd besloten uit te wijken naar Cayenne. Het bleef bovendien niet bij dat ene incident. In april 2026 ontstond opnieuw een vergelijkbare situatie. Toen werd zelfs een helikopter ingezet om luchtverkeersleiders naar de toren te brengen. Daarnaast werden 13 stagiairs ingezet om de dienstverlening draaiende te houden. Nog geen maand later volgde opnieuw een omleiding. Op 25 april 2026 vertrok KLM-vlucht KL713 vanuit Amsterdam richting Paramaribo. Terwijl het toestel zich al in het Surinaamse luchtruim bevond, bleek dat er geen torenpersoneel beschikbaar was om landingen en vertrekken goed te keuren. Dat kwam niet volledig uit de lucht vallen. Eerder die dag was via een officiële NOTAM bekendgemaakt dat tussen 8 uur 's morgens en 3:30 's middags geen tower controllers beschikbaar zouden zijn. Later werd die periode verlengd tot 10:30 's avonds. Het toestel, met meer dan 300 passagiers aan boord, kon daardoor niet landen in Paramaribo. De vlucht werd omgeleid naar Piarco International Airport in Trinidad en Tobago. Ook Suriname Airways en Fly Always werden geraakt door de situatie. Passagiers brachten uiteindelijk een nacht door in Trinidad. Na deze gebeurtenissen riep president Jennifer Geerling-Simons een spoedoverleg bijeen met SATCA, de Suriname Air Traffic Controllers Association. Tijdens dat overleg werd gesproken over loonstructuren, dienstverlening en versnelde opleidingsprogramma's. Minister van Transport, Raymond Landveld, gaf vervolgens aan dat er binnen 2 tot 3 weken opnieuw overleg zou plaatsvinden om concrete voorstellen te bespreken. Maar daarmee was de discussie niet voorbij. SATCA reageerde publiekelijk op de verklaringen van het ministerie en schetste een ander

0: voorstelling van zaken rond de luchtverkeersleiding. Zatka stelde dat structurele problemen bleven bestaan en dat eerdere toezeggingen van zowel het ministerie als de president niet waren nagekomen.
1: Daarnaast gaf de organisatie aan dat de consultaties waren bevroren. Ook wees Zatka erop dat het ministerie op 26 februari 2026 een bijeenkomst met Zatka en de Mediationraad had bijgewoond zonder de gevraagde informatie te verstrekken. Het zijn natuurlijk twee verschillende problemen. Een conflict over brandstoflevering is iets anders dan een tekort aan luchtverkeersleiders. Toch kwamen beide kwesties uiteindelijk terecht op dezelfde plek, Zanderij. Binnen een relatief korte periode. En beide leidden tot internationale omleidingen. Dat was ook de vraag die door GFC Nieuws werd opgeworpen. Zetten deze opeenvolgende incidenten druk op de internationale reputatie van Zanderij als betrouwbare toegangspoort tot Suriname? Een definitief antwoord daarop is lastig te geven. Wel staat vast dat Johan Adolf Pengel International Airport een bijzondere positie inneemt binnen het land. Het is de enige internationale luchthaven van Suriname. De luchthaven ligt ongeveer 45 kilometer ten zuiden van Paramaribo. De startbaan is bijna 3,5 kilometer lang en behoort daarmee tot de langste van de Caribische regio. In 2025 passeerden meer dan 519.000 passagiers de terminal. In datzelfde jaar waren er ongeveer 3.400 vliegbewegingen. Het beheer van de luchthaven ligt bij NV Luchthavenbeheer. Dat is dezelfde organisatie waarvoor GoTo de fuel concession fee int. Vrijwel alle internationale luchtverbindingen van Suriname lopen via deze ene locatie,

Een hele goede morgen, mijn vriend en vriendin. Welkom bij een nieuwe aflevering hier van het programma Hoop en Leven. Nou, tot 19:30 zullen we hier zijn. En over enkele ogenblikken zullen we ook live gaan. Ook op radiomart.nl. Maar natuurlijk, we zijn nu ook live op Salto. En wij geloven ook dat ieder die aan het luisteren is, dat zij deze zegen zullen kunnen ontvangen. Dus welkom. U luistert naar het programma Hoop en Leven via Caribbean FM. Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En bent u aan het luisteren? Ik wil u laten weten dat zometeen om 19:30 of 19:55 zullen we ook het gebed opzeggen. Heeft u een glas water, dan kunt u het voorbereiden, of een fles water, van waar u ook bent. Daar zullen wij God vragen voor deze zegen, zodat God u hierin zou kunnen versterken. Goed, luister naar dit hele mooie lied en dan komen wij zo terug bij jullie.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Het woord van God leert ons, vooral voor diegenen die gaan door bepaalde strijden. En wanneer wij door strijden gaan, dan voelen wij ons vaak alleen. We voelen ons vaak onbegrepen. Probeert u aan iemand van de familie of iemand uit te leggen wat u bent aan het meemaken.

0: En u voelt u zich alleen. Maar God, hij leert ons dat wij niet hoeven te vrezen. Dat wanneer wij hem aanroepen, wij tot hem komen, dat hij met ons zal gaan. Hij zegt zelfs zo, wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug. En praat over de vijanden, de problemen, de situaties. Dat wij niet hoeven te vrezen voor hen. Want de Heer, uw God, is het die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Dat staat in Deuteronomie hoofdstuk 31, vers 6. En dat is iets heel belangrijk om te weten. Want soms gaan wij niet naar voren of is er iets dat ons tegenhoudt, omdat wij het vermoeden hebben dat wij alleen zijn. En dat het ons niet zal lukken. Maar mijn vriend en vriendin, wanneer wij God vragen en hem vragen om deze kracht. En wij zoeken ook deze kracht. Het is net als u iets bent aan het tillen van nu op dit moment. En het is te zwaar voor u. Hè? Het is 50 kilo en ik kan dat niet aan. Het is niet dat u wanneer u de eerste keer gaat naar de gym, u daarna gelijk die 50 kilo aan kan. Maar naarmate van tijd, van het trainen, u bent het aan het uitoefenen, dan gaat u dat aankunnen. Maar natuurlijk, daarom is het belangrijk dat het bidden is belangrijk. En het gaan, zoals we vorige week hebben gesproken, hier in het programma Hoop Leven, dat wij natuurlijk moeten bidden en zoeken. Wij moeten gaan en met het geloof dat God ons hierin zal ondersteunen en ons hierin zal kunnen helpen. Goed, maar ik wil u nu laten horen een getuigenis. Een verhaal van een persoon die werd ondersteund en werd geholpen. Werd vrij door het geloof. Goed, laten wij luisteren naar dit levensverhaal en wij komen zo meteen terug. Maar om u te herinneren dat om 7:30, 7:30 zullen wij dan ook hier zijn om God te vragen om het water te zegenen en u ook te zegenen in deze nieuwe week. Luister naar dit verhaal.
1: Fabiana, eerst voordat ik haar kwam, en wie is zij vandaag?
2: Ja, ik was geen makkelijk persoon. Ik vocht op school. Ja, heel erg. Maar dat kwam door agressiviteit die ik mijn binnenste had. Door wat ik heb meegemaakt in mijn jeugd. Ik kom vanuit Brazilië vandaan. En daar was het absoluut niet makkelijk om thuis te leven met een broer die agressief was. Een broer die ook andere dingen heeft gedaan. Een vader die alcoholist was. Maar Godzijdank gaf mijn vader zijn leven aan God. Ik kende de universele kerk al. En ik kwam naar Nederland. Maar je komt naar een land waar je de taal niet spreekt. Je hebt geen vrienden. Wat ga je doen? Je gaat... Ja, ik heb echt van alles en nog wat gedaan. Leidseplein was the place to be voor Fabiana. Daar was ik dus op zaterdag ging ik erheen. En zondag kwam ik dan terug. Ik zei tegen mijn moeder, ik ga bij een vriendin logeren. En dat deed ik niet. Toen dat ze dat ontdekte. Dus dat... Geen makkelijk persoon. Ik moest vergeven. Ik moest mijn broer vergeven. Vooral mijn broer moest ik vergeven. En dat leerde ik hier in de kerk. Pastoor zei tegen mij van je moet je broer vergeven. Toen dacht ik, ja, u weet niet wat u zegt. Totdat ik begreep waarom ik moest vergeven. En omdat het voor mij was. Hè, het was voor mijn eigen leven. En toen deed ik dat. Dat heb ik allemaal hier geleerd om te vergeven. Ik begon mijn moeder ook te begrijpen. Maar dat zijn dingen die ik hier heb geleerd. Ik heb haar niet gevraagd waarom dit, waarom dat. God heeft mij laten begrijpen waarom ik zoveel dingen heb meegemaakt in het leven. En Godzijdank, door de dingen die ik heb meegemaakt, vandaag de dag kan ik andere mensen ook daarmee zegenen. Want wat ik in de jeugd heb meegemaakt om te leven met een vader die alcoholist is en met een broer die je misbruikt en weet ik veel wat nog meer, is niet makkelijk. En alleen God kan een persoon zo herstellen.
1: Ja, en wie ben je vandaag?
2: Vandaag de dag dat agressieve persoon ben ik absoluut niet meer.
1: Godzijdank, hè?
2: Helemaal niet meer. Een rustig

0: persoon. Ik buiten aan mijn familie. Laatst was ik bij mijn familie. Ze zeggen tegen me, ja, je bent niet meer die persoon die je was. Dus die verandering is er.
1: Ja. Wat was beter? Die periode of wat je nu aan het leven bent met God?
0: Nee, wat ik nu heb met God. Kijk, ik moest mijn ID vervalsen om ergens binnen te komen. Ik rookte, ik dronk. Ik weet niet of mijn moeder dat allemaal weet, maar dat is wel dingen die ik deed.
1: Zeg niet meer zo.
0: Nee, dat zijn wel dingen die ik deed. Ik kon absoluut niet met mijn moeder opschieten. Nee, zij is hier als voorbeeld. Ik kon niet met haar opschieten. En vandaag de dag is dat absoluut niet zo. Elke dag bel ik mijn moeder om te weten hoe het met haar gaat. 10.000 keer beter met God.
1: Ja, ja, goed.
2: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker. Maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
3: Goed, mijn vriend en vriendin, u hoorde net het verhaal van Fabienne. En zo zie je dat een persoon die op zoek is, hè, op zoek is naar vrede, naar herstel, die zoveel heeft meegemaakt. Er zijn mensen die veel dingen meemaken. En misschien bent u aan het luisteren. En iemand die naar u kijkt, die zegt, oh, deze persoon is altijd een persoon die heel vrolijk is, heel blij is. Maar de persoon weet niet wat uw bagage is, uw rugtas. Hè. Vorige week spraken we ook een beetje daarover. De rugtas. Vele mensen hebben een rugtas die is loodzwaar. Met zoveel dingen die ze hebben meegemaakt, zoveel dingen die ze dragen. En ze weten niet wat zij dan daarmee moeten doen. Maar mijn vriend en vriendin, wanneer u God deze toegang geeft en hem zegt van, Heere, wat ik aan het dragen ben is te veel. Het is te zwaar. Fabiana was iets aan het dragen. Maar die last zal alleen weggaan en dat ook een hele zware last is. Toen zij had vergeven, natuurlijk, vergeven is niet iets dat makkelijk is. Hè, en vooral afhankelijk van wat er gebeurd is. Maar het is wel noodzakelijk voor ons, omdat onze hart is niet gemaakt om zo'n haat, zo'n wrok, zo'n woede te blijven dragen. Het verandert ons. En het verandert ons naar negatief. En dat is het. Dat is een van de grootste problemen ook van het niet vergeven. Het verandert ons en het verandert ons niet positief. Dus wat de ander heeft gedaan tegen ons, verandert mij. Of tegen wat de ander heeft gedaan tegen mij, het verandert mij. En omdat het mij verandert, dan reageer ik anders met anderen die om mij heen zijn. En ik word een hele andere persoon door iemand die iets tegen mij heeft gedaan die niet goed is. Mijn vrienden en vriendinnen, laat u niet veranderen door de negativiteit of wat negatief is. En daarom is het belangrijk voor ons. Daarom is het belangrijk voor ons om deze stap te nemen en te zeggen van, Heere, ik wil dit niet meer dragen in mijn rugtas. Ik wil niet bitter zijn. Ik wil niet dit verdriet dragen. Ik wil niet deze haat dragen. En wanneer we lezen, ook in de Bijbel, dan zegt het hier in Psalm 34. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. Ik geloof dat het moment dat u tot hem zou komen, hij deze last van u zal nemen. Ik ga u nog een verhaal laten horen voordat wij gaan bidden, zodat u kunt begrijpen datgene van wat u wilt dat God zal doen voor u. En deze jonge man was ook op zoek naar vrede.

0: maar hij zocht het in plaatsen waar hij dat nooit zou kunnen vinden. Maar luister naar zijn verhaal. Ik kom zo terug hier op Radio Mart op Salto FM.
1: Mijn naam is Junior en voordat ik naar de kerk kwam was ik iemand met een heel veel leegte in mij. Maar echt heel veel leegte. En door die leegte had ik veel ruzie met mijn ouders. En ik had problemen thuis. En door die problemen begon ik ook in verslavingen te raken. En ik begon te blowen. Ik begon veel te drinken. Ik begon sigaretten roken, lachgas te doen. En noem op, ik deed nog zoveel meer dingen. En toen dat niet mijn leegte kon vullen. En dat ik eigenlijk me nog steeds slecht voelde van binnen. Ik voelde mij niet goed. Begon ik ook andere dingen. Ik begon met dames te praten. En niet met één dame, maar met meerdere dames. En ik manipuleerde hen om dingen te doen met hen. Om slechte dingen te doen, vieze dingen te doen. En dat, ook al wist ik dat dat niet goed was, dat is wat voor mij op dat moment dacht van, oké, dit kan mijn licht vullen, dus ik doe het. En zo ging het eigenlijk jaren door. En iets in mijn hoofd kwam van, wat je doet is niet goed, verander. En ik begreep niet wat het was. Ik begreep niet wat dat stem was in mij dat zei van, verander. Want het was in mijn gedachten en ik begreep niet. En ik wou veranderen, maar ik kon het niet. Want ik was gewoon eenmaal, ik dacht ik was dat persoon. Ik dacht gewoon, dat is een levensstijl. En een vriendin van mij nodigde me uit voor de kerk. En toen ik naar de kerk kwam, na een lange tijd, zag ik van, oh. Ik was eigenlijk best wel sceptisch, omdat, ja, ik ging vroeger wel een paar keer naar kerken en zo, hier en daar. Maar het was voor mij altijd, ja, het was niet echt voor mij. En toen ik hier kwam, het was heel anders. Ik werd met open armen ontarmd. Hoe komt het dat hun zo blij zijn? Hoe komt het dat hun zo behulpzaam zijn? En ik wou er meer van weten. Ik ging op zondagochtend en ik hoorde wat de pastoor zei. En hij sprak over dat wanneer wij een leegte hebben, dat het vervuld kan worden. Dat die leegte, die verslaving die we hebben, we kunnen het overwinnen. Die woede die ik in me had, kan ik overwinnen. En wat ik met overwinnen bedoel is dat we kunnen het allemaal achterlaten. En toen ik dat hoorde, ik besefte mezelf heel snel van, oh, dit wil ik. Ik wil een nieuw begin. Omdat ik wist al, wat ik deed was niet goed. Dus ik wil een nieuw begin. En ik begon een Bijbel te halen. En toen ik die Bijbel begon te halen, ik begon te lezen. En ik begon voor mijn persoon te begrijpen wat God van mij wou. Ik las de Bijbel en ik dacht van, wauw. Het is zo compleet. En precies wat ik meemaak, wordt daar uitgelegd. Zo begreep ik het. En ik begon te veranderen. Het was een gevoel van dat God niet alleen naast mij was, maar ook in mij was. En dat was het beste gevoel ooit. En sindsdien, ik wil andere mensen helpen. Andere mensen die ook misschien situaties meemaken. Die bijvoorbeeld een verslaving hebben. Misschien ooit dat hun hebben familieproblemen, wat ik ook had. Ik wil hen daarin helpen en begeleiden. Omdat als het voor mij werkt, dan werkt het voor iedereen. En daar heb ik zekerheid in. En daarom, voor de persoon die je naar kijkt, ik wil u uitnodigen om eens een keer te komen. Bekijk het voor jezelf. Het heeft mij echt veel geholpen. En ik geloof dat vele mensen ook kunnen helpen.
0: Zo ziet u maar. Hè? Zo'n mooi verhaal van een jonge man die simpelweg gelukkig wilde zijn. Probeerde op een verkeerde weg. En op die verkeerde weg, dan ga je mensen kwetsen. Dan ga je ook beseffen van, ja, waarom doe ik dat eigenlijk? Hè? Maar het moment dat hij vond deze rust, deze kracht, dan was het helemaal anders. Nu is hij een jonge man die blijdschap straalt. Iemand die vrede uitstraalt. En als een jonge man kan opgroeien op een gezonde manier om zichzelf en zijn omgeving gelukkig te maken. Goed, wij gaan ons voorbereiden voor het gebed. Als u kunt, als u wilt en u wilt samen met mij meebidden, kunt u een glas water nemen. En daarna zullen wij zo bidden in uw voordeel. goed, neem uw glas water en laten we bidden met geloof, zodat God u versterkt, vrede geeft en opricht.
2: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.
0: Heere God en onze Vader, samen met een ieder luisteraar, kom ik hier in uw naam om dit te vragen, dat u deze meneer, deze mevrouw komt bezoeken, deze jonge man, deze jonge dame, die zich aan het voorbereiden is voor een nieuwe week. Maar hier in de rugtas van deze persoon zit er zoveel bagage. Zoveel leed, verdriet, teleurstelling. Een opstapeling van zoveel dingen. Maar Heer, ik wil u vragen. Raak het leven van deze meneer, van deze mevrouw, van deze persoon aan. Die tot u komen om vrede te vinden. Om vrede te zoeken. Want, en uw woord zegt dat ook. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven. Heren, er zijn mensen hier die deze rust nodig hebben. En ik wil u vragen, geef hun deze rust. Raak het hart aan en haal weg, mijn heren, die bitterheid, die eenzaamheid. Mijn heren, dat verdriet. Haal dat weg uit het midden van deze persoon. Mijn heren, deze pijn die deze persoon draagt. Misschien is deze persoon opgestaan met zoveel pijn in het lichaam, heren. Wanneer deze persoon zal drinken van het water, heren, breng verlichting tot haar. Breng verlichting tot hem. In Jezus' naam, zodat er rust zal komen over het leven van deze persoon. Heren, zegen deze nieuwe week die komt. Maar Heer, ondanks elke week heeft zijn, elke dag heeft zijn uitdagingen. Maar geef ons kracht. Geef deze persoon kracht om elke dag, mijn Heer, de dag goed, mijn Heer, te beginnen en te eindigen. Begeleid, versterk, zegen deze werkdag, deze schooldag, stage. Of misschien zelfs dat deze persoon thuis is. Gewoon rustig. Heer, dat u vrede met deze persoon zal zijn. In Jezus Christus naam. Mijn vriend en vriendin, dat de vrede van God tot u komt waar u bent. Heren, haal weg deze zware last en breng vrede en versterking over een ieder luisteraar. In de naam van de Heer Jezus Christus. En als u daarin gelooft, kunt u nu van het water drinken. Drink met geloof, drink met zekerheid. En heb de zekerheid dat God u op dit moment deze rust geeft. Ook al heeft u geen water daar waar u bent, maar ontvang zijn vrede in de naam van de Heer Jezus Christus. En als u daarin gelooft, kunt u zeggen amen. Heel goed, mijn vriend en vriendin. En ik geloof dat deze zegen, deze kracht, deze herstelling tot u is gekomen. Goed, wilt u meer informatie of wilt u een keertje met ons praten? Gaat u door een strijd heen? Dan u kunt ons een bericht sturen naar 06-8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. En door middel van, we kunnen dan kijken in wat we kunnen doen om iets voor u te betekenen. Voor te bidden, misschien heeft u gebed nodig. Dan laat ons weten wat is het gebed dat u nodig heeft. Voor wie u nodig heeft, zodat wij u daarin kunnen helpen. Amen. Goed, mijn vriend en vriendin, ik geloof dat God u heeft gezegend hierin. We zijn aan het eind gekomen van onze programmering. We zijn hier live vanuit de nieuwe radiostation, de Media Hub, hier in Rijgersbos. En vanuit hier gaan wij dan live via Caribbean FM Salt.

wij zijn dan van maandag tot met vrijdag, zaterdag ook van 7 tot 7:30. Als u ons niet hoort, dan zijn we nog eventjes bezig om de verbindingen goed te leggen hier. Maar we zijn hier elke dag. En als het niet te horen is via Salto, ook via radiomart.nl. En als het niet daar is, dan is het via Salto. Maar we zijn elke dag om deze woord van bemoediging te geven en voor u te bidden, zodat God u de kracht en de vrede komt geven. Nou, mijn naam is Pastor Eddy en ik wens u een hele gezegende dag. Voor meer informatie kunt u ook gaan naar onze website ukgr.nl. Dat God u zegen en tot morgen.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 8 doden en 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden zware naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven van een meter hoog gezien. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on trusted wings.
4: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis.

0: dat die lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise & BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise & BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Welkom bij het tweede deel van Start met Mart met Julio deze maandagmorgen. Kankantri live. We gaan vast feliciteren. Gregory, mijn neefje Veller. Die is jarig vandaag. Glynis McIntosh en Peggy Zwedo, die waren gisteren jarig. Alsnog van harte gefeliciteerd. Monique Zwedo in Zoetermeer, die luistert ook. Hallo. Fijn dat u luistert. En speciale groetjes overal. Mart Radio is overal te volgen, ook via internet. Je hoeft een telefoon te hebben. En la jude. De lijnen gaan we opengooien.

Sommige mensen zijn trots op hun woonplaats, hoor. Sorry, Monique. Niet Zoetermeer, maar Zoeterwoude dorp. Ai boy.

0: hebben een beller. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, je spreekt. Goedemorgen, je spreekt met Carmen. Goedemorgen, broer.
0: Carmen, goedemorgen, Faitang.
1: Goedemorgen, goed. Hoe ben je opgestaan weer met Gods genade?
0: Met Gods genade, ah, ja.
1: Weer een mooie dag zien, inderdaad.
0: Jazeker, jazeker.
1: Met alle zegen en glorie.
0: Ja,
1: en dat we allemaal gloriedragers mogen zijn.
0: Ja, en ik ben nou, trots op jou dat je als eerste beller binnenkomt, Carrie.
1: Oh, dankjewel, dankjewel. En om te beginnen, wat een mooie muziek ben je begonnen. Ik heb mijn gymnastiek gelijk vanmorgen gedaan.
0: Goed zo.
1: Met het eerste nummer.
0: Goed zo.
1: Ik heb een beweging al gehad. Ja, geweldig. Okay, nou, dankjewel.
0: Heel mooi. Fijn.
1: En dan wil ik Gregory Feller vandaag van harte feliciteren. Onze neef, inderdaad.
0: Ja, de zoon van Edith Donker.
1: De zoon van Edith Donker. Ja, Edith wil ik ook feliciteren. En ons alle broers, alle tantes en oom van Gregory en... Ja. Iedereen, zus, familie, kinderen, allemaal de felicitaties.
0: Ja.
1: Dat hij een hele mooie en gezegende verjaardag mag hebben.
0: En dat we hem vandaag nog lang in ons midden mogen hebben. Want aboy me kuskriki. Ja,
1: absoluut, dat hij nog heel lang en gelukkig en gezond in ons midden
0: zeker
1: mag blijven. En dat hij ook vooral weer sterk, jong en gezond ook mag blijven.
0: Dat is je motto.
1: Ja, dat is mijn motto, hè. Ook voor ons allemaal.
0: Ja.
1: En over het nieuws, inderdaad, nee, ik heb geen woorden voor het nieuws, inderdaad, allemaal.
0: Ja.
1: Over
0: triest,
1: de Filipijnen en dergelijke.
0: Het is overal triest.
1: Laten we maar gewoon positief blijven en met z'n allen kracht en bidden, inderdaad, mm-hmm. Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Fijn, heel fijn. Carmen, dank je wel, eerste beller. Ja. Goedemorgen en een gezegende week.
1: Ja, ook een gezegende week en gezegende dag. Hij werkt er nog, ja.
0: Ik denk, zo.

0: Jim Shaker. Mooi zo.
1: Goedemorgen, we hebben een beller. U bent in de uitzending.
2: Aminama.
1: Ai, Faitami, brada.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Faitam.
2: Ah, nomle, je gaat met Misha Day.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, mama. Zeg, zeg, we hebben een beetje man. Oboboy, dat je hier ook zet. Op een café staat radio.
1: Iseti.
2: Ga dan met Misha Day. Ja, mama. Mooi day, mooi moeder. Nieuwe kansen.
1: Jazeker.
2: Ja, maar vooral ook afgestaan, maar ook zijn er potje, nu ik
1: ga I talk.
2: Mijn domme, ik heb ook nog mijn boost op mijn appel.
1: Ja, ja, ja.
2: Ik heb er wat over weken. Mijn hele familie, het is een tot ik pot mijn pokoe, ik kan er mijn hele ching.
1: Ja, daar heb ik gymnastiek.
2: Ja, toch, dat was niet helemaal, niet helemaal. En dat we wel van, als die soes heeft van de rode, toen is ze,
1: Mooi.
2: Ja, mijn symbolisch aan YouTube, dat is maar die laat op radio. Die artsen, die heeft symbolisch toe. Maar zo'n verjaar, mijn zaptide, maar mijn tiende, ik ben verjaar, dat Loes Johnson, mijn verste, Astor, mijn verste Loes Johnson, en oude scala van vroeger was ook jaren die gefleiter. We verstaan ook nog dan in deze stapping. Allemaal aan veel, maar ga maar kant. Toen zei veel wat dingen, dan moet je toch aan het
1: Ja, ja.
2: One day.
1: Misa, kwam bij verjaar, is dit toe. Tussa, misa bij verjaar, is dit toe. Tussa, tapoan.
2: Jongen, mooi, blijf samen aan de zani. De bullet, de blogger, dat is dat, de blogger, dat is dat. Dat is een goede raar. Egypte moet je geen toon. Je kunt daar een foto van de foto. Maar goed, mijn verstelde dat die de verjaardag, maar mijn verstelde dat ook alsnog. Leiters en familie Johnson. Oké, mijn verstelde dat die. Maar is dat bij de Oekraïnse manier? Naar de Haag. Wat een muziek dan van de mooie. Die Karim,
1: consensie.
2: Consensie, mingara. En die is net bij de smal lusso.
1: Ai, mooi man.
2: Mijn zeker dat zo'n appellen hebben heup. De appellen hebben heup. Dat was ik aan. Voor de leven dat geef, heer, ik kan er heel afjaren op jari.
1: Ja.
2: De volgende is de big time. No?
1: Ja.
2: Gewoon een consensie. Jongen, de item in Lukuda, even als mijn bellen en Mekki. Gefeliciteerd mensen van Biggie's Monday in de Haag. Allemaal een worst man. En je mag met een baro die bij jou die. En dan stel je mooi toe, dan mag ik het aan je.
1: Ja, mooi.
2: Hoe kan ik haar appelsje bonnet, Jimmy?
1: Mooi.
2: Ja, ik ga mijn team aan het Amerikaan, dat is een mooi voorbeleg.
1: Ja.
2: Bedankt. Alles maar die verjaardag met mijn sterren.
1: Ja.
2: Met Baro Dali en Dijkman. Goedemorgen. Laat me eerst hem horen. Laat me eerst de verjaardag. En mevrouw de Polytime. Ook was daar met een mooie Anissa. Wij God, even zien in de... Gelijk met mijn auto, was man. Want alles wat in de is, joh. Vader, mijn kon een creatief stel zijn, joh. Even zien wat is dat plooi mooi, als dat was het. Qua look toe.
1: Deze tank.
2: Even look mooi, de brok, even gaat tegen 15 seconds mee. Dan steek uit zo, dan steek uit zo. Vlijf zijn zo goed qua hemel.
1: Mooi.
2: En dan dat die, wat? Hé, de koto. Hey boy, de ik had een melkkoop over de Marikarasa. Melkkoop over de andere kant de kador.
1: Hey
2: boy. Migado. Dames, jullie waren goed.
1: Mooi.
2: De kleine restaurant. Gefeliciteerd allemaal daar in de Haag. Traiari Baka. Oké?
1: Mooi.
2: En al die jassen mee hier staan. Mijn baron die dan in de avond. Mijn baron die ja. Dear Chief, me, familie, allemaal, goedemorgen. Maar voor Luigi, en je mag wat schade, moeder, nee, ik ben blij. Ik ben wel blij, zeg je, tot straks.
1: Oké, tot straks, doei.
2: Doei.

Van het laatste nieuws tot een warme groet met hart. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt de mensen samen aan de lijn. Radio Mart verbindt, dus bel in en laat je horen live on air.

0: We hebben een beller. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen met Gleone.
0: Gleone, goedemorgen.
1: Ik groet iedereen, ik ben al terug.
0: Ach, godzijdank.
1: Vorige week niet zo wacht dat programma, jongen.
0: Ai,
1: goed, het was niet gelukt.
0: Nee, maar in elk geval, dat is op de vrouw, ik moest naar de tandarts.
1: Oké, nee, nu wacht je, want mijn kleinzoon was 18 jaar geboren. Dat was niet. Ik ga vanuit Suriname feliciteren, maar geef niet hoor.
0: Okay,
1: maar ik bel om mevrouw Lucia Groenberg.
0: Mm-hmm.
1: Ik feliciteer namens de gemeenschap van de Onze Lieve Vrouwenkerk.
0: Mm-hmm.
1: 75 jaar oud geworden.
0: Oh,
1: en ik feliciteer mevrouw Maisie Snipte in verband met de verjaardag van haar kleinzoon, Keenan Warnert.
0: Mm-hmm.
1: En ik mag ook vertellen, mededeling.
0: Ja. Ja.
1: Mag dat ook?
0: Ja, natuurlijk.
1: Oké, gisteren opa Roy heeft me horen praten met u, dus hij is naar beneden gekomen. Hij kreeg gisteren Biggie in, want hij heeft al die tijd, dacht ik, hij heeft even gedicht, want mijn kleinzoon draagt graag voorgedichten.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus al die tijd niet denk aan mangte gedicht voor computer van de mail. Toen zei hij, nee, ik heb het zelf geschreven.
0: Oh,
1: dus hij had een biggie in gisteren in het Westerpark.
0: Mm.
1: En mijn kleinzoon draagt Katibo voor.
0: Oh, mooi.
1: Dus, mijn kleinzoon heeft al verzoekjes gehad om overal te komen met dat gedicht. Dus Roy zit hier, maar ik is together, hè.
0: Dus laat hem, laat je kleinzoon inbellen. Nou, daar draag ik gedicht voor.
1: Dat gaan we zeker doen. Maar
0: dat
1: dan
0: zou mooi zijn.
1: Volgende week.
0: Oké, okay, volgende
1: maar,
0: week.
1: Maar vanmiddag heb ik Club Dames met Dora Bakker, hè. Ik zoek ook nieuwe dames en heren. Hoe compleet als Rumi Cup, hoe compleet als Scrabble. Contactory, kon zingen. Dat mag vandaag.
0: Oké.
1: Okay. Dat mijn baardje de jarige Minang Roy.
2: Biep, biep, biep,
0: biep.
1: Dankjewel hoor.
0: Oké, graag gedaan.
1: Ja, doei.
0: Goedemorgen, bent u er nog? U bent in de uitzending.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Mi brada Faigo.
0: Mi brada Kretonfa. Mi breti viere este.
3: Kijk, mi nefristie desma di friari. En allemaal andere jus van Rotterdam, no?
0: Edith bij verjaardag, Kaban, maar die is net een zoon verjaardag.
3: Ja, daarmee frustreer dat toe. Alles van mij frustreer. Maar we gaan het ook aan je. Ik ben op de radio. Ik hoef te om op te geven.
0: Ik
3: heb te geven, ik heb mijn
0: pressie.
3: Ik heb mijn marbo doe Jimmy. Dat heb ik doe Jimmy. Ik heb mijn kreet, jongen.
0: Heel fijn. Heel fijn.
3: Ja. Mi oudste dokter Saskia, nang a trouwen die in Albida. Dem ching, tek mi mapre, dem ching, loko mi nama safa mi bedank dem ching.
0: Oh, wat mooi.
3: Wat di mi siki, dat diagnose kon adoro taki so. Abiji wang Saskia, bel mi direct at temi taki. Me kon teki direct char kami oso want me prasje ta famo do eh, mi weli bi. Attak me konami oso kontan tam ide ondro mi wote da mi kaluki moro betre dat pe mi ati opom takai dat true

0: tanga no tam srot of mi also de kon de look of me de chanya de mi de board de mi de mi na mas fa mi bedank den bedank den persoonlijk to maar grond tam max sabi
1: ja mooi
0: fa fa mi firi di dem chinisi
1: mooi.
0: Ja, ja. Oké, okay, ja, dat is bij ons takkie.
1: Ah, heel mooi. Ik ben trots
0: maar
1: op je.
0: Maar ik ben ook een nou weer, hè.
1: Oké, okay, godzijdank. Ik ben ook want trots op je. En een trots op de
0: TV. Ik was wakker. Me got ten een dapper mark. Me draai kombaka.
1: Oh, mooi.
0: Oh, ja, dat is okay. Dat is nam jokko. Oké. Okay.
1: Oké, okay, mooi voorbeeld. Dank je wel. Ah, Grand Tangi. Oké, okay, doei. Dus u heeft het gehoord. Het is heel fijn om zo je kinderen te bedanken. Sommigen denken ook, ja, ik moet het doen. Maar het is ook fijn om te horen dat ze trots zijn op je. Ouders op kinderen. Heel mooi. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Bent u er nog?
2: Goedemorgen, ik hoor jou.
1: Ja, goedemorgen.
2: Fijn dat je er weer bent.
1: Dankjewel, ja. Blessing.
2: Zegen, gezond, nieuwe week. Wens ik jou en iedereen die naar jou luistert toe.
1: Dankjewel.
2: Ik heb vandaag geen jarigen, maar ze zijn er wel. Maar ik feliciteer ze allen die gisteren jarig waren. Een bekende van mij een hoop, maar ga geen namen noemen. Ik feliciteer ze allemaal. Wens ze een goede gezondheid toe en dat ze toch een mooie dag hebben gehad. En de jarige van vandaag feliciteer ik, gezondheid. Want dat is een amore biggie schat.
1: Ja,
2: en meneer, meneer Creton, weet je wat het is? Het is wat je zei, dat oogje.
1: Dat is waar.
2: Na afasa igo om na nga yukin, na dat dinge gi baka. Ik was zaterdag ook bij een crematie. De kinderen hebben ook zo veel voor hun moeder teruggedaan, omdat het is wat hun moeder hun had gegeven. Hebben ze verteld, hebben ze de liefde gehad om het weer voor over te brengen naar hun moeder. En het zijn zegeningen.
1: Jazeker.
2: Dat
1: ja, zeg
2: ik altijd, tel je zegeningen en ga goed met je kinderen om. Want dat is de basis. Mijn kinderen zijn me alles.
1: Jazeker.
2: En ik ben blij je te horen. En nogmaals, we hebben een leuk gesprek gehad. En ga ervoor, blijf jezelf geloven. Het komt helemaal goed.
1: Mooi.
2: En ja, een zieken wens ik beterschap en bedroefde heel veel sterkte. En ja, Julio, voor jou zal ik zeggen. Oh, ik groet al mijn besties. Ik hoor de Cleone en Roy. Volgens mij zijn ze terug in Nederland, toch?
1: Ja, ja, ze zijn
2: okay, welkom, Bert. En ik heb dat stukje van je kleinzoon gezien. Ik ben niet persoonlijk naar Westerpark geweest. Volgend week hebben ze ook weer iets, daar ga ik er weer naartoe.
1: Okay.
2: En ja, een Ellie, Carmen B, Tante Loes en een Etje Bakboot heb ik gehoord. Meneer Marcel heb ik lang niet gehoord. Ik doe ze allemaal, mijn Karine, Otas, Chris, Dorewana, dat je wat pizza. Wat ik al takasan, wat dat na a, sane na al a, de tak tapatar.
1: Zij taki?
2: Sana
1: na
2: kroon
1: tapata,
2: no?
1: Ja, ja.
2: Dat is goed,
1: hoor.
2: Ik kom
1: gewoon
2: in.
1: Ik groet
2: jullie allemaal.
1: Mooie week. Mooie week. Doei. Goedemorgen, bent u er nog?
3: Goedemorgen, mijn lieve broer.
1: Hey, je bent in de uitzending. Goedemorgen, Edith. Gefeliciteerd met je zoon.
3: Dankjewel, je met je neef. En ja, hoe gaat het met mijn lieve broer?
1: Amino mag je ook komen, dit is af, Savory boy.
3: Oh, je bent met Gods genade weer opgestaan en aan de radio.
1: Bless
3: you. Maar ik zou zeggen, een werkse.
1: Dankjewel.
3: Ik ben blij je stem weer te horen.
1: Ja.
3: En dan horen we het zat.
1: Okay.
3: Tot donderdag.
1: Ai,
3: tot
1: mooie donderdag. Dag met je zoon. Oké.
3: Dankjewel. Doei, doei.
1: Goedemorgen, Maart Radio. Bent u er nog? U bent in de uitzending.
4: Goedemorgen, met Talita. Goedemorgen.
1: Talita.

0: Goedemorgen.
1: Ik wil langs deze weg mijn kleinzonen feliciteren. Ze waren 6 juni jarig, dezelfde dag, alleen niet dezelfde leeftijd.
0: Oh, wat fijn.
1: En dat, ja, dat is Yada Abaisa, die is 10 jaar geworden. En ik zei Abaisa, hij is van 1999. Ik heb niet uitgerekend hoeveel het is, ik kan niet zo snel uitrekenen.
0: 1999 is 27. Wat
1: zei je? 27. Je bent snel, maar ja.
0: Ja, maar ja, overrekenen, overrekenen.
1: Maar van mij is ouderdom, kom met gebreken.
0: Kom aan,
1: en met streken. Maar in ieder geval, ik feliciteer ze Gods rijkelijke zegen toe. Ja. En dat ze hun jonge leven rein houden. En dat,
0: ja,
1: dat er daar geen driften in mag woeden. Maar alleen plezier en goede gezondheid. En Horacio de Wartes, die is 7 juni jarig geweest. En die wil ik ook feliciteren. Kimora, Aaron. Dat zijn allemaal familie van mij. Dus soms hoor je die namen wel, die achternamen. Maar nou, alle dingen, bijvoorbeeld Wartes naar mijn familie. Nou, zo zo de wansam op uit Abdere voor haar Keerveld.
0: Oh, Keerveld.
1: Dus dan wil ik ze ook feliciteren. Welke datum zijn we vandaag?
0: Vandaag is 8 juni.
1: Oké, dan wacht ik even met de andere felicitatie. Want we hebben een speciale kalender van de jarige, van de familie, familiekalender. Dus daar staat alles op. Dus het is alleen maar om een advies te geven van, maak zelf een verjaardagskalender.
0: Ja,
1: hip, hip, hip, hip.
0: Hoeré.
1: God bless.
0: God bless.
1: Dank je.

Van het laatste nieuws tot een warme groet met hart. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt de mensen samen aan de lijn. Radio Mart verbindt, dus bel in en laat je horen live on air.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Lobby Brada Julio. Opa.
0: Goedemorgen, met de one fatty Fabio.
1: Ego. Afetuski ati. Is dat zo'n assassareka spierpij toch? Jongen, tem komt degen die zangen, Julio.
0: Nee, maar dat weet ik altijd. Dan weet je dat je daar spieren hebt.
1: Juist! Yo! Alibi is er aan het trein.
0: Nadati.
1: Wat heb je het zo?
0: Nadati.
1: Jongo, je bent aan het gado, jongo. Peris motor, dat dan wat ben je kong? Ik heb dat iets in de dat die. Dan wat zei ik om ben. Ik heb mijn bos wel allemaal eerder. Hoe nog meer? Ja. We gaan de blije stem toren, Gudu.
0: Mooi, fijn.
1: Op een week aan boe, een nieuw week op een juno.
0: Ja.
1: Krijg gezondheid aan een lange libi en blije stem toren. Vorige week mijn missie ook de Odi naar laat zee. Odi. Meer en Marta, als je dat die week aan me. Dan word je me. Mina a tart, mina a kandra tap a tart.
0: Oh, oké.
1: Okay. Aan de vrok toe.
0: Ja.
1: In mijn verjaardag.
0: Ja.
1: Dan heb ik mijn knapjes met taart. Die heb je dat mami doe alweer. Mijn baai me zingen met mami doe alweer. Af is te mijn boekoen voor doe alweer. Til. Zonder die bro a kandra. Automatisch de kandra broko. Want de kandra herkiri. Want de kandra herken me.
0: Hallo.
1: Anos foto.
0: Anos foto.
1: Mijn dat heb me die. Hou me boekoen doe. De kandra.
0: Ik heb een paar jaren geweest.
1: Ja, familie Duiker Limburg. Ja, bij Duiker Willy Boon. Ik was 97, die ik Willy Boon, 3 jaar terug. Dat 3 juni, dat is een paar 100 in heaven. Hopelijk had hij ook een fijne dag daar. Hopelijk, toen begon hij dat bezoek. Hij ga in die meubel kassen, greep een pak een glas. En dan kwam Tjistap.
0: Ik heb nog iemand onder de knop, Hortaas. Jo, bel maar voor wat is je nieuws?
1: Ik weet. Ik maak het zo kort.
0: Oké.
1: Okay. En verder heb ik even kijken. 7 juni. Ook toen mijn winst is maar sterkte naar Alastico aan een vliegramp, hè?
0: Ja.
1: Juist, met de Aladigua Fessie. Rest in peace.
0: Na 37 jaar, ik ben, no.
1: Huh?
0: 37 jaar ik ben.
1: Ja. Waar ga je de tijd, hè?
0: Ja, man.
1: En want toen die bakken ook in een vliegtuig. Dan midden dat je dacht, nee, ik kom morgen. Je ziet wat niet in.
0: Ja, toch.
1: Want toen bakken ook toe, maar ja, God weet alles.
0: Ja, precies.
1: En voor de rest feliciteer ik ook een dominee Lindner. Die is ook jarig geweest. En een moeder Pont. Feliciteer ik ook naar ND, kracht gezondheid, Angelanga Libi. En de familie Nijhorst en de familie Amarello. Mijn kondoleding. Nangalasi voor de lobbywang. De Allen die laat zo'n lobbywang sterke in de zo donkere dagen. En groetjes aan de senioren die bradangas daar in Agadam. De Sikiwang die daar ook zowel atozo. Ook de beterschap. Ja? Jullie ook voor de rest van de KD.
0: Ja, graag.
1: En blijf je stem te horen, ja?
0: Oké.
1: En groetjes aan allemaal mensen die me gegroet hebben.
0: Ja? Abonneer.
1: Oké, bye.
0: Doei. Goedemorgen, bent u er nog?
2: Goedemorgen, ik ben er nog, ja.
0: Geduldig, dank je wel. Hallo.
2: Ja. Goed. Met Lilian.
0: Lilian, goedemorgen.
2: Lilian Diekman is weer in toon.
0: Welkom.
2: Niet helemaal, maar vergeleken met toen gaat het beter met mij.
0: Godzijdank.
2: Ik wil iedereen die me beterschap heeft gewenst en niet gewenst en niet kon, bedanken. Ik wil me senioren baya. Na sikim ik uno be Jeremiere, want altijd minaga mi senioren baya. Zowel mannen als vrouwen, meneer Vrij, meneer Creton, meneer, hoe heet die ene die nog steeds danst, zet dans. meneer Overman.
0: Ja.
2: Ay boy naar de gabbers gabbers me. Biga de den trawa etje backboard. De trawa doen no karaneng. Uno neem me kwalijk. Uno neem me kwalijk. Den dames sumi Ellie R. Elfriede van Engel. En familie La. Ik weet niet. Familie Esayas. Mina Saksuma. Mina Skarmor. Marta Koenders. En mijn meisje. En Aikunders, ook nog een wetenschapsschatje. Ik wens iedereen die jarig is geweest ook een prettige verjaardag dat ze dat gehad hebben. Gisteren ook, moet ik herdenken, het is 38 jaar.
0: 38 of 37?
2: Want mijn zoon, die zou 1 jaar worden, 23 juni. En Aplein van de 7 juni. En hij wordt 38 jaar.
0: Maar hij zou 1 worden. Dan trek we af, toch?
2: Hij zou één worden, toch? Wanneer?
0: Ja, toch. Dan trek er 1 af van 38. Dan kom je op 37 terug.
2: Van hem trek er 1 af dan.
0: Abotap 1.
2: Aplein van de 37.
0: Ja, dat abotap 1.
2: Aplein van de 7 juni.
0: 19?
2: 89.
0: Winnen. We leven nu in 26. Dus na 37 jaar.
2: 26, no?
0: Ja.
2: In zo'n etap 38, toch?
0: Maar daarom toch, omdat dat bij tap, abo tap, wanjari. Ik ben geboren daar bij de 37. Maar abo tap, wanjari. Dus in poer, wanjari.
2: Ik ben al langer, hè. Maar wat is dat, Sabi?

0: en het op 38.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: En dat bij Dazranang, want u bogo vier feest.
1: Mm-hmm.
0: Ja, gelukkig, want die kinderen van mij die zouden één, ja, één een dag, dus aplein zijn gwee. Dan ga aplein dat dem chief me gwee, na feestjes, maar me bol las in aplein. Mm-hmm. Toe klein zo, jawel man. Hé, dan het present dat die, dat de bestaak.
1: Mm-hmm.
0: Dat die verplegend personeel toch? Mm-hmm. Zorg.
1: Mm-hmm.
0: Bestaat, dat reisbureau bel me.
1: Mm-hmm.
0: Mevrouw Dingman, de TV moest goed tratamara, maar feit denk ik. Ik denk goed tamara aan een moroboe, want dat plein voer en zo. Ik dacht, meneer jongens, enkele keer, jongen, hartstikke gedoe, ja, zo, no, de man. Ik dacht, mooi accident. Van accident, TV, willen jullie morgen weggaan? Ja! Na zijn plein San Chadengue, draai kombaka, na plein dat padon. Dus ten no, masrak gado met taken grand tanging, af en drie goden aan me. Maar me gi ala densma, san las densma in a plein, nanga san o lasi, ma je firi. Me gi den krakti, familie hatre, ook familie. Ik ga geen namen noemen, want dan. Je sani.
1: Kan de vergiet wang. Ja toch.
0: Isabito. En de baby's die geboren. Me wensu welkom, welkom. Uno sapsuma, we tron sa, we tron tamara. Maar we hoop natuurlijk dat u tron wambu libisma. Want you know, ante me kwam chin dat dat tron wan dibri. Want u asma sa idu ogri na dibri me karde.
1: Ja.
0: Me kwam chin fu dati. Tante Loes, ook gefeliciteer. Ook een beetje sap, ook gefeliciteer. Meneer Vrij. Alasma met tak, odi, alasma. Desma san dompel in row. Krakti funo, krakti juno, krakti nanga uno. En dan alle collega's van alle radiostations, met taku odi, met wensu krakti toe. En wat is er nog meer? Geboorte, dood, leven, verjaardag, sandemoro.
1: Ikarde, allemaal, dat is het leven.
0: Zo, we dat
1: nek.
0: Taboe. Nu doe je voor jou tien zo noem, maar mijn breed die dat ego boe naar mij.
1: Godzijdank.
0: Je wil niet alles zeggen, maar alles aan boeftak nyang.
1: Maar alles aan boeftak.
0: Oké, mooi zo. Dan met dat alle de comité, of de comité 30 juni, 1 juli, comité 1 juli, BBKT. Een bigisma day, alle den bigisma zijn hoor bigisma day ook toe, want me koyer hè, mo kong. Dat was het. Jullie ook een beetje bruya, maar.
1: Anna, Robby, je hebt je inbreng gebracht.
0: Grand,
1: oké, schat, mooie dag. Doei. Doei. Goedemorgen, bent u er nog?
2: Hey, dag meneer Gilio. Goedemorgen, Johan Messen.
1: Goedemorgen, meneer Johan.
2: Hoe gaat het?
1: Nou, ik ben blij dat ik gezond ben opgestaan en dat ik hier mocht zijn.
2: Wederzijds.
1: Ja, nice.
2: Ik wil Creton Frank het beste wensen.
1: Mm-hmm.
2: Het is iemand waarmee ik vroeger gewerkt heb.
1: Oké.
2: In Duitsland.
1: Mm-mm.
2: En een stoute mevrouw Marta, want ik heb wat van haar gehoord namelijk.
1: Mm-hmm.
2: Dat ze in het dorp geweest is waar ik vroeger gewoond heb in de buurt, in Schaffhausen.
1: Mm-hmm.
2: Dus mevrouw Marta, als u eens een keer weer naartoe gaat, neem een paar van die mensen mee.
1: Mm-hmm.
2: En wel als ze naartoe gaan, dan wil ik het direct zeggen, neem niet een zak, maar twee zakken met geld mee. Want ik heb nee. U lacht, hè? Ik heb de Emmerdingen gewoond.
1: Mm-hmm.
2: Dat is heel dichtbij in de buurt. En ik ging altijd op de meer daar tussen Schaffhausen. Gingen we varen, want die mensen hadden een boot.
1: Mm-hmm.
2: Dus was toen die tijd, een buitengewone tijd van mij.
1: Mm-hmm.
2: Heel mooi, meneer Silvio.
1: Yeah.
2: Echt waar.
1: Okay.
2: Want je hoort mensen vaak zeggen, ik ga een foto aan mooi. Als je wil weten en zien en meemaken... U mag het vragen aan de vorm, maar het is een verschrikkelijke mooie omgeving.
1: Oké. Ga ik onthouden.
2: Ik groet u.
1: Ja.
2: En alle beste.
1: Dank u wel. Bedankt voor uw bellen. Goedemorgen. U bent in de uitzending. Dank u wel voor het wachten.
3: Gilles, het is inderdaad 37 jaar. Want Gregory zou 10 jaar worden en nu is hij 47. Dus je moet die 10 aftrekken.
1: Duidelijk.
3: En dan is het 37. Dus het is inderdaad 37.
1: Grand Tangi.
3: Oké.

0: Smart Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Julio. Ik bel weer even. Ah. Omdat ik Lilian wil complimenteren dat de stem klinkt weer als Lilian. Krachtig.
0: Ah, mooi.
1: Dus ik ben blij dat ik al die mensen die zwakke gezondheid hadden.
0: Mm-hmm.
1: En dat ik hoor dat ze weer sterk eruit komen. Dus gaan jullie zo door. Blijf geloven.
0: Ja.
1: In jezelf en de krachten die je hebt.
0: Mm-hmm.
1: En meneer Lisse heb ik ook gehoord. Hij is ook fan van jou. Nou,
0: yeah.
1: Als een clubje, begin maar.
0: Als een ego, mooi man.
1: Ik ben het af. Na die day artie apinti toen hoort. Mina apinti, mi kons apinti. En weet je waar ik je voor het eerst heb gezien?
0: Nee.
1: Weet je nog?
0: Help me.
1: Die man was ook laagjarig. Hij was DJ daar.
0: Hij was laatjarig.
1: Zijn naam begint met de R.
0: Zijn achternaam of zijn voornaam?
1: Zijn voornaam en de achternaam met een D.
0: Zo.
1: Meneer Roel.
0: Oh ja. Misabi, ja. Ik moest even nadenken.
1: Ja, want daar heb ik voor het eerst die meer in dat DJ. Dan wacht even. Nee, rasten is na apinti, dat we moeten gaan lukken. Zo maar naar mijn familie. Hortens, mijn vrede, meneer Doedek. Mijn lukken wang. Nou, ik ben blij dat ik die mensen hoor. En ik zal zeggen, ook alle mensen die bezig zijn met kitty-kotty-activiteiten. De tijd is nu daar. Alleen moeten we bidden voor het weer. Maar Aweer, Horensref, want 1 juni, Horensref, zo mooi dat... Unobaf weer jas. Dus ogo. Alle de activiteiten.
0: Mm-hmm.
1: Allemaal met doe mijn best voor volgende. Want ja, ik ben ook een senior. Ik moet rekenen met mijn leeftijd.
0: Ouder
1: en mijn gezondheid.
0: Ja, gezondheid wel, maar leeftijd kaba.
1: Ja.
0: Zoveel mogelijk.
1: Want wat je, die dame net, ik denk dat het je zus is.
0: Ja.
1: Lilian, ja, je zoon werd 1 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan moet je die jaren daarna gaan pakken tellen van die ramp. Dat klopt, die 37 helemaal.
0: Ja toch.
1: Maar ze is enthousiast.
0: Ja toch.
1: Dus dat
0: unie
1: niet meer kwalijk.
0: Nee.

En het laatste nieuws tot een warme groet met hart. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt de mensen samen aan de lijn. Radio Mart verbindt, dus bel in en laat je horen live on air.

0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Ja, maar wat wordt weer?
0: Ie, etje.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja,
0: maar... Ja, maar... Ja, maar...
1: Ja, maar... Ja, maar... Ja, maar... Ja, maar... Met meneer Roy. Welkom, welkom terug en goedemorgen, zekere dag. Een nieuwe week ook, mooi, oké? En kijk hoe goedemorgen. Want een feestje bij moeten dan is in jullie ketikotie. En zo. En wie ben vergeten als maar die toe, maar die hebt me toe. Want die medaille is er. Dat mijn auto's, mijn contact met volgende dag, want batterij weer. Dat is haar. En ik ben ik in Amsterdam gaan staan, dan begrijp ik wat moet doen. Maar je hebt maar net weer een boost, maar dan moet je niet toe.
0: Natuurlijk.
1: Biggest one day. Mm-hmm. Mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari, mi bari,

0: kamer. A staat me onder Jimmy. Maar bedankt aan meneer dat moet de Haag.
1: Oh, mooi.
0: Bedankt meneer die heeft mijn auto. Want van de lijn gaat de materiaal. Samen is dat van bij ons doen, maar toch aan je pico. Dank je wel, meneer.
1: Mooi.
0: En ik heb van ook weer gehoord en... Leon heb je al gezegd van het trouw, nee, maar Kretel heb ik ook gehoord.
1: Ja.
0: Ik weet dat je dat op een maken.
1: Ja.
0: Want als ik de lood gewoon tapoe. We zien jong, we zien ouro. Ah, even maar naki. Je kon zwak.
1: Natuurlijk.
0: En zo, van zo veel, maar ja, goed, zij zo.
1: Ja.
0: Maar neemt ook toe voor Israël. Ah, meneer, hop, jong.
1: Mang.
0: Ah, meneer, hop, jong. We zijn daar, je ziet van Amerika. Dat is maar, mama, nee.
1: Maar dat amaf Amerikaans heeft nog maar controle aan mijn
0: maar de man is jammer wapen, de man de wapen. Dat is wel best stijl op dat in Israël. De man die de man wapen stiekem, jongen. De botten dat heeft staat. Dan de wapen, want de man vet me gaan Syrië bakken. Ja, nee. Maar alleen de bom de soudou. De stappen waai. Kon die zee, die man die laat nekken aan ons op. Ja, toch een lange periode, man.
1: Nee, dat
0: ook in Nederland, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ook niet alleen, maar alle die brandeel. Alle die brandeel. Mijn god, maar ja, goed dan, maar de klap is op elkaar te gaan langen, want Moni Laija. Moni Laija, het is een eerste bam. Ja. Het is alleen bij elkaar binnen een paar jaren.
1: Ja.
0: Nolo, daar heb je ook zo die. Abibel, de Michael Sagaja, mijn foto op een schoolveld.
1: Ja.
0: Nou, man, ik maak afipot. Je was machine en hij is kas. Mag ik jou?
1: Oké.
0: Ik ben blij dat je het hoort, want dat was volgende week, denk ik.
1: Jazeker. Volgende week, meneer Baka.
0: Uno sabu, uno sabu.
1: We doen best.
0: Wat heb je mogen attacken?
1: Abigima, hoe zit het? Oké. Abitaka, abigima, hoe zit het?
0: Draver, dan aan de vliegram.
1: Ja.
0: Ik kon er niet zijn gisteren. We bedanken bij de Haag, maar veel sterk te bewusten en alle mensen die ballen verloren hebben.
1: Ja.
0: Krak die maar gaat van jaar is. Oké, zien we dat het jaar, oké, is goed.
1: Oké, Grantani. Ja, zeker. Doei. Goedemorgen, bent u er nog?
2: Ja, maar ik nog even wat toevoegen.
1: Ja.
2: Wanneer is u 1 juli, nog in de Oosterpark, hè?
1: Ja.
2: En weet je wat ik zo erg vind? Ik vind het een beetje, ja, god, ja, een beetje racistisch. Waarom? Het lijkt alsof alleen maar witte mensen worden uitgenodigd. Ik hoop dat dit jaar, dat de organisatie die veel meer Afrikaanse leiders uitnodigt om daar te komen.
1: Dat is een goeie. Ja.
2: Nee, maar dat, is het de angst? Is het wat? Gaan de... De uitnodiging naartoe, worden die uitnodiging afgewezen? Zullen we kijken dit jaar?
1: Oké. Maar ik voel wat u voelt.
2: Wat zegt u?
1: Ik zeg ik voel wat u voelt.
2: Ja, dat heeft mij, het is mij altijd opgevallen. Ja, want vaak, we adoreren Afrika, we omhelzen Afrika. Maar het schijnt alsof ze niet met ons eens zijn. Is een aanhalingsteek om de feest te vieren. Ja? Oké,
1: mooi voor je inbreng. Dank je wel.
2: Het kan heel wat stom zijn, maar...
1: Nee. Ik voel wat u voelt. Grantani.
2: Okay.
1: Yes. Oké, doei. Mart Radio, goedemorgen. Bent u er nog?
3: Ik voel wat u voelt. Ik weet wat u zegt.
1: Ja.
3: Ik ben niet uniek, maar ik woon in Capelle aan de IJssel. Ze hebben mij van de lijst weggehaald.
1: Oh ja.
3: Stichting Grani had een bijeenkomst en ik had geparticipeerd. Ze hebben mij van de lijst weggehaald.
1: Hm.
3: Dus ik voel wat ik voel en ik weet wat ik meemaak.
1: Ach God.
3: Ik ben blij dat je daar bent. Ik ben blij, Migoed. Ik stuur liefde naar alle leden en alle mensen die luisteren naar Radio Maart. En natuurlijk jullie die daar werken als vrijwilliger. Er zijn twee mensen die ik altijd zeg, ik heb respect voor ze. Lilian wordt veel beter. Martha, je bent een bijzonder mens. Dat weet je, dat zeg ik iedere keer. Maar ik geef je de compliment. Zandam, ik hou van je. Meneer Kreton, je weet het, hè. We bidden voor je. We willen je stem weer horen. Je willen we je wijsheid weer horen.

0: horen. Dat is zo belangrijk. Jeanette Bengel en Svetlana. En mevrouw Sherry. En noem maar op. Ik groet jullie allemaal bij deze Mocht Ik Het. Want Radio Maart verbindt. En Radio Maart maakt mij gelukkig.
1: Okay.
0: Dankjewel.
1: Heel mooi gezegd. Dankjewel.
0: Dag, mijn waarde broeder. Wat wil je zeggen?
1: Ja, ik zeg heel mooi gezegd. Dankjewel.
0: Okay, dankjewel. Nee, Maart had het zo even over de senioren burger.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben de jeugd van vroeger. Dankjewel.
1: Oké. Okay.

0: Stad Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Katopoi, Giel, daar ben ik even weer. Giulio,
0: ja.
1: Uit de oude doos, uit de oude doos.
0: Hey, toch, Hortans.
1: Katoman. Voor die ordinale C. Hey, Giulio, alsnog gefeliciteerd met je neefje. Een neefje van je is ook jarig vandaag, hè?
0: Dankjewel. Ja, Gregory.
1: Juist, juist, juist. Graag gezondheid, angalanga libi. En bogo bogo money. En je zus feliciteer ik ook met haar zoon, die jarig was.
0: Ja.
1: En Luske, Luske, mijn zusje Luske Snel, die was gisteren ook jarig. Happy birthday voor haar, visie thee, bakat thee. Mijn versterring aan Luske. Gisteren kon ik niet meedoen met Salem ochtend. Groetjes ook aan Rufus. Ik moest vroeg eruit. Julio, is heb ik al dus meer bij mijn leven mee bijdragen. Ja, en wat ik wilde zeggen. Ik feliciteer Ifna Spier ook in heaven. Ja, rest in peace. Ja. Rest in peace en thanks for all. En Julio, mijn nieuws is... dat ik bij een geval voor een chauffeur... die bij mij de chingwaas koren... en bij tas mee aan. De chingwaas in de bus... met dat jongen, ze staan als chauffeur, jongen. Julio, dat is vinding, dat is schrotting. Ai, we zijn dit doen in de straat voor zo. Met dat ai, lebo, chabo. Ik ga je de chingwaas koren. Hou je fieters thuis.
0: Ja.
1: Jullie over straks wel thuis.
0: Oké, grattani. Yes, thank you. Tot volgende week.
1: En wat bij mij in het vak zit, verzuurt niet.
0: Altijd. Ja. Assetti.
1: Doei. Ga kom maar. We zullen niet. Bye-bye.
0: Ja, maar doei. Het is 2:02. Het is heel fijn wat ik heb gedaan. Goed gevoel erover. Samen met u radio gemaakt. Start met Maart, speciaal voor Maart. Grand Tangi. Fijn dat je had geluisterd. Ciao, ciao, bye.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
1: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
0: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
0: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
6: Radio Swammerdam. Hoezo?
7: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM. En 24/7 op je podcast app.
8: Radio Swammerdam.
9: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Ja, bonbon, sweetie, manting. Mijn naam is Urmi Blikslager met Barwa Odigona Alassé. Natuurlijk bent u afgestemd op rakoki.nl en ook nu via de salto-frequentie tot de uur van 11. Dus ik ben uw gastvrouw tot de klok van 11. Bonbon, sweetie, manting natuurlijk met Barwa Alassé. We baron chito di gomiti alla den senior burgers mak ni uit pedin de hoop dat din de allemaal la de gezond de nang a din bakje gezonde drank no no de afgestem natuurlijk tapo rakoki.nl en ook via de salto frequentie natuurlijk zo we bar ook to een bonjour chito di gona alla mamas papas en ieder die afgestem is zelf jusan de no de afgestem een bonjour konaini een bonjour ti odi. Verder de trouwens aan de Nasiki Bedi. Natuurlijk, we begi. Zorg dat ik na eerst in een goud tapito gezonde foto bakka. Namens na hele team voor Rakoki. Ben je er ook gedompel iets dat niet stil bleef? Nou, want dan zei Godoro precies. Nek van in de opponent was aan dat hij etan Godoro. Maar in die was maar aan de penitentie dat hij boem voor uw kracht in een verlichting. Natuurlijk, gona alla dimpsi dat hij. Morofara, dat want ik ben je jarig. Heb je iets speciaals te vieren? We versteer alle die verjaardag, maar de ones aan de verjaardag, wie is Samsa? Zij die gisteren jarig waren. Ja, zij die gisteren jarig waren, we hebben de one voor die idee. Nu vergeet de one Tamara en de idee kon natuurlijk weer baron. Een beetje hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip. Hoeré, hoeré, hoeré. Boom voor geluk, kracht. En alle die boom, boom, tori, dat die. Ook toe of ik kies een baby pas mama papa boom voor krachtie go in en naar richting dat hij ook verder een mooie lekkere suite groet we zijn go na natuurlijk buiten Amsterdam daar we bar Aladdin provincie Odo die Arnhem Passie Groningen we bar ons suite go naar Rotterdam we ons suite Odo go naar Rotterdam. Ook toe naar Zaandam, Almere overal we bar we jasona in Nederland weer bar wala mala wan bon shuti odi mak ni uit po de. En ook to buiten Nederland weer bar ook to wan bon shuti odi dat want dat kondref kondre. Ododi baya ododi we bar wan bon shuti odi gona alla sif grond tapo mas pesruto natuurlijk na inisra na kondre. En natuurlijk we wins ding het allerbeste. Ja het allerbeste. Zo blessi we wins ding. En natuurlijk dat je zo bakken dat we bar een bon suite konijni. Wat ga ik nu doen voordat ik begin met een West in beeld? Natuurlijk kun je afgestemd op een programma West in beeld. Per week want to barbos kopen wat er allemaal hier in West gebeurt. En omstreken niet te vergeten. Hier in West en omstreken. En in die tweede uur heb ik ook een iemand van gas. We hebben een kipje zo over een big man. Ja, een big man zang nog de 20 jaar in morgen. Maar we gaan in een tori voor een big man. Dat want ons hebben een big man toen we nog karen. Jawel. En natuurlijk dat we gaan in uw eigen historie afwassen. Ik sluit de historie ook toe af. Voor Middelburg, de bakermat van de slavernij in Suriname. En na pistorie dat heeft zij tussen 1640 en 1873. Dus ik zou zeggen van een blijf lekker afgestemd. Hier zie ik een CD van een, even kijken, Prefuro. Ja, ik heb een idee dat je maar ja, officieel was het niet prefuro. Maar nee, dan moet ik pis die eerst aan de ini. En dan moet ik een CD voor prefuro. En bakken dat hij dan met je bakken aan informatie. Zij gebeurt allemaal, ja, in West. Te veel om op te noemen, maar het gebeurt wel hoor.

En natuurlijk via Jada Mebar, alle de lobby familie is mee bij jou. Wan boom sweetie. Odi, de one Sunday, ja, de one Sunday, Sranga, de one Sunday. Elders, dat want takisoso lobby, we zijn moeten uit naar Osso voor je eigen

natuurlijk Odi Odi Gona ook toen naar de vergeten moeder. Meneer Frem, partner. Marta nanga alasma.

Yeah, man, grand time. Moi Aisa Poku, man. Moi Aisa Poku. Ja, gide lobby wan sande nou nou de afgestem dat wan taki dis na yura koki.nl. Sande vo arke ook to te if yuru. Ana via na salto frequentie ook to. Da vo mi begin en anga dis ego over natuurlijk een hele mooie wan mooi, wan mooi, mooi, mooi film sande in bioscoop nou nou de. En a film dat na treated like a lady. En nou aanrader voor Guy Boomfuru voor Ungo Lukuna PC film. Dat echt, ik weet niet of want een beetje film voor Flodder, maar dit is meer dan dat. Meer dan dat. En ik denk dat de meeste voor de lobby van zo'n film, wie zo'n kind zijn film moet voor herkennen. En je ziet dat die film die zie, kan je de bij onderschatten, maar een film zijn. Want je ziet dat is voor low boom reviews, voor low boom boekrant is en NRC, de Volkskrant. Ja, de Volkskrant is eigenlijk een film take op, maar die is een beetje een biggie multi-film. En ik zeg eens de moeite waar is nu in de bioscoop. Ga er naartoe, ga kijken. Je zal zeker een paar bekenden inzien. Zou je overigen dat, hey, die ken ik. Hey, die ken ik. Dus is een aanrader voor Psa Gogo Lukuna. Mooi film dat hij in de bioscoop. Zo, en zoals we hier weten, vrouwen vooruit hebben we hier. En vrouwen vooruit ondersteunt vrouwen. Tap allerlei fasie vanaf taal tot zeg maar een ondernemer. Lijkt het je wat? Dat want ik kan contact de lobby, want is naar Karel Doormanstraat 127. Kamer 004 en natuurlijk een postcode voor dat pinna 10-55-41 in Amsterdam. Ja, lijkt het je wat? Ben je als vrouw alleen thuis in ons afzij moest doen? Ja, de muren wakker keita voor probleem nu de zorgo wakker vooruit, gomiti vrouwen vooruit. En verder hebben we ook iets aan dat in de laatste tijd aan de boom voor in na nieuws natuurlijk. Oudere mishandeling. En ik bedoel van een oudere mishandeling. Nee, dat je naar oma want to be gekofu. Dat je voor oma portemonnee. Of je doet wat. Of je doet wat. Zand ze enkelijk dit ten nadeel voor oma. En die breker oma urukba. Alla de soort zand is in ik oma. Komoro snel. Of komoro snel pan om goite. Snap je? Dus ja. Je ziet dat die. If dat na een geval. Vele oudere zangen bijvoorbeeld, de ones aan man met contact moren in dat de tune zo. Dat de one dat je hebt te maken aan de zang dat die en waar niemand oplet. Weet je, je goeie je oma stil, oma niet taki. Dat want taki lukuboeer het hele met oma stil. Vooral of nou oma zijn nooit bij stil. Toen zie, deem luku zeet ik oma. Nou zo kan de roef oma zelf, je weet maar nooit. Klaar. Heeft u te maken met oudermishandeling? Bij uzelf of bij iemand om u heen? U kunt er iets tegenaan doen. Hoe moeilijk dat soms ook lijkt. Je ziet dat hier de man dat je ontspoort de zorg. Een ouder van 65 plus kan zonder dat er sprake is van opzet, mishandeling of verwaarloosd worden door de mantelzorger of een professionele verzorger. Dit is een afdeling speciaal voor jou. Direct te maken de ook toe de wan zijn je paai direct toe. En dat de voor, want jongen, eigenlijk me vind dat na film de potcamera. Want zo leest hij dit maar op de bg probleem. De teki bong lekker een bg sakatro agro. Maar ik denk niet dat het vaak voorkomt bij een bepaalde groep, maar het komt wel voor. En dat de dit aan die snee komt voor. Dat of hij overkomt, je de inbreken dat je na volle lag je teki, want toch de neiging alsnog niet te erkennen. Dus, mogelijke reden kunnen zijn onmacht, overbelasting of onkundigheid. Moedwillige mishandeling, dit is een ontspoorde zorg. Dat want dat je dit aan zou je morgen voor je kunnen te maken in een ontspoorde zorg. Je ziet naar onmacht, naar overbelasting of naar onkundigheid. Maar deze is het, want je kunt niet drie zijn dat je dat kan, die is dat je spoorbakken. Moedwillige mishandeling, dat want dat je een ouder van 65 plus wordt met opzet mishandeld door iemand uit het gezin of uit de familie of door een beroepskracht waar de ouder afhankelijk van is. En die is je, maar weet je, eigenlijk je,
Bijvoorbeeld vooral of het in de familie gebeurt. Je ziet dat bijvoorbeeld naar bepaalde familieleden. Je ziet dat die squai, die sneeuwrekening, die zie hij wiep van jong tot oud. Ach, niet prug, of wat doe je? Is op dat dismin ook al die banga oma, no vertrouwen die banga oma toe. Vooral of je oma no mantaki. Vooral of je oma no mantaki. Oma zorgo schrijf hier of je no mantaki. Schrijf dat papier en ik dit. Nek den si say miti. Want dat heb je soms, dat weet je wel. Dat agram mij overbelast zo. Te oma hierine, oma bifi zo. Te oma si, oma hier aye piri dat zo smet. Ik luk van oma breiti fasie, luk vee luki zo. Terwijl na vrede, oma giwa, desma wa hen na vrede, me vrede. Maar desma is in travasie, dat luk oma breiti fasie, luk vee piri aye luki na vrede, oma vrede. Dus we check den pistori dat die moro boom. Jawel. Dit is want eigenlijk de reden sa edem ik is je abutwillige mishandeling. Maar ik had dat naar voren bedacht dat dit sapsado do. Waar gaat het om? Financieel gewin. Want ik want ik oma pas. Des interesse of raak. Want kan de fossie breken. Ai, fossie, tembe ga oma, oma bij Jiminya. Als laatst nog zo'n altijd oma bij Jimwe nog noem maar op. De want ik kwam tjuri. Daarom ik met dat ik moest je lukus ma. Want dan ook kan dat was maar bij de hee. Altijd zo dat in die zo'n pisten dat ik verander. Dus het is zoals mij gewoon om en ik kan trouwen gewoon niet. Want kan dat nog maar je pima dien en skinkba. Toch? Ja, en trouwen na lange tradities van familiegeweld en conflicten. Ja, dit is aan de in bepaalde familie, dat bijna in een schermoro. Want daarom heb ik dat twist tussen mij toch in familie. De rest is dat ik mijn neboom moet aan de gewend en kaba. Zorg dat in een gewend en pistori die zo aan de zand is nog boem. Anno boong, schreef, geweld en conflicten. A wins uno na familie, wins bijvoorbeeld uno waka undoro plat, maar nik afrede de. Nik te denki familie ate klop moro shwiti. Wins in een shiding of wat dan ook. Maar in de imbalans, weet je. Want te bepaalde zijn ik kon te kwam forum voor, is normaal. Dat boom voor zijn kamp zijn en te bepaalde zijn ik zijn. Maar zet in komoro, hier is dat. Want de poko etakit uit jongen solliciteer met bepaalde zoren. De zoren dat niet drie, nooit moro. Nooit moro. Dus ik kon hem ook de zoren dat ik kon let op natuurlijk. Na tapo de in bijiwang, sambie de before. Dus kortom, mogelijke signalen van ouderenmishandeling kunnen zijn lichamelijke verwondingen waarvan de oorzaak.

Zak niet duidelijk is, want dadelijk je heren dat oma grootvader terwijl ik shock me. Goed, het trouwen naar ouderen in verwaard, angstig of neerslachtig. Maar ik heb ook zo'n voorslag. Je kan angstig nou als meneer Bribi, dat want trapatroon is, hoor, in visie verwaard, angstig of neerslachtigheid. Ouderen is, je ziet dat oma, je ziet dat die uitgedroogd, vervuil of vermager. Dat want ik je, die go langa langa gonya oma nyang. Ja, yeah, die want dat dit toe, zo smakwaai. Er wordt gescholden of geschreeuwd tegen de ouderen. Ja, in berekening, ik weet die bari. En ik weet dat bepaalde zijn, dat ze niet rekening moeten dat naar oma. Want je schreef op hulp van nodig, want ik weet dat in afleg dat je tak nang aan bepaalde drang zijn. Enkele keer achtervolg je maar naar je wan, sabi. En dat je uit natuurlijk ook toe naar tapo oma. Het ontbreken van geld of goederen. Ja, ala dat je breken om een bankje breed op je onder oma. Ben je nog zo onder oma kon zo. Je weet maar nooit anyone in oma. Je ziet dat ook toe, ze heeft ook toe verandering in de woonsituatie. Kan de oma bab, want toen maar zei luke oma dat je dus maar dat heeft. Je vrouwtje van de oma moet voor staan. Dat je ziet dat van oma heb ik go achteruit. Want oma heb ik juist aan samen luke mija. Samen ondersteun me. Ik weet dat de wan zei dan. Is niet om naar huis te schrijven. Want ze zijn er ook. Onmogelijk om de ouderen alleen te spreken en zit er altijd iemand bij. Ja, zo lees je dat je de van nodig. Weet je, zo lees dat je de van nodig. Verder een tiga oma, iemand drinkt op tune, zo. Wat raad je dat je hebt, drink kraanwater, want fles. Spas ref no di na a koelkas. A koelkas legi dat want taki, oma money, oma inkomen wordt voor iets anders gebruikt. En ook toen je eenmaal die brieken die gebruikt, oma moet ik bij je stellen een briefje voor in kas. Je kon die kibriden dat is oma, ik ga ook toe in de schulden. En zo lees aan oma met kas schulden was, maar ik was aan het op oma niet. Want ik heb vooral oma nou wat idee dat is aan dat ding, of kan dan nog die schrijf. Goed. Onverklaarbare geldopnames of kosten. Je ziet dat die Aladdin Pistori dat die. Aladdin Pistori dat hij een comfort eenmaal te amissandel en missandel. Dat de Pistori dat hij een kon altijd voor. Even kijken of zij kan doen te apistori dat hij heeft ze. Aladdin signalen dat hij, want ik maak naar signalen zo boem, zolang ik zie dat hij. Zijn heeft ze een man begrijpt en zolang een man gebruikt een placecode te noteren. Noteren. Je hebt alle signalen, zei je, kon je kaart. Overleg met een familielid. Maar een overleg met een familielid, dan is er een mishandel. En dan tak niks, en dan mik niks van Tori. Snap je? En een vriend, een coördinator, een collega, of veilig thuis. Want ik bereken dat of de familielid een man begrijpt, Tori, want dit ziet bepaald dat niet. En dan naar Doris, ja, bij Google zoeken, ja. Veilig thuis in kaart. Praat met de desmaseido apistori dat die karden kono vrede, want no denk je dat migado die zegt voor oma, dus of mita kangen dan mi ovong. Dat voor je dat hij voor je jongen wakker ego doang. Aangifte tegen gangster van de familie. Weeg aard, ernst en risico is dat want dat ik tegen alle desantsam sanga oma, iwegigo, is dat? Gevaar ja man, gevaar ja die oma dat want dat je dat daar jou zou je doen maar ten aanzien van jou de ego zoeken deskundig hulp want je ziet dat die oma nog redden dat je toch en organiseer hulp of meld het bij veilig thuis dat natuurlijk dat trafasino de je moet voor doen wat nangin dus dat want dat je de belgo tap op een nummer 0800 2000. Het is wel easy, dat want taki bel gratis 24 uur per dag, 7 dagen in de week. 0800-2000. Of je kan luko na tapu 020-veilig-thuis.nl. En na dat pe jeetje isi nangago dat hij. Ja, isi nangago jeetje dat hij. Ja, mi kan suku de juiste jepi. Die natuurlijk oma. En die ook en gisteren ook was een 7 juni.
na eigenlijk een one thing zang. Vele van ons, het is echt in onze hoofd gegrift. Alamala. Ja, alamala. Dus, en vooral zij die er heel dichtbij te maken mee hadden. Weet je, en eigenlijk nou allemaal bij op te maken aan een apicitori dati. En natuurlijk boem voor krachtie. Gona alla die wansan de in een apicitori tensi dati te no ete. Is de bede wan de sang alasma denk in apicitori dati. Dus en de be me kom mooi, ik weet het nog, de be me kom, ja. Wan membre poko. Voor Membreding, Suriname All Star. Even kijken of ik het kan vinden. Dat want ik hier dan op het apokoe dat die ini wang. En vooral voor die dingen Sranansma. We potina apokoe dat die. En abakana apokoe dat die dan mee ego moro farananga de informatie zang die. Ja, zo en vanzelf gisteren had je het op verschillende plekken op een mooi mooi zijn georganiseerd. En vandaag doe ik het hier natuurlijk namens de hele team van Rakoki. We zijn op Pokodiska Dorogina Uala, Saabibat na Pokodisi.

Lobby Arkema, ik ben afgestemd natuurlijk op rakoki.nl en ook voor nu tot 11 uur ook via de Salto frequentie. DCBD Membri Ding, de Wangsang natuurlijk Psagona Unfesi Kaba. En om hier verder te gaan, dat want ik even tikken naar agenda baka. Dat we zien dat die 55 plus en een stadpas met groene stip. Dat wil zeggen van je kan heel veel doen. Alla de lobby one dat is aan dina. Also, je hoeft eigenlijk niet thuis te blijven. Je kan gewoon naar Boomfuru Presi of je Abiwang stadpas. Dus informeer te je informeer van ik kan go naar sport, ik kan go naar film, ik kan go naar concerten, echt heel veel om op te noemen. Dus nee waka waka zomaar of je denkt dat ik go gie dat uit in een luku den sanse kisi voor jezelf, maar je go pasi aan na trasotsani. Check je stad pas en maak jezelf blij mee. Maak jezelf blij mee. Ga lekker op een paar leuke plekken. Voor deus doen in de winter. Ik kan tak ai. Ik heb mi godape. You know, je hebt me een mooie agenda gezellig voor hori warm in de winter. Maar vind je me keno, dat want ik. De abkant voor do you wang baka dat want ik na eenzaamheid. Ik kom. En natuurlijk, daarom heb je zoveel middelen zijn er mee voor you one of vier you one. Hij voor you one of vier you one. Pak je kans. Natuurlijk regelingen voor AOW'ers en met weinig geld. Of en kijk of u in aanmerking komt. En ik denk dat zolang je money weinig in die zakken moet je wel in aanmerking kunnen komen. Vooral of deze aan veel loon toe dat is doen. Ja, behalve die de wansen die in haar botel eten. Dat want dat heeft u een laag inkomen en weinig vermogen. Bijvoorbeeld omdat u alleen AOW heeft. Of heeft u AOW en een klein pensioen, dan kunt u hulp krijgen bij de kosten voor bijvoorbeeld openbaar vervoer of je zorgverzekering. Zie je, net zoals Sandy Sirem opneemt, gelukkig, want je hebt er recht op. Kunt u één of meer regelingen aanvragen? Natuurlijk, voor alle regelingen. En natuurlijk, of je gaat naar gemeente of waar dan ook, of want een buurthuis. Dan heb je een folder, doen voor pak je kans. En dat betekent is alle de informatie, en alle de psansa je hebt van nodig. Tegemoetkoming aanvullen op openbaar vervoer. In check niks aan betaki stadpas, check up historie dat die. Gratis identiteitskaart, natuurlijk collectieve zorgverzekeringen. Regeling tegemoetkoming natuurlijk en meer kosten. OV-vergoeding voor mantelzorgers. Natuurlijk laat het niet liggen. Wat is een laag inkomen en weinig vermogen? Alla de pikidisi, ik kan kiezen tegen de juiste afspraak aan afspraak. Die jezelf en je met de juiste keuzes, die je schrijft. Natuurlijk, je ziet dat die bedragen leiden om AOV-leeftijd. Nog erbij, de bedragen veranderen elk jaar een beetje. Doet u een aanvraag na 1 januari 2026? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans voor de juiste bedragen. Je ziet alle info door lid naar je moeder door. Enkele cadeau niet aan hun bewegen. Natuurlijk, hoe kan je dit soort regelingen aanvragen? Van je actie die aan. Ga naar het formulier op www.amsterdam.nl/pakjekans. Of je bel, go tappen naar nummer 020-252-6000. Dan sturen ze je een formulier. Zolang ik dat bij IBL formulier en committee. Of je gaat naar een buurteam. De medewerkers helpen u met uw aanvraag. Kijk op www.amsterdam.nl/pakjekans voor een buurteam bij u in de buurt.

Nozo, ik kan bellen ook toe op het nummer 020-252-6000. Of maak een afspraak bij het sociaal loket op amsterdam.nl/sociaalloket. Staat uitgelegd hoe u dat moet doen. Dus pak je kans, no draai. Nog geval trouwen lastig. Want je ziet alle de santé gebogen vallen, want trouwen lastig voelen niet. Of wat dan ook, je ziet alle dicht bij jou. En wat hebben we ook nog hier? Mensen, nou mooi weer, ik kom, mooi weer, ik kom. Als je natuurlijk komt in West, de Kolenkeetbuurt. Daarachter hebben we een vier mooie muren. Niet hier achter alleen. We hebben ook één op de Bosselammerweg. We hebben ook een hier bij de Kriegelweg of Kriegelstraat. Bij Lidl D hebben we ook een hele mooie schilderij. En natuurlijk tap voor fletjes, ja. Ben je nieuwsgierig, wil je weten, Sana betekenis voeding en waarom de ko interesseren je in kunst. No? Want onona kunst is maar toe, er maar voor een actie. De ene is op dat ja, kunst is maar toe. Dus wil je meer weten over de muren van West? Natuurlijk is een collectieve muurschilderingen in de Bos en Lommer. Wandelen natuurlijk of je wandelt sa. Aladdin soort zijn die ze dat juist heeft kan abi boom furutra ideetjes kan doen po kun je koko. Serieus, zo de isi. Ik kan tek idee adjes neki legi zo'n ting. Maar zo'n ting ino legi mwaka de joist op pasi de ofiri fa yo e kon furu baka. Jawel mijn lieve mensen. Even kijken hier hoor, want ze niet passagia. Mina doen ik zet hem als niet passagia. Maar goed, dat we poti wangen tramuziek zo met die terug. Even kijken hier wat ik hier allemaal heb. Jawel, ik heb ik zet al. Ik heb ook hier van even kijken voor. Want in is die door ja, die moet je wel lotras ideeën, look om niet. En natuurlijk, mijn oom, ik luk me zomaar. Dat ga ik ook gebruik van jou maken, want dan zou dat in kon zomaar. Maar in elk geval, mijn pata voor prefuro, fasi die fini, fini, de nyama undro. Sana poko dis baya plaka buba tro asedje. No, no, no, mambe. Adis hebi tum sina manting. Hebi tumsi ina mante man. Ah, maar dan moet ik kijken, even kijken, want de enkele kassidi is na te megi aan palexitori. Dan enkele kwant de pokus aan beetje tapasidi die zijn na de CD is echte na palexitori die. Dat enkele deed je precies bij, maar goed. We gaan even verder met een andere van een ontbijt op bed. Hi, Migado. Ja, man, ontbijt op bed wordt ik nummer 4, want voor Wilgo Willems bakken. Ik weet het niet. De alle die zingen van mij dat je vindt dat aan ons zingen voor Soso. Allemaal abi wan boom boom, Steve Stevie betekenis en daar. Wo Arki Nono de bakken. Even kijken. Yes. Mooi.

En natuurlijk nu de mi avanto bloedverwante dat in Afrika. Alla sansa we do dat in natuurlijk me winst so so lobby krachtig wijsheid kennis. Yes.

grantani da temelu kuna yuru da meshidati abra wantumani da wo abra teki na nyonsu desa sawoko ini na trayuro natura te a hasumi doro dang wataki pinso funa PG Prince pari wang en da baka da ti da mosluit af natuurlijk na atori fu Middelburg de bakermat van de slavernij in Suriname pe mi be tjako na fitik bij de val van Antwerpen in 1585 atweede wang dat want takkie even kijken Middelburg de bakermat van de slavernij ko verstaan de West-Indische Company soma be de edemang voor de West-Indische Company en dat die nog ba blokkie natuurlijk met Barry ook toe wou, ook die niet te vergeten, Clarita, die ook op luisteren zit met Barry ook toe wou, lobby, ook die Sisa. En natuurlijk ook Takip Kuzo ook toe, Abra de Verenigde Provincie, voor de onneemseelaan octrooi. En octrooi met een soort vergunning, ze enkele tegen jou, maar vergunning dat die alles aan zijn tapa wat er naar jou. Alles aan naar jou. En natuurlijk ook een beetje over Afrika, nou over de pistorie die ze go. De plaatsen waar de tot slavenmaakten werden gehaald. De pistorie dat die ontakte. En ook toe daarmee aan de Amazone, daarmee naar Anessa de Carbening. Ik verstaan dat die dat we voor de vrouwelijke militairen zijn eigenlijk de bemachtig. De bemachtig moro de mambo. Maar dat ik kan stellen, ik voor, want om als mij doen, zijn de dwing. De dwing 100%, bij een man die mij man is, de dwing 100%. En daarom moet ik de koning voor toen voor een pistorie. Pistaan na omgeving dat we altijd naar oma's maar ben de voor be beschermding voor be protecting voor be beschermding voor protecting en dat de be zeker dat de be kies boom beschermen af en toe ook to Gaddafi be abassan dat ook to te be luko Gaddafi ook to ibe ap oma's maar militaire zijn be bewaken omdat de maar ap zekerheid dat no die zo look me. Ja, maar en dat is ja verschillen. Want nu noemde dat of je ook gewoon naar Sranan, dat was een president dat je. Dat je nog maar denkt van kan dat je de midden man boy. Maar je nou vertrouwen dat je de bescherm. Jongen, alibi komt dat wel faciëren. Sang! Alibi komt voor de wijze. De man, nou, nou, de nee, look dat of je oma's maar of de beti. Dus enkele of de vals getuigen, de na vals getuigen toe. La la la.

0: Allah, no mercy. Maar je ziet dat descendis niet kon zo, maar alle descendis doen ook toe naar haar op.
1: Jennifer Okkeloen met

0: aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: aria può sunabra.
1: www.drakoki.nl www.drakoki.nl.
2: Yes, welkom terug. Ik ben nog steeds afgestemd weer in Barakoki.nl en ook nu tot 11 uur via de Salto frequentie. En mijn naam is nog steeds Urmi. Veranderd dit. Ja, ik verwacht een gast en nooit meer kan leren, want je weet nooit wat er onderweg kan gebeuren. Nicky, is je dat in mijn loslippen? Ja, maar gast die Israël en natuurlijk de Moharing kwam boem, tweet, tweet, tweet. Want tweet wat die koning zei. Ik zou zeggen van een want boem, tweet die prins Pari Manting. Want ik heb verteld dat die eigenlijk wat taki over opa, wat opa. Weet je, opa, wat opa, ta opa, ta. En die is nou een prins Pari wang. Dus Gideon Arkimans aan de na ons over een grandpa weet dat ik. Pardon, aan de opa's voor het oor zijn begilaas, voor de man voor... Maar goed, kom nog in een tratorie, pijm na afgo. Maar goed, ik zou zeggen, Sergio, welkom, welkom, welkom hier bij Rakoki. Men moet wel nu denken van welke Sergio is dat? Maar dat laat ik aan jou, voor jou om het uit te leggen aan zij die luisteren. Want boom, shwiti koneini. Milo vibrada, wie is Sergio?
3: Graag opon, alles soma. Ik ben Sergio Berenstein. Vibrada voor Leiland Peres Jonglooi. En haar opa zou er met je dat niet. Ja, natuurlijk. Eliezer.
2: Ja, precies. Eliezer, natuurlijk. De meeste van ons hebben een verhaal voor Eliezer. Dat eigenlijk Eliezer doen dat ben over Amstel naar Tapwaan ding, heilige gronden. Naar een visie, neem voor ding, Joden. Maar eigenlijk weet ik Abra ons revi. Ja, weet ik Abra ons revi. En het don zijn Eliezer don dat ik. Ik zou ook altijd aan het dat na uno gomitangen na in karu voor gomitangen. Vego na na Eliezer.
3: Nou, de spirit is dan. Amambele.

0: Deze gaat hij. Draad weer, de man van wat doe je die? Wauw, plakka, tot slaaf gemaakt, dat ik kan man. Mijn Eliezer, dat was Joel Berbeek. Maar, dat is weer verwonderlijk, weet je toch?
1: Ja.
0: En, dat ik, dit is, morgen diep in het oorlog. Ja, maar college, maar oké, maar dit erop, maar zij die allemaal dit zo prominent kapabeerd. En pas aan dat hij, allemaal college, maar oké, allemaal bij de wat op slaaf gemaakt, Afrikaan, maar allemaal bij de een prominent persoon in dat gemeenschap.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar we horen maar schat dat hij uiteindelijk. Er is worden wat deed voor man dat in de dag van Eliezer.
1: Ja, ja. En Peris organiseren, want die ken ik nog. En hoe lang heeft Peris het zelf georganiseerd?
0: Nou moet ik even verder denken. Ik denk 14 jaar.
1: Ja, zelf. Zo is toch wel een hele, hele tijd, hè? Ja.
0: Zomaar aan de voor Jezus komen.
1: Precies.
0: Dan ga ik hoe zie.
1: Ja.
0: Fit, fit.
1: Mooi. Eigenlijk zijn we dit vanaf de 14, want dat die dingen kon kiezen via door het nieuws. Dat we een prins pari want doen dat we. Zo bij Eliezer. Zijn de ontwikkeling soms rondom een piste in dat commit
0: nou? Nou. Dus. Amal zit aan de voor Eliezer.
1: Ja.
0: Wat doe jij? Dit hoe een standbeeld komt voor EU Jezus Revi.
1: Ja.
0: En wat part dit eraf in dat standbeeld.
1: Ja.
0: Maar je moet denken aan de oude kerk aan de Amstel. Hè. En oude kerk aan de Amstel, dat was wit dorp.
1: Precies.
0: Dus echt licht wit.
1: Ja.
0: Zo, dus aan de zomer, dus weer is zorgen dat de man voor de gemeenteraad voorziet in.
1: Accepteren.
0: De van Olu. En de man heeft even gezegd: ja, een gemeente en werken voor mij voor Orga aan de Eliezer.
1: Oké, dus al die tijd dat bijvoorbeeld zijn en onbedenk je dat aandacht nog binnen de afgelopen 3 jaren, Samsa, of 2 jaren denk ik, niet een echte aandacht, maar er werd wel degelijk aandacht aan geschonken, dus. Ik is me bedoel van familie is dat want aan de bekom biggie moro komt uno natuurlijk wij boem voorus maar sambe gwint adi disikaba aan de be mito moro des in de afgelopen 3 jaar maar sambe sa in de afgelopen 3 jaar abe des so dat hij des maar betango na Eliezer ete of tap want travasi
0: vanaf er is kom weer limono
1: ja
0: da mita ki oké wat is daar hè oké dat eerste jaar Bakamandide, Mio Orga, Devo Eli, ter nagedachtenis van Peris.
1: Ja.
0: En die bedoeling, hooguit 2 jaar, maar dan, ondertussen, wie zal je 6 jaar doen? Ja. Maar afgelopen jaren, 2025, gaan we nog door.
1: Ja, ja.
0: Maar, als ik je goed begrijp, dus die de bekendmaking of hoe noem je dat? Dat het niet zo groot wordt bekendgemaakt.
1: Ja, ja, ja, precies. Want je weet vroeger, weet je wel. Dan had je bijvoorbeeld hele grote promotie ja. Omtrent Eliezer. Want het was toch wel een gebeuren.
0: Ja, want het was dan zo ver. Volgens mij 4 boten en dat soort dingen. Maar ik pak het toch iets anders aan. Ik wil wel veel meer mensen hebben. Ja, wel. Maar bij mij gaat het meer om, laat me zo zeggen, ik heb me meer geënt op jongeren.
1: Zo is het. Ja, daar doelde hij ook op.
0: Ook in de maand juni, deed ik kort die maand, deed ik samen met gastlessen in het dorp zelf op de in het basisonderwijs. Voor 6, 7 en 8. En ik heb dat nu 1 boot, dus 2 jaar geleden dat ik ook.

0: Met de kinderen van Sabi Juru te scoren.
1: Ja, ja. Mooi. Ja, ja, ja, ja.
0: Dus dan met een combinatie om Sabi Juru te scoren. En een, op de boot, hè?
1: Ja, ja.
0: En een deel senioren.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik doe het wel gekaderd. Weet je, wel gewoon. Kinderen van Sabi Juru te scoren, dat zijn meestal gewoon 20 kinderen.
1: Ja.
0: Aangevuld met senioren. Die maken dan die bootreis van Amsterdam.
1: Naar een, oké.
0: Je weet waar die bootreis voor staat, toch? Transatlantische slavernij.
1: Ja, ja.
0: En als ze daar aankomen, worden ze verwelkomd door de kinderen van Oude Kerk. Want die hebben dan de lessen gegeven van...
1: Wie Ili Jezer is en wat het allemaal inhoudt.
0: En dat zijn allemaal kinderen van groep 6.
1: Dus wacht even, want dit is een hele mooie iets. Dus kinderen van Sabi, heb je er de laatste jaren mee gedaan of maar één jaar?
0: Ja, dus maar vorig jaar heb ik het op het laatste moment afgezet.
1: Uh-huh.
0: Vanwege herinrichting van de locatie waarin Jezus wordt gehouden.
1: Oké, okay. Ja, nu wel, snap ik het, ja.
0: Uh-huh. Ik wil even erbij zeggen, ik had eigenlijk in eerste... Dus we wisten dat dat zou gebeuren,
1: mm-hmm.
0: Maar de alternatieve locatie was in Duivendrecht.
1: Ja, ja.
0: Maar waar de boot daar moet aankomen en de locatie had ook niet echt een duidelijk adres.
1: Mm-hmm.
0: En uiteindelijk dacht ik, het gaat heel moeilijk worden om mensen daar naartoe te krijgen als je geen adres hebt.
1: Ja, precies.
0: Ik heb ook een paar keer tegen aangelopen, ook met het adres. Waar het nu is, weet je, sommige mensen zeggen, die moeten met een busje komen of een soort busje. Weet je, minder valiezen mensen, maar ze hebben daar geen adres. Weet je, en dat zou bij Duivendrecht nog lastiger worden.
1: Ja, ja. Mm-hmm.
0: Oké, eigenlijk, misreef ik, steek de hand in mijn eigen boezem. Ik had al ver voor te staan, of voor, toen ik wist dat het herinnerd werd,
1: mm-hmm.
0: Had ik al moeten zeggen, we gaan het cancelen dit jaar.
1: Ja, ja.
0: We gaan het beeld zou moeten verplaatst worden, en als je die locatie zag, het was echt niet mooi. Het was bij een brug in Duivendrecht. Plus was diezelfde Ameer locatie waar Sinterklaas aankomt.
1: Zo, Normanda. Eigenlijk als een boek kruto ontzetten. Ja.
0: Dus, vandaar, bij deze excuses mensen,
1: die ja.
0: Het vorig jaar hebben gemist. Maar dit jaar gaat het gewoon weer door.
1: Maar waar wordt het dan dezelfde plek waar het altijd gehouden werd?
0: Dezelfde plek. En ik moet zeggen, ik ben vorige week daar geweest. Geweest.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb de locatie gezien.
1: En heel mooi.
0: Heel mooi,
1: mooi. Wat kan men verwachten? Dus hoe gaat het starten? Hoe gaat het starten die dag zelf?
0: De opening met...
1: Eerst de boot dus. De met. Boot, dus, en natuurlijk mensen... Ja, niet iedereen kan even met de boot, dus dat is weer een andere tori. Die is de gereserveerd. Enkelijk die de wansa moest tik abratamara.
0: Ja.
1: Mooi, oké. Okay.
0: Vooral de kinderen van Sabi Juru.
1: Ja, zeker.
0: Ik ben ook weer bij hun langs geweest.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, ik heb heel veel respect voor die kinderen.
1: Mooi.
0: Die kinderen, en vorige week was het best wel warm zaterdag.
1: Mm-hmm.
0: En die kinderen zitten de hele week op school, hè. Gewoon een reguliere school.
1: Ja, en zaterdag.
0: Zaterdag gaan ze naar de Sabi Juru te scoren. Terwijl het 28 graden buiten was.
1: Mm-hmm. Maar toch.
0: Voor die kinderen en ook natuurlijk voor die leraren.
1: Ja, maar dat want ik die leraren, applaus voor leraren. Dat want ik vast voor dit jaar wakker gewoon aan energie. Want daar ligt het aan, hè. Energie.
0: Het is ook mooi dat ik die kinderen dit kan bieden.
1: Mooi.
0: En nogmaals, ik wil niemand uitsluiten.
1: Ja, ja, maar het gaat om die kinderen.
0: Ik richt me echt meer op jongeren.
1: Ja, mooi. Maar zo hoort het ook.
0: En daarom heb ik ook senioren op de boot.
1: Mm-hmm.
0: Interactie
1: met kinderen.
0: Met kinderen en die senioren. Want ze gaan natuurlijk een...
1: Mooie groepen, die twee.
0: Een kunstwerkje maken op de boot.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan samen met die senioren.
1: Ja, ja.
0: En dat vind ik gewoon een mooi gegeven. Dat we toch in die verbinding blijven.
1: Mm-hmm.
0: En ook naar in de Oude Kerk zelf. Bij Eliezer, op de dag van Eliezer.
1: Mm-hmm.
0: Ontvangen door de kinderen... Van Oude Kerk.
1: Ja, maar dat is heel mooi. En hoe ziet het dagprogramma dan eruit?
0: Nou, ik moet hem nog helemaal dicht timmen. Maar ik kan wel een beeld geven. De inloop zal zijn half gaat starten zo tussen 11:30 en 11:50. En dan starten we natuurlijk met de Plansoffer, met Marian Markelo.
1: Ja.
0: En de volgorde weet ik nog niet helemaal, maar de burgemeester van Ouder Amstel gaat een zegje doen, een wethouder gaat een zegje doen.
1: Mooi.
0: Die kinderen van Sabine Ruto gaan een, iets moois te horen brengen.
1: Oké. Okay.
0: Ik heb een spoken word. Ik heb ook nog, ja, ik heb nog een aantal sprekers.
1: Ja.
0: Maar het is altijd heel krapjes. Omdat het natuurlijk een schooldag is, voor de halve schooldag. En ik wil altijd dat de kinderen van de oude kerk nog een groot gedeelte van het programma meemaken. En die kinderen gaan op 11:45 weg. Oh ja, en Dave Ensberg van Lindzee gaat ook een zegje doen.
1: Mm-hmm.
0: En we gaan er gewoon een mooie dag van maken.
1: Oké. Okay.
0: Het programma gaat deze week de deur uit. En mocht iemand iets weten, mij niet kunnen bereiken of wat dan ook, kan altijd via Urmi.
1: Mm-hmm.
0: Kan je het altijd doorgeven, je nummer, en dan neem ik ook contact.
1: Ja, voor die mensen die nu luisteren, ja, dan komt ook mijn nummer direct, want is op dat theekombietje dat je vergeet of kom bakken terug. 0684-636722, het is wel lazy. 0684-636722. Hij moet voor naar Kokono. Mooi man, want ik zie van een mooi toro. Anna, wat is de tijd? Zang een geheel die zie of in de plaats?
0: Inloop 10:30.
1: 10:30.
0: En tot omstreeks 1:30.
1: Oh, tot 1:30 dus. Mooi. En zeg maar, mensen die nu zitten te luisteren, toch? Dit is maar zo'n comfoeding zelf daar.
0: Ja.
1: Ja. Hoe kunnen ze daar komen met openbaar? Hoe? Welke bus?
0: Als je naar Bijlmer Arena gaat, zo'n Bijlmer Arena, gaat er heel veel bussen richting Oude Kerk.
1: Mm-hmm.
0: Zo de 300. En die gaat echt wel kwijt. Om de 10 minuten. Ik heb ook een 171. Die stopt ietsje dichterbij aan de locatie.
1: Ja.
0: Dus bij de 300, dat is het misschien 10 minuutjes lopen.
1: Oké. Okay. Ja. 10 minuten van de Bijlmer naar
0: nee,
1: een.
0: Van Oude, die halte bij in Oude Kerk.
1: Oké. Oké, nee, maar dan lijkt het me toch wel leuk of mensen daar kan komen en gaat toch voor mij kassen die mee. Want je moet nagaan die zie om koesterap historie die zie voor Eliezer. Want ik vond Sabi al Eliezer heeft zijn eigen verhaal. Zang enkelijk allemaal aan dat om voor teren noemen. En ook kan doen zo wani. Wins aan de jou. Ook de want ras mama tori sa moest kadoren. Ook kadoren natuurlijk voor Amman die zie.
0: Dat mooi dat je dat kassen dat die. Maar er wordt niet scherp dat was aan dat ding. Je mee persoonlijk, op smijt ik niet waar.
1: In den ik vind je.
0: Je mee Eliezer, dat was symbool, staat symbool voor Nederlandse slavernij op Nederlands grondgebied.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet dat de mensen zeiden: ja, maar wie is Eliezer? Misschien was hij wel een. Iemand die Pinto, dat was vaak zijn eigenaar, hielp om andere Afrikanen tot slaaf te maken. Dat weet ik allemaal niet.
1: Ja, ja.
0: Maar Jimmy, wiens Taman BD of niet, hij blijft slachtoffer.
1: Als zeker.
0: Ben
1: je slag? Ja, zeker, zeker, zeker. Alleen had hij zijn eigen manier om mee om te gaan.
0: YouTube Urmi, niet die laatste. Ja toch? Nee, nee, dat is oma. En dan zomaar. En dan kom ik weer even terug tot de kern.
1: Ja.
0: Ook voor Peres.
1: Ja.
0: En voor Peres was hij echt. Ja, dat was gewoon zijn oma. Zijn kindje.
1: En daarom toen je zo altijd met de kanga Peres. Je zult niet meer actie Peres. Zot opa bakkeren. Dat is je vergeten. Nee, maar het was een, eigenlijk, je ziet dat hij Eerst heeft nou ervaren op historie die ik kwam, gewoon tori ook. En het is ook niet gewoon. Want als je moet bedenken dat Eliezer en nog 9 anoniemen tot slaaf gemaakt, daar liggen. Dat moet vergeten. En dat man, ik een man, ik vind één. En dan, want wat Lotra want doen, dat je maar je ziet dat hij, omdat Amand is ook toch van verhaal.
0: Andere die daar ook liggen, ja, die liggen niet op je hoofdbegraafplaats, zeg maar, die liggen buiten.
1: Ja,
0: Want het is een Joodse begraafplaats, misschien weten mensen dat niet, ik kan het even duidelijk maken. Als je op een Joodse begraafplaats ligt, ja, moet je een Jood zijn.
1: Ja, ja.
0: Dus Eliezer is op enig moment bekeerd tot het Jodendom. Hoe dat is gegaan, Minosabi, je ziet toch? Maar, maar die anderen liggen daar ook. Maar men moet niet denken dat alleen daar tot slaap gemaakte Afrikanen liggen. Ze liggen door heel Nederland. Dat het is logisch, voor mij logisch, dat het overal in Nederland tot slaap gemaakte Afrikanen hebben rondgelopen die tijd.
1: Ja, ja. Mm-hmm. Maar als je bekijkt, want je, precies wat je zegt, heeft zich aan het bekeer. Maar eigenlijk, de ego zelf go, Luku Sumana, Sassi Sassi Sumana, Eliezer, dat was hij de enige Jood die daar ligt. Aladdin trouw. Kijk, kijk, mama.
0: Minosami.
1: Mogi one pistol shop of yes for Paris destijds toen. Weet je, het is eigenlijk het heel leuk dat in een finis een man is niet onvinding. Een man die zorgen was aan iemand die tak dat een man bekeerde controle tot jood. Terwijl een man na enige jood zijn doen dat ben aan de nieuwe joden. Dat papi is aan mij verteer hoe het hoor. Jammer dat het hoor die stop. Want dat op historie die stop a focus. Want hij gaat ook doen dat op zijn focus. En dat het uiteen die zich daarbij focus. En tegen focus. De eerste is aan iemand die op is aan. Weet je wel, de eerste die vriend is aan. En dat je best duidelijk van dat Ewan Tori etak, ja. Tieden na die onder dat ook doet dat we onderwerp naar alle dingen zo neen zijn kom, wie wij zijn. Weet je wel, bepaalde dingen moeten we gewoon volgen, want ik geloof van bepaalde antwoorden dikbaar, dat maar we go suku zijn, dat we psa zijn, go mito a heer trasot zee, doordat een focus naar die gericht. Weet je wel, als je zo met een gaan, toen ze snel een wan briebe, we wan bonke trouwe, dan gaan ze kan moeren moeite gaan. Binode.
0: Binode.
1: Snap je?
0: Maar, kijk, heel veel mensen aan de Jouwaier, hè. Ja, er moet meer onderzoek gepleegd worden naar een. Ik ben het mee eens, maar ik ga dat niet doen.
1: Nee, maar ik. Nee, maar dat.
0: Maar ik zou wel mooi zijn, ik zou me wel kunnen inzetten om te kijken hoe dat allemaal werkt, want het is niet mijn expertise.
1: Nee, maar dat is het weet je, wat niet jouw expertise is, dat wil ook niet zeggen dat je het moet doen.
0: Nee, maar ik kan me wel weet inzetten om te kijken
1: precies
0: wie daar geschikt voor is en wie dat zou willen doen.
1: Nou ja, talking.
0: Je weet, als je dat soort dingen wil doen, moet je financiën
1: goed zijn. Ja, maar.
0: En ik heb zelf die middelen niet.
1: Nee, maar of het zover is, denk ik dat er bepaalde wegen automatisch. Look om je briefje dat Tewansan moest doen, hè. Dat eigenlijk naar je moest de ina ready, ina steady fasi voor Clara Tori. Maar de rest komt vanzelf naar briefje in briefje dat. En als je de bezig dat naar een boon zijn, niet je de bezig.
0: Overal.
1: Yes.
0: Ik zou het heel erg fijn vinden, want steeds meer, hè. Ik denk van, er moet meer zijn achter de Eliezer, naast wat er nu bekend is.
1: Ja.
0: En wat er nu bekend is, ja, ik weet niet als het nog echt klopt wat ze zeggen, want dat weet ik niet.
1: Het
0: dus
1: klopt.
0: Als je meer onderzoek gaat plegen, weet je, ga je ook achter meer feiten komen. Weet je wat, die man Eliezer, die had ook geld. Dat blijkt uit dat hij heeft de begrafenis van die Quintusse vrouw, heeft mede gefinancierd.
1: Ja, ja.
0: Hoe is hij aan het geld gekomen? Wat deed hij dan?
1: Ja.
0: En ik, dat zijn mijn gedachten. Hè? Ik denk dat hij in die Joodse gemeenschap toch iets heeft meegebracht voor die Joodse gemeenschap. Dat ze hem zo hoog hadden zitten.
1: Ja, hij was real.
0: Hij was niet zomaar een persoon.
1: Hij was real. Hij was real.
0: Maar hij was?
1: Nee, was real. Ja. Hier zie ik bijvoorbeeld van de Afrikanen, die werden in Oude Kerk. Even. De Afrikanen die begraven werden in de Oude Kerk kregen geen naam. In het begraafregister worden ze slaaf genoemd of zwarte of bruine. In de periode van 1614 tot 1630 zijn circa 10 personen die zo werden aangeduid op het Bethheim begraafplaats. Ze kregen geen steen op hun graf. Met bakstenen werden de kuilen bedekt. Op een grote baksteen of op een houten plank werd een nummer gezet. In 1627 werden de regels voor het begraven van Afrikanen aangescherpt. Een aparte plaats op het begraafplaats voldeed niet meer. Zwarten en ook mulatten moesten voortaan buiten de omheining begraven worden. Dit is wat je net zei. Weet je, maar dat je ziet dat hij eigenlijk in het begin... Want de man die is te denken, look in een spiekri, die nog herkende is in een spiekri, door draaien baka. Ja, de draaien is eigenlijk Eliezer en Go. Oké, de man eigenlijk duidelijk, je ziet dat de man ziet dat, no, die is naar Rilwa, maar we draaien man baka. Dit is eigenlijk precies wat je zegt, die aan moment komt, dat trouwen op, want dat is zo de Sandisefsa. Dat Tusma en op, dat is met dat ik... We doen wat naar een historie, omdat hij meebriebe dat hij in het doen zijn zomer, alles aan zijn doen op wat rieden en dat hij abba krachtig is. Want hij moet ook zo koud dat hij niet wil doen, bepaalde zijn. Maar hij moet abba krachtig naar een energie van zijn zomer doen. Maar hij raast dan op aan hoe wakker naar mij. Dat kan hij moet zo'n 25 jaar op of 30 jaar, maar aan hoe mij abba je heeft tjare wakker. Maar hij moet hem niet doen. En dat is zo dat hij denk of hoe koleri. Dat we zien dat die wala malas aan de bezig zijn aan bepaalde zijn. Hoe op wat roeping en aan de indeng. Tegen ze heeft gemeld of de ontdekking. En hoe om vrede voor tiksani voor doen. Omdat altijd we denken, ik ga er af aan een leuk. Daarvoor, nou in om denken is maar dat leuk. Je hebt ook een keer wat morgen aan je doel. Ja. Ja, ja mijn lieve mensen. Weet je wel, dan gaan we gewoon naar een hogere... Doel voor dit maar eigenlijk zo, want brokomande. De agobiat ook brokomande, maar brokonode. Weet je? Dus ik hoop. Ja, maar hierna moeten we het toch wel.
0: In het begin had ik al gezegd. Voor mij was mijn intentie om het 1, 2 jaar te doen. En het over te dragen. Ik ben nog steeds, ik zoek nog steeds iemand.
1: De jongeren moet je kijken.
0: Kunnen overnemen en naar een hoger plaats.
1: Ja, ja.
0: Want
1: ja.
0: Ik kan het tot zover doen. Want ik ben hoe ik ben. Ik ben Sergio. Ik doe dingen zoals ik denk dat het is. Maar ik weet dat het heel, ja.
1: Nee, ik denk
0: met eigenlijk ook mensen die wat jonger zijn.
1: Juist. Met
0: verse ideeën.
1: Juist. Bij hun moet je wezen. Nee, ik denk dat je jongeren aan het werk moet zetten wat dit betreft, weet je.
0: Op de achtergrond blijven, weet je, om bij te staan. Mm-hmm. Maar dan wil ik het wel loslaten. En ik zeg je eerlijk, hè, toen ik dit wou voorzetten en ik ging kijken naar de inschrijving van Peris bij de Kamer van Koophandel. Hij was gewoon enigheid nog één een stille bestuurslid.
1: Ja, ja.
0: En hij alleen. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Hoe kan je dit al in je eentje doen? Maar ondertussen begrijp ik het, waarom hij dat heeft gedaan. Want het is niet makkelijk om mensen te vinden die dezelfde motivatie hebben.
1: Ja, ja, ja, ja, precies.
0: En Peris was echt iemand met wilskracht.
1: Ja, man.
0: De intentie hebben.
1: Ja, ja.
0: Om hiermee te werken, of hieraan... Of in die vereniging van hem te zijn en dit te doen. Want hij deed natuurlijk niet R.J.'s alleen.
1: Yes.
0: En ik doe alleen maar vanuit vereniging Opgewonde Man. Alleen maar R.J.'s, maar de vereniging Opgewonde Man. Onder Peris was hij veel breder.
1: Ja.
0: Dus het zou mooi zijn als er...
1: ik denk dat die mensen gaan opstaan.
0: Overnemen.
1: Yes. Nee, maar zoals je nu met jongeren werkt, dat want dat moet je ervaren. Ik aan de zomer alles heeft verreden. Ik denk dat het ook daarin ligt. Zolang hij bijvoorbeeld weer brok om leerbroken aan de jongen, voor ook te voor zit de jongen, kom put de ina vakkie voor ready. Weet je, want of we broken aan de ding, zonder voor tak aan de ding, voor de begrijp zou je bedoel, dan werkt dat zij ook bezig zonder uw aandacht daarop te vestigen. Maar of je ze meeneemt. dan wel.
0: Maar die commitment, dat is belangrijk. En ja, en mis aan die broer, zijn commitment was beyond commitment. En ja, hij heeft gewoon alles gegeven. De rest in zijn leven heeft hij laten liggen.
1: Ja, ja.
0: Ik ga daar niet dieper op in. En ja, maar ik kan die commitment wat Peres heeft gegeven.
1: Kan je? Nee, want jij bent Peres niet.
0: Maar ik zeg het ook weer,
1: man.
0: Ja, maar Peres dit, ik ben...
1: Peres, man.
0: Nou, ja.
1: En hoe nee, kan je peden, want kan je nou nog deze dagen Elias retteke begiekeek. Maar goed, en, ja, nu weet je dat Sergio, iedereen weet het nu, Sergio, ik hoor op historie voor Eliezer natuurlijk in stand, in balans. En natuurlijk, hij is nog steeds bezig om te kijken van hey, hoe en wat verder. Maar hij is wel in een voor no libertorie die doen vaak iets aan aan zit.
0: Het is echt wel nodig, ik begrijp het echt wel, dat dit gewoon even naar een hoger plan
1: ja.
0: moet worden.
1: Ja, ja.
0: Maar daar ben ik niet de persoon voor. Het moet, of ik moet niks, moet natuurlijk. Ik zou het graag willen overdragen aan een andere groep mensen waarvan, ja, dat komt toch op mij aan, waarvan ik denk dat die de commitment hebben en de zuivere bedoelingen.
1: Ja, is precies. Dat is ook belangrijk, ja.
0: Dat moet ik wel maken van, oké, okay, want het moet geen feestje worden, hè.
1: Nee, nee, nee. Het moet geen tea party worden. Serious tea. Ja, ja, ja, tuurlijk. Maar Donna Adraisa, je eigen toch ook toen tijdens haar overname. Weet je wel, eigenlijk...
0: Hoe heb je dit? Ja, maar dan hoe heb je dan denk van, oké. Het is lief van, ja, een basis.
1: Ja.
0: En daarop mensen zoeken die in dat kader kunnen werken. Of dit kunnen voortzetten. En je dat gewoon ook staan als je... Ik weet niet hoe dat heet, als je met de kamer ook al mee ingeschreven. Ja, zo kan je wel overwerken.
1: Ja, natuurlijk.
0: Zo kan je ook mensen werven.
1: En motiveren ook, weet je. Ja. Nou, een mooi PC, Tori, dat we zeggen. Dus eigenlijk, behalve vandaag, gaan wij toch wel kijken om een pistorie te zien. Dat wij dat ook zo gaan belichten, vooral. Want deze Tori, eigenlijk, ik go allemaal aan. Iedereen ego aan. En voor contact conclusie of a kern voor Atori's review. Dat is mom te arkira koki wan na jatoro taki. Sergio, dus. Welke datum zijn jullie bezig daarbij?
0: 20 juni. De dag van Eli Jezus is elk jaar de laatste woensdag in juni.
1: Oké, okay. Laatste woensdag.
0: Datum het is, maar het is gewoon de laatste woensdag in juni.
1: Dus yes.
0: Het altijd onthouden. Maar dit jaar is het 24 juni, oude kerk.
1: Ja.
0: Achter het kampje.
1: En tijd.
0: Inloop 10:30.
1: Oké. Okay. En tot een 1:30, dus. En natuurlijk, wanneer je daar aankomt, dan zal je zien van wat er allemaal daar gaat gebeuren. Dus,
0: ja, ik heb ook wel lekker leuk om. Er is één persoon die altijd mediator is, dat is Dion.
1: Ja.
0: Ze was ook bij Peters betrokken.
1: Ja, ze is altijd betrokken.
0: Altijd
1: mooi.
0: En ik ben haar heel dankbaar daarvoor. Ze is er altijd bij. Zij gaat dit jaar ook mediator.
1: Oké, mooi man.
0: Zij gaat, gaat drinken zijn. Het gaat een verslavering zijn. Maar wat ik al zeg, het is geen feestje.
1: Ja.
0: Dus ik ga niet een hele band of zo.
1: Nee. Eigenlijk om altijd om...
0: Niks verkopen ook.
1: Precies, ja. Om daarna als serieus voor Atori, weet je. Maar je doet het heel goed. Ik zie dat is nou een van de reden waarom ik het had. Dat was nou een serieus. No, dit is nou een mooi serieus. Milobe, want weet je wel, bijna alles aan die voor uno. Weet je wel, aan het moment dat we potras aan bij de je laat haar keren voor eigenlijk voor zij want je. Dus wat jij doet, maar dit is nou een serieus. Maar Peres Ballet, die dat opa serieus. Maar goed.
0: Nee, maar goed. Dat iemand.
1: Ja, nee, dat je las haar kloo, ja.
0: Of Kroosie.
1: Ja, ja. Ja, precies. Hou het even zo.
0: Ze waarde.
1: Juist.
0: Herdenking. We herdenken de tot slaaf gemaakte Afrikanen die hier in Nederland zijn.
1: Ja.
0: En hier liggen begraven. Niet alleen in Oude Kerk, yes, maar over heel Nederland.
1: Yes,
0: sir. Want dat was zijn speerpunt. Want er waren tot slaaf gemaakte Afrikanen hier in Nederland. Overheid heeft gezegd dat is nooit gebeurd. En toen kwam Eliezer.
1: Ja, precies.
0: Dus dan kan je het ook niet meer ontkennen.
1: Daarom.
0: En dat was het ding.
1: Mooi. Mm-hmm. Mooi, Tori en Sergio. Natuurlijk, wij van Akoki, wij wensen je het beste. En Isabi toch onder erbij. wij volgen. En natuurlijk, voor de mensen die luisteren, gaan jullie er naartoe. Of jullie het willen. Of we vieren. En minder denk je dat die wolibas aan die zomer. Want Tori die zie je dat nou aan Tori zei, go u allemaal aan. Dus we voor allemaal mok citroën. De automatische energie dat ook panjago naar de juiste sma. Ze moet zetten, Tori die is gewoon.
0: Als iemand zich niet luistert, zich geroepen voelt om wat te betekenen, of denkt van nou, ik kan sowieso helpen of bij de organisatie van
1: Eliezer
0: in de komende dag van Eliezer.
1: Yes.
0: Nou, dan kan ik contact met me opnemen via Ermi, alsjeblieft.
1: Yes, sir. Goed, en ik bedank je bij deze voor informatie, zeg ik me voor Eliezer natuurlijk. Ik ga natuurlijk weer een beetje inlezen van Donanga Eliezer. Trouwens, Eliezer, na uitdaging mee wachten, want de meeste zijn niet donkbaar. Dan pak dat op.
0: Ja. Eliezer zit al in je stier.
1: Nou, altijd om dat kijk. Peres en ik, hè. Je weet het, Peres en ik, nou vanaf razo. Weet je, enkel na dat Artori begint tak voor zo go mitanga pili pepos pili de go mitanga ana ilie ser dape. Weet je, dat Artori dat hij begi dat ik ba. Dus eindelijk dat je ziet dat eigenlijk bepaalde sani, vooral of je anders denkt, je ziet dat ano you in making. Bepaalde sani of je de precies dat je deelt na a juiste ding, a juiste time, a juiste plek. Net zoals ik had in een verkeerde plek, toen met die den abonsi, de mekang abonto. Toch? Mooi, Tori. Goed, ik bedank je, Anna. Je weet, ik blijf je volgen. Zo lobby, man. Ja, man. Tuurlijk wel. En natuurlijk, onze revisie, dat die of hoe nog pak bepaalde zijn aan, dan zijn eerst het kon dat bijna ook go bakken in een bepaalde struggle in zijn bij je van voor een BD. Maar bij dat nog ding, hier, want dat nog ding. En daarom ik weer volg bepaalde zijn, dat kan go moro. Moro krachti en ook tomorrow sabi voor zit zijn niet komen.
0: Yes.
1: Zie je wel. Samen zijn we gewoon sterk, hè? Oké, dan wachten we daarop.
0: Het doel lijkt me hetzelfde.
1: Yes, sir.
0: Dat is gewoon respect en waardering en gelijke kansen hier in Nederland. Dat staat ook, dat heeft Peres geschreven in de Kamer van Koophandel, dat staat daar.
1: Ja, kijk eens.
0: Hij heeft het toen gezegd voor Surinamers.
1: Ja, precies daarom. Hij
0: heeft Surinamers gevangen voor alle blakke mannen.
1: Tuurlijk, nou, dat naam is dat van mannen, dat bedenk ik. Yes, sir. Freedom. En dat kreeg je niet.
0: Ik was niet vaak met mijn broer eens.
1: Maar daar was je wel met hem mee. Ja, oké. Mooi, Tori. Dus we blijven het volgen. Oh.

Jess, mijn lieve mensen. Net natuurlijk in gesprek met Sergio na Sang Ik Na Baka, Aladdin Doofu, wat er daar gebeurt met Eliezer. En dan natuurlijk mijn laatste, na Sasan Bim Wakatide, Fugo Inina Pistori natuurlijk voor Middelburg de Bakermat. Maar om even daarop te gaan, want dan waar was ik geëindigd in 1863? Na de strijd in de Verenigde Staten van Amerika kregen vroeger Afro-Amerikaanse slaven de gelegenheid om naar Afrika terug te keren. Zij vestigden zich in Liberia, te Monrovia. Daar aangekomen maakten ook zij de natuurlijke asemfout de man bij Mekangadena, zodat ik ook toen aan de bevolking voel, Sambi Dingomitidape. En dat is een strijd die heden ten dagen nog wordt uitgevochten. Wij zien dat slavernij het onderdrukken van de ene mens door de ander verregaande consequenties met zich meebrengt. Met zwart of wit heeft het niks mee te maken, wel met de mentaliteit van de mens. Weet je, als enkelijk zo lees je, zijn twee tikken op. Het gaat niet erom wat je overkomt. Sang de moro prins pari van je go menang als hij overkomt. Reformatie, hervorming natuurlijk, contra-reformatie. Hendrik van Nassau, broer van Willem van Oranje, streed in 1569 met zijn broers Willem en Lodewijk aan de zijde der genoten, de Calvinisten. In Frankrijk. Hendrik kwam evenals Lodewijk om bij de slag van de Mokerhei. Dus dat want dat je daar de man is of de man is nog bij de boom. Ik moet op zien dat kan de over die nog een moord troebelante wereld nog nog de. Want je ziet dat de man is nog bij na Bradaf Willem hier. Boy Mila dan. Want mijn zoon na Bradaf Willem Lodewijk al die tijd. Jawel, maar je ziet dat die. Is geen grappen. Maar ja, alles heeft zijn reden. In de loop der geschiedenis van de westerse wereld richt de burgerij zich ontegelijk naar een hoger en zuiverder niveau in vrijheid. De vrijheidsstrijd van de Nederlanden tegen de Spaanse overheersing viel samen met de reformatie van de godsdienstige stroming in Europa. Zij die werden achtervolgd en gediscrimineerd om hun geloofsovertuiging, stroomden in grote aantallen naar Nederland. Daar werden ze beschermd tegen hun belagers en kregen de gelegenheid om zich buiten Europa te vestigen. Je ziet dat, want ik denk door in het hol van de criminals. Dat want ik alles aan heb, zei je aan een no. Of je volgt aan een no. Maar dat toch mijn actie mee eigen af. Toch wel los met je, toch je denk je dat no dan aan die deed dat die een beetje verschil deed, terwijl die naar zijn komen. Want dat eigenlijk van, zijn het die nu DNA toch? Dus ik heb gewoon boos aan zijn grampen, maar een keer gedeelte naar die niet DNA. Een onderdruk gedeelte naar die niet DNA. Daarom heb ik te weer met kipje kruis op stap, zou je potje nu broer doen. Want zo lees je dat kan je ook kruisen, maar je op wat hier revolutie zo vet Tamara tegen jou. En mij heb ik dat nu nu dan als een revolutionaire de ebar econono da grondtapu. Nou zeg je, daarom doe ik voorzitter, dat ik een grondtapu ga tapen. Nu dat ik op wat op een klaar. Na klaar klaar idee kom, maar dus eigenlijk voorzichtig. Kijk, ik kan hier weer, ik kan go diep in op historie, dus mijn libatorie, dus de restrawiki mo godoro. Maar dat ik moet dat is gewoon fara. Omdat weet je wel, we onnoemen het niet direct serieus. Maar wat hij voor je zijn niet waar je ze vieren wat moet of takken. Maar alleen om focus te boensani dat je ze boensani ook moet uit om voor je ze boensani. Je jere ook te in een jere wang. Maar je jere ook te atrafasie van hem go tegenaan. Weet je, maar dat na te je focus. Weet je wel, te je klaar die bepaalde sani. In de nangatumsi voor sani bezig. Ja, dat wil zeggen van volgend week, mijn lieve mensen. Dan kom ik zeker hierop terug. Tapa reformatie, hervorming. Nangana contra reformatie. Je ziet dat die enkele de je actie zelf. Want na pis dit je actie zelf. Want sani kinky.

zo san die dt no zo denk ik in wat moro breed vorm zei je taki minus dat bang als het aye lukuma enkelk ben je bedenk dat san no bedemoro asan besaf safi maar en ting wat singi aboro biong pen bedenk san ik heb aan moro moro san ik en dat want taki dat je ook toe dat je bief let op van wat er allemaal om je heen gebeurt want het gaat niet alleen om jou ik ga ook toe om trouwen. Dan even kijken, Max Neyman. Dan moet Max Neyman natuurlijk in APC Tori Dizzy. Ik ga gelijk natuurlijk groeten. Met Baru allemaal aan Bonchwit Odi. Gide van Boni Grani zei ik dadelijk over mijn winst van Valk Schwitty uitzending. En ook de Gide Arkimans en Dina ook zo aan Bonchwit Arki Prisiri. Wij Farakoki, wij groeten en iedereen. Wij gaan gewoon lekker door op een rakoki.nl. Emily begint om 11 uur met haar programma Terug in je kracht. Ik ga je zeggen, het is een aanrader voor Arki Rakoki. Alamundi, ano alamundi wang. Switzerlezi go na rakoki.nl. Dat wantaki, umajon baya. Ano sabi, itro sabi.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving

0: bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, was leuk.
7: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van een bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren.

0: Vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om twee brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 man

0: GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

zonder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

wonen en werken, waar je ook een beroep op kan doen, die jou kunnen meehelpen om het land en het volk van Suriname, zeg maar, verder te helpen. Want daar gaat het om, we moeten het samen doen. Maar als jij hoort, alles maar buiten de boot in de veronderstelling met een onzin verhaal.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. Er was begin 2021 twijfel over de invoering van de avondklok tijdens de coronacrisis. De Nijmeegse burgemeester Bruls zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat er een overtuigend bewijs ontbrak dat die maatregel ook echt effectief zou zijn. Het Veiligheidsberaad steunde die avondklok uiteindelijk wel, omdat die het aantal verplaatsingen en groepsvormingen zou beperken. Maar Bruls was er niet gelukkig mee. Hij vond ook dat het kabinet weer te snel wilde versoepelen na de coronamaatregelen. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als

0: westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
1: Punt 9.

Karuhi and the music lovers, big time! Ipakadomo, DJ Peck and MC Sidley, and een verrassing! Hosted by Oscar Char and Mario Hiva.

Tehuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: Botos en Lucifer het Surinaams Verbond Botog zondag 21 juni 2026 naar een live pokoe voor Kopro Tutu en DJ Boeru en catering is van DJ's Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en Turbaganadana Schuitje varen. En dat 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinaams Verbond onder vermelding van Schuitje varen Botog. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaans-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobi boto, alanga boto, aboto Elusu. Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boy futant Eugenie toch? Weere, if you want sharing, Wiering heb bayeng, me if you want ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, maar ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Ferdinand Bolstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

is Malt. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis.

Radio Mart. 15 minuten over de klok van 2. En die werd nog steeds afgestemd. Uw geliefde radiostation. Ja, fout de ja. Dat mijn actie Uno en de vroeg de boom of no de boom. Dat kan. Dat kwam concurrent tegen die C toch? Op 020-471-4291. Kunt u alles delen met Radio Mart. Luisteraars, altijd benieuwd naar uw verhaal. Mijn naam is Eetje Wiks en ik ga 2 uurtjes voor u achter de tafel zitten. En wat muziek draaien en wat nieuwsflitsjes doorgeven. En u houdt mijn gezelschap door te bellen op 020-471-4291. Zo simpel werkt dat bij Radio Mart. Je belt gewoon naar de studio en je zegt van nou, wat vind je daarvan? Wat vinden de luisteraars daarvan? En dan gaan we erop in. En maken we er een heel verhaal van als het kan. Ja, laat me nog een muziekje zetten om even bij te komen. Want ik ben hurry in de studio gekomen, omdat ik ook nog ergens in de file zat. Dus mijn bonka of dat VC. En dan zien we wel of ik een bekeuring krijg. Nee, ik kan geen bekeuring krijgen. Ik woon in de buurt, dus het zou brutaal van die mannen zijn. Hè? Ik heb van de zaterdag heb ik even met mevrouw. Mevrouw Tanja Jadnan Singh gesproken. Ik zeg maar, kunnen jullie er niets aan doen? Op het moment dat die mensen, die ouders hun kinderen komen afhalen, zie je zo'n scanauto rijden.

ja, je kan er ook 10 minuten later komen, toch? Of hooguit 5 minuten later. Dan hebben die ouders hun kinderen opgehaald en gaan ze lekker naar huis. Maar nee hoor, hij zoekt het drukste moment en dan komt hij rondje rijden. Dat, ik vind dat zo belachelijk. Maar goed, wie ben ik om dat te zeggen? Ik heb het wel bij mevrouw Tanja aangekaart. En ze hoopt er wat te kunnen doen, want zoals u weet is ze al demi. Ik maak er een woordje van. We gaan naar Afusinci, want dit zijn Afusinci-methodes. Dus daarom ga ik even lekker luisteren naar Afusinci. En ben zo bij u terug. Yes!

0: Ja, dat was even een oppeppertje van de Radio Mart, hè. Zakoni Mang en weet ik veel wat ze allemaal zingen. Een meisje mooi, maar dan praten ze in een beetje diepere taal. Volgens mij para de maitaki. Want je moet het kunnen vertalen. Je moet het voor jezelf opnemen van, oké, een windje mooi, maar dan in een wat diepere uitspraak. Leuk, leuk om dat soort dingen te horen en te denken van, pede mango vena woordje. Pede takatalisi. Net Kater Karma en Kenny B. En die zingen het ook in hun taal. En ja, sommige dingen kan je vertalen, sommige ook weer niet. Maar ja, zo is het. Ik heb een noodstop gemaakt. Ik heb de keel een beetje geschraapt. Ik heb niet gerookt. Nee, dat mag niet. Maar in de tussen zag ik dat de telefoon wel rinkelde. En ja, ik liep naar mijn stoel. Ik kon even lekker zitten. En denk van, nu, na dit liedje, mag je gerust bellen. Het was eventjes spannend. En ja, de eerste beller meldt zich. En die gaan we hier even opnemen. En ik zeg, goedemiddag. Van wakka, van tang, van de. En deze meneer die luistert hard naar de radio. Hoe de leraar Sambus.
1: De eerste beller meldt zich.
0: Ja, ga je gang, meneer Sap Sambus, doe morgen. Het is, je kan het 100.000 keer zeggen, toch? Als aan het gehoord, maar op de radio keihard. Meer dan mijn eigen cent op background. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Sommige mensen die willen het niet op onze manier doen, dat mij doen. Dat durven ze. Niet bepaald, zei ze. Want naar mijn radio. Maar u is door niet. En dat is ook niet leuk. Maar je moet ermee leren dealen. Sassande, wat gaan we verder doen? We gaan, ja, ik stond vanmorgen op, ja. En ik ga toch net even. Kon naar Bedim, dat mogelijk ook zien. En boom, boom, boom, boom. Oorlog, Iran. Iran, Israël, baga. Sassande, mijn tak dat bij vrede. Wat bestaat dit? Wat we stop nou? Binnen aan jullie, redak, hé. Israël bombarderen Iran. Iran bombarderen die zie. Hé, daar word je toch een beetje moe van, hè? Ik word er een beetje moe van, ik zeg het u eerlijk. Maar we hebben een beller. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag, ik ben Dorothee.
0: Goedemiddag. Hey, dutje. Faigo.
2: Midden, Fakio.
0: Mooi.
2: Is zo mijn beller, Odo?
0: Ik was gisteren van het bellen bij de deur, mijn deur open.
2: Wanneer?
0: Liba Sani, met Odo Tak next morning.
2: Gisteren volgens mij was je bij de buurvrouw. Ik zag je daar naar binnen gaan, kindje. Je bent bij de buurvrouw geweest.
0: Je speelt een spelletje leuk.
2: Pas op, hoor. Ik waarschuw je.
0: Nee, maar de buurvrouw was ook niet thuis.
2: Ik ben binnen
0: gaan
2: bij haar.
0: Ja, maar ze was ook niet thuis. Dat was dan.
2: Oh.
0: Dat was via dakje. Want mijn kroepje
2: gaat op haar dak. Piepgaatje toch? Want spionnetje.
0: Oké.
2: Alas, maar zei, op mijn spionnetje.
0: Tegenwoordig dus de nepot piepgaatje.
2: Dat is een spionnetje. En misschien ik wil inzien naar de buurvrouw.
0: Ja. Daarna lift dat bij een buurvrouw. Daar is de lift.
2: In de lift was
0: dus Migona, jij praat ook nog zo, Migona, maar is de gang naar de lift. Dus hij tik al lift dat bij. Nee, zak ik weer.
2: Oh man, dit is jaar. Maar goed, en nu houden ze mij bij Kota Odo net voor Odo den Borden naar die zanger dat is.
0: Oh, nee, ik vind het gewoon een afwezendje. Is een liedje die wij ook speelden plotseling. Oh, en ik wil het gewoon weer een keertje horen. Dat ben ik maar dus, ik heb nooit iets tegen mensen. Nee. Als ik hier zo zit, ben ik neutraal.
2: Nee, dat mag. Inderdaad. Blijf neutraal, ja? Blijf jezelf.
0: Dat heb ik ook kort orde, dan krijg je het ook weer hard terug.
2: Als iemand vervelend tegen je doet, geen antwoord geven. Hè?
0: Absoluut negeren. Niet. Nee,
2: negeren, dat moet op pijnlijk.
0: Daar staat Mart veel te hoog voor in, hè, toch?
2: Maar hier nog.
0: Agitori.
2: Odie de moordenaar. Maar wat jong man ben ik wel pokken ook toen naar Songfestival. Ook toen ook Afusensi, toch?
0: Ja, oké.
2: Wie was dat?
0: Ik weet het niet. Ik ken Afusensi van de muziek die Ben bij Plotseling maakte.
2: Nee, ik ben zingen dat in een associatie nog was, maar nog kan brokken.
0: Ja, dat is dit. Dat is dit lied toch? Van Kankerie.
2: Nee, een ander lied, man. Niet zo lang geleden, niet zoveel jaar geleden.
0: Moet ik diep even.
2: Moet
0: ik diep even gaan nadenken hoor. Om mijn associatie.
2: Ik heb altijd met je teamgenoten, waarom ben je er vandaag en zij niet?
0: Ik ben om de ene week toch?
2: Oh, om de ene week.
0: Word ik ingeroosterd.
2: Oké.
1: En meestal lukt het. Vorige week was Norman hier, 2 weken geleden.
2: Oké.
1: Zal hij ook straks...
2: Ik spaar me je causeristiek, hoor. Ik hoef niet alles te weten, ja?
1: Ja, maar je mag alles weten, behalve mijn pincode.
2: Ik ben blij met jou in de video. Het. En doe je best. Tot hoe laat ben je daar?
1: Tot 4 uur.
2: Tot 4 uur?
1: 2 tot 4.
2: Oké. Okay. Ja. Ik draai want een mooi poko. Safi brada nasranan kasaba olo.
1: Sani Saptori, jij maakt het goed. Hij is hier.
2: Dat is van mijn project, toch, op de straat.
1: Hij is hier, hier met vakantie.
2: Is hij oh, wat leuk. Doe hem de groeten, ja?
1: Zal ik zeker doen.
2: Oké.
1: Dertje, ik wens je een hele mooie dag. En als je wat nieuws hebt, kom gerust in.
2: Dank je wel. Vergeet die pokus niet, hoor. Moet ik ze weggooien?
1: Nee, ik ga nu voor je draaien, een beetje rustiger.
2: Nee.
1: Ja, luister naar deze.
2: Ik heb je toch een app gestuurd.
1: Heb je mij nu net een app gestuurd?
2: Nee, niet net. Een paar weken geleden al.
1: Oké, ik ga kijken.
2: Verzamelen een heleboel poko's.
1: Ja.
2: Weet je er nog?
1: Ja, dat kan. Ja, dat kan. Maar ik krijg zoveel van die aanvragen. En je weet, officieel mag ik het niet doen. Dus,
2: nee, ik hoor het niet gaan doen daarom. Maar goed, als je ze niet wil, dan geef ik ze wel aan iemand anders.
1: Oh, dat ja, je praat over heel iets anders. Afroze, broer, meneer. Ik word oud, schat.
2: No paranoia.
1: Nee, maar...
2: Tango, eentje.
1: Ik hoor je.
2: Verder.
1: Ja, dank je. Hetzelfde. Gaan we doen.
2: Doei.
1: Ja, we gaan naar Ed Sheeran. We gaan een beetje rustiger doen. Nee, dat is ook leuke muziek voordat we gaan... kijken wat er in de wereld gebeurt. En dat is ook van belang bij een radiostudio, hè, dat je vertelt wat er in de wereld gebeurt. Er gebeurt zoveel om ons heen, dat we af en toe de vrees krijgen van een derde wereldoorlog. En dat hoop ik niet voor u. En ook niet voor mij. En mijn kinderen. En mijn kleinkinderen. Go Biggie God, dat kan opstaan. Ed Sheeran zingt Perfect. It was a perfect lady that called. Yes.

0: En we pauzeerden dat liedje even, omdat er een telefoon... telefooncentrum werd even rood. En ja, weet je, maar het is interactief, dus je bent in principe verplicht. Maar ik vind het zo'n prachtig lied, hè. When you say you look a mess, dancing in the dark. Mooi, toch? Romantisch. De sun is below me. Oké, goed. Dat was even tussendoor. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Goedendag, heer.
0: Dag, meneer Jan. Alles goed met u?
1: Ja.
0: Nee, je kunt me pokoe. Nee, je kunt me pokoe. Oké. Ik zat zo lekker mee te zingen hier. En ik,
1: je moet gewoon eerst het laten uitspelen.
0: Ja, maar kijk, je kan mensen ook niet te lang laten wachten.
1: Nee, maar...
0: Mensen kunnen ook zeggen, hé, bijna pokoe, dus dan ga ik nu bellen. Dat kan ook.
1: Dat kan ook. Maar ik weet niet, sommige pokoes zijn 3 minuten, sommige zijn 8 minuten.
0: Ja, dat klopt.
1: Tegenwoordig, sommige van die kasekos zijn 12 minuten.
0: Ja, dan maak ze een potpourri van, hè. Dan kan het nog langer zijn, ja, inderdaad. Ja. Maar je had wat te vertellen, Jan.
1: Ja, ik... het weer is mooi, niet te warm, niet te koud.
0: Nou, ik vind het koud. Maar...
1: Ik heb op mijn balkon vanmiddag en vanmorgen een beetje gestaan en keken naar buiten.
0: Ja.
1: En nu heb ik de krant in mijn handen en mijn telefoon. Maar ik lees een artikel over mevrouw Noraly Beyer.
0: Oh, die was eergisteren op televisie, hè?
1: Ja, begrijp ik. Was, uit dat artikel.
0: Fantastisch wat ze allemaal verteld heeft.
1: Ja,
0: ik heb het uit zitten kijken.
1: Ze houdt zich goed bezig.
0: Absoluut, absoluut. Ze kan ook bij Maart komen, dat zou nog een leuke zijn.
1: Laatst was voorzitter van een toekenning van een prijs van een boek.
0: Mm-hmm.
1: En ze wordt 80, begreep ik, uit dit artikel.
0: Ja, ze lijkt op 70.
1: Ja, ze ziet er goed uit.
0: Ja, ze woont niet zo ver vandaan.
1: Ze heeft het over liefde en verdriet.
0: Ja.
1: En dit artikel en waarschijnlijk ook op de televisie. Maar ik zie een mooi...
0: Ja, ze heeft een levensverhaal verteld op televisie. En dat was best interessant. Vader vroeg overleden.
1: Naar
0: een vervelende manier natuurlijk.
1: En een relatie met Joop.
0: Ja, dat
1: Joost Prinsen.
0: Ik zag ze wel eens hier lopen, ja. Klopt.
1: Dat is interessant.
0: Ik zag hem vaak bij de bakker.
1: Ja. Oh, je woont in de buurt bij
0: haar. Zij woont ook hier in de buurt.
1: Nou ja, dan kunnen jullie samen gaan wonen.
0: Waarom ga jij niet? Jij woont toch ook alleen?
1: Ik woon heel ver. Jullie wonen in de buurt.
0: Met cijferruimte. Maar jij hebt je... Hoe heet die mevrouw die ook vaak belt je naar de radio?
1: Welke mevrouw?
0: Ja, die ken je. Die belt altijd naar jou.
1: Nee, ik ken niemand.
0: Dat lijkt me een mooi koppeltje voor jou. Ze is onderwijzeres geweest.
1: Jij probeert...
0: Ik probeer te koppelen.
1: Te koppelen. Maar ik ga zo werkt het.

0: Ik heb een bureau, toch?
1: Oh ja, tegenwoordig is dat in, hoor.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Relatie via apps en telefoon.
0: Weet je,
1: mensen hebben het zo druk tegenwoordig.
0: Weet je, Jan, vroeger ging je naar een club of
1: op straat,
0: een dancing.
1: Of op de markt.
0: Dan vraag je die vrouw netjes van, hey, mag ik, Dorothy, mag ik een dansje met je? Dan Dorothy, pet als kind kom ik je vieren, toch?
1: Ja,
0: en dan wist je van, deze kan ik proberen te versieren. Ja. Mijn favoriet is zo afstand lang, de elleboog kan visie.
1: Dan tel je niet.
0: Dan moet je je koest houden. Dan zit ik wel snel naar bakken.
1: Ik zie een mooi citaat van Noraly.
0: Ja.
1: Ik ken haar, dus ik mag haar zo ook noemen.
0: Oh, je kent haar?
1: Ja. Door het werk kennen we elkaar.
0: Oké.
1: Okay. Ze zegt, je moet in het leven niet alleen je jaren, maar ook je zegeningen tellen.
0: Ja, dat zei ze ook op televisie toevallig.
1: Ja, mooie citaat.
0: Tel je zegeningen één voor één.
1: Ja. Nee, maar het is een leuk artikel. Ik heb
0: het programma gezien, dus ik hoef het niet meer te lezen.
1: Oh, dan
0: dat is best interessant.
1: Dat fijn. Ik kijk weinig televisie, alleen voetbal. Dus,
0: donderdag daar ben je van de partij. Trouwens, vanavond is ook oefenwedstrijd, hè?
1: Ja, oefenwedstrijden kijk ik met een halve blik.
0: Maar ik dacht dat deze vrouw een Surinaamse was, Nora. Maar ze is geen Surinaamse.
1: Nee, ze is geboren in
0: Curaçao.
1: Antillen, dacht ik, ja.
0: Ja, dat vertelde ze.
1: Ja.
0: Ouders komen wel, geloof ik.
1: Ouders komen uit Suriname en ze heeft...
0: De vader 80, alleen, geloof ik.
1: Ze heeft tot 80 eerst in Nederland gewoond toen in
0: studeren.
1: Suriname. En tot 80 moest het land wegvluchten.
0: Ja, dat snapte ik niet zo goed. Want
1: ze werkte bij,
0: STVS.
1: STVS, en ze kon niet tegen de ingestelde dictatuur. 24 uur in de kamer van militairen met Oezies.
0: Nou, dat lijkt mij ook niet zo prettig.
1: Dat lijkt mij ook niet zo prettig.
0: Goed,
1: als,
0: het was een staatsgreep, dus ja, dan moet je dat verwachten.
1: Ja, maar dan nog... Kijk, we weten allemaal bij een staatsgreep... de eerste 5 jaren, dan zie je dat er een soort van gemengde gevoelens zijn.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt groepen die dat goed vinden. En je hebt mensen die daar kritisch zijn. En dat mag niet. Dus volgens mij, ik had daar vaak over...
0: Het was een vervelende tijd.
1: Het was een vervelende tijd.
0: Armoe en heel veel dingen. Zelfs toiletpapier kon je niet krijgen.
1: Ja.
0: Ik ging toen veel vaak, om de 2 weken zat ik in Suriname.
1: Ik heb het een beetje meegemaakt.
0: De coup zelf heb ik niet meegemaakt.
1: Ik niet. Ik heb sinds 78.
0: Ja, jij bent nooit terug geweest.
1: Nee, sinds 78 ben ik niet geweest.
0: Je hebt op klompen leren lopen hier en dat...
1: Om twee redenen ben ik niet geweest. Sinds 80, de dictatuur. Daarna, als je in Suriname, met name Paramaribo, district Wanica woont...
0: Mm-hmm.
1: Dan moet het huis helemaal met dievenijzer beveiligd worden.
0: Dat is...
1: Zelf in je dak.
0: Het begint hier ook een beetje aan te komen, hoor.
1: Nou, bij mij niet.
0: Nou,
1: ik woon hier in het centrum. Ik zie
0: dat een of andere woningbouwvereniging heeft al de voordeur al met diefijzers bij ons gezet.
1: Oké, ja, dat is Zuidoost, ja.
0: Maar je kan ook hardglas...
1: Zuidoost, dat is bekend.
0: Nou, ik woon in de beste buurt van het Zuidoost, hoor. Ik heb nergens last van. Als je scheet laat, weet de buurman het. vertel, want we gaan... Terug naar de muziek.
1: Ja. Maar goed, Zuidoost is... het is een leuk buurt, maar tegelijkertijd... door daar een scheve... een scheve situatie daar in het Zuidoost... in het... werkloos... werkloosheid en noem maar op.
0: Ja, er zijn dingen die niet gaan, maar ik woon er al 45 jaar en ik heb nergens last van.
1: Je hebt geen last gehad van werkloosheid, dus jij...

0: Nee, nee, absoluut niet.
1: Maar ja, veel mensen die daar, begrijp ik, als je donker van kleur bent, dat het heel moeilijk is om aan een baan te komen.
0: Oké, okay. Jan, straks gaan we praten over Zombohardje en Noor Mohamed.
1: Oké.
0: Yes?
1: Dankjewel.
0: Oké, okay, tot zo. Doei, doei.

0: Yes, really, baby, you look perfect tonight. With a good tissue. Ja, Iran kondigt einde. Dit is de 100ste einde. Einde aanvallen op Israël. Dat is 3 uur geleden beklonken. Gelooft u er nog in? En ik hoorde me maar een beetje raar. Sorry luisteraars. Dat was de inwendige mens. Iran heeft aangekondigd dat de militaire operatie tegen Israël voor nu beëindigd is. Wel waarschuwt het land dat de aanvallen heviger zullen worden als Israël doorgaat met het aanvallen van Libanon. Iran vuurde gisteravond de raketten af op Israël als vergelding voor een aanval op Beirut. Israël reageerde met luchtaanvallen op Iran en daarna bleven de landen elkaar bestoken. Volgt de laatste ontwikkeling in de live blog. Ja, dat zie je. Er komt absoluut geen einde aan deze oorlog, volgens mij hoor. Mededigwe en mijn kinderen maken het nog mee. Wat heeft van de Jetten? Jetten is over de ambassade. Wat heeft hij over de ambassade gezegd? Nou, dat kan ik helaas niet openen. Dus dan wordt het tijd voor een muziekje, volgens mij. Jetten over ambassade in Teheran. Zullen we dat even luisteren? Misschien kunnen we het met geluid doen.
1: En zes, wat is dat zes? Dat is randje. Maar 8 is goed.
2: Neem plaats in de schoolbanken van de klas.
0: Dat is hem niet. Dus
3: het is nog over en weer tussen Iran en Israël weer. Wat maakt u van de laatste situatie?
4: We zien al een aantal weken natuurlijk een heel fragiel staakt het vuren met af en toe beschietingen over en weer. De laatste paar dagen weer fors meer geweld. En dat is heel slecht nieuws, want dat raakt daarmee ook de hele wereld. Dus met alle Europese leiders roepen we Amerika, Israël en Iran op om te stoppen met de vijandigheden en toch dat diplomatieke spoor uit te lopen om tot blijvende vrede te komen.
3: Ja, maar heeft u het idee dat er naar Europa wordt geluisterd op dit moment?
4: Veel te weinig. En dat is ook omdat Europa zich de afgelopen jaren veel te stil heeft opgesteld. Belangrijk dat we met één mond praten. Dat we ook duidelijk maken dat Europa straks kan helpen om die straat van Hormuz weer open te stellen voor de scheepvaart. En daarmee de impact voor de rest van de wereld ook weer een stuk te verzachten.
3: En druk zetten, is dat alleen met woorden? Of

0: Kunt u ook nog kijken naar andere middelen?
1: Nou, we hebben ook in de Europese Unie eventuele extra sancties voor Iran in voorbereiding. Maar het is ook erg belangrijk om die druk ook op de VS en op Israël te zetten. Dat alle drie de strijdende partijen weten, we moeten weer om tafel.
0: Wat betreft die diplomatie, juist nu gaan er weer Nederlanders naar de ambassade in Teheran. Is dat niet een ongemakkelijke timing?
1: Ja, we hadden de afgelopen weken natuurlijk een wat rustigere fase. Dat was de reden waarom de ambassade in Teheran weer wat is opgeschaald. Nu met die beschietingen valt dat in de tijd even wat ongemakkelijk samen. Maar het is juist ook nu belangrijk om die diplomatieke contacten te onderhouden. En waar nodig en mogelijk ook Nederlanders te ondersteunen die in de regio verblijven. Ja.
0: Komt er weer een nieuw plan? Of blijven zij daar voorlopig?
1: Voorlopig zijn ze daar, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt de situatie natuurlijk heel goed in de gaten. En mocht het onveilig zijn voor het personeel, dan worden ze meteen weer weggehaald.
2: Ja, aldus de heer Jette. Daar weten we ook Nederland hierover denkt. Maar of er daar een eind aan komt, denk morgen als ik wakker word en CNN weer aandoe, dan hoor ik het precies hetzelfde. Iran heeft weer aangevallen. En zo gaat het maar door en door. Al een paar jaar. En dan hebben we de Oekraïne-kwestie ook. Dat houdt ook maar niet op. Volgens mij gaan we het zesde jaar al in. En er is geen in zich een einde. Want hoe Zelensky dan ook smeekt. Maar meneer Poetin zegt, ja, we gaan praten. Je gaat lang wachten. Ja, als je ouder wordt, misschien heb je van die gedachten. Ik denk dat Poetin ook al over de 70 is. Misschien heeft hij helemaal geen zin meer in het leven en denkt hij van, nou, deze oorlog, die druk ik gewoon lekker door. En we zien het wel. En dan hebben we nog de kwestie van die jonge dame die bij de Forum van Democratie zit. Daar heb ik niemand over horen praten. Daar word ik een beetje ziek van. En krijg ik andere neigingen. Want dit gaat heel ver. Laten we eerlijk zijn, luisteraars. We wonen al een tijdje in dit land. We hebben de economie helpen opbouwen. Ik 41 jaar lang. We hebben alle soort methodes gevonden om met een samenleving hier tussen Nederlands, Surinamers en andere bevolkingsgroepen. En dan krijg je een dame van de Forum voor Democratie die op eigenlijk gewelddadige wijze zegt van ja, we willen Nederland weer blank hebben. Maar wat gebeurt met die Nederlanders in Australië, Afrika, Suriname, Guyana, die overal Brazilië, overal kan ze die niet terughalen? Nou, dat zou beter zijn voor de wereld, denk ik. Als je toch eenmaal zegt van je wil je land blank hebben, dan moet je ook zeggen van, maar ik wil die mensen van me die in het buitenland zijn, ik wil ze ook transmigreren of remigreren of immigreren. Wie is waar je aan kan denken, volgens mij is dat immigreren. Hè? Dan moet je ook zo gentle zijn om dat te zeggen. Want ze zijn bijvoorbeeld in Zuid-Afrika een pest geweest. Ze hebben de boel verpest daar zo. Dan waren de Nederlanders keihard bij. En dan mag je me kwalijk nemen, maar het is een feit. Ze deden niet mee aan de donkere bevolking, de Afro-bevolking van Zuid-Afrika. Nee, ze wilden op hun manier een land gaan besturen. En soms loopt het fout. Er zijn landen zoals Indonesië waar het goed fout is gelopen. Dus deze dame, voordat ze die uitspraak doet, zou ik haar adviseren om heel goed na te denken dat ook Nederlanders in het buitenland zitten. En heel veel. Dus we gaan naar een bossa nova. Of zou het een bossa nova, zou die wel passen hier met hetgeen ik verteld heb? Nee, we gaan een Set Me Free. En dat is van Ken Boat op een reggae style. Want ik word moe van sommige dingen als ik dat op televisie zie.

0: En het is 5 minuten voor de klok van 3. En ik heb 2 bellers aan de telefoon. De eentje die piept, dus die gaat eruit. En de volgende, die zeg ik, u hebt nog 4 minuten. Gaat uw gang. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Hé, hey, die meneer heb ik lang niet gehoord. Foude, Foutang.
1: Onde, Fabio.
0: Ja, Savri, Savri, weer de moeite, hè?
1: Mooi tori.
0: Mooi tori, toch?
1: Ja, mooi tori, man. Jere, no?
0: Ja.
1: Shangu Makroi.
0: Ja.
1: You know, man, broko mi, mina afusensi.
0: Sade, sade.
1: Afrobe, sukan, asanger, toch?
0: Klopt. Helemaal.
1: Shangu Makroi.
0: Ja, hij heeft het op zijn manier vertaald, ja, klopt.
1: Ja. Dat wil ik even doorgeven.
0: Fantastisch, meneer Hoeding. Ja, mooie dag, hè? Doei, doei.
1: Dank je zelf, hè?
0: Doei, doei.
1: Hey.
0: Ja, dat was inderdaad Makroi. Die heeft het op zijn manier gebracht. Op misschien een charmante manier. Maar ik ken hem dus echt van de Kaseko. Ik heb toch een paar jaartjes Kaseko gemaakt. Kaseko muziek gemaakt als saxofonist. Dus vandaar. Maar we luisteren naar de muziek tot het einde van dit uurtje. En na 3 ben ik dan bij u terug.

Yes, ondertussen moet het nieuws het een beetje overnemen, maar ik kan niet luisteren. Dus ik moet maar een bossa nova erop doen. Ja, pokomos godoro. En dan zweek je stilte dan.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. En omdat er nog steeds geen permanente oplossing is voor de overvolle opvang van asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, springt het Drentse Roden bij. Tot en met donderdagochtend kunnen mensen die in Ter Apel geen plek krijgen dan slapen in een sporthal. De Drentse gemeente heeft daar namelijk 150 tijdelijke slaapplekken geregeld. Het is een noodvoorziening waar mensen alleen kunnen overnachten en zich kunnen opfrissen. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Het aanmeldcentrum is nog altijd overvol. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.

0: die kottiviering.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Yes, yes, dat was een prachtige bossa nova. En we hebben twee bellers aan de lijn. En de eerste, die heet ik van harte welkom, maar dat lukt niet. U hoort het zelf. Ik weet niet hoe u belt, maar dat gaat niet. Goed, de volgende beller. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemiddag, heer.
0: Mr. John, vertel.
1: Ik zag net, ik heb twee berichten voor je gestuurd.
0: Ja, ik ben ook bezig hier met berichten vanuit Suriname nu.
1: Ik zag een bericht van meneer minister Hoefderhout.
0: Ja.
1: Dus hij leeft nog, want het is een interview die 2 uur geleden waarschijnlijk uitgezonden is, waar hij ingaat op zijn tijd toen hij minister was. Is als je tijd hebt, kan je het afdraaien.
0: Ja, maar ik hoor je nooit over Forum van Democratie praten, Jan.
1: Forum van Democratie? Ja, vorige week.
0: Het is toch erg wat die mevrouw doet?
1: Vorige week heb ik met Norman, was met jou of Norman gehad?
0: Nee, met mij niet. Ik hoor niets op radio, maar het is zelf
1: nee,
0: van
1: nee,
0: deze,
1: maar
0: deze racistische opmerkingen die
1: nee,
0: plaatsvinden.
1: Nee, die mevrouw was naar Portugal voor een...
0: Dat heb ik ook gezien, ja.
1: ...conferentie voor immigratie. Terwijl zij...
0: Ze weet niet eens wat remigratie is.
1: Remigratie wil zeggen, als wij hier uit Suriname zijn en we willen terug...
0: Dan gaan we remigreren. Maar zij verbindt er iets anders aan. Hè? Dan moet je vooruitkijken.
1: Ja, zij wil ons mogelijkheden geven die in der tijd ook Jan Maat had gedaan in de jaren 80. Om buitenlanders en Surinamers, met name had Jan Maat toen gezegd, Suriname heeft jullie nodig, dus jullie kunnen remigreren. Maar deze mevrouw zegt in een congres dat migranten terug moeten remigreren met een handjeklap.
0: Ja, en de omvolking, hè?
1: Toen zag ik
0: ze noemt het keihard de omvolking.
1: Ja, nee, dat is wat anders weer.
0: Nou, maar dat is gewoon omvolkingen zeggen dat jij terug moet.
1: Nee, omvolking wil zeggen...
0: Moet blank hier worden.
1: De verdunning van blank, daar is ze tegen. Dus mijn dochter zou... Die zou in haar ogen... Is omvolkt, die is verdund.
0: Maar wanneer gaan ze die mensen van hun oproepen om terug te komen? Terug te remigreren vanuit Brazilië, vanuit Suriname, vanuit Zuid-Afrika, vanuit Botswana en noem maar op waar ze overal zitten. Dan
1: nee,
0: hebben ze
1: nou
0: geen
1: ja,
0: 17 miljoen mensen, maar dan hebben ze 32 miljoen mensen.
1: Ja, nee, dat is zo. Maar dat interesseert haar niet en haar partij. En niet alleen zij, ook meneer Heermans. Staat achter die remigratie-idee. Ja, 21. En weet je, die meneer Wilders, die wil... die is in de politiek gegaan. Vanaf dat hij eerst in de VVD... een woordvoerder of beleidsmedewerker van die VVD'er... toen die bekende. En toen is

0: je uit de VVD gegaan. Toen had hij het over de Marokkanen. De Marokkanen en moslims moesten uit Nederland. Maar deze mevrouw wil alles wat niet wit is. En ze zegt, ze wil dat doen. Ze heeft een kind in haar buik. En ze doet dit voor haar kind.
1: Is dat van Thierry Baudet?
0: Nee, ik weet niet. Nee, ze heeft een vriend die ook kamerlid is.
1: Oh, ik dacht, want die Thierry Baudet, die horen we niet eens meer.
0: Ja, die is er, maar die schrijft de teksten voor deze mevrouw Lidewijde Vos. Maar ik zag dat meneer Gilmar Mwaknak haar geantwoord heeft. En Gilmar zegt, geef mij €1 miljoen. En ik heb gezegd, voor 1 miljoen ga ik niet weg.
1: Ja, ik ben de eerste die op het vliegtuig stapt.
0: Ik ga voor 5 miljoen.
1: Nee, 1 miljoen vind ik zat.
0: Nee.
1: Ik heb hard gewerkt hier, maar
0: nee,
1: ik verdien
0: 1
1: het.
0: Miljoen. Ik heb een ander voorstel, 1 miljoen. Ik heb kinderen hier en kleinkinderen. Zonder 3 maanden moet ik hier kunnen komen.
1: Ja, maar je krijgt geen visum meer natuurlijk, Jan.
0: Nee, maar...
1: Die denkt toch niet dat Lodewijk de Vos gek is?
0: Remigratie wil niet zeggen dat ik een andere nationaliteit.
1: Maar jij vertelt het letterlijk zoals het in het woordenboek staat, maar zij bedoelt er iets heel anders mee.
0: Ja, maar goed, daarom moeten we niet intrappen.
1: No. Het wordt steeds erger, hoor.
0: Kijk, deze partijen, want er zijn een aantal rechtse partijen, zelfs de SGP, ChristenUnie, PVV, als je ze hoort en goed analyseert, al die rechtse partijen, en VVD ook, idem dito.
1: Maar kijk, je kan zeggen wat je wil van Wilders, maar Wilders is nooit zo ver gegaan als deze dame. Deze dame drijft echt de spits mee.
0: Ja, maar kijk, ze overtroeven elkaar. Ze hebben het niet.
1: Ja, en zo begint de oorlog, hè?
0: Nee, kijk.
1: Want als je straks zit je in een gaskamer.
0: Ze overtroeven de uitspraak van elkaar. Dus de een biedt, het is net alsof als je op een veiling bent, dan bied ik voor een ventilator, zeg maar.
1: Ja, je vat het heel licht op jij.
0: Nee, ik leg het uit.
1: Dus ja, ze hebben het, maar niet iedereen hoeft het eens met je te zijn.
0: Ja, nee, dat is zo. Ze hebben het over, ze bieden bedragen aan en ik bied een ander bedrag met mijn idee en mijn voorstel. 5 miljoen, om de 3 maanden moet ik hier voor controle bij de huisarts. Om de 3 maanden moet ik hier kunnen komen en om de 3 maanden dan heb ik een huis nodig. Dus mijn huis staat gewoon op mijn naam.
1: Ja, maar jij maakt er een grap van, Jan.
0: Nee,
1: dit is bloedserieus wat niet is gebeurd.
0: Kijk, deze mevrouw moet je met dit soort grappen hun belachelijk maken, want het gaat nooit gebeuren.
1: Dat
0: toen
1: zeiden,
0: in 1975.
1: Dat zeiden de Joden in de Tweede Wereldoorlog ook, hè?
0: Even, meneer. Toen in 1975 Suriname onafhankelijk werd, was er een remigratieregeling tussen Suriname en Nederland. Er was een bureau hier, de Natie.
1: Ja, dat weet ik wel.
0: Weet je nog, de Natie, ja. waar meneer Ramdien ook werkte, ex-minister van Buitenlandse Zaken, Rick Aaron, noem maar op. Al die figuren werkten daar. In plaats dat, er is nooit iets van terechtgekomen. Een kleine groep Surinamers, die waren geremigreerd en je mocht 2 jaar in Suriname blijven en na die 2 jaar dan verviel je Nederlandse nationaliteit. En wat deden de mensen? 3 maanden voordat het verviel kwamen ze hier, ja. En dan gingen ze bij de vreemdelingenpolitie en toen gaven ze aan mijn paspoort is verloren. Dus vroegen ze weer een paspoort. Nee. Bleven ze 3 maanden. Uiteindelijk zag de regering...
1: Ik vind dit een kwalijke zaak, Jan. Je kan,
0: even.
1: Ja, ik kan wel even.
0: Toen zag de regering dat het niet werkte. Dus die hele immigratieregeling tussen Suriname en Nederland opgedoekt.
1: Dus, ja.
0: Maak je niet druk, die mevrouw.
1: Nee, ik maak me wel druk. Ik weet niet van anderen. Nee, nee. Ja, ik maak me wel druk.
0: Het neemt toe. De luisteraars, ga niet erin, want wij hebben...
1: Rechts neemt toe. En je ziet in Duitsland wat er nu ook gebeurt, dat de rechtse partijen boven de democratische partijen, de linkse staan.
0: Rechtse partijen zijn niet alleen hier. Ook in Suriname heb je rechtse partijen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja, ja. Maar daar zeggen ze, een minister, hoe heet die? Missie Kaba, van Arbeid en Gezondheid. Hij zegt 43.000 mensen zijn illegaal in Suriname, maar we gaan ze niet wegsturen, we gaan ze een verblijfsvergunning geven.
1: Jan, je hoort het, er was een beller, maar die heeft te lang gewacht, dus die heeft neergelegd.
0: Oké, okay. Maar goed,
1: even een beetje korter houden.
0: Tot slot.
1: Ja, ga je gang.
0: WK, en ik zie net dat 3 namen worden genoemd. En men denkt dat een van deze 3 heren, Neymar, Ronaldo, Cristiano Ronaldo,
1: mm-hmm.
0: en Neymar, hoe heet die, Messi,
1: ja.
0: dat het hun laatste WK is.
1: Ja,
0: dus
1: natuurlijk.
0: Een van die 3 moet het kunnen winnen. En ik zeg nee. Curaçao moet het winnen.
1: Tegen Duitsland alvast.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, een grappig jas.
0: Ja, ja, wat moet ik... Oh ja, iets anders wat ik net...
1: Ja, even kort dan, want andere bellers moeten ook de kans krijgen.
0: Meneer, weet je, Paul Middelijn heeft uitgerekend...
1: Yeah.
0: dat 2000 mensen in buiten Suriname zijn... en die worden al jaren betaald, krijgen salaris... En het komt op 30 miljoen. Waar zijn al die regeringen tot nu toe en deze regering... dat ze deze 2000 mensen al die jaren hun salaris betaalden?
1: We krijgen misschien een antwoord van een beller. Want ik heb een beller weer onder de knoppen, Jan.
0: Nou, dan bel ik niet meer.
1: Ja, je mag nog 1 keer bellen, toch?
0: Ja, maar volgens ik ga... De volgende heer of dame die komt, ga ik bellen.
1: Ga je weer bellen. Jan, ik wens je heel veel succes. En bedankt voor het bellen.
0: Dag,
1: dag. Goeiedag, je bent in de uitzending.
2: Ah, ik ben het maar weer hoor, Dorothy.
1: Miss Dorothy.
2: Je krijgt geen antwoord van mij. Want minister, ik ben niet op de hoogte van dit allemaal wat meneer Jan vertelt. Wat ik wel wil weten... Er zijn heel veel asielzoekers hier en andere mensen van het buitenland. En natuurlijk hebben die mensen een verblijfplaats nodig. Maar ik vraag me af, hebben die mensen ook een bewijs van goed gedrag kunnen leveren aan de Nederlandse staat? Want ik weet, toen wij Surinamers hierheen kwamen en de Antillianen ook, moesten wij ook een bewijs van goed gedrag hebben voordat wij hier in Nederland aankwamen. Is het ook bij dit soort gevallen gebeurd?
1: Nee,
2: dat vraag ik me steeds af.
1: Dat is 100% niet het geval, want een asielzoeker... meestal hebben ze geen paspoort zelf.
2: Ja, maar wij hadden toch ook een paspoort? We zijn toch ook met een paspoort gekomen? En toch moesten wij ook een bewijs van goed gedrag hebben. Iedereen die hier kwam. Ja, ik weet niet of anderen nog
1: maar dat was
2: herinneren.
1: Officiële weg, hè? Deze mensen komen niet via de officiële weg naar binnen. Smokkelroutes, kleine bootjes waar zoveel sterven... Denk je dat die mensen met een paspoort gaan reizen? Dan komen ze, dan zeggen ze, oh, je komt uit Nigeria. Hoeps, terug. Dat zou niet slim zijn.
2: Ja, maar dat zijn dan geen asielzoekers, toch?
1: Dat zijn
2: asielzoekers. Vluchtelingen. Die moeten ook vluchtelingen betalen voordat ze Europa betreden.
1: Ja, maar ze komen asiel aanvragen.
2: Maar deze, ik heb het over de asielzoekers en die anderen. Snap je? Hmm. Zoals die van de Oekraïne en noem het allemaal maar op.
1: Ja.
2: Hebben ze dan ook een bewijs van goed gedrag uit het land waar ze vandaan komen?
1: Moeilijke vraag. Kijk of ik een Oekraïne kan bellen.
2: Nee, het antwoord ook niet, hè?
1: Nee, misschien dat moeten we het kabinet bellen. Schuldig moeten zijn.
2: Ja, ja, toch?
1: Meneer Jette. Of
2: Jette, ja. Is ook goed.
1: Of die mevrouw van Forum, de Forum voor
2: dat,
1: Democratie.
2: Dat is wel een Sabiere, Echen. Want hier, meneer Jan, heeft ook emigratie, tori, en odiso, tori, dat die. Allemaal goed, hoor, meneer Jan. Allemaal heel goed, u bent goed op de hoogte. Ga zo door. Kom maar eens een keer een programma maken met Maart. toch? Dat zou het beter zijn.
1: Het zijn
2: maar,
1: bijzondere dingen.
2: Aboen,
1: Dorothy, ook een fijne middag en dank voor het
2: bellen. Jij ook, dag.
1: Dag, dag, dag. Ja, het is een vraag waar je absoluut geen antwoord op kan geven. Maar ik lees in de Volkskrant toevallig dat Suriname gaat in het westen van het land weer bauxiet te winnen. Zo maakte de regering maandag bekend met de Chinese mijnbouwgigant Sinalco zijn afspraken gemaakt over de ontginning van een gebied van in totaal 22.000 hectare. Bauxiet is de grondstof voor aluminium. Ja, dat weten we allemaal, hè? Dat hebben we op school geleerd. Dus we gaan eventjes, ik heb veel gesproken, we gaan even naar Aisa Mama. Aisa Mama, luister. Prachtig nummer. Aisa Mama, Mama voor het nummer.

Yes! En als ik deze lekkere swingende muziek draai, dan denk ik altijd aan mijn grote vriend Wijngaarden. Die man heeft een compleet bibliotheek in zijn hoofd, volgens mij, van welk jaar dit nummer is uitgekomen en wie heeft het gezongen en waar woonde ze. Fantastisch hoe die jongen dat doet. Rivolinho, bij deze. Je bent fantastisch. Gebeuren ook natuurlijk goede dingen in het land. En zo vind ik een van de goede dingen in Suriname is dat er een prioriteit gesteld wordt aan het onderwijs. Dat is hard nodig in Suriname. Dan moeten we eerlijk zijn. Het verbeteren van onderwijsvoorzieningen in het binnenland wordt een van de belangrijke speerpunten van het onderwijsbeleid voor de komende schooljaren. Dat zegt onderwijsminister Dirk Curry. Die erkent dat veel scholen in tribale vervelend. En inheemse gebieden kampen met achterstallig onderhoud, een tekort aan leerkrachten en beperkt voorzieningen. De discussie leidde opnieuw op nadat meldingen werd gemaakt van een school in Palumbeu waar slechts 2 leerkrachten beschikbaar zijn voor de leerlingenpopulatie. Volgens Curry is het probleem niet nieuw en beperkt het zich niet tot een dorp. In verschillende delen van het binnenland blijft het vinden en behouden van gekwalificeerde leerkrachten een grote uitdaging. Voor mij zijn er 2 belangrijke uitgangspunten, zegt hij. We mogen niemand achterlaten en onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Right on, dat Milobi. Zo takkie, toch? En daarom gaan we naar het volgende nummer, weer van Kanka 3. Ik ben vandaag een beetje in de mood van Kanka 3. En dat is een takkie daar. Takidami.

Ja, dan gaan we naar het volgende bericht, wat ik best wel interessant vind om met u te delen. En dat houdt de gemoederen in Suriname natuurlijk ook bezig en ook in Nederland. Want langer vliegen betekent dat je dan ook langer in dat buisje moet zitten. En dat is niet voor iedereen even plezierig. De kantonrechter heeft GoTo, dat is de... de benzineleverancier van Suriname. Energie Suriname NV heet het, GoTo Energie Suriname NV. Op 5 juni veroordeeld om de brandstoflevering aan de luchtvaartmaatschappij KLM binnen één dag te hervatten. Totdat een arbitrageprocedure definitief wordt beslist over het geschil tussen partijen. Indien GoTo hieraan geen gevolg geeft, dient zij een dwangsom van maar liefst 100.000 SAD te betalen tot een maximum van 3 miljoen. Daarbij is ook beslist dat KLM bij elke brandstoflevering voldoet aan de betaling van de hoeveelheid geleverde brandstof en concessievergoedingen. Ja, dat is nogal een hele strijd daar op die luchthaven. En wie is weer de dupe? De arme passagiers. Ik hoop dat KLM zegt van ja, we hebben u vertraagd. U bent niet op tijd in Suriname aangekomen. Daar kan je een vergoeding op eisen volgens mij. Want het is wel de zaak dat jij op de bewuste tijd weer terug in Suriname bent. Maar goed, dat is een kwestie van Suriname en de KLM. En de rechter heeft al besloten, maar er zijn nog andere dingen te regelen. Heb ik nog wat nieuws? Anders gaan we naar een andere pokoe luisteren. Jan heeft me wat gestuurd, dat ga ik zo kijken. Maar ik zag een Marwina hier zo, die lijkt me ook leuk. Marwina, die gaan we even straks beluisteren. En ondertussen ga ik dan kijken wat Jan mij gestuurd heeft. Ja, een stukje van Curaçao zie ik hier ook. Terwijl Curaçao praat over taal, groeit een veel groter probleem. Terwijl Curaçao volop discussieert over de taal van het onderwijs, direct volgens VPCO, ik weet niet wat dat precies betekent, bestuursvoorzitter Thomas Bonhof, een veel groter probleem uit beeld te verdwijnen. Te veel kinderen beginnen hun schoolplan al met de achterstand, lezen steeds minder en krijgen onvoldoende ruimte om vaardigheden te ontwikkelen die in de wereld van kunstmatige intelligentie juist steeds belangrijker worden. Volgens Domhof staat daarmee niet alleen de kwaliteit van het onderwijs onder druk, maar ook de toekomstige ontwikkeling van het eiland. Wat moet er veranderen om die trend te keren? In een tijd waarin lezen achteruit gaat, armoede kansen beperkt en kunstmatige intelligentie steeds meer kennis reproduceert, moet Curaçao investeren in zowel basisvaardigheden als creativiteit. De voorbije weken verschillen in Nederland zorgwekkende resultaten uit de internationale Early Learning en Child Wellbeing studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Pokoe. En die pokoe draait nou.

Yes, yes. Dat was onze groep Kankan 3. Met prachtige muziek. Dat was, ze hadden ook een hele mooie Indie Popong, maar die kan ik niet vinden. Ik zit hier een beetje te kijken. Maar ja, Bushigado is ook een prachtig nummer van hun. Maar ik, ja, ik was even bezig met iets anders. Het spijt me. Laten we even maar naar Bushigado gaan luisteren. Want Jan, het van meneer die je gestuurd hebt, helaas ga ik daar niet op in. Ik vind als die meneer niets heeft gedaan, wel veel vluchtig is, dan moet hij gewoon zeggen van ik kom nu naar Suriname. Ja, pap, Boekler, ik heb meneer Hoefdraad niet weggejaagd en volgens mij heeft niemand meneer Hoefdraad weggejaagd. Dus als meneer Hoefdraad vindt van hij is goud eerlijk geweest tegen het volk, dan gaat hij toch gewoon naar Suriname. Probleem niet, hè? Mibo dwing of mibo kring. Dan zeg ik van oké, ik ga gewoon lekker naar Suriname. Pokoe.

0: U bent in de uitzending, welkom.
1: Ik werk met plezier in de tuin, want ik weet niet meer wat de dagen mij vertellen. Agent, ben je niet bang dat windje gaat krijgen?
0: Wind?
1: Oh.
0: Ja, ik ben een beetje...
1: Heb je een pannie bij je?
0: Nee, ik heb mijn kalabas meegenomen.
1: Trouwe water aan de grond. Trouwe water aan de grond, ben je maïsa.
0: Jere, Tori.
1: Mama noza.
0: Boei, mloegoen.
1: Orno.
0: Nou, je teken contract.
1: Orno. Jawel. Gramakti vadoti, ala konfo. Vadoti, na juwikon. Vina vikrava moro. Pichin fu African kondre. Vida aksoi.
0: Sound good.
1: Na yo bebe joy. Gran gromaki. Rumba kaji boy. Ejen, heb je die mevrouw kunnen uitleggen? Over wat ze dus vertelde van dat verplichte manier, dat formele manier, om in Holland te komen, dat de mensen, de asielzoekers, soms zonder de onderbroek in het land komen.
0: En
1: dat
0: ze
1: ook geen familieleden hebben. Heb je er kunnen uitleggen dat ze niet begrepen?
0: Ik probeerde het, tante Loes. Ik probeerde het.
1: Oké, ja. Nee, want ik hoorde dat. En toen dacht ik van, toen ben ik weer naar buiten gekomen. Want het is zo belangrijk dat zij dus begrijpen, wij hebben een doel en een doelstelling. Ja. Deze mensen hadden maar één doel. Overleven.
0: Ja,
1: zal ik het overleven?
0: Ja.
1: Zal ik de reis overleven? Hun laatste geld hebben ze betaald.
0: Ja.
1: En sommigen zijn in de zee gegooid.
0: Dat is hard
1: want
0: te
1: ze
0: zien.
1: Waren ziek.
0: Ja.
1: En wij hadden een doel.
0: Ja, en we kwamen met een vliegtuig, met eten aan boord en drinken. En een stewardess die ons bediende.
1: Ja. Maar wij hadden geen angst. We hadden alleen maar het idee van, waar ga ik? Word ik goed ontvangen? Wat is nou die koude kikkerland?
0: En we hadden in ons hoofd, wij zijn Nederlanders.
1: Juist.
0: Maar blijk paspoort, herinneren.
1: Die weten dat niet. Want ze gaan van de ene land naar de andere land. En nu had je het ook nog over de oorlogen. Dat misschien jouw kinderen niet eens... Ja, je hebt je eigen woorden gebruikt. Het einde van deze oorlogen meemaakt. HM, het is... vreselijk wat in de wereld gebeurt. We kunnen blijven bidden.
0: U begrijpt het.
1: Het gaat om macht. Het gaat om macht.
0: Absoluut.
1: Lieve luisteraars, ik stuur u allemaal groeten. En ik hoop dat ik Emma Mai straks hoor. Maar vergeet u niet, als Etienne straks een kalabas gebruikt en het niet lukt, gaat u maar met Florida water. Dank u wel. Groetjes, mijn goede. Ga luisteren.
0: Bedankt, hè. Een hele fijne middag. Dank voor de bellen. Ja. Soms moet je het hoog spelen, maar soms moet je ook denken van, er hoort een lachje erbij. En het is, ik hou van klassieke muziek, dat weet u. Ik heb heel vaak klassieke muziek hier zo. En Ed Sheeran die is ook eens een keertje in Peru gegaan en heeft daar ook een liedje gemaakt. Ik ben daarmee begonnen. Aangezien we nog 13 minuten hebben, laat ik Ed Sheeran weer horen, maar dan in Peru. En ondertussen ga ik kijken. Nou, nee, dat gaat niet zo goed. Dat gaat niet zoals ik wil. En dan moet ik even kijken, want op de achtergrond speelt nog een pokoe. En dan gaan we hier kijken wat het Sheeran doet.

0: eigenlijk de Pocodisi Nomag Koti, dat is heilig. Het is heilige Surinaamse muziek. Maar voor deze bellen maak ik een uitzondering. 9 minuten voor de klok van 4, dus ik maak een hele grote uitzondering voor u. Goeiedag, welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel hoor, dat je een uitzondering wil maken. Norman,
0: dat had ik niet verwacht.
1: Eerlijk gezegd, ik ben ook eentje die vindt van dat we geen muziek meer moeten onderbreken voor bellers.
0: Ja,
1: want we zitten midden in die spang. Ja. Mooi pokoe, heilig gezendig, wat je net zegt. We moeten daaraan gaan werken. En de bellers moeten ook rekening houden van de kampel, bakken af pokoe. Want we draaien al weinig muziek, is mij verteld.
0: Yeah.
1: En dan onderbreken we het ook nog voor bellers die soms interessant zijn.
0: Absolute.
1: Maar soms was het ook niet nodig om te bellen. Die geluiden hoor ik.
0: Yeah.
1: Dus die mensen zeggen, niet aan pokoe, ik draai een onderbreking. Zeg aan die DJ's, laten we ook genieten van muziek. Dus, maar ik bel voor iets anders.
0: Yes.
1: Dus je hebt de uitzondering gemaakt. Maar absolute. Volgende keer hoeft het niet meer. Ja, dus geen uitzondering meer. Hey. Ook niet van Norman, hij moet wachten.
0: ja, ga je gang.
1: Ja. Ik bel om Etienne te vragen of hij even voor me wil doortrekken. Doorgaan dus.
0: Yeah.
1: Omdat Norman vastzit in de mediahub.
0: Oh.
1: In Rijkersbos, niet gek ver van hier.
0: Ik snap
1: ik heb een afspraak, maar dat is een beetje vertraagd. Dus bij deze wil ik Etienne vragen om desnoods aan het vuur door te gaan.
0: Hij heeft het gehoord, hij is even naar de toilet gegaan, maar heeft het wel gehoord. Yeah, no?
1: Ik ken hem.
0: hij zegt ja. Hij schudt zijn hoofd daar.
1: Heel mooi, bij deze.
0: Ja.
1: Dankjewel hoor. Ik
0: graag gedaan.
1: Goede luisteraars, tot straks.
0: Yes, tot straks. Doei, doei. Doei. Succes daar. Dag. Ja, we gaan gewoon verder met ons.

Goed, beste luisteraars, je hebt het gehoord. Ik ga nog een uurtje met u door, of twee. De heer Van Gom is even een beetje vertraagd. Waardoor ik dus nog eventjes hier blijf zitten. En ondertussen luister u naar mooie Kawina-muziek. Maisa-muziek, moet ik zeggen, dacht ik. Ik weet het niet precies. Geniet ervan. Nog 4 minuutjes en dan volgt het nieuws.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. En de parlementsverkiezingen gisteren in Armenië zijn grotendeels rustig verlopen, ondanks meldingen van Russische inmenging. Dat zegt een internationale waarnemingsmissie. De partij van zittend premier Pashinyan won gisteren de verkiezingen en kiest voor een pro-Europese koers. Volgens waarnemers konden kiezers hun stem redelijk vrij uitbrengen, maar was er wel druk en buitenlandse beïnvloeding. Rusland heeft kritisch gereageerd en spreekt van onregelmatigheden bij de stembusgang in Armenië, maar levert daarvoor geen bewijzen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. In het westen kunnen er een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Een status apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.

iderem iwan kring iwan wasa skotu iwan wasa oso fami insifa oso sref de mei city dan neem je contact op met abrog schoma. Verder heb je nog abrog import iwan syntax zij wan sint, maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan sintiki, want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de mei sit konti you, ja, en dan heb je ook nog abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, abrog vast goed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benish Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: is over.
1: Yes, beste luisteraars, daar ben ik dan weer. Het is 9 minuten over de klok van 4 en u bent natuurlijk afgestemd op uw Caribbean radio station Mart Radio via Salto en in de ether 107.9 en digitaal te beluisteren op www.radiomart.nl. 02471-4291 is het welbekende nummer waarop u mag reageren in deze uitzending die door mij verzorgd wordt. De techniek als verzorg ik van het programma, Mr. H&Wix, something like that. En ja, wat hebben we voor muziek? We gaan gewoon lekker met muziek door en af en toe kijken of we wat nieuws kunnen brengen. Dat moet ik dus tussendoor ook doen. Telefoontje kijken, computer kijken, je weet hoe het gaat. Je zit dan hier in de studio en je moet alles een beetje bezigen. Lekker actief zijn. That's the way. Dus we gaan een pokoe horen die ik lang niet gehoord heb. En ik vind hem wel altijd ritmisch heel leuk. Ik hoop dat u het ook leuk vindt. Toriman. Toriman bede, hè?

Gevoeligheid, we gaan boeken barantie. Sommige mensen zeggen dat het een beetje ordinair liedje is, maar jullie ben nou, mooi pokom. Het inspireert me. Maar goed, dat ligt aan mij natuurlijk. Wat gebeurt met de fatbikes? Daar hebben we ook wat nieuws over. Fatbikes mogen op gang. En brokken in ons land. De verkoop is fenomenaal. Elke week mag ik er ongeveer 40 nieuwe bestellen. Ja, er is nog heel veel sprake dat men deze gasten gaat aanpakken op de fatbikes. Ze hebben geloof ik nog 6 maanden om te denken. En dan moeten we waarschijnlijk de brede banden, en die moeten er vanaf. En dan wordt het een beetje lastig voor deze arme mensen die zo'n dure bike hebben gekocht. Hoe moet ik dat ding noemen? En helaas niet kunnen genieten van hun snelheid. En snelheid sowieso niet. Maar van hun leuke fiets die ze gekocht hebben. Hun fat bike. Maar ik mag ook zeggen dat het soms wel storend is hoor. Ik maak het vaak mee dat ze in een bloedgang langs je heen komen. En dat is niet altijd even leuk. Met het lawaai. Maar dat is aan de overheid gelegen. Ze krijgen de tijd om die dingen te verwisselen. En zo niet, dan gaan er boetes vallen. Ik heb een liedje uitgezocht. Ik weet niet of u wel ooit gehoord hebt van Capoeira Mata. Dat is Braziliaanse Winti eigenlijk. Zijn Winti muziek, waar ze dus een soort acrobatische toeren ook doen. En die wil ik u even laten horen. Braziliaanse Zoom Zoom. Capoeira Mata Luistert u maar.

Ja, we hebben liever de grens over gesproken naar Brazilië en zijn nu weer onderweg naar Suriname. Want daar gebeurt er ook van alles en nog wat. Het bestuur van de Surinaamse politiebond heeft vandaag omstreeks 10:00 een algemene ledenvergadering uitgeschreven naar aanleiding van onvrede onder leden over het uitblijven van de uitbetalingen van wachtgelden. De vergadering vindt plaats in de grote hal van de politieacademie aan de Kommerwijnenstraat. De bijeenkomst volgt op een officieel verzoek van een groep leden die het bestuur heeft gevraagd de kwestie tijdens een ALV te behandelen. Volgens de bond staat de problematiek rond de niet uitbetaalde wachtgelden centraal tijdens de vergadering.

Het bestuur zal daarbij een brief bespreken die op 21 mei 2026 door leden is ingediend met het verzoek een algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Op de agenda staan onder meer de opening, mededeling en de behandeling van de ingediende brief, besluitvorming en een rondvraag. Ook zal er gelegenheid zijn om andere zaken die de leden aangaan aan de orde te stellen. Het bestuur van de politiebond doet een dringend beroep op alle leden om de vergadering bij te wonen en tijdig aanwezig te zijn. Ja, dus ook bij de politie rammelt het een beetje en daar is niemand blij mee natuurlijk. Ja, wat heb ik nog meer voor u? Ik ga straks een andere soort muziek voor u zoeken, maar we gaan voorlopig eventjes... Oh, daar is meneer Van Gommel. Ik denk, nou, dat is snel. Ja. We gaan masterblazen door die man hebben we gehad. En wat volgt nou? Die volgt.

0: Een hele goede middag, welkom in de uitzending.
1: Nee, ik hoef niet in de uitzending hoor. Goedemiddag. Ik
0: dan gaat u naast de uitzending. Of boven de uitzending, wat wilt u eigenlijk?
1: Ik wilde vragen over de Repair Café.
0: De?
1: Repair Café, toch?
0: Wat is dat?
1: Mark heeft toch een Repair Café?
0: Oh, Repair Café, ja. Ik weet het niet. De directie zit hier naast me. Laatste vrijdag van de maand, hoor ik.
1: Laatste vrijdag van de maand.
0: Eerste vrijdag.
1: Eerste vrijdag van de maand. Goed, dankjewel. Ja,
0: graag gedaan. Dag.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Vele van gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of het weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. En daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen nu verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. En er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Er werd volgens hem wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar het was achteraf gezien onvoldoende. Roskam Abbing wilde niet zeggen of er genoeg is gedaan voor jongeren tijdens de pandemie. Wel zag hij dat er oog was voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Het weer, er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.

Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgeho en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of

0: Nangalanser, Andrei Stoers, 020-6833-840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andrei Stoers, around the world.
1: Heeft u een stichting, lieve mensen? Bestaat u langer dan 2 jaar? Krijgt u meer dan 10.000 euro subsidie? Wilt u uw stichting naar een hoger plan tillen? Bent u committed, dus wilt u er tijd en energie in steken? Dan zou ik u willen vragen, meld u aan voor het programma GRIP. Dat kunt u doen via de website www.tawamang.nl/grip. We doen dit expliciet niet telefonisch. Waarom? Omdat we willen dat mensen zich ook echt aanmelden. En dat we het gesprek aangaan en dat we gaan begrijpen wat er leeft bij de mensen. Want als je op voorhand, als dat telefonisch gaat, dan denken mensen heel snel van nee, dan is het niet voor mij. Maar wij willen juist, meld je aan. Want als er nog andere dingen zijn, dan kan ik het in ieder geval kenbaar maken binnen de gemeente.
2: Oké. Heb ik het goed gehoord dat je stichting minimaal 2 jaar oud moet zijn?
1: Ja.
2: En dat je subsidies krijgt?
1: Ja, en meer dan 10.000.
2: Meer dan 10.000, ja.
1: Dus vanaf 10.000 euro. Stichtingen die geen subsidie krijgen, maar hun stichting naar een hoger plan willen tillen, mogen zich ook aanmelden. Maar het gaat voornamelijk om stichtingen die al subsidie krijgen en die gewoon op zoek zijn naar mogelijkheden om minder subsidieafhankelijk te zijn. Mm. Omdat je, naar mijn mening, je subsidie moet gebruiken om op te starten.
2: Ja.
1: En je moet er geen verdienmodel van maken.
2: Trouwens, daar zijn subsidies voor bedoeld, hoor. Opstarten.
1: Ja.
2: En daarna moet je je weg zien te vinden.
1: Ja, veelal wordt het niet zo ingezet. Aan de ene kant is het misschien ook wel logisch, want als ik het dit jaar krijg en ik vraag het volgend jaar en ik krijg het volgend jaar ook weer, en dan is er weinig prikkel om eigenlijk op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Maar als je minder afhankelijk daarvan wil zijn, want je bent afhankelijk. Degene die geeft, die betaalt, dat is ook degene die bepaalt. Dus als die bepaalt van ja, ik geef het je dit jaar, ik geef het je volgend jaar, maar het jaar daarop vind ik niet dat jij het nog moet krijgen. Ik ga het aan iemand anders geven of ik stop er helemaal mee. Dan ben je kwetsbaar. Dan ben je kwetsbaar.
2: Denk u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen. Praise & BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise & BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatare en Sometimes.

27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en

0: vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boei voetant Eugenie toch? We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat, 27 tot 29. Anno fotenti mung, anno fotenti wiki, na fotenti jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Is your cup?

0: dicen.
1: Dag Prinsia, hoe gaat het?
2: Het gaat.
1: Mooi, mooi. Ik begreep je bent druk bezig met de voorbereidingen. Hè? Van Kwaku, Reggae Lake. Vertel, waarmee ben je nog meer bezig?
2: Nou, een documentaire over Nation.
1: Zo.
2: Ja, dat is, zit er ook aan te komen.
1: Oké.
2: En voor de VPRO, dat moet in november rond de onafhankelijkheidsdatum uitkomen. Op Nederland 2, als het goed is.
1: Nice, interessant. Zeer zeker. Ja. Je bent bezig met andere dingen ook. Kwaku komt eraan, 1 juli, Kitty Kitty.
2: Ja. En verder lopen de voorbereidingen voor de festivals volop. We hebben natuurlijk Kitty Kitty als eerste met de Biggie Speakery optocht. Mensen kunnen zich nu nog aanmelden voor de Biggie Speakery optocht. Het wordt weer heel groot en gezellig met een ontbijt aangeboden door het Nationaal Opera en Ballet. Waar we altijd verzamelen bij de Stopera. Het is vorig jaar doen zij ook mee door de deelnemers van de Biggie Speakery te verwennen met een ontbijt. Je kan vanaf 9:30 kan je aanwezig zijn, zij die meedoen met de Biggie Speakery, om te genieten van een broodje, een kopje koffie, thee of gewoon een lekkere orchade of gember. En dan loopt de optocht naar de herdenking toe in het Oosterpark, dat om 1:00 begint. Vervolgens hebben we dan vanaf 3:00 op het Museumplein de viering van de vrijheid die wij hebben op 1 juli. Het programma is allemaal te zien op kittykuttyamsterdam.nl. En ook het aanmelden voor de Biggie Speakery kan via deze website kittykuttyamsterdam.nl. Volg daarna op 11 juli tot en met 2 augustus natuurlijk het Kwaku Summer Festival in het Nelson Mandela Park, het voormalig Belmerveld. Ook daar is een mooie programmering in elkaar gezet door ons programmateams op alle podia. Dat is zoetjes aan ook te zien op de website kwakufestival.nl. En we hebben 3 vrijdagavonden, dat is ook al bekend. De eerste vrijdagavond, dat is, als ik het goed heb, op 17 juli met bekende damesgroep Aanvolk. Dus dat wordt echt party dansen. Daarna hebben we de vrijdag erop. We doen dat al derde jaar. Een lokale attractie. En deze keer broederliefde. Dus dat wordt ook spannend. Daar gaan de kaarten heel erg hard. Ik denk dat de complete jeugd en urban gemeenschap van Nederland hierop afkomt. En de laatste op 31 juli. Dat is Kassaf. Originele Kassaf. Weer. Die hebben we al eerder gehad. En we weten, Kassaf is feest. Zoek Poersang.
1: Mooi.
2: En dan zitten we al in het laatste weekend van Kwaku. We hebben natuurlijk heel veel bekende Surinaamse, Antilliaanse artiesten die op de zaterdagen en de zondagen meedoen. We hebben weer de themadagen. De eerste dag, 11 juli, de Pigisma Day. We hebben de Weekend Europa in de Staanse Dag. We hebben de Roze Zondag. We hebben de Molukse Dag. We hebben een Caribische Dag. En er is natuurlijk ook weer sport. We hebben straatvoetbal en banaantoernooi. Bananen en knockouts elke dag. Dus, en demonstraties. Dus Kwaku wordt weer het feest van nationale diversiteit. Vanuit onze Surinaamse ondergrond.
1: Top. Goed, ik let op de tijd. We zijn er doorheen, maar we hebben veel gehoord, Vincent. Bon voorwaar. Grand tangi en ga door met het mooie werk wat je doet. En we houden contact.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Alright. Oké.
1: Regeling nog ooit.
2: Maar ook regeling.nl. Ik had daar wat er allemaal zal gebeuren.
1: Oké. Taboe. Groetjes. Joi.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. ongeëvenaard. Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
0: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Hey, lieve luisteraars, welkom op deze, weliswaar sombere maandagmiddag. Het ziet er een beetje regenachtig uit. Je gaat een beetje geroezemoes op de achtergrond horen, terwijl er een schoonmaker hier bezig is in de studio de zaak een beetje aan het opfrissen. Dat is goed. Norman van Gom is de naam. Ik kom van Rijgersbos. Eetjan heeft voor me waargenomen. Ik was in de Mediahub. En daar bezig met Jules Rijssel. En nog een paar andere mensen, jongeren, maar ook ouderen. Ze wijzen hoe de situatie daar in elkaar steekt. Zo, we hebben een luxe probleem. Die studio is niet van ons, heb ik ook al een paar keer gezegd. Maar we mogen gebruik van maken. Maar bij Mart zitten we met een vergrijzingsprobleem. niet genoeg jongeren om daar actief bezig te zijn. Ook met tv, hè. Podcast is vreselijk in nu. Alle grote dagbladen en televisiestations hebben ook een podcastafdeling. Podcast is niets anders dan vooraf opnemen en later uitzenden. Studiogasten uitnodigen. Gesprekken, interviews. En ik voel dat ik de zaak moet gaan trekken. Eerst wijzen hoe het gaat. Podcast kan in beeld en geluid. Of alleen beeld. Nee, of alleen geluid. Zonder beeld. Dat kan. De Karen podcast, maar het is gewoon een gesprek vooraf opgenomen. Tegenwoordig zetten ze de camera's bovenop, webcams. En dan kan je het ook zien. Het wordt vooraf opgenomen en geëdit. Dat kan. Dan kan je fouten eruit knippen. Misschien is degene achteraf wijzer geworden en zegt van nou, die uitspraak die ik heb gedaan in die opname, God is dat poor gimme. Dan halen we het eruit, knippen we er vanaf, editen. En dat, die mogelijkheden zijn er ook in de Mediahub. Dus misschien moet ik voortaan niet meer live, maar gesprekken voeren op de op podcast en zien doen, laat doen. Dat je dwing, dat het trouwens je dacht, hé, dat is een euro, jongen. Dan moet je ook toe aan dwing. Kan. Maar met podcast heb je niet de mogelijkheid om rechtstreeks in te bellen en te vertellen wat je ziet en weet. Wat is je nieuws en zo. Nee, dat is normaal. Maar die gesprekken zijn vooraf opgenomen. Mooie interviews. Ook gesprekken op straat. Mensen uitnodigen van hoog tot laag. Allerlei mensen kun je uitnodigen. Dus dat moet ik doen. Dat je nou Jeremy live morgen. Tapa radio, dit wat ik nu doe. Nee, is vooraf opgenomen. En af en toe, dan ben ik wel in de studio voor confronteren. Maar het is zonde dat die mogelijkheid er is. En er wordt geen gebruik van gemaakt. Omdat toen Gwenty, en dat is het, hè. Die Gwent ons aan niet. Die Gwenty live, met interactie. Daar is het moeilijk om over te stappen op het andere. Want daar is Mart bekend om geworden. Live. Bam. Maar live in de uitzending zorgt soms ook voor weer er is. Iemand schreeuwt wat en brengt jou in verlegenheid en je bent te laat. En de luisteraars die geen verstand van zaken hebben zeggen, ik ben pura maar in een uitzending. Maar dat nog kan. Als het maar kijkbaar is live. Dat je kan gokoten. Bewerken die herhaling. Dat je pura pis dat. Maar live is net een voetbal. We gaan. Het is maar zoals die in een stadion. Nou, die in een mogelijkheid voelen hoe repeat. Alleen dat de camera's of de beelden, grote borden, kan je kan draaien terug. Maar als je deed naar een wedstrijdschrift, ja, bal, stadion. Je mag het even herhalen, voor wedstrijden gaan door. dus zo is het ook. Live, dat is het, rechtstreeks, heeft gevolgen.
En gisteren heb ik geluisterd naar de heer Souvenir bij Glenn op bezoek, waar hij in zegt dat ja, sma ik haar trouwens in een uitzending wanneer ze een lobby nooit weer doen aan eraan of nooit hoe besteed aandacht eraan. Dat was misschien in het verleden, maar Glenn heeft keihard gezegd van nou, kon aan harde bewijzen, want het kan. Het kan zijn dat was maar bar was aan wat lazy. Maar je kan plakken doen hoe allemaal hij doet. Of het gebeurt regelmatig. Dus daar moeten we voor waken. En dingen zijn, lelijke dingen zijn gezegd in de uitzendingen van Maria live. Maar in een bewustwordingsproces zijn we alert. Of ons elkaar wantrouwen, verkeerde ding. Of doen ze niet. Dat we proberen soms te laat. Je bent niet scherp genoeg. Dat je kan reageren, laat die. Maar dan is het al gezegd. Maar tegenwoordig corrigeren wij op dingen die vroeger wel konden, maar nu niet meer. Voortschrijdend inzicht, hoe kunt je zo'n schrift nou? Dus het was interessant, fouilleren van Glenn, proberen, sorry, over Mart. Dat keren ook Mart is in ontwikkeling. Ook de UNO. Koshi Sansa Ubedu in het verleden fout en we herstellen in dat proces dat we doen. En sommige mensen willen blijven, zo'n rancune, Orutori, de lopharde Orutori, Konafesi, Samsa in het verleden, zo voor Gia gevoel dat. Ja, maar Yusrefi, Betakwansan in het verleden, Orusoro dus, en dat is soms lastig. Maar als dingen gebeurd zijn, dan moet je het accepteren dat in het verleden een fout Mickey of Sanipsa, luisteraars, Charo kon verlegenheid of programmamakers schreef hij, doe bepaalde uitspraken die niet nodig waren. Maar nu zijn we uiterst voorzichtig. En waar nodig grijpen we in. En als het nodig is, schorsen we ook. Klari, we hadden lastige bellers die het leuk vonden om blijven beledigen. Op een gegeven moment weer takeren. Hou ermee op of pas het aan. Zoek een fasifu. Tjare, maar no tjaru kon verlegenheid. En sommigen hebben de eer aan zichzelf gehouden om niet meer te bellen naar Mart. Wat we jammer vinden, maar soms zeggen we van oké, dan is het goed zo. Want if nou overgewend, als je gewend bent om anderen te beledigen of een bijnaam te geven. Ook programmamakers, hè, gasten uit Suriname, zo lees je, hoe bij alweer lobjes maar bijnaam in uitzending. Daar hoe bij tak, nou, het wordt kinderachtig. Stoppen ermee. Zoeken naar iemand anders. Goed, dat is het. Maar bij live uitzendingen kan je soms, rechtstreeks uitzendingen dus, kan je altijd achter het net vissen. Daarom blijf ik het zeggen, de Hilversumse omroepen. Ze laten niet zomaar bellers toe in de uitzending. Gia Kaanshoe bel correct.

0: straight, bam. Nee, je hebt een heel soort controle vooraf. Van meneer, wie bent u? Wat is uw naam, meneer? Welke streek belt u? Mag ik uw telefoonnummer? De check voor zien, look hoe dat in geval iets aan een verlegenheid. Dat ik kan grijpen alsnog achteraf. En ze controleren vooraf. Kan dit toe drie schakelen voor zien naar uitzending. Voor zien contact was aan zomaar. Ze stellen vragen vooraf. Look hoe if you edit. Eurokoboom of je hoort in een onderwerp. Die nou weken af. Dan voor ze dit ook oké. Nou, we bellen u terug, meneer of mevrouw. Dan kunt u reageren hoor. We bellen u zelf terug. Nooit de belly, omdat de ziek badak nee, dit is weer de. Die zie, hoe nou de kans. Soms laten ze je toe of de ziek nee, dat past in een onderwerp. Dan doen ze dat. Maar Mart moet meegaan met de techniek. AI. Moeten we in sommige gevallen ook gaan inzetten. Ja, we heren de Sani. Unamang Talabaka. Je moet meegaan met de tijd, luisteraars. Je hoeft niet helemaal mee te gaan, want dat is ook het authentieke van ons, hè, herkenbaar. Eigenlijk verkoopt Mart. En dat we serie, we moeten het zeggen. We verkopen een beetje nostalgie. Een gevoel van herkenbaar Surinaams. Dat-ie. En daarom merken we dat jongeren Mart kennen. Maar ze kennen ons via hun ouders. Ja, mijn moeder luistert. Mijn vader ook. Jammer genoeg, ze is er niet. Maar wanneer ik bij haar ging, was die radio altijd op Mart. Zo kennen ze ons. Maar bemoeien met ons, die jongeren, sommige van die jongeren. Nee, omdat ze zeggen van nee, dat is van mijn moeder, Oroeting. Pas wanneer ze ouder worden, sommige van hun, dan gaan ze begrijpen van oh, daarom luisterde mijn moeder naar jullie. Jullie hebben het over Zwarte Piet, oh, over Sinterklaas, oh, ook over Vostintori, de straten en gerechten uit Suriname. Oh, ze herkenden, oh, die pokoes, oh ja. Dat ding, wat tof ding, ik ga achter de ouders na, meestal. Sommigen, wanneer ze ook ouder worden, we merken het ook, hè. De jongeren van nu, veel van hun, gaan op zoek naar hun roots. Wat toe, dat is zoeken op pepe a bronde. Of de bronnen naar Mart, a tore takdape, Vostintori. Ze stellen vragen soms. Die andere ook Surinaamse woorden, taal. Dan vragen ze, wat betekent dat? Oh, dan ga ik bij Mart bellen. Laat ze me vertellen wat dat betekent. Wat is Adjossi? Wat betekent dat? Gisteren was ik op een plein. Meneer Takumi, actie. Oh, mijn lees heeft actie. De luisteraars doen nu jong in het dwee, jongen. Noemi Breed heeft met die ja, ik was op het plein daar in Oost. Pedehora 7 juni herdenking. Ik was vroeg daar. Daar meneer Konami, want ik actie de luisteraars, Gimmi, zeide de Karablad. Jongeman hoor. Dagoblad. Ik dacht, misschien heb je het nog de kar en zo, ten aten de kar en zo. Maar je hebt het van aan de koning, want ik ben nog niet zo'n dag. Een blad. We hebben een pichel. Maar zo'n koning aan de dagoblad, hij wil het weten waarom noemen wij dat ding dagoblad. Jonge vent. Ik dacht, ik heb de bakata van radio, ik zou proberen, ik wil even toeluisteren naar Sabi. Zij de Karen Dagoblad. Wat is een vraag waar veel mensen geen antwoord op hadden. Dadelijk, ik had actie met dat zei de Karen Sopropo, zei de Karen Antrua, allerlei dingen. Maar jongeren willen soms weten, want hij vindt het vreemd dat Ablad we Karen Dagoblad. Houden honden ervan? worden ze ziek van? Vinden ze het leuk? Dagoes? Lijkt het op een hond? Allerlei soort van. Maar ik deed aan alle voor, want niemand had geen antwoord. Nog voor Bigiwan Oru, leeftijdsgenoot, had een antwoord voor die man. Hij lacht, hij geniet. En dan is zo'n los aan de insernaar. Samen nog sap zeiden we elkaar en zo opzeiden we dwing. Dagoblad. Temiera wordt dat dagoblad bijna. Mijn hoi, jij man. Hoe neem je aan dagoblad is hem? Hij ging erop los. En ik zat daar inderdaad, mond verlegen. Ik dacht wel, we zijn trouwens niet op een radio. Zo zie je dat de radio, Martin in dit geval, ook interessant kan zijn voor mensen die iets willen weten uit het verleden. Zo lees nou een woord toe, zo lees nou een gezegde, zo lees nou een ning. Alle soort fassie, hoe kan gebruiken aan radio, voor communiceren naar ons schrijven. En leer je, voor ons schrijven. Mino aba antwoord, Dagoblad. En Dagoblad zweet, ja. Ze heeft een ja, pietje zonder Dagoblad. Dan is het geen pietje om aan taki. Dan pietje naar Fromo. En Dagoblad is gro. En Jerry was ook daar. Jerry dacht, maar onam je maar rediwara. En rediwara naar Fromo. Naar vergif. En gro zal ik zeggen, gotro. Maar gro gewoon tapie Jerry. Dagoblad. Wie of wie. Los daarvan kunnen we alle kanten op gaan. U bent thuis. Ik heb niet veel vandaag, want straks na mij krijgen we Raymond. Die neemt het over van 6 tot 8. En van 8 tot 10 zijn de heren van stand actief. Maar Gordon Kruden is druk nu. Hè? Gordon is bezig met Kwaku. Het organiseren van geen Kwaku. 1 juli Ketikoti. Dus soms kan hij weer niet. Rokke Gemma Keri. Maar dat zijn we gewend tegen deze tijd. 020-471-4291. Wilt u een kant op gaan met ons? Is er iets belangrijk? Heeft u iets gehoord waarvan u zegt van daar wil ik op ingaan? Wilt u inbrengen? Nieuwsu informatie of gezelligheid? Mag? U bent erin. Wees welkom.
1: Meneer Norman Jan.
0: Welkom Jan.
1: Is dat verder aan en dat komt ook blad.
0: Ja.
1: Plantje dat er groot, zei Gotro meestal. En het ook weer op pistappen. En het plant daarom de
0: karablad. Was maar tak, hè, ja.
1: Ja, daarom de karablad, dat ook blad. Maar, het is maar bij pikje, je wat ze mooi kring. En dan is maar bij met pichel ving. Of boring of zo.
0: Maar de dag hoe loba smeri zei dat moest go pisi dape.
1: Dat toen nog, sabi. We pis jan in een kracht.
0: Ja.
1: Of zei een bong. Tegenwoordig minder, want je kan kiezen een boetu. Maar voor China, sabi, de dag hoe in elkaar horen, dat hoe dat goed. Luku herte me, luku ja, pepetang. Nou in een magloes dag hoe. En if jou een dag hoe te aangeleend. En daar plasje de lieve, nee, ze daar weer plasje. Maar daar poepen in graben en wasaka, trouwen en aan dat bakje.
0: Ja, ja, ja, andere tijden, ja, klopt.
1: Andere tijden, voor ze de in op een mawaka zo.
0: Ja.
1: Zomaar, ik ben lukupe in mijn wakker.
0: Klopt, dus kreeg je niet meer naar Holland, maar pas die chassan in het. Wat een morserij hier, man.
1: Maar nou, dat is strafbaar, dus je moet zo. Pikken, want ik vind het pikken. Nee, dan ga je aan, maar.
0: En Osaka?
1: Osaka, je weer aan plastic zakken niet aan.
0: Klopt.
1: Misschien net zo mijn graben. Nou, de dommer en de troeven en de vuilnisbak.
0: Ja.
1: Alle die van vuilnisauto's, wapje wang. Je kon je leiden. Maar dat goed blad running, blad sap want running. Maar kisane omdat nen senang se ne gotro. Tene dagu bego pisi den blad bego rodape.
0: Oké, dus aan ning ontsta, werkelijk is senang. En al blad sak mopo in Amerika tak we karen dog blad.
1: Nee, sap want ketera. Waluku de meester sani of one Nederlands nee. Neng of wang Indonesische neng of Usa Bitterblad, maar we karen bita wiri.
0: Juist.
1: Soporopo, Soms mijn karens op een proper matras.

0: elkaar en Peter...
1: Bitter Lemon.
0: Bitter Lemon of non bitter, ja, zoiets.
1: Ja.
0: Bitter Meloen.
1: Bitter Meloen, bitter, ja. Bitter, ja. Meloen, ja, klopt.
0: Ja. En Bitter Lemon na...
1: ja.
0: Fasane,
1: fruit.
0: Citroen.
1: Citroen, ja.
0: Ja, of Lemchi.
1: Ja, klopt.
0: Lemchi. Maar we zijn nog maar... Meere, tak heeft de jongeren. Maar de jongeren... Denk alweer, dat want... Even een man, tak heen. Wat piste een van... Iba, meneer, vroeger... Meneer Weilen... Aanemelke... Die ben ik radio toe. Begiles,
1: Sernantongoles. Botai. Ja, ja, Begiles, ja, klopt.
0: Ja, ja. Ja. Daarna, meneer, hoe heet die? Neem Zuidoos, meneer.
1: Quasi Korendijk.
0: Quasi Korendijk. Net Michaels en was aan die mee. Ah, man, ben op.
1: Ja, maar hier is Koro. Koro. Ja.
0: Mevrouw Vlos, dan ga ik bij haar. Want ik stel die mevrouw Vlos bij dat op radio.
1: Ja.
0: Daar bouwen we een soort Sranang Tongo programma.
1: Ja.
0: Maar goed, meneer Kwasi Korendijk, doen wij hier onderzoek. Fataal en zo. En Mamebri, de vereisten die in de universiteit ben gesteld. En dan gaat de universiteit ook overeen. Hoe
1: haar
0: onderzoek daar doen.
1: Oké.
0: Okay. Maar meneer
1: Norman, ben je... Ik ben rond af, want we lukken hier, we missen het idee.
0: Oké, dus we gaan daar. Ja, zo. Mm. Half raket steekt uit de grond naar luchtaanvallen, is dit niet. Er is een ontplof, maar hier een big raket. Big like one motor vliegmachine.
1: Zo, so, P.
0: Eén doek had ik daarvan.
1: Maar P had de parfasie.
0: Iran me brewant volgens mij naar de Israël zoetraket. Maar ik moet niet toekonderen, die zoetes daar. Ja, want hier begint een raket. Dan is hij drie man dat in een tractor, een blus, tank. Maar die is hij de vrede takasaka of ontplop.
1: Wat een toestand. Oké, Jan, dank u wel voor je bijdrage.
0: Doei.
1: Taboek, dag. U bent erin, wees welkom, goeiedag.
2: Hi Norman, is het al genoeg?
1: Goedemiddag, is het mevrouw Lisbeth, is het? Ja, welkom.
2: Ja, ai, kijk, ik vind dagoeblad een hele lekkere groente hoor.
1: Mm.
2: Dus, het heeft niet veel nodig hoor. Tien sara, drie sara, sara, tien trassie, gewoon zo. Eerlijk, nou, in apichel natuurlijk, maar als kind uno ben je aan mijn voeren, omdat mima no ben aan bijen aan woeien. Omdat en dan ben ik nog, want ik heb het idee dat ik een dagoeblad heb. Dus mijn man, ik heb een dagoeblad uitgegeven. Dus dat ik niet heb, en dat de Japanese of waar, want ik weet niet waar, het, waar ze het hebben geplukt. Maar toen ben ik naar Saramaka, dan heb ik een dagoeblad de groot in de fiets. Olo, dat is gewoon een dagoeblad. Daar aten we het wel. Maar mijn moeder kocht het nooit op de markt. Ze was, ik wou dat ben verferie toch, met ja, wat eten betreft.
1: Klopt, aan de sapak mopo.
2: Nou, attack nog minus op de man plusje mine nyame. Maar het wordt ook het dagoeblad. In die Aziatische landen heeft het andere namen. Bijvoorbeeld geloof ik Indische mensen, ik kan een Kankong volgens mij. Kankong. Maar ik weet niet hoor, in Thailand heeft het weer een andere naam, maar dat weet ik niet zo uit het hoofd. Misschien moet ik het gaan opzoeken straks. Maar ze noemen het ook waterspinazie, dat weet ik wel.
1: Oh.
2: Waterspinazie.
1: Dus het groeit ook hier. Dus.
2: Want het is ook, het is familie. Het is zijn familie.
1: Ah.
2: Nee, het groeit niet hier.
1: Oh.
2: Ja, ja, in kassen, hier groeit het wel. Ze kweken het in kassen hoor, dat wel.
1: Waterspinazie.
2: Maar ze noemen het ook waterspinazie, omdat het dus echt voornamelijk in water, die kreken, hè, weet je, dat ben ik groot. En dat is je van een bladvat toch, want ik bedoel, alle troep water, neem aan, water van de wc. Dus dat zijn ze extra vet.
1: Ja.
2: Dus daarom kocht mijn moeder het nooit. Maar hebben in een vaderkare van vis olo.
1: Ja.
2: Daar is het schoon.
1: Oké.
2: Okay. Die is schoon om te eten, dus. Dan eten we dat goed.
1: En het is lekker. Is het voedzaam? Heeft het
2: ja, dat... voedzaam. Veel okay. ijzer.
1: Veel ijzer.
2: Ja.
1: Mm. Oké. Okay. Mm. Mooi. Goed.
2: You
1: too. Hey, glad hangen, ja. Dag. Kijk, die jongeman die daar gisteren was, hij vroeg van de naam. Hij had over aan Ning. Pe aan Ning. Mopo. Zeide elkaar en zo. Heeft het een verband met Dagus? Dus maar minder een nuance, maar dan ja, uitleg dat, ja. Wie bent u? Welkom. Goedemiddag. Meneer, mevrouw, u bent in de uitzending. Wie bent u? Het duurt ons te lang. Op de achtergrond hoort u wat kindertjes. Die zijn komen spelen hier. Maar geen bellen. Oh, maar Dago Jesse. Dago Blad. Nou, kijk, een paar kleins komen bij komen bemoeien. Etienne en Henk is hier ook hier. Groenteman.
3: Dat heb je Jesse toch?
1: Ah, heb Jesse.
3: Daarom
1: de mekaar is dat Dago Blad. Oh, dat is even. Nou. Dat is even. De luisteraars hier is een verklaring voor jou. Ja, dat is dom. Even. Wie bent u? Nee? Nee, dan ga ik naar een andere. Dan bent u het. Welkom in de uitzending.
4: Goedemiddag, meneer Norman. Adjoja.
1: Welkom, meneer Adjoja.
4: Adagoeblad, samen mevrouw weet dat ik weer kare waterspinazie. Klopt. En het is kankon. Indische mensen noemen het kankon. Maar Adagoeblad, padukoneneng, if you look at blad, boom, dat is dat je wat dagoe ede.
1: Wat dagoe ede?
4: Ja, het is een blad van vooral voor Dago Ede. Vandaar, ik ook iets aan een Dago blad en aan mijn groen swampu.
1: Mm.
4: Exact. En dan mannen, zoals ik vrouw zeggen, wij noemen het waterspinazie. En Engelse mensen noemen het kankong. Maar je hebt verschillende variaties van. Jouw aan een lange vriend blad, dat is grote vochtige grond.
1: Ja. Maar if you look in boom, dan I just want Dago Ede meer om mij te zeggen, Dago Yesi. A guess one dago yesi.
4: Dus if you look at blood, I guess that case you want dago ede. So akisane dago blood.
1: Okay. So akisane dago blood. Ya una foto ya no fuwa blood serefi. Suma abon blood foto.
4: Water spinazi.
1: Water spinazi. Google up water spinazi.
4: Indisch kankung.
1: Indisch kankung.
4: Ja, ja, kennen de vormen.
1: Ja. Er wordt gezocht.
4: En dan wan lang af in blad.
1: Ja. Misschien want to foto me. Misschien not voor een dago jara. Dat was foto zijn misschien.
3: Dago Yesi.
1: Dago Yesi?
3: Ja.
1: Ja.
4: Ja.
1: Dago blad. Oké. Mooi. Dan meneer kan de kies antwoord op een vraag. Dago Yesi agersi.
4: Ja.
1: Oké.
4: Is aan een dago blad.
1: Mooi zo. Dank je wel, Adjoja. Je name no? Dago blad? You? Oké, thank you. Adjoja heeft dat gezegd. Wie bent u? Welkom.
5: Meneer Norman on the broadcast to take up another D. Welcome back to Mars FM.
1: Dit is Revelino.
5: Hoe gaat het met u, meneer Norman?
1: Doe mijn best hoor. Je hoort dat ik ben bezig met het Dago Blad. Ja. Ken je dat?
5: Ja, ik ken het vanuit huis.
1: Oké.
5: Okay. En die Surinaamse sopropo werd toch volgens mij Bitter Lemon genoemd, toch in het Nederlands?
1: Bitter Lemon? Nee toch, een andere naam.
5: Oh.
1: Iets met bitter ook. Bitter meloen.
5: Bitter meloen.
1: Ja.
5: Oké, okay. Maar dat is eigenlijk niet waar ik voor bel eigenlijk.
1: Okay.
5: Ik wil eigenlijk iets, twee dingen weten.
1: Mm-hmm.
5: Hoe is het met meneer Pengel? Ik heb hem lang niet meer gehoord. Oh. Is hij in Suriname of...
1: Pengel is in Suriname inderdaad. En ik heb het idee dat hij in Holland is vergeten hoor.
5: Want ik mis die man.
1: Ja.
5: Ik dacht van, hey, die man is uitlandig sinds vorig jaar. Want ik wist wel dat hij met vakanties zou gaan natuurlijk vanwege 50 jaar onafhankelijkheid Suriname.
1: Ja, hij is daar gebleven. Maar ik hoor geluiden dat hij bezig is in te pakken om weer richting deze kant op te komen.
5: Oh, okay.
1: Ik durf het niet te zeggen, want dat heb ik vaker gehoord.
5: Maar, Oké, want ik mis die man.
1: Nou, hij is te zien op de televisie. Hij is bezig met Kulturu TV. Af en toe is hij in beeld, ja.
5: Bezig is, dat weet ik, ja. Want ik volg ook wel eens dingen van hem op YouTube op mijn telefoon.
1: Klopt.
5: En de tweede vraag is, hoe is het met die ene vrouw die ook wel eens bij jullie kwam bij de radio? Evita.
1: Evita, die is op vakantie. Als ik het goed heb, maar ik heb er lang niet gehoord. Etienne had meer contact met Evita dan iedereen.
5: En hoe is het met mijn andere vriend?
1: Welke van ze?
5: Jerry Wondel.
1: Jerry Wondel was gisteren op de radio met Poco Majuro.
5: Mijn muziekvriend.
1: Ja, hij was er. Gisteren, hij maakt het goed hoor.
5: Oké.
1: Oké, dan hebben we je vragen beantwoord hoor.
5: Hij had me nog steeds een keer iets beloofd. Als hij er een keer er is, ga ik hem vragen.
1: Dan moet je dat weer.
5: Hij zal me nog steeds een keertje kennis laten maken met Errol Burger. Persoonlijk.
1: Oké, dat kan nog. Dus zeg het nog een keer. Doe een oproep van Jerry. Vergeet me niet. Errol Burger.
5: Oké, ik zal die oproep nu doen. Ja. Meneer Jerry, u had me nog steeds iets beloofd. Want u zal me nog steeds een keertje persoonlijk kennis laten maken met Errol Burger uit Rotterdam. Bij Radio Mart.
1: Gehoord. Iedereen heeft het gehoord. Ze gaan het aan hem doorgeven.
5: Oké, dan wens ik u een hele fijne avond, meneer Norman.
1: Je ook hoor. Dank u wel, hè.
5: Tot ziens, hè.
1: Hai, dag. Dat was Revelino. Revelino. Wie bent u? Welkom. Voordat ik naar Etienne ga, wie bent u? Meneer, mevrouw, bent u in de uitzending? Ja of nee? Dan heeft Etienne de microfoon, want hij houdt van Dagoblad.
6: Ja.
1: Ja.
6: Echt. Als er een groente is waarvan ik hou, dan is het wel Dagoblad.
1: Oh ja.
6: Vooral met Pichel. Als ik Pichel mag, moet die Dagoblad erin zijn. En zo. Nu is tijd, hè? Dan kan je Dagoblad hier op de markt, twee bosjes voor een paar.
1: Maar is Dagoblad eigenlijk te vergelijken met spinazie, zoiets, qua smaak?
6: Nee,
1: toch niet? Totaal niet?
6: Nee.
1: Want ik heb Lisbeth horen zeggen, het is lekker met gedroogde garnalen, zo.
6: Terrassie, je moet hem met terrassie maken. Maar ik hou van Pichel met...
1: Met Dagoblad.
6: Ja.
1: Zonder Dagoblad eet je het niet.
6: Nou, kan
1: Pichel.
6: Kousenband. Pichel kan je variëren hoe je wilt, toch?
1: Oh ja?
6: Ja, Pichel is mijn... Ik eet sommige dagen alleen maar Pichel met kool.
1: Kool.
6: Pindasaus.
1: Mm-hmm.
6: Ja, kousenband. Je kan net zo lekker maken als je wil.
1: Oké. Is er iemand die ons kan zeggen waar er een lekker Pichel te koop is? Of te verkrijgen is?
6: Dat is vreemd.
1: Pichel.
6: Ja, het is vreemd. Dus, dat kom ik nergens tegen. Jij wel?
1: Nee, ik kan je niet zeggen waar je moet gaan voor een lekkere Pichel. Wie oh wie? Zeg van, nee, dan moet u daar gaan. Daar hebben ze een lekkere Pichel.
6: Lisbeth weet het.
1: Denk het niet, maar kan.
6: Ja, dat wel.
1: Oké, maar er werd deze een vraag gesteld. Waar in Amsterdam kan je een lekkere Pichel, ouderwets lekker dus, verkrijgen hier? Suma. En we weten dat we een paar mensen hebben die van lekker eten bijna alles weten. Maar komt u maar in.
6: Wat is dat? Dat is de reinste onzin die ik hier lees.
1: Wat hoor je? Wat lees je?
6: Microfoon wel aan?
1: Die microfoon staat aan.
6: Ik hoor hem. Niet op de...
1: Ik hoor je.
6: Dit is de reinste onzin die ik gelezen heb.
1: Oh, je krijgt een bericht binnen.
6: De naam is ontstaan omdat deze plant van oorsprong in het wild langs de waterkant en in sloten groeit. Op plekken waar honden vaak overheen plassen.
1: Maar dat is ook gezegd in de uitzending net. Het is gezegd, dus nog eens aan. Klopt ergens. Gisteren ook. Want ik denk, dat loopt go plassen in tapu.
6: Ja, maar goed, je hebt hem ook in het wild waar honden niet komen.
1: Ja.
6: En je planten zitten in kassen. Zie lekker schoon.
1: Mm.
6: Kijk, ik heb liever die echte van Suriname bijvoorbeeld. Die. In het water groeit.
1: Ja.
6: Maar je noemt Gottekamman in een foto natuurlijk.
1: Je noemt ik in een foto. Nou, zei je dat niet?
6: Af en toe gooi je ze wel een dode hond erin. Nee, het is... Ik weet, op de markt halen ze het meestal uit zwampen. Grote zwampen. Ja. En dat is wel schoon hoor. Dat kun je wel gewoon...
1: Oh ja, maar even was en bon. Is er toch niets aan de hand? Ik denk aan de dag ook eens doen in
6: toch bacteriën zo.
1: Bacteriën. Ja?
6: Ja, nee, ik zou het niet eten.
1: Nee. De langste zwamp ook niet, waar er...
6: Die hond is ook ergens aan overleden.
1: Ja. Nee, dus luisteraars, u hoort het, hè? Voorzichtig zijn met...

0: Dagoblad. Je weet niet waar het vandaan komt, maar dat is Suriname. Ja, over Holland.
1: Ja, maar over plassen. Hier groeit het ook en er gaan geen honden plassen.
0: Die honden van hier zijn
1: in de kas van meneer...
0: Nee, die honden van hier zijn niet zo vrij als die van Suriname. Hier zijn ze beperkt. Ja. Aangeleend. En dan doen ze mee wakka herkonderen. Ja. Die zijn los.
1: Ja, dus ja. Ik vind het maar een rare opmerking. En dat staat nog op internet ook.
0: Het staat op internet?
1: Ja.
0: Oh. Nee, maar die naam was een meneer. En die meneer heeft me al een tijdje geleden dat gevraagd. Hè, maar mijn vergeten. Alleloa mij takatori. Tak mi actie om mijn lezen. Ik had hem lang niet gezien. You know, actie de luisteraars. Ik denk dat ik me aan denk. Mopo jongen. Dagoblad. Vader man doe konan nee. Zana verband. Zana verband voor Dagoblad. Jerry was daar ook toen, allemaal je pikkie mee, ook toen allemaal je pikkie. Een jonge vent hoor.
1: Ik weet, in Indonesië groeit het ook in zwampen.
0: Ja.
1: En dat noemen ze het inderdaad kangkoeng.
0: Kangkoeng.
1: Ja, voor de rest, ik zou niet weten van wat het met honden te maken heeft hoor. Misschien wat Henk zegt, dat blad lijkt op een hondenoor, dat zou kunnen.
0: Zou kunnen.
1: Maar ik zie iemand daar knikken en deze meneer weet veel.
0: Dat is de heer Raymond, die is gearriveerd in de studio. Kijk, en gaat straks
1: overnemen. Raymond, vertel eens, waar komt Dagoblad vandaan?
0: Geen idee. Dagoblad.
2: Waarom de naam?
3: Nee, ik weet het niet. Ik vind het lekker, maar ik weet het niet. Hoe die naam is ontstaan, dat is mij niet bekend.
0: Oké, okay, dan moet deze vraag ook richting Suriname gaan. Kan je dat eens aan de maat? Nee, nou, die jong looi bij Takwasan toe, maar hangen mofo. Dan de man Grabasan hoor.
1: Ik weet wel waar Kouseband vandaan komt.
0: Ah.
1: Die naam weet ik wel.
0: Oké.
1: Okay. Kouseband is Kaki Panjang.
0: Huh?
1: Ja, Kaki Panjang in Indonesië.
0: Ja.
1: En waarom ze het Kouseband noemden, in het Nederlands vertaald, is omdat die militairen hadden van die slappe sokken.
0: Uh-huh.
1: Tijdens de oorlog met Nederland. Die burgeroorlog daar, zullen ze zeggen. En met die kousenband gingen ze hun sokken vastmaken. Oh. Dus vandaar dat ze het kousenbandjes
0: kregen. Kijk.
1: Maar dat is echt een verhaal vanuit Indonesië.
0: Oh ja?
1: Ja. De naam is daar ontstaan. Maar ik weet, Kangkoeng.
0: Maar, ja, volgens mij, mijn oma kent de kousenband ook allemaal.
1: Ja, dat is...
0: Kousenband die. Ja. Zo, daar heb ik haar naartoe. Is een voor, hè? Koosbaant die fos oorlog ding.
1: Ja, maar de
0: bekaar en koosbaant ik ba.
1: Kijk, de meeste van die groentesoorten en planten zijn meegenomen vanuit India, vanuit Indonesië, noem maar op. Want in het wereld van Suriname ga je geen koosbaant zien groeien.
0: Nee.
1: Pinda is volgens mij ook meegenomen uit een ander land.
0: Wordt tijd voor zo'n programma waar we weten wat we eten. En waar het vandaan komt ook. Dat is mooi. 4 minuten voor tijd. Is de heer Raymond bereid om ons te vertellen wat hij gaat doen? Heb je gasten? Wat is het onderwerp? Welke kant gaan we op vandaag? Njonzo, instrumenton.
3: Ik heb traditiegetrouw. Goedemiddag luisteraars. Mijn naam is Raymond Dalvoer. Traditiegetrouw heb ik elke maandag Njonzo, instrumenton.
0: Oké. Okay. Hoofdthema.
3: Maar ik heb geen interviews vandaag.
0: Oké, okay, mooi zo. Gisteren hebben we elkaar onder leuke omstandigheden
3: ontmoet. Onder heel goede omstandigheden.
0: Ja, dat is leuk.
3: Kijk.
0: Reaas en Rangse heren waren niet daar.
3: Ja, om Henk zit te lachen hier. Want hij weet al dat er een polsbeweging daaraan vastgekoppeld is.
0: Oh.
3: Ja, een polsbeweging. Dat zijn de geneugten van het leven.
1: Absoluut.
3: Het hoort erbij, maar met mate natuurlijk.
0: Ja, en je zat in goed gezelschap.
3: Ik zat in goed gezelschap.
0: Ja, laf voor monsieur Gittori.
3: Oude
0: vrienden.
3: Oude vrienden, ja.
0: Oké, okay, oké.
3: Okay. Ja,
0: leuk. Was leuk om te zien.
3: Ja, man. Ik heb genoten.
0: Om je in een andere omgeving te ontmoeten.
3: Alleen als je naar de prijzen kijkt, er waren allerlei hapjes te verkrijgen daar.
0: Ja.
3: En ik weet niet hoe dat komt. Mm. Maar als je kijkt naar een portie spareribs of barbecue eten,
0: ja.
3: Dan moet je al, dat begint al vanaf €25.
0: Ja.
3: Het is veel te duur.
0: Ja.
3: Veel te duur.
0: Saté
3: ook te duur. Waarom moet het zo duur zijn? Ja. Oh, het laagdrempelig.
0: Bijna alles is duur geworden.
3: Dat snap ik ook.
0: Kopen ze ook duur in.
1: Maar was ook voor een goed doel, toch? Steun aan.
0: Nee. Het was gratis entree, maar... De kraamhouders die hebben volgens mij betaald om daar te kunnen staan.
3: Natuurlijk, het is niet gratis.
0: Ja. Maar het was gezellig.
3: Dus dat was wel gezellig. Ja. Er was genoeg volk aanwezig. Het was net een get-together. Mm-hmm. Mensen die je een tijdje niet gezien hebt. Het is een soort een afstart voor Kwaku. Ja. Een soort opstart.
0: Ja. Oké.
3: Okay. Ik heb genoten.
0: Mooi voetbal heb ik gezien hoor.
3: De laatste wedstrijd.
0: Surinaamse internationaal. Maar goed, ik moet groeten. Luisteraars, Teontra Huisbaga. Tambo. Odi.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Veel ervan gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. Daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. Er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens hem werd er wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar was dat achteraf gezien onvoldoende. Wel zag hij oog voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Abrog Group of Companies NV, bestaande uit Abrog Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abrog Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abrog Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abrog Vastgoed. Tot slot kan Abrog Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abrog Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgeho en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abrog Group of Companies NV. See you soon to do business.
3: ACT. Andries Caribbean Tours. Here, tek opalanyi gwaser nang anonotete. Alas if grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirtimaf er grontapa lontu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020 68 33.

lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid. Nou, Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba oru boei futant eusje niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga, ja. Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.

0: Fly FM 5 Odi.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Lobby Archie wana also. Faude Fautang. Fa presidia na Radio Mat. Me baru on biji. Ma ook tu wale speci odi. Ma odin furu na le speci. Me baru no

Favunu, favu, favu de favu tang. Me bar odi ni alashman. Mi spene de na long tu. Fugro tapu. Den tu yuro di psa de ube archi amrabashi. Nang martisipachi. Fos dati ube ap masra HN Wicks. En be aben programma ook tu. En noya so. Dan mi DJ na studio. Dan mo danga unu tangwa yuro aichuru. Dat we ook vado in een programma die de kari markt gevarieerd. In een programma markt gevarieerd. Alla sottori kankona talmenti. Adda you, adda me, adda wala. Wala male e sorgo takwe mek radio fuka abi plisiri. In a tor dati. Yuri da osho, deka a plisiri. Radio Mart, Lek Faukaren, Adena in Bemene, Woutrichemstraat, nummer IT. Vrij via Salto, ik kan vangen tapu 107 Kabamartin, Negi Noti, dat na vrij in haar eter. Heel grond tapaloon toe, natuurlijk, ik kan Archie Radio Mart toe heren, en atropie de vida Tembuktu, of vida Japan, of vida Australië. Ja, dong ook www.kabamarchi.radio.mart.kabamarchi.nl. Dat is de enige. Dat is Archie. You tranga station. En dat is wang. Maar ook to you familie station. Want Mart, Radio Mart na Wala. En of me. En of Amrabashi. En of HN. Radio Mart na Wala. En we make Radio Mart. Ifiri. En dat make me baro. Het is een trommelis. Pechi odi en mi breti takwe pochi yesi archi mi breti falek ifiri mi breti falek takwe pochi yesi archi en me tegunu unu di da oso me tegunu bigi grand tangi fu diwan teku ten fu archi radio mart ifiri tirena munde koutaki IT uni IT you know that today en te fukba na winter we go ma winter lee want a yurna dorete no de uden lente 21 fu amundisi je begrijp dat ou de amoro chat day en begin fu 21 fu amundisi dan asomo e begin ja. Nee, niet Tatanya. In Tatanya kon ik bij Wang. Maar in West-Europa. Daar sommige heb ik in. En daar sommige heb ik trainen. Mibri, oktober. No. Nee, in oktober. Maar ik kom vergeten. In elk geval, bij sommige heb ik herfst. Maar zo vaak aan het date. We wachten sommige. Want daar weer mooi ja Holland. Kom nou rustig van Spotu. Jullie daar Holland of Tatanya. De sommige vader. Walosan def do, walosan def she. I kan go pay one in afguat, in aftek opalani space route to takio guat doro secondre. Je begrijp. A konde dis chawalo moi presi, te somro I kan dongo go. I portmoni mus de bon, infiri. If I portmoni el lolo moi, ma in a guat doro secondre of kaba trafas no de, I kan go in walo presi ja Holland. Kelderland. Friesland, je begrijpt, Rotterdamse revie, Groningen, je alle mooi president, Fikan Dongogoluku. If je lolo, ja wapti wagi, if je teki wagi, ik kan lolo gwa doisri, ik kan lolo gwa bergi. De judici schreef ook toe, de okasi die taki kan teki wagi de go via tunnel, dat te fuk bij de rota Ingris kondre. Assassin de, dat na Europa. Omen pasi de, ik kan go Peewani. Ik kan regua Spanje, ik kan regua de Fransman, ik kan regua Polen. Wie is Peewani? Ik kan go Frankrijk. Olim lai nomo, maar ja, kaba. Den DDC, Oli Diri. Dus in mijn denktak is in een go. Sama utek den tentak do, tek wa give go. Lolo ga weet ik veel, ga ta hot en tot. Iviri. En. Maar...
akonder is die tja mogelijkheid. Zo. Lek van tak ik bouw Udoro in een programma voor een markt gevarieerd. En een man die epristeri markt gevarieerd. Dat na Masra Raymond Dalvoer Dala. Je begrijpt. En het ook weer Dallas, maar dat is dat na een ding. Zal je mij die, de mij potent afvissie. Masra Dala. Die vier hier. En volgens mij gewoon Morofara. Dan je... Dan moet je nanga. Moet je naar een nieuwsu. Na ini. Serna Tongo. En we gaan tegen nu. Dat een nieuwsu dat die zie. Een nieuwsu die is voor Namku. Een nieuwsu die is voor Namku. En go over Sernang. Kan de... Kan de temik balen aan nieuwsu in Serna Tongo. We gaan tegen een tinto. Een recept. Gaan tapa loon toe. Nosso. Nosso Jana Tatania. Maar na fos presi. En jongens die met jacon, die een bigisma, die een Archie, die een familie station, dat en jongens die zien dat we broken kon in Chimoni, dat we broken kon in Jou, die daar ook zo. We te goed ten, we zorgen dat je in je eigen tongo, je carrière, sepsa, sefen presi, na grong, na presi, manga jou, pok mopo, je vieri. Zo, we gaan naar Farekaren en. We beginnen aan Fator die snel bakken. Voetbaltory. Grotapu. Grotapu de klar-klari. Futek prati. Dan of de moro bigi prisiri tori. Maar na schriften. Wa hertra tori. Epsa na Grotapu na lontu. Yo e shitati prisiri. Na na feti. E waga anu in anu. Na kondre, Iran, sa de inifeti na nga Amerikan, ook tu sa tek prati na abigi football kompa disi. Ne libisma fu Iran, abi bigi hopu tapu den kondre, ma, ma na so, Koluko voetbal. Maar zo als hij go in a play voor voetbal in Awika DC. Serna ook toe. Bekan tek prati na Awika voetbal DC. Maar de nova ap koloko. Fudoro na Awika kompa DC. In Serna yo abi sma sa e kraka brachon. Trawe kraka arge. Argentino zobung. Trawe kraka. Doisri, ja, je man had dit toe. En voelhoef des mensen lang ik kraka tata ook toe. En alles maar, hè. Want ik kan tegen de meeste sma voor zijn lang, ik kan tegen na brasjon de kraka. We hebben over sma zijn libi in zijn lang. De sma zijn libi, Jana, Tatania, trouwens vindt dat ik mijn kraka brasjon, want mijn tandrape, mijn kraka tata. Alasma, alasma, abe egi denki, en ja, mine porno oman prisiri, alasma kan kraka, suma afintak awan kraka, trawan afintak dene kraka, de argeman wan, walo diskriminatie drape, iviri, ma mi elugator her trafashi, de man of Europa afintaki, de playa moro falk voetbal, ma ef arge no so brasjong, Guanga kopana oso dami briti. Wisi smafeni tak diskriminasi din arge nanga brasyong. Mami elukator strategis. Omblad mi feni. Efa kopa go na Argentinien oso brasyong. Dat e sorde manf Europa tak. Ana unu we play falk bal. A bale play in Zuid-Amerika ook tu. Ala di futbal bijina. Mi bri. Bria begina India no da India charengo Engeland so wan so chan miere yudi da oso tanyu sukba da isa fortero no a fin fin fato di spere football bijing na fresh presi di shabito ya yeah. De uroko basi in serna ok tu sa jide uroko man wan okasi de sa jide uroko man ok tu okasi fo lukuden predisi. Son kondre na lontu, na apten fuluku aweka disi, bikasi de ap

groot probleem dan een feti zo boem oorlog. Zo so, is hij dat free dan een tiri. Free dan een tiri. De boemvara die den kondre dat hij. Na weka kompa disi en begin tapu. Bibri. Voor de roko. De en begin van mondisi. Sma, walos ma sa prisiri, maar na schrifting, om ons luku ook toe, sa epsa, na trapresi, so, sisa, indra, tulsi, chakafesi, ina karanti fu, sta nieuws. Dat bete wamp, chin nieuws ufu, fa, yudi da oso, nanga de wan na he gronta pa lontu fareluku aweka sa obijing fo de uroko fa mundisi wogawa tratori no lanti nanga animes bedrijf by Tali and V ei de man ei takwan makandra de konawan fu takwan makandra tori fu cha yepi fu di na asphalt uroko voor van Togeruk Strati, naar Slangeroos Strati, Tangatiri. Zo boem, ook dat tapu noja zo. En dat kan geen precies moro vara. Driktoro voor bij Tali, NV, Mazara Farsi, Kuda Baks. En vertel je dat nooit die, nu ben kona tafra ete. Atoor is nooit meer kon tafra eten, maar ook toe bij Tali en V, Tja, Lanti, Gona Krutu Bagra en akon deso dat de kan vergeten na Krutu Tori Disi. Lanti, abi wan problema bikasi amrabasi taki dat Lanti moest luku a project Disi eten wan tron. Dus een project dat we taki asfalteer tori voor van Togeruit Strati naar een slangen Strati lanti moest lukken eto een tron. Na trazi Inter-American ontwikkelingsbangi zo boem de kara IDB verklari dat ano push money in een project DC moro efu amra basi naken en amra. Iviri archibong Inter-America Ontwikkelingsbank IDP verklaarde dat aan op pushmoney in een project DC moro evo amarabasi nak amara. Bij Tali en Face Revi kon nanga wan nyung chat krutu zo boem de karen kort geding. Per wan dwingi lanti fuji yesi na afonus fu amarabasi. Adeso dat lanti musu pai a musu pai 1 miljoen SRD ala de if lanti no eji jesi na afonus fu amarabashi mazra kuda books of ko ku mana kuda books kuda box ena edeman fu baitali ataki dat noya so dena na lanti abi bon tak makandra lanti jileti dat foto meki en lanti saluku finfini in ator disi en de saluku tak ator disi kan kong boom sondro del kan lasi a paimoni fu IDB internationaal van elkaar in development met bangi by Tali en V fini dat is in a go klari mu kong ini ator disi tevukba. Devukba dan de sma samurai tap de pasi samikari van Togeruit Strati en slangen op Strati. De sma samurai tap de pasi disi des donang en walo edati. En dat bete wan tori fu asfaltering fu van Togeruit Strati en slangen op Strati pelanti nanga by Itali wan chin jugu bende ma ajestak no king. E kong in ator disi. We gaan tratori baga. Sernang football bontu sobung.

SVB, kon nga wan verklari fu jisma okasi fu bay karta fu goluku a Aweka Football Competition. Sy fu presi in Amerika, Canada en Mexico. A edeman fu SVB masrat daya sankar matura taki dat want to money problem ben there. En dat meki SVB sorgu dat want tra orga sacha yepi fu bay nanga fu seri football karta fu archimi boom just do sorgu fu chayepi fu bay nanga seri football karta in begrip tak ye baya karta na FIFA en te baya karta de im seri im seri ji des madi wango lugo den pre ye begrip en ja tanchana nanga umkobi ye begrip ja de karta sadiri je begrijpt dat de wango lugu de wan dongo na na ma pres drape maar ja if you money no doro so he fara in o man doro drape is na mani abi sang sabriti SVB chakona feji dat ten di de ben musu bay de karta na FIFA de na ba abi nofo money bakadati SVB gona uroko nanga watra orga en so den kisna okasi fu Biden karta na FIFA. FIFA bosorgu fu karta na vespresi mar bagadi sernang no doro na weka FIFA pura ano na tordisi. SVB taki dat furu futbal kragamang besari di na di den na bemang de ne beman van de karen, de ne beman, ja, de ne beloba tordisi. SVB taki, morofara, dati, bosroiti, fu atordisi, bevind presi, tapuan let fasi. Ook tu, de no verteri, omen moni, de fanga, fu di den seri, de karta disi. Je begrijpt dat want tra orga kamindri SVB in dore en money dus dat SVB kar want tra orga fu kon yep den fu sorgu tak de kan buy den karta na FIFA want a karta ino kis gratis je begrijpt if sernang be dore weka dat be de wan her tratori maar fu di sernang de dore weka da je kis wan her tra scenario baka wan her tratori is dus in pai tra dala in pai FIFA no se ine kis karta if you dat te Biden sorry ik kan zeer den bakken voor de man die kan op occasie voor Biden ook toe. Zo, dat ben de atori voor de karta sa FIFA serie na SVB. Adeso, we gaan wat tratori lobby wang. Adeso tak wang ozo na Robben Strati. De sapper Robben Strati dere, eigenlijk mi bem. Volgens mi bem tjara nyo, sinds mi bem. Soko pa pres dat de. Maar jullie daar zijn lang. Of jullie daar, Archino, is sapper Robben Strati dere. Wa osona Robben Strati bron a bron tena gron tide tide wa man di bende na siki beri na yordati in a oso kisi esi a kisi esi na go yepi na man sma disi no be man bro wan bun fashi bikasi wa los moko ben go in sting den charen den chara man disi gua academia atoso fufeni yepi de charingona van de karen in Tatania Tongo spoedeisende hulp, EHBO. Brandweer, Doro, Hesbiteng, na Oso Dissi. En zo, brandweer, zorgu dat den Oso die den loon toe, of na CC, no bron. Zo meki, a Oso Dissi, bron, na, fa Oso Dissi bron, no kona fesete. Isabi te deel is de nieuws dus in Tatatongo. Die moest vertalen ook toe in zijn tongo. Je begreep. Wat ook tegen ons doen naar pis dat die. Iviri. Maar ja, saaf saaf rie mee proberen. En jullie daar ook zo. Me hoop hoe taak i lobatori na wat vast die fiti. We gaan aan tratori. Na tap drie voor juni van mondisi. Na Aichura neti. Want dit is ching. Fin passie, want dit is ching. Fin
de fin van dit is ching na pasi tegen na overbridge a pasi dat na crossbay fo a fo baka pasi na dit is ching disi bede in wan gotro se a pasi skoutu dongona pres disi en esi nanga go fo lugu sampsa tru tru Archie Bunso op Sahara. In a tour DC, patalog anatom du sexy tapa dedes ching DC. En, akona kring dat in a berefu a dedes ching DC. Walo boru, je begre, swarma. Walo boru bene in a mas ching. In a dedes ching DC. En, abede, a dedes ching DC bedef wan masma. Viri. En dat ben je nieuwsu in Sernantori, in Sernantongo, voor Sernang. Ja, ja, wat lotori ook toen, zouwe, zandef taki, if you hear. En solicie is dong de je praxeri taki jongen. Teteka opolanyi. Sorry. Teteka opolanyi taki jongen gwa oso, ya gwa wanga grong. Dan is dat tak na een spot money je pai fat ticket en op chin som money maar tegen luku te dongo go ask Paul te fuk ba i checken te fuk ba i go in a opolanyi baka data opolanyi o go look to maar dan i pai o men money ba maar dat is doing a opolanyi te luku saya kisif nyana nga drie. Teye, si tak fu a heripi moni di pai. Ine kis furu an borjara. Mbili ye kis wan yang, ye kis wan fris drank, if na wan sof, o ye karen sir na tong. Mya, kani kis wan biri. Ma, morona de ara. Morona de. Mi fenen falek opvallend dat zo min money je pay. Dat te daar look to imos. Ik kan verwachten dat gewoon los san je chief nyana nga dringi to. Code eerlijk. Code eerlijk ja. Maar ja, as aan beval me op dus. Mi bring het dat kom chara to di si contapo talmente i si avide me. Yuri da oso. Mi na sa paya chator dati. Firi. Wat aan op chim chim money je pay. Na heri pi money je pay. No den aan kan dan bijna acht. Tien nga IT barji, 1800. 1800 euro je pai. Fugokong. Dus ma kan me kom chi opopo. Nga des ma jidi na opolanyi te yele dongo gwa osotok. Ma, mene sapo sana den regelgeving, mene roka KLM, of fade karen. Ma, asana fall me op. En, I must fall you up ook to you de ego, furfur na oso. Ifiri. En, if I de so taki iwan chawan san kafe si na to disi buriane de makalu for gita a jenjen frajo mar na mo karen junu a jenjen frajo mar na noti to noti for sebi wang for tu neji wang eto wan trong a jenjen frajo mar you family station on station di at morole dritenti na wan yari a nombre van station na noti to noti 4CB1 42 negi wang en lek van betei wa fesi even wan chan wan san ka fesi no dai dry ikan teka a jenjen de karko na studio ma wan san mim tak wel wan tu man bel drie lees ik bara mi jap mi lewa ma mi ek ben bescheiden mi ne karning ma Amerika Ingris ma mo tak to wood my concern sabi tok. Want toen mijn bel release ik bij, want ik ben volg vanaf hoe HN ben daar. Dan ga Amara Bashi ben daar ook toe, 2 euro die psade. Dan ga ik kon je tak 3 man bel ik bij. En om deze taki meji wan okashi. Te a deze taki bel release 3 tronk bij. Dan mi ook eens klapte voor Amara Bashi. Dan ga ik de vrouw voor administratie. Tak, hey, a mansma disi. Of a umasma disi. A bel drie lees ik ba, if you hear. En attack me libi tagro na nga unu yara. En adeso, maar je begrijpt,
Tagwan.

0: wan sistema, wan sistema de Jana Radio Mart, wan den sistema de taki if you bel drilesi. Da fu a day dati, da ben mooi. I kan bel baga, ma da tamara. If you read. Dus aan het trobi we zoeken aan jullie daar ook zo. Want u loopt valk. Onde die dag je u loopt, u noemt ook zo valk. Wat hou je, Mart? Zonder u noemt Mart niet daar. Je vieren. Maar ik moest dat, ik ben moest voor Tjaratoris café zien. Alleen voor mij ook toe, smane spit nam tapo. Je vieren. Want mij loopt hem een compliment, maar tenminste mijn spit nam tapo. Dan is het niet prettig. Maar goed, ook dat met tekie. Want zo hoort het leven eenmaal. Misschien was maar bel. Wan lobby wan be karkon, maar is je dan go, asaka en jeng jeng. Lobby wan, ik kan bel vrij, hè. Mis donja te aitjura neti. Dus ja, nog voor TV kan bel baka. Af dat mis donja, hè. Je begreep, dan ge uno mis donja. Zo. Is de, joh. Ai boy. Is dat mijn ego strati furfuro. Maar is je, is de. Is dem if dongo gwari as nang na face presi iba awang memre ene mustanti di na memre dati wan memre be fin presi fudi omen brarang asisa funu las libi omen tenti yari tipsade de las libi fudi de best doorman opalanyi en fosa opalanyi doror na asfalt fosa drey da afreva vliegtuig. Vrij van vliegtuig. Gwego brems. Gwego tuka. Dan gaan we bong. Daar vrij broko. En je begrijpt daar vrij broko. Daar vrij opelanje neem aan vrij. Na let fashimoro. Opelanje draaibere. En zo akon farong. En wat los ma laf libi. Want toes ma minuut. Mi denk 4 of 5 is ma. Des ma dat bab koloku. En dan des ma dat die no las libi. Maar amoro bigi. Amoro bigi grupu sabi de na opolanyi dat last din libi. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending en u bent van harte welkom. Mane, ben u dat? Ik hoor niks. Ik ben graag bereid om u te woord te staan. Maar op deze manier. Ik heb goed geraden. Meneer Herman, Herman.
1: Ja, goedemiddag, meneer.
0: Dag, meneer Mannen. Meneer Mannen, wees u van harte welkom. Goedemiddag, goedenavond. Hoe ging het ik baan?
1: Je hebt een mooie dag, man. Daarvoor.
0: Grand tangi, mannen.
1: Ik zei, meneer, daarvoor.
0: Hey, Tjago.
1: Over die vliegtuig, zag je je naam.
0: Vliegtuigramp, ja.
1: Ja, maar ik wil een adres.
0: Shortness?
1: Niet zo adres. Moet spijt,
0: hoor. Nee, zonde is de vrij. Ik ben kawakap, zo vrij, Gwintje.
1: Nee, je staat over de vliegtuig, dat is je naam.
0: Ja, klopt.
1: Ja, en ik ben goed, dat is je naam. Ik ben zo'n vliegtuig, mijn pijn. Nee, ik ben over de vliegtuig, ben je daarvoor.
0: Ja. Maar ja, if je pijs met money dan, zei je kiezen tegen dat lok toe. Je moest kiezen.
1: Ja.
0: Wel, een jaar aan het drie, je moest kiezen toe.
1: Nee. What like here? What's the address here? Let me know, huh? You know the in a month.
0: Yeah, drop it.
1: You know the euro, right? Yeah, what's the address?
0: Sure.
1: You see, you know the euro, one more, yeah?
0: Yeah, it's...
1: Yeah, football, huh? Mr. Littmark, you know who?
0: Yeah.
1: Mr. Littmark,
0: Ja, Michael, niet, maar ga je niet drappen toch, man, hè?

0: drappen.
1: Ja, ik, heb,
0: ik heb genoten. Ik heb genoten.
1: Ja, Babi. Also.
0: Ja.
1: Also, die voetbal. Dat is mooi, man. Ja, leuk, man.
0: Juist, mooi, toer. Boentori, boentori, boentori, man.
1: Daarvoor.
0: Ja, man, mannen.
1: Ja,
0: mooi man, Boentori. Oké, mané. Fijne avond, hè, mané. Doei, doei. En dat was mané, Pae. Maar hij was ook daar. Eensrecht bij DSD na Real Sernang. Mané, Miti, Utaquan Tutori, Iviri. En wie ben breed voor zie, mané. En Unyang, Udringi. En voetbal bij IBK, bij DFC ook toe. Voetbal bij Prey. Weer in het kan hebben, maar bij Faya. Maar weer bij Sweetie. Weer bij Sweetie, hè. Mee, met wel een matief. En het mati. Man die me sabi. Kom tak zo, want mina voor mati, hè. Mina voor mati. Maar me abis ma die sabi. En walos ma me sabi. En walos ma die sabi. Bekom, mi drape ook toe. Nee, je was 50, nog zo'n 60. Ik kan wel 70 toe, everyone. Maar, abe mooi fsi. Abe mooi fsi, hè. En, mi, te fuk ba, da mi, dongo go mit anga, bi, awa, bigi man fsendang, se uroko jana den haar, ambassadeur. Ambassadeur Excellentie, meneer Ricardo Panka. Met een point herting, met die tori, ambassadeur, met een Rudy Tonk. Met Rudy Tonk, bij Orokona Sref Presi naar de Kuzestraat. Dus met Rudy Tonk, met die tori, ambassadeur. En ook toen aan toe tras, maar bij Kona Tavrai Long toe, Ifiri. En ik ben een young boy ook toe, maar ben op een toe actie. En Masra Panka, ambassadeur, zo boem. Dan, Archie Deng, Taki voor een young boy. En Ajeng Pichi, dat moet een fasie, die fiti. En zo een lot trama bij Kong. Is dat wel een mij Kong? Trawaai wan Kong, ando, is dat niet om? Amen man wan kon pet amba. Maar ja, mina na tong bet nap drape. Dus dan a torbe go shwiti. Ufu nit. Nifiri. Nyakwam ching bita. Mina drink trangare. Mina go want to biri mis don drinki. Later wan man bay wan saté, wan porsi saté. A praté be shwiti. Futru. Menyang sate, viri, bakadat dami belos tomorrow, madam gona, me gona pres pede seri, barbecue nang sate, brara. Lugu mine tak roof des, masai ser drape ya room, archi mi boom, mine tak roof, ma fal mi op, tak, wan porsi barbecue, if ina chawa, ay begina chawa euro, wan porsi barbecue. If sakana spang, I know man buying Joseph Angrikira dere drape. Bij wijze van praten. Sorry, redak me tak dat. Iviri. Maar, ik ben een mooi sweet day, hè. Ik ben een mooi sweet day. Ik geniet. Ik geniet en, laat me gaan naar Osso. De Jurufu, Arf IT dami. Mina Shaki. Maar dat na Oru DJ voor Rotterdam. Want ik moet naar Kerkie. Dan baga keki dat ook dongo kwa drape na Oost. Na Rial Sernang, Minang Ashaki. Oud DJ voor Rotterdam. En hoe geniet. Baga dat mi potama na station. Dan man teken trein kwa por foto. Mi kwam osso. En zo heb je ook een leuke dag gehad. Ja, want tam. En miki vroeg om man ten baga. Want de mij koroko na mi osso. De mij potwanyo badkamer jimmy dus. Ik heb zorgen dat ik die uitgereisd via Wiki Fruko. Want de monteur, dan heb je vroeg Fruko, dan heb je door. Zo. Ja. Vaf Unude, Unyangba, Sweetie, alle Ubere Brinchi, Us Dono, Us Danga Bagano, want Unyang Mooi, Iviri, en Milopso, Somi Lobby. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending.

0: wees u van harte welkom.
1: Meneer Dalfour, goedenavond.
0: Oom Henk, goedenavond, oom Henk.
1: Meneer Dalfour, me ben draf en toe jammer dat ik benieuwd, meneer Dalfour, voor me kennis aan, meneer Dalfour.
0: Abo mooi vallig, heren, oom Henk, voor me meeting. Abo mooi vallig.
1: Ja, want mina Norman meeting. Eigenlijk mina eerste maat die Norman, zie die Norman.
0: Ja.
1: Maar was dat dan door een tak toe, meneer Dalfour?
0: Ja.
1: Wat betreft de prijs of hoe de stand.
0: Ja.
1: Ja. Want bijzonder, mijn bij Lumpia, mijn bij Lotto, qua Lumpia.
0: Zo.
1: Mijn ja, toewel. Mijn bakkeli, mijn schuiti. Maar Lotto vond ik wel een beetje. Ja, een beetje aan de dure kant.
0: Ja, maar.
1: Dan heb ik het dus maar direct aan de man. Zijn abem Chimoro minder kan de.
0: Ja.
1: Dan wak ik niet toe.
0: Natuurlijk.
1: Ik ga het wel mij organiseren. Ik ben maar hoor rekenen op zo naar de prijs.
0: Naar de prijs, ja, de prijs. De prijs biedt dat man.
1: Ja, man. Ja, ja, ja.
0: De prijs, de mijn prijs, man.
1: Maar wat zijn ook aan het takken? Dat ik feit dat als dat je bent schuiti, alles aan bent schuiti.
0: Ja, man. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Hij heeft prijs die bent schuiti.
0: Ja. Echt, kring. In een joku, in een joku.
1: Nee,
0: apprecie ja,
1: ben
0: nee.
1: Mooi.
0: Apprecie was,
1: was
0: leuk. Ja, was leuk.
1: Dat na enigste zat. Dat eigenlijk beweegt naar kantele televisie.
0: Ja, want niet met Napanga Amrabashi ook mee, Amrabashi. U bent nap na burgemeester, ambassadeur.
1: Ambassadeur.
0: Ja, u bent nap van de hele tijd, u nap naar man.
1: Ja, die moeka koosel, ik zie dat de directeur Pringwa Bami in Nevesi.
0: Zo. Ja, ra man. Ja, ra. Neta waka kwe.
1: Nee, arti bi yere. Maar ja, mijn oren langa.
0: Ja, mooi man.
1: Ja
0: man, brada oom Henk, mi angrifshi, mooi man, abo oom Henk, oké man, bye bye, nee nee. En dat ben oom de oom Henk. Goedenavond, bedankt voor het geduld dat u heeft opgebracht.
2: Ja, goedenavond, ik heb het al gehoord, dus meneer Dalfour met Roosendaal.
0: Mevrouw Cleone Roosendaal, goedenavond.
2: Ja. Ik kom net uit Suriname, ik ben naar Vliegkuizen geweest.
0: Nou.
2: Luister nou, ik heb het over, het eten in het vliegtuig.
0: Ja, ja.
2: Ja, het laat de wensen over, inderdaad. Je paise voeren. Ik heb pas van Minolobby, want tegenwoordig bijna alasma en mekinja sukru. Die mensen kwamen met een broodje met gestoofde kip. Was zo zoet. Dan mijn tijga vrouw als die wat west. Moet ik luisteren. Kan je niet doorgeven aan de keuken? Dat brood is te zoet. Wie gaat nou toespijs voor brood zo? En met alles, hè? Ook in Suriname. Alles aan de maipot sukru. Ik kan het niet eten. Ik word er misselijk van. Je betaalt inderdaad zoveel. Af en toe heb je dat je lekkere chow mein krijgt of zo. Maar ze hadden inderdaad nog meer moeten geven.
0: Ja.
2: En weet je wat erg is? Ik heb vandaag nog gebeld voor een het bedrag gewoon, hè, voor een ticket. Iemand zegt bedoeldelijk 2500 in december. Ik zeg,
0: zo?
2: Ja, ik heb pas ook 1200 betaald, maar ik moest terug. Ik moest gewoon terug.
0: Ja.
2: Maar het is schrikbarend, hoor.
0: 2500.
2: En weet je wat het is? Ze blijven het opdrijven, omdat de Sabi dat Oezeranamang heet Tango.
0: Met Tango, ja.
2: Kijk, ik kan ook niet zeggen, meneer Go, want ik heb mijn behoeftes daar. Alles is echt van mij daar. Mijn osso dat bij alles aan. Dus je kan dat hier
0: Go. Ja.
2: Je moet.
0: Ja.
2: Maar 2500 voor december is toch belachelijk.
0: Mama, maar hé, man. Nou, alleen in tek heeft tek een
2: ze schrijven het toe aan brandstof.
0: Nou, ja. Hallo. No, de man vindt het gek, want ik geef naar een dag.
2: Ja, dat is hier, maar goed, maar dat vind ik niet mafgoed. Iemand heeft me vandaag een tip gegeven. Ze zegt in de ochtend, dus mijn wiki vroeg om manten, dan kan ik Google dat mijn luko kan denken, vind ik een bonko ticket.
0: Zelf, ja.
2: Dus ik ga dat proberen, want het is een 1800, 1700 na de moni dat.
0: Ja. Is niet normaal, hè?
2: Het is niet normaal.
0: Nee.
2: Maar goed, ik blijf luisteren. Maar Mella, anga Sernantong of ie.
0: Mooi, dankjewel. Grantangi, Sisa, Cleone.
2: Ik weet niet zo.
0: Nee, ik doe mijn best ook, maar ik doe mijn best.
2: Maar is goed, ik blijf luisteren.
0: Ja, dankjewel, hè? Mooi man, dank je. Groetjes. Ja. En dat was. Lobby Sisa, Cleone Roosendaal. En die pas aan dong ook op of Sernang Kong. En mevrouw Roosendaal, op om instant zei, doe drapen, je neemt bijgisma in Sernang. Hij hoort Bigisma D ook toe. Ook toe, hij hoort Soul Party. Enang en Lobby Wang. Masra. Masra. En meneer Linger. Vergiet even snel even. Maar ja, de man had naar Birtisma of me. Dan ben ik far of me. Herde me bij Dongo. Ik ben aan de lap en naar de Ozoan. A paf klionen. Bij de monteur. Ik zei dus, heer D, ik ben drapen. Maar ik heb een goede monteur. Ik heb een goede monteur. Ik heb een olijf in een sapatia. Want ik heb een jari voor Sisa Cleone. Boy, sapatia. Olijf, brambi. Oh, mijn frok toe ben ik naar jari. Ja, man. En ik ben de braaf Sisa Cleone bij de boom ook toe. Ik zei, Ferrat, Rudy. Nang atrawang dat nou is de mimite ook toen naar Real Sernang. Maar dat nou emana Sarji Emma Mais vergeet en vis nee ook toe dat bede bekoisi unu zo u prisiri du bet aten aten du bet andra bu bet prisiri gevaarlijk dan gaat de tafleur de misienne weet je wel de Wilson Karkong. Abede wan bigi famiri. Abede a herbe koji bede wan bigi famiri. Mi kan tegi. A soi be aptra birti lek sorgu la tour. Nangade wanati. Lek famiri be lip fosi. Ana lek no. Maya. Sao sa do. De man botak na tata tongo. Teide voor andere. Je begrijp. Tengai chichi. Tengai draai. Maya. Unu zene fai draai tu. Ma umsukuf tawang. Maar om daar ai ook toe. Ik kan taalang, maar om daar ai in een kans ribi. Want we lossen even een pressie. Dan zorg dat ik de nagi 6 of 9. Want alles wat zijn heb sa, wins voor loba kondre, une kosa kondre. Maar bepaalde tori, man die moest bouwdrap in zijn naam. De wan die de archi. Ada takwe tak takru, voor akondre. Maar wat toestani. Be kan go moro betere accidents maar die daar ozo nou die bouw in zijn lang. Accident om in den pai fustong, smeti, udu. Mansa moest kon schilder die de kong, tamara den kong. Dem die den wan bita, dem die den wan preti nyang. Ja, Europa, dat is maar nonsens dat hier. En ik luk no de mij meki. De mij vrandra hier badkamer voor mij. Samen die de man. Na koffie meer kies sukru. Sommige want thee kies thee. Even weer fire ja kies koor wat tref me. Maar minu manji. Warm eten. In Shabita. Want you basi epa you know for. Me ji you thee. Koffie. No so watra. Omdat you na libis malek misrefi. In viri. En umus teru srefi. Umus les pechu srefi. Libi budang wa makadra. Dus te wan warok wa man kong. Da ma ichi thee fumi. Koffie. No so koor watra. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. U hoort het thuis, luisteraars, we heren. Taki, een luisteraar die zie. Am teka teng, nange moeite, voor karkong na één station, maar op een of andere manier was aan gefout. Zo boom. A lobby wan die zie, a archi wan die zie, a archisma die zie. Meneer Samsan komt samen, kada ben, was makar en daar leg neer. Maar. Bruyano de, a lobby wan disi, a archisma disi, a mansma of umasma, no dry dry, mis donja te aichuru, dus je kan balkon baka. Je begrijp, lukus net mis ja telefoon go, ete wan trong, maar goed, ja, als je eenmaal hier werkt, is don, jullie radio man, is don in a studio, ja, alles wat zand kan vinden, precies. Maar jullie moest atibrong, im tang, nori sirevi, en im tang beleefd. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
1: Ja, meneer Dalfour, laatste lesje naar mijn hekje.
0: Oma Henk, mooi man.
1: Ik kan gewoon net op de Koisi Wilson.
0: Hai man.
1: Rudy, zalig Rudy.
0: Mrs. Anna de Moro toch?
1: Mrs. We zijn naar Abende Mimati.
0: Ja, mijn grap.
1: Naar Abende Mimati.
0: Zo.
1: Bende Mike ook Samsoi.
0: Hoi Samsoi, ja. Klopt. Klopt.
1: Ja toch, wat is denk, man, de man, een pleitoneel, een nifa, man. Maar dan ben ik taki, een familie Wilson, en net dat hij toch, naar voetbal.
0: Hey!
1: En wat je brader bij Plegi 20,

0: Ya. Bente wanten pio di rugba samben bigi opopasi gi blakamang.
1: Amambe Early Wilson plegi Ajax, a plegi Ajax Twente agwa English kondere tu go play.
0: Ya. En amapa bende wan bigi footballer.
1: Ya. Amambe de wan bigi mana Robin Hood man, nemen krap.
0: Precies dus. Dat mi wan tak even en voor de rest. Zalok mi omube tabe koichi tu. Muskiet.
1: Ja, Muskiet.
0: Straat 1.
1: Of Markiet. Markiet of Muskiet.
0: Muskiet.
1: Oh, dat ben je wel lichte kleur, man, toch?
0: Ja, waar is die,
1: man? Hipsie, man. Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dat is wel
1: net. Ja. Maar hij moest zappen, man. Let's say, misses, me betang.
0: Dere drape. Wong.
1: Ook toe. Wong, na laatste passie, toch?
0: Meneer Dalfour, mijn arki moro para, man. Ik kan gewoon in. Dit is na nostalgie.
1: Nostalgie, toch?
0: We taki
1: oma Henk. Abondo. Oké. En dat bij de oma Henk. En oma Henk ook toe. Vertel je dat bij de na Real Sernang SD. En man kebapoti, man gaan een miti. Abo mooie voetbal en ben miti heren. We meet one to traman and the mayere misting di meta kanga amara basi de namata kwati asten dis misap furajo yo anat bas dalfur mita ai mina mi sa so ya color ya make mati anatak mati wan trong ma ya ler sabisma ifiri and amoifshi ya man sa sane go and misitaki fo wintiki e pratunu komita yuru se biuru ya begrep. En si bureau dan watchis barboscopu en bagaren barboscopu watchis nyunsu jab dat salto e yen nyunsu ala yuru ala fur yuru da yakisi barboscopu na nyunsu dus en ma bakat dati unom dongogwe un tarchi won mit bagarat mit na bagat tayuru fu ayuru en ayuru da watchis brara fito bur. Ano fito ya fito buna nga a programa di dekari football inside me denk ina nee de heren van stand sa programa neng de tak voer over voetbal en je begrijpt dat ki no ya so fa aweka damo fo doro dan walo voetbal to ifa aweka taki je begrijpt dus da dat na shani da baga Sebiro damida umbaka. Hey, Walt Crowlers. Mi canto. Ma in Afpil TV. Mi canto. Ma toch mi deter. Jij nu.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder twee vrouwen vermoord. Hugo TQ, een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoorde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.

0: is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuur daarna scheutje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En iemand T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.

Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs.

antangi di we poti yesi archi na a station di de carajo mar kwa station di na view na tapi edem charing radio mar na wan famili station en met taku gran gran gran tangi di we poti yesi archi minena masra Raymond Raymond Dalvour Dala en ik kom vader in een programma die de kare markt gevarieerd en een programma die si sakba ayuru dus bakwa yuru dan een programma die si etapu de wij si de heren van stand voor Gordon Cruden je moet er lek van betewu een poko van Ewald Krolles een jongen zo dan een barboskopu bij Kamindri maar nooit als zo dan mijn betegen nu tak bakadati dam sa charapuku eto wantron juno Ewald Krolles mi canto mami deite

Dat bij de maestra Ewald Krolus. Na een vaarlijk mooi pokoeving. Mikanto. Mikanto, maar mijn date. De one die bij de tak mine wordt de. De yoku. If you want tak een grove de katak de lee. Viri. Maar goed, dat was Ewald Krolus met zijn nummer. Mikanto. Ja. En lek van tak ik bij minena masra dalfour dala en moos don jena studio tang wa yuru fai juru en mo sukuf tak tintori na uno dra wa tu poku en UVC if wa san de kan kar kon ook tu en mi ere ti de amara basi masra normal van kom taki di masra HNB de ina uitzending na amara basi taki van deso taki te pokai drai na anom deso taka amandis do ina studio ai broka poku fu teka jeng te wan lobby wa e kari en na umhoru sref na rikel dati anatak unu di da osu ma mi dis do ina studio na mi mhor mi sref yi ook tut na rikel dati ifiri to te pokai drai ikan bel ma akan de ook tutak de boeken draai en jullie daar ook zijn bel dan dan kans dat ik mijn hoteki daar ook bij de kan bel is meteen is in een go je vindt oké Radio Martje Archinono en idee naar programma voor Mart gevarieerd en man zijn presteren programma is naar Masra Dala Raymond Dalfour voor zo'n gomor of fara dan allerlei spekie voor zo'n gomor of fara dan allerlei spekie de watantiri. Wotantiri na de wandi last libi de lobby was a last libi. Ala den baka famiri. We wis den bunfur krakti. Krakti in den dumuru de DC. De wandi da siki bedi. Is in a go we hopu tak de smanati. Sa betre baka. So boom de kantron lek van de bede fossi. Ja, trouwang di verjari of ben verjari of moest verjaren te. We versterdes maar dat die. Voetroe. En. Alla den boonsani sang jul di verjari of ben verjari of alla boonsai wan do.

Maar zijn Frank Creton is in een go. We hopen dat ik economie in drie bakken. En dan ik kan collect vijf bij de bakken. Mijn bari was sweetie, maar ook toen was een spekje odi. En zo, jouw los, maar ze krakara, jouw maart. Dan ga Archie Wang, de one die daar ook zo. Logo met een kar ala de neer. Ja, bij meneer Overman, mevrouw Overman. Ja, oma Henk. Ja, secretaris. Ja, Sisa Dorothy. Ja, bij tante Loes. Ja, Sisa Ilse. Masra Adjoja. Jerry voor Spanje. Meneer Lisse. Om etje bakbord, Sandam. Dan een nichtving die neemt Lilian Deekman. Nee, naar Lilian Deekman, ja. Meneer Frey, Banansi, Sankofa, dan Sisa Anne. En Moroder. Maar je begrijpt dat ik leeftijd voor mij, je vergeet want toe zijn. Maar je wilt niet vergeten hoe naar die bron. We zijn bij je odeju ook toe. Ifiri. Ja, als we terugschrijven. We teru serefi want we teku tenf belkara jo mar nan mif misei na me bari wan suite groet ook tu nan wale speci groet ook tu viri tradi da wa jiwan torif misrefi tradi mi da oso da bere ku taki bena tua fiura neti ma isa ta son faya aver moya dorosi da alte jo abisma na sa o do dongo komit den serefi da do jitori da kanga den brom bai sigiri of da kanga den fat bike of karkong scooter na do don tapon bangi da do jitori a tori op sich a no problem man a bari di den meki da lat neti de tek bal e skopu skop bal ifiri da yuri da oso da an a sweet gi you A torbe kon weer me ede zodanig, want mijn ongo sribi nou toch. Dan met dat isap sang, de pchim begade mi zoon of mi dokter ook toe. Maar a bari di si, en of dat me pa euro zo. If jongen me ki bari, gwaan busi go me ki bari, of gaan wan tenti, bewe mi tango serf dao go me ki bari drape, if er. Maar ina kan me ki bari in one week, pes ma di wan sribi, ne man fada sribi. Ifiri tok. Da mi so, mi teka jen dan bela nga lanti. Sko utu so bung. Meneer, of mu vrouw, bo you. Ise mo men vraag, o men aksi de mai aksi you. Sumana de man, sot krosi de weri, sana leeftijd fu de man. I tek ten fu go tak nang de man, fu bar de man, fu wa sko deng. Eh? Alla sot sande aksi. Peixim kis wan ati bron. Da, as, mi belga as koutu da wan, mi kis wan skout vrouw na lijn. As koutu vrouw kan aksi me, en ja, en op welk adres woont u, wat is uw huisnummer en wat is uw familienaam? Met alle respect. Ombreti tak, me tek mi ten fu juan kraji. Tak overlast de. Udena Rijkers Bos, af u teka wagi da u dongo da u go luku sep sa drape to. Sa yo ap te maga na nga mineng, pe me tang. Mine bel soso. Ja, dat zijn de procedures. Zo gaat het toe. Da afro ben wantak mim ko barden boy. Luku mi kan ko barden boy. Mi te afro as koot vrouw toe, as koot dame. Mi ta gef mi ko barden boy disi. Na mi wou kon teki. Juri da ose sap, over sa me taki. Ef mi moes go barden boy. Te voekba, na mis kouto kon teki. Da is ap, sa me bedoel, in viri to. Wan me wa sribi, en i frustu, i ede frustu a moment dati. Ko aksi mi pe me tang, sa mi oso nomru, fami ning. Mi tak, met alle respect gere. Ef a sasa ne go dey liben. Te ambulance rekon, dan kan het baka dat de usa rekon baka ambulance. Mi tak, goedenavond, fijne avond verre, mi leg meer. Maar ik begrijp wat is dat, jongen. Luku, mijn man bepaalt het beleid voor skoutu. Als je boem met takking. En mij bepaalt het beleid. Maar even een borgo. Een borgo man of een borgo vrouw teken ten. Voor tja kraji. Voor een

0: dangra in thuis ai storing asana irriterio. Fina actie gewoon taken, wat is de locatie? En wat is de locatie zodat wij ook daar ter plaatse kunnen komen om te kijken in hoeverre er sprake is van overlast. Maar je kan actie mee houden. Meneer Zap van Ongen, als wij denken van door dat hier, maar meneer Ben Brit, dan heb je dat hier. En etouan tron, meneer heeft bepaald beleid voor Skoto. Meneer was dan de pastoor voor Skoto. Maar als hij val op, dan iemand die een kraji, maar alles soort hot en tot met mijn actie.
1: Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
2: Anne.
1: Dag mevrouw Anne.
2: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond Anne.
2: Ik heb een vraag hoor. Hoe lang u krijgt een nieuwe badkamer?
1: Ik heb het, ja, ze zijn bezig, ze zijn nu aan het afronden.
2: Nou, hoe lang krijgt u, wordt die badkamer vervangen? Kunt u dat, of weet u dat niet?
1: 2,5 week bijna.
2: Nee, maar ik bedoel, voor jaren is het al, bedoel ik. Dat
1: oh, het huis is om en bij 40 jaar.
2: 30 jaar?
1: 40.
2: 40?
1: Ja.
2: Oké, dan wordt die vervangen.
1: Dan moet die vervangen worden volgens de statuten, snap je?
2: Ja, ja. Oké. Vanaf hoeveel jaar al eigenlijk? Of weet u dat niet?
1: Ze zeggen vanaf 30 jaar wordt er gezegd.
2: Vanaf 30 jaar?
1: Ja.
2: Of vanaf die volgend jaar naar Oosterjong? We gaan niet vanaf 91, want toilet ben dicht stadgenoot.
1: Zo.
2: Als dat ben dood, is dat niet bruin, hè, aanslag. Maar ze zijn best aan jarenlang, ja, zo.
1: Zo.
2: Ja, maar ik ben wel vervangen dan. Stefan, want deksel bij dit appartement.
1: Ook toe.
2: Zet hij, die vanaf 91, dus ik loop 9 jaar plus 24. Nou, als aan voor een 35 jaar wacht.
1: Zo.
2: Dan maak je echt geen boy. Maar als hij verstopt eeuwig.
1: Eeuwig.
2: Je moet het toiletpapier schrijven. Ik denk wel eens op het apart. En dat is schandalig tot en met jongens. Dat vorig jaar Wang Kong, poepert Wang Adop bij Broekel. Van Vijf Karatan, een energiebesparende klop. Dat jouw Broekel zou bijdien.
1: Ook toen.
2: Dat was alleen Wang Kong. Dat was toen mogen geleden al af jaar. Amatai, mi Wang Bokromibri. Amatai, mi ook actief, mi Wang Nieuw Toilet. En ik zie dat mijn opties had daar.
1: Zo.
2: En maar ook een lukken van woning door. Met Thai, die jongen, Isabi.
1: Nee.
2: Je bent samen naar Kondre Jaya, met Thaïgi.
1: En je paar euro allemaal.
2: Ik heb een last van gehoorige woningen. De woningen die eigenlijk rijp voor de sloep. Isabi.
1: Ja.
2: Afstraat die mooi valk, hè. Nou, dit wordt in de dingen genoemd de parel van Oost, afstraat die niet. Allerlei mooie rozen en zo in de zomer, keveltuinen.
1: Zo.
2: Aan het water, poton aan het water. Straat die mooi vaarlijk naar de dingen. Ze zijn wel een foto, maar sorry, maar lief.
1: Ja.
2: Maar een. Nee, maar als een factory, hè? Mijn vertrouwen aan Tori toe, aan mis dat anoniem. Mijn bridat als aan de anoniem. Isabi? Want ze hebben. Mijn begrijp, daarom des mannen, want de man vrede voor die man staan door.
1: Ja, precies, ja.
2: Dat is anoniem, en feit mijn brid toe. Isabi?
1: Dat de mij takkie mij.
2: Ja, openlast dat, Isabi. Jongen, daarom des mannen trekken naar bel met hij. Wij ontdekken wel weer naar dit tapoe. Isabi? Het was alles. Isabi, de man vrede, vrede maar op klagen. Of dat Isabi een agressief overlastgever. En moeilijk de man liever morgen. Isabi.
1: Juist.
2: Het is erg geworden hoor. Tegenwoordig. Isabi.
1: Zeker.
2: Dan loek ik allemaal doen nou na de demonstranten. De man spooit die 140 of start op desma. Maar onschuldig, maar ik wat kan bij toe.
1: Ja, dat is al minder
2: niet. Maar dan heb ik gewoon brandwerk. Isabi.
1: Ja, zeker.
2: Dan zal je maar niet echt doen in feite, weet je.

0: slaapt dan toch ja. Het slaapt nergens op. Isabi. Het zal niet doorgedacht, Isabi.
1: Ja.
0: Maar dus een daar zit ik te denken, jongen. Ik denk, mam is poes gewoon wakker naar alle soorten. Binnenkort de mam is wakker, de boa of zo, naar een mibri, een pistool toe of zo. Dan met praxeer, want docent, wat vrouw, iwan kapsee van lokale jongen.
1: Zo.
0: Dan vrouw moest abouwen op een stok toe.
1: Zo. Het moet niet te gek worden.
0: Normaal, meer. Hoe verdedig dat in schrijf?
1: Nou.
0: Nee, het is echt niet normaal meer. Isabi, je vraagt je echt af waar het heen gaat.
1: Ja.
0: Isabi?
1: Maar waarom ben je leg me uit dat ik weet niet of ik me ableteren. Waarom ben je leg me uit dat ik achterstallige... Van de kara woord achter...
0: Onderhoud.
1: Onderhoud, nee, vindt precies. Dan hoeft u als bewoner niet mee te gaan in de jaarlijkse huurverhoging.
0: Ja, sorry, dat true wel.
1: Ja, oké.
0: Het is op zich wel waar, Isabi.
1: Ja.
0: Isabi, er spelen een heleboel dingen bij, weet je. Want de man is... Begrijp je wat ik bedoel? Paloma, nee, trek dan de bel toe, Isabi. Want dat kon er is, maar je voelt je zo onterecht in een bepaalde dossier. Sure,
1: ja, precies.
0: Terwijl je naar klacht offer is, dat niet toch? Het is echt uitkijken geblazen
1: tegenwoordig.
0: Met jongen. Heb je nog afzijd, dan aan grond af. Je praxeer, we gaan de wee met bewandel, de wee gaat dat de eerst aan mij bewandel.
1: Precies.
0: Je past niet schreef toe, ja, hè?
1: Trutori.
0: Maar
1: ze best van aan staan
0: hier
1: al vandaag. Ja,
0: bij Sweetie,
1: man. Bij
0: Sweetie, bij
1: Spangreet. Het
0: was toch vol
1: zeker. Ja, gezellig. Ja, tot en met, man. Gezellig. Maar bij Sweetie, man. Het
0: is 11 uur aan
1: binnen. Ja, maar mijn tand zo lang aan het...
0: Is het elk jaar dan?
1: Nou, dit was in het kader voor een memory vliegtuigram, toch?
0: Vliegtuigram.
1: Dan maar gewoon memory voorzien en dan een lezing en bagger dat die voetbaltoernooi start.
0: Wel, Minobri, if Asali Bopsa is Netanyahu bede na vliegtuig. Asali Bopsa lang aan Netanyahu. If Amano Bokwis wa vergoeding voor miljoenen. Of bij wijze van
1: praten, ja.
0: Is dat niet toch? De man is saka, jongen, ja, wapen bestaan, de man, voor het naar alle dekta en voor haar heer milieu.
1: Ja,
0: zo. Hele milieu is in de war. Mede door deze gasten.
1: Nou.
0: Is dat niet toch?
1: Ja.
0: Maar ik heb alle jaren over vuurwerkverbod. Is dat niet toch?
1: Ja.
0: Maar alle dekta oorlogsmaterieel staat in mijn epochinale atmosfeer. Is dat niet? Vakken naar dat.
1: Zo.
0: Nee, ik denk verder, meneer.
1: Me aan de warrant.
0: Nog
1: want
0: kunnen be.
1: Kijk eens uit. Mooi, mooi, mooi.
0: Wel een
1: uit.
0: Ik maak het verschil. Isabi toch?
1: Nee. Oké.
0: Ja.
1: Maar mooi. Nou.
0: Maar dat hij abondant.
1: Bedankt, mevrouw Anne. Ja, en fijne avond verder, hè. Ja.
0: Ai, is goed.
1: Oké.
0: Okay. Doei.
1: Daar. Dat was mevrouw Anne. En ook zo'n kritische luisteraar. En Atjar en Torka Fissi. Ja, dan was een eye-opener in Veri. Attack. Atjara Torka Fissi leek van Engels aan Tori. Over een osso, zo lang lang lang. Dan gaan we voor een WC, een WC-patu. Alle soort kleuratjes. Ze hebben mijn jaren WC-patu, Abi. Dan WC even stop. Maar. Dan heb je een WC-patu. Dat is wel raar. Terwijl je een paar uur op tijd. Maar goed, zo gaan de dingen eenmaal. Hè. En af en toe, Jabif Harna, Jeng. Weet man, je moet aan de bel trekken. En zo lees je mijn kangahuurverhoging alle jaren. En dan zo lees je alle jaren mijn kangahuurverhoging. Ja, maar ik don't bel de man. Ik teki computer, daar begin je stel een briefje op die man. Amtelijk, je pot aan, zeer amtelijk, je schrijft een briefje. Maak dan maar wiki, want als je belt, je kon klaar naar de man. Zodra, ik onder dit papier, papier is heilig. Als je put one santa papira, direct allemaal abiesigio. En nou advies die met je wat lof hoe nu, te one san het dangerono naar overheid of naar woningbouw of naar school toe of naar wisuma. Dat ik het even

0: bel. Tek je papier aan, even naar de computer, ga naar de bibliotheek, stel een boom briefie. If je schrijft naar man, stel die briefie op. Actie wangs, maar die kan stel een fatsoenlijk briefie op. Dan ja, als je communiceert naar de man, dan krijg je heel veel voor elkaar. Zo'n systeem hebben we ook in Europa, in video. Voor die mikjes van je badkamer, en dan bel me, bel. Schrijf dan een briefie, dat lijkt zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo. Statutair, mee aprecht met tapu en aan moest komen. En aan konto. Ja. We gaan op zien poko, want we zien taki, hoe de RF IT. Dan we broka uitzenden. We gaan broken, maar we gaan poko naar Mindri. We gaan kon voor. We gaan zien, ja, Kaseko Medley, Grand Srika. Kouluku. Goedenavond op de valreep. U bent nu in de uitzending live.
1: Goedenavond, meneer Dalpoer.
0: Dag, meneer Adjoja.
1: Ja, het luisteraarskoetje, meneer Dalpoer.
0: Hai, man.
1: Adjino. De man, ik ben wel zo vroeg gemeten, maar je wil erichtingskosten, toch?
0: Voorzien, meneer Zapfuno.
1: Ja, tot nu toe krijg je erichtingskosten. Maar nu vraag ik me af, if je gebruikt al erichtingskosten. Ja, je staat die jaren na of zo. Alasan kon verslijt, ik bang niet alasan niet. Ja. Of ze maar zegt dat aan mogelijkheid dat ik actie bekijken, want ik neem aan dat je niet eenmalig een inrichtingskosten krijgt voor je hele leven lang in de woning.
0: Nee, toch
1: want dan zou je inrichtingskosten kunnen geven om het na 10 jaar of een bepaald aantal jaren voor dat één.
0: Precies.
1: Dat oro verslijt. Is dat niet ook? Want tijdens dat verslijt, hij kon oro.
0: Hij kon oro, ja.
1: De onderafvloer bedekken aan de hand dat hij. Is dat niet?
0: Precies.
1: Heb je ook al de of je kan de. Ik kon een aanmerking voor inrichtingskosten om je huis gewoon opnieuw in te richten na 10 jaar.
0: Ja.
1: Ja, begrijp je? Dat was mijn vraag even.
0: Maar inrichtingskosten is ook gekoppeld aan je inkomen, hè? Want aan de alasmaatjes zitten.
1: Ja. Nee, want kijk, mensen die die krijgen ongeveer 3500, 3200, 3500.
0: Ja, dat moet je precies.
1: Maar ja, maar als je dat hebt, dan kan je niet 10 jaar lang bij dezelfde...
0: Nee. Dat zijn
1: ik moet 2 jaar lang aan op maand, toch?
0: De man die aan vervanging onderhevig, ja. Is hij weet toch?
1: Dus de vraag is, wat ik zie bij Abing, bepaalde tijd. Nee, vernieuwing, alles aan die bekies, waarom niet vernieuw?
0: Zo.
1: Dus minder zou je van aan dat je tegen een bijzondere bijstand of zo.
0: Of van elkaar in.
1: Weten mensen hoe het zit?
0: Dat van elkaar komt, ja.
1: Ja, Abing.
0: Oké, meneer Adjoja.
1: Bye-bye.
0: Doei, sweetie. Dat bij de Masra Adjoja, ook een man die heeft bel voor ook toe, ja. Trouwe luisteraar. En een man dat voor zich bij kies inrichting kosten. Natuurlijk, inrichting kosten die gebaseerd op je jaarlijkse bruto inkomen. En tegen maar op een grens, if je vader onder een grens voor een jaarlijkse bruto inkomen. If je vader niet onder, dan adesso taki, like van meneer Adjoja taki, je kan kies inrichtingskosten. Maar Masra Adjoja Taki aan de Sabi, even adesso ete. Na ten die we liep, no. Maar, wat aan mijn tak, want toen zijn ik ook Oru, en die we tak Oru Tori, dat is dan een Gran Tori, toch? Gran, Oru, dat was een Gran. Dat was draai in een, voor die we tak Gran Tori, dat was draai een pokusa, ik go over Gran Srika. Ja, man.

0: En dat was de Action Stars met hun medley. Ja man, Gran Srika. Gran Srika. Even naar Srika. Even naar... Want ja, Srika, maar je hebt ook toe voor de karakter. Ja, Srika, van trouwens die sweet krabu. Want volgens mij krabu... Krabu na nga Srika na wang. Nee. Krabu na nga Srika na wang. Ze zijn wel beide schaaldieren. Maar Srika na nga krabu na wang. Jullie daar ook zo. Die is allemaal verschil. No draai draai. Karkong. Dat kwam steen komen. Dat je vertelde nu. Zijn er die vrienden. Zijn er die vrienden. Te yere fu srika tanga krabu buna tak sriba sriba na wafisi srika nanga krabu na waskal dier ifiri en yo efisabi afikar kon mi beki swan kari fu on lobi wan okto di jones no en une karning en yeshita ki son sma abi. Zoals mijn abba bribita ki... Mijn sabi... Zet zijn in den ozo. En... Meteen me kan bel ons maar die sap over den... Even naar camera, even aan zang. Me kan bel ons maar die app verstaan voor den tor dat die. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Dan met het al voor, naar Ajoja.
0: Derde keer, meneer Ajoja.
1: Ja, we kunnen een verschil tussen Srika en Krabu.
0: Ai, dime.
1: Da Afrika plata.
0: Ja.
1: Yeah. Plata en dan bij liepen swampu.
0: Swampu.
1: Swampu.
0: Ja.
1: En akrabu.
0: Ja.
1: Maar dat liep het toko toko de.
0: Oh, pe toko toko de.
1: Ai. Die liep wat toko toko.
0: Leku.
1: Kus plata. De pire vind de mamoro furu.
0: De beste en jouw lot toko toko maar toch aan met die vdem schuitieren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, en jangwalo frak. Walo frak en ja.
1: Afrika, dat sweet water krabu.
0: Dat is sweet.
1: Maar
0: a plata, hè. A wan plata tere, toch?
1: Ja.
0: A wan plata tere ook, toch?
1: A mooi,
0: hè. Ja.
1: Ja, en ik maar dat kwijt en die boy.
0: Ja, een probleem.
1: Heb je mora krabu,
0: schreef.
1: Dat tegen ook zo lezen zo aan voor je ziet dat kan mij te hangen naar Ukutok.
0: Juist.
1: Ja. Ah, boem meneer dat.
0: Hoi, grand tang hè?
1: Hoi.
0: Oké man, mooi story. Bye bye. En dat was de heer Ajoja. Meneer Ajoja Juwang. Ajoang. Wafrik. Aferteri. Sana differenti. Die op te maken is. Srika. Nanga. Krabu. En jullie daar ook zo dan. Ik hoop dat je beloba atori di masra masra ajoja chaka fisi. Maar je taki om een kwartier te. Dat bagarat de wedoro aichuru. Dus mo lukuf drei wan san eve. Dat nou een tori fu masra char. Masra char nou een nef of me. En enanga masra hiwat nanga trashar ook tu ramana dina balendi en slick fai sabi rayo mar aben ook tu in boskopu bari atori fu balendi masra charbe si non boskopu jimi if mi wan chara to disco etwalis natalmente da oga archi atori fu balendi etwan tron.
2: We waren graag bij die boskopoe af Sankova. Dat voor vier jullie. Dat zal koop de opritop op boskopoe op panjopoe naar Inkadas. Die kan vier jullie naar Bigibalende. Dat we elkaar alles met alle desma voor alle liba voor akondes en ampuno. Dat we hier nog geboren aan Baleng, maar we naar Sadandoti Piching. We elkaar alle liba. Kukong na tapu fir yuli na ini kadans Bigi Balende kadans de na Sloterdijk Amsterdam.

0: Ja, Lobiwan, dat bij de one shot praat voor de kardeman Masra, anef of me Masra Char. En nou go archi wan poko. Wan poko voor Kakunto Latinos, Ram Bidam. Men sabe fa bijink ba, fa wan bijink, fa wan bijink. Maar samen is ja, me poten, maar hoe neer en oti, dus mijn sap sana, a probleem ta kan wan bijink. Maar ja, de todisi, de todisi heb sa, trafas na de, in viri, en dan je moest schakel, is hij nog aan go, in viri. Funmaster, dan ga kijk, kijk, kijk.
1: Yo,

En dit nummer is een verzoekje van het hoofdadministratie van onze familiezender. En dat is eentje van Ernie Cedo en Onkel Cedo met hun nummer Ette Petter. En zij zijn afkomstig van de formatie Exmo Stars. En met dit nummer zal ik ook afscheid van jullie nemen. Ik hoop dat jullie hebben mogen genieten deze twee afgelopen uren. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik bedank jullie voor alle aandacht en het feit dat jullie naar jullie familiezender zijn blijven luisteren. En ik doe jullie de hartelijke groeten. Hoe fitti, dan hoe serevi. Hoe lipsuit, dan hoe serevi. Hoe respect, hoe serevi. En hoe lukku, hoe zorgu boongi den pitani. Zo boongi den jaba. Bye bye. Swai swai.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïense militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt daarmee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïense collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder twee vrouwen vermoord. Hugo TQ, een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoorde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbagan naar daarna scheutje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinaams Verbond onder vermelding van Schuitje varen, boot toch? En let wel je naam, hè? Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaans-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: De maand juni staat in teken van Kitty Kotti in het Pleintheater. Onze Kitty Kotti maand. Op 6 juni beginnen we met een diner danzant met Francis Free. Een Nigeriaanse zanger die normaal gesproken hier niet woont, maar in de Côte d'Azur. Geweldig.
2: Terwijl je langzaam in- en uitademt.

0: de treasures van het Surinaamse oerwoud. Wat voor medicinale krachten daar zijn. Iemand komt vertellen hoe hij genezen is met wat er daar groeit. En Talita Taunaar komt vertellen over haar vaders legacy.
1: Jullie hebben gevochten tegen onderdrukking.
0: Op 1 juli, na de herdenking in het Oosterpark, mogen we de eerste 150 mensen die naar het Pleintheater komen een kopje koffie en een broodje aanbieden. Dus be there or be square.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Le dicen.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

I just called to say I love you. Welkom, dames en heren, bij een nieuwe editie van de Heren van Stand. En we waren nog even aan het warm draaien, dus we zijn net iets later begonnen dan normaal. Maar ik hoop dat het u niet afschrikt. We zijn nu gastheren, en met wij bedoel ik Vito Boone en ik, Gordon Kruden, tot klokslag 10 uur. En we zitten in de zomer, maar het is een regenachtige dag geworden. We missen de warmte die erbij hoort en de gulle zonnestralen die over onze lichaam heen spreiden wanneer het echt zomer is. Trouwens, de WK begint ook bijna. Dus we hebben een hoop dingen die ons te wachten staan. I just called to say I love you. De Heren van Stand, u luistert naar Radio Mart Late Night Radio. Stand by for action.

0: I just called to say I love you, Vito. Hè?
1: Ja.
0: Oh ja, van Stevie Wonder eigenlijk. Wat was dat?
1: Jawel. Ja? Jawel. Ja, ja. Geniaal.
0: Wat is jouw favoriet?
1: Superstition.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Vind je dat, ja? Oké, okay. Nou, ik vind het wel een mooi nummer. Live is hier, om te spelen is het ook een fantastisch nummer trouwens.
1: Ja, ja. Ik vind het echt een...
0: Nou ben ik geen muzikant, maar ik hoorde wel altijd dat de nummers van Stevie Wonder... die hebben de gave eenvoudig te klinken, maar complex om te spelen.
1: Ja, hè? Dat zeggen ze.
0: Echt, het is complex om te spelen, nooit makkelijk. Maar hij heeft een gave om het makkelijk te doen klinken of zo.
1: Ja, ja. Het is een keer uitgelegd, weet ik nog, door Ed Sheeran.
0: Door Ed Sheeran? Oh, ja.
1: Het was een keer op tv en hij zegt... De meeste liedjes zijn met 4 akkoorden, schijnt.
0: Ja,
1: en hij ging dat voordoen, hè? Dan ging hij het spelen en dan gaat hij verschillende liedjes gewoon van andere zangers.
0: Ja.
1: En dan zei hij van, kijk maar, het is altijd 4. Hij zegt, Stevie Wonder is een van de weinigen die gewoon 6, 7 of 8 akkoorden in een lied kan. En hij zegt van, dat is vrij uniek. Hij zegt, maar kijk, die liedjes van mij... En dan ging hij dat spelen ook zo.
0: Klopt.
1: En dat betekent... Ja, ik snap niks van die 4 akkoorden. Maar toen hij dat ging spelen... En ook verschillende liedjes, zegt hij... Luister maar, kijk maar, dit bedoel ik met 4 akkoorden.
0: Ja.
1: En dat schijnt dus dat Stevie Wonder... een van de weinigen is. Dus die met meer akkoorden...
0: Klopt.
1: Liedjes maken.
0: Nou, er zijn wel meer mensen die dat doen. Alleen er zijn weinig mensen die het dan toch nog heel eenvoudig... kan laten klinken.
1: Oh, ja, ja.
0: En dat is een beetje hetgeen. Ja, de meeste popmuziek is maar, zijn maar 4 akkoorden. Aan de andere kant, hè, over bijvoorbeeld Casico wordt er ook gezegd soms wel eens: ja, het is te eenvoudig, we gebruiken maar 3 akkoorden, 3, 4 akkoorden. Maar dat is eigenlijk precies net als popmuziek.
1: Ja,
0: dus precies. Het gekke is dat de kritiek nooit klinkt richting Justin Bieber en zo. Terwijl die van even weinig. En zelf de moderne muziek maakt soms nog van minder akkoorden gebruik. Soms nog wel 2.
1: Ik vind het altijd bijzonder dat soms bij die Casico-muzikanten... Die kunnen soms ook geen noten lezen. Ze luisteren en dan...
0: Ja, maar er zijn wel meer muzikanten die dat hebben. Ja. En soms hele beroemde ook. Die kunnen niet eens behoorlijke noten lezen.
1: Zij luisteren en dan spelen ze het, kunnen ze het gewoon spelen. Gewoon.
0: Weet je wie ook niet kan lezen? Teddy Riley.
1: Oh,
0: hij leest geen muziek. Maar het wil niet zeggen dat hij... Dat hij niet kan maken, hè?
1: Hij doet het op de computer. Maar ik bedoel
0: Nee. Maar Teddy Riley staat meer bekend als producer. Maar die is altijd keyboardspeler in de band geweest, hè? Okay. Dus dat is... maar hij bijvoorbeeld ook niet. En R. Kelly ook niet, trouwens.
1: Maar ja, jij hebt wel eens gezegd gewoon van... Er zijn gewoon Surinaamse muzikanten...
0: Ja.
1: Die zouden gewoon, zeg maar, met een... band in Ziggo Dome kunnen spelen.
0: Ja, hoor,
1: qua talent.
0: Absoluut,
1: toch?
0: Zeker. Ja, ja, ja.
1: Dat je gewoon, alleen ze spelen nu gewoon in een Surinaamse band, maar qua talent zouden zij gewoon bijvoorbeeld een basgitarist bij een Ziggo Dome uitverkocht bij een Nederlandse.
0: Zeker. Als je kijkt naar muzikaliteit, de mensen die een soort aangeboren muzikaliteit hebben, lopen daar er genoeg van rond. Maar het is gewoon een kwestie van. Je moet je op een gegeven moment wel doorontwikkelen in de muziek. Nou ja, dat kan je door. Daar zou je voor moeten studeren. En hoe je studeert, dat is voor iedereen is dat anders. Maar dan komt de vaardigheid bij. Het enige is, als je dus aan grotere projecten gaat werken, dan wordt er niet per se helemaal alles van tevoren geoefend. Nee, je krijgt een deel thuis gestuurd. En dat is dan wel vaak in notenschrift. En als je dat dan kunt lezen. Dan kan je automatisch ook makkelijker worden ingezet in dat soort projecten. Dus dat technische gedeelte is eigenlijk, zeg ik altijd maar... van als je technisch in staat bent om de muziek goed te lezen... is eigenlijk een verschil in wat voor paycheck je kan vragen.
1: Ja, ja. En dan zouden ze zich bijvoorbeeld moeten inschrijven als een soort ZZP'er...
0: Ja,
1: en dan worden ze ingehuurd voor zo.
0: Tuurlijk. En daarna moet je natuurlijk een netwerk hebben. Hè, want je kan wel talent hebben, maar mensen moeten je zien. Je moet kansen krijgen, je moet kansen creëren.
1: Ja, dat is altijd moeilijk in die cultuurwereldje.
0: Het is ontzettend moeilijk, want je bent van ontzettend veel mensen afhankelijk om goed genoeg gevonden te worden. Want hey, als je de verhalen hoort van beroemde muzikanten... Nou, Ed Sheeran noem jij nu net
1: op. Ja.
0: Dat is een man die op straat speelde, toch?
1: Ja, nee, dat klopt. Nee, wat er vaak is, vind ik, in die kunst en cultuur... Ik denk dat het daarom dat je heel veel MeToo-verhalen hoort.
0: Ja.
1: Het moet je gegund worden. Want soms heb je gewoon... Je hebt soms gewoon artiesten... stel met qua stem, hè, maar dat kunnen ook natuurlijk muzikanten of actrices of acteurs of zo. Die zijn echt werkelijk zo goed.
0: Ja.
1: Alleen, ja, als je geen kans krijgt, dan word jij gewoon niet beroemd. En iemand anders die gewoon misschien met een computer meezingt of die heel. En die heeft wel. Die,
0: ja, dat klopt.
1: Dus ik weet je, het is niet zo van. Zeg maar met sport, hè. Ik ben zo goed. Ik word wel gezien door Ajax of door Real Madrid. Nou, want nou, ik ben zo,
0: bij voetbal heb je dat ook, hoor, trouwens. Hoor.
1: Nou, als jij...
0: Vind ik wel.
1: Ik denk door misschien het moment in de jeugd kan nog wel heel veel. Maar als jij gewoon doorbreekt en jij bent gewoon... Dan word jij wel gescout.
0: Nou, kijk, maar dat gescout zijn is één, hè. Neem bijvoorbeeld Hendrik bij Real Madrid.
1: Ja.
0: Er komt, onder Ancelotti leek het erop dat hij eraan komen. Eraan zat te komen, dat wilde ik zeggen, inderdaad, ja. Maar er komt een nieuwe trainer en die speelt hem helemaal niet.
1: Nee, dat kan. Dus je kan altijd een ander systeem hebben.
0: Het kan dus funest zijn voor zijn ontwikkeling. En gelukkig heeft hij dan een club gevonden in Frankrijk, waardoor hij nog op het nippertje mee is gegaan met de Braziliaanse selectie. Maar het kan ook helemaal misgaan zo'n seizoen. Hè? En je komt niet meer aan de bak en je bent afgeschreven.
1: Ja, oké. Okay. Maar goed, hij heeft het dus nu. Dan word je uitgeleend. En hij is als eerste toch bij Real gekomen.
0: Klopt.
1: Dus ja, dat zegt al wat. Dus dan, als je bij Real op je cv hebt, dan kan je naar veel clubs, hoor. Daarna of wat. Maar je hebt, ik bedoel, met artiesten. Er zijn gewoon artiesten die gewoon wel eens. Je hebt een soort tv-programma, Singing with the Stars of wat dan ook. Ja. Dat zijn helemaal. Maar dan zitten er soms mensen in. En dan denk je weer zelf van.
0: Ja.
1: Ik hoor de stem. Kijk hoe goed. En dat soort dingen. Maar dan.
0: Ja.
1: Ja. Jammer dan. Jij bent gewoon niet beroemd. Want mensen. Je krijgt de kans niet. Of ze gunnen het je niet. En anderen die gewoon. Dat je denkt weer zelf van. Kan hij nou echt zingen? Of zingt hij mee met de computer? Of. Ja. Nou ja, en die wel.
0: Dus, nee. Dus, Oké, daar moet ik je gelijk aan geven. Dat heb je natuurlijk wel heel erg in. In muziek en er is heel veel macht bij partijen die de boel faciliteren. Daar heb je
1: heel
0: wel
1: veel
0: gelijk
1: macht
0: in.
1: Is er ook. Maar ook bij producenten, hè? Van een beetje acteurs. Oké, er komt mensen auditie doen.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Biggie Puri Broekel.
1: Dat wil ik niet zeggen, maar.
0: Nou, maar dan zeg ik het even in deze.
1: Je hoort wel dus dat er heel veel dit soort dingen. Dat producenten. Dus mensen die aan de macht zijn, hè? Dus die bepalen. En het zijn er ook niet zoveel.
0: Nee,
1: in de muziekwereld in Nederland, misschien zijn er vier grote producenten.
0: Maar het zijn ook vaak dus. En als ze van plek verwisselen, dan wisselen ze ook nog van plek binnen diezelfde industrie. Ja. Dus dat is.
1: En ook bijvoorbeeld als je auditie moet doen voor tv-programma's of film. Het is er niet zoveel. Dus
0: nee, klopt. Dat is wel zo.
1: Stel dat je een grote ruzie met eentje maakt.
0: Ja.
1: Dan is het klaar.
0: Dan kan je eruit liggen. Ja, zeker.
1: Ze kennen elkaar. Dan is het van, nou, moet je niet doen. Nou, dan is het klaar met je en zo. Dus
0: ik heb het een keer van dichtbij meegemaakt. Dat een artiest die ik niet nader bij naam wil noemen. Dat die ter plekke waar ik bij was. Zonder dat ik daar overal iets mee van doen had. Maar dat die gecanceld heet het nu tegenwoordig.
1: Ja.
0: En daarna ook niet meer terug is gezien. Dat ging over een live uitzending voor van een moet ik het goed zeggen? Een festivalprogramma. Dat was de openingsavond. En daarin maakte ik voor de eerste keer mee van hoe de plekken werden ingedeeld voor de mensen die in het gedeelte zouden komen wat op televisie kwam. Nou, en dan hoor je dus de commentaren die over en weer. Nou, die wel. Die is een beetje bij de hand. Dus dat hoeft niet. Vorige keer. Nou, et cetera, et cetera.
1: Ja.
0: Zoals het bijvoorbeeld gaat in de lerarenvergaderingen. Wanneer kinderen worden beoordeeld.
1: Precies.
0: Van, heeft hij wel zijn best gedaan. Nou, hij zit iedere keer te kleren. Hij heeft totaal geen. Nou, zo ging het een beetje. En daar heb ik dus letterlijk een artiest gecanceld in worden. En tot op heden hebben we zeer, zeer weinig van deze artiest gehoord.
1: Ja, ik vind dat best wel erg.
0: Dat is erg.
1: Dat zie je nu gewoon, dat het nu vooral om de views of weet je, dat het daarom vooral gaat.
0: Ja.
1: En de echte talenten, die kunnen gewoon, als jij gewoon.
0: Klopt, ja.
1: Kunnen gewoon ondergesneeuwd raken. En terwijl jij misschien een prachtige stem hebt, maar gaat hem niet worden.
0: Dan kom je niet aan de bak. Nee, dat klopt. Maar ja, dat heeft dus ook te maken dat die structuren die er zijn. Dat zijn structuren waar vaak mensen zoals wij weinig onderdeel uitmaken van het gedeelte waar de beslissingen vallen.
1: Ja.
0: En we hebben te maken met het feit van die mensen die op ons lijken, die dan wel in die structuren zitten. En misschien wel op posities zitten waar beslissingen worden genomen. ze niet durven te nemen om hun eigen positie niet bedreigd te laten worden.
1: Precies.
0: Dus dat is een heel interessant fenomeen.
1: Alleen, kijk, je kan zeggen wat je wil. Hij is gecanceld door iedereen, maar bijvoorbeeld Kanye.
0: Ja.
1: Die is vanavond weer, hè, volgens mij. Volgens mij is hij vandaag jager, volgens mij is vandaag zijn tweede concert.
0: Ja, in Arnhem, toch? Ja.
1: Hij is gecanceld door Adidas. Dat is een deal van 500 miljoen.
0: Klopt, ja.
1: Hij is dat. Maar ze kunnen hem niet meer klein krijgen.
0: Nee. En
1: ze kunnen nu oké, en dan kan niet naar Italië, hij kan niet daar en zo. Maar qua...
0: Maar dat is dus macht die hij heeft ontwikkeld, maar ook met name de macht die in die social media zit. Want
1: ja.
0: We hebben natuurlijk veel minder te maken met media die centraal van één punt komen. Hè, zoals Nederlands 1, 2 en 3. Er zijn mensen die leven... mijn dochter kijkt geen tv.
1: Ja, ja.
0: Die kan niet eens behoorlijk een programma opnoemen. Weet je, behalve het journaal dan. Dus die kijkt daar niet. Die kijkt in haar eigen kanaal. En daar kan je blijven bestaan. Omdat die kanalen erbij gebuit zijn, dat er dus veel content op komt. En zeker Kanye is altijd goed voor content. Wat je er ook van mag vinden. Hè?
1: Maar kunnen die zelfs je... Want zelfs die kunnen jou zelfs blokkeren, toch? Die kunnen ook zeggen bijvoorbeeld een Spotify van...
0: Maar dat kan ook. En daarom heeft Donald Trump bijvoorbeeld... hoe heet dat? Hij heeft een alternatief.
1: De Truth of zo?
0: Truth Social.
1: Ja, in plaats van X of zo.
0: In plaats van X. Ja, omdat hij dus een platform moest hebben waar hij onbeperkt kon spuien. Dus is hij het zelf begonnen.
1: Ja, en zelfs Adidas, ja kijk, die doet wel van nu ze kan je hebben gecanceld.
0: Ja.
1: Maar die hebben, nou ja, ze zoeken wel een vervanger. Want ze hebben zoiets van 500 miljoen kom je gewoon
0: nee,
1: in.
0: Natuurlijk.
1: Maar wie moet je nemen
0: maar dan? Kijk, soms staan er iconen op en die worden het vanzelf. En soms worden iconen gecreëerd. En die gecreëerd worden zijn kunstmatige iconen.
1: Ja.
0: Die misschien goed zijn, maar ook weer niet zo goed. Maar als er een superster is, ja, dan zal iedereen zich weer op de superster gaan storten. Maar Kanye heeft duidelijk een eigen publiek ontwikkeld. Nou ja, dat is natuurlijk een eigen publiek die hem trouw is. Ja, daar kan niemand tegenop.
1: Weet je?
0: Want als je ook nu bijvoorbeeld zou zeggen van... ik trek zijn paspoort in. Het eerstvolgende concert wordt zo'n enorme happening.
1: Ja, want dat is nu gebeurd. Want nu zie je zelfs dat Italianen naar de hier komen.
0: Ja,
1: want in Italië mochten die
0: eerst. Mocht je niet komen, ja.
1: Dus in die andere landen, die komen allemaal waar het wel kan. En dan krijg je dat. Ja, en ik zag die protesten. Was voor de deur gingen ze protesteren.
0: Ja,
1: niet aan de hand is gelopen.
0: Goed voor de streaming.
1: Ja, ja. Maar goed, dan gingen mensen in gesprek met...

0: ja, wat heeft hij nou allemaal gezegd? Precies. En dat soort dingen. Ja. Oké, dat is ook. Want wat hij heeft gezegd is niet goed, hoor. Dus dat ook niet.
1: Nou, maar ik denk dat het toch al een tijdje duidelijk is dat Kanye West mentale problemen heeft.
0: Ik bedoel, ja, en dat vind ik dat daar een beetje.
1: Dus laten we alsjeblieft nou niet.
0: Dat vond ik een beetje jammer, want Van Dorp. Weet je, die paard Van Dorp, die Van Dorp, die kwam een keer, was in een discussie.
1: Maar die is te veel aan het huilen op de tv, vind ik zelf nu, hoor.
0: Ja?
1: Ja, maar serieus.
0: Hij was op tv en toen had de tegenstander, dat was dan degene die tijdens de rechtszaak voor Kanye sprak, die zei van, het kwam door die bipolaire stoornis.
1: Ja.
0: Wat betreft medicijnen, wel of niet genomen of zo. Hij heeft publiekelijk ook sorry gezegd. Hij heeft het ook in de kranten gedaan, volgens mij Financial Times. En hij is naar zo'n opperrabijn gegaan. En dan heeft hij dat ook gedaan. Hij wist het niet eens. Ja. Dus die Van Dorp, die was toen stil. Oh, heeft hij dat? Dus die dacht van, oh.
1: Nee, maar het kan ze namelijk ook bijna niet schelen.
0: Nee, en anderen die zeggen van, ja, het zijn maar woorden. En, ja, maar goed, als ik dan niet meer sorry kan zeggen en ik ga nog naar een opperrabijn om daar ook gewoon mee in gesprek en sorry zeg, ik heb publiekelijk ook in de Financial Times, dus niet een zomaar zijn eigen site of zo gezegd. Nou, dat is nog niet genoeg.
1: Nee, maar Thierry Baudet kan wel iedere keer, wanneer hij de zin heeft, over omvolken hebben, toch?
0: Ja. Omvolken. En die andere was naar een
1: Marcus Hauer komt met zijn ook over omvolken. Ja. En dat die met geweld moet. Nou ja, dat.
0: En ze waren laatst naar zo'n rechtse conventie. Volgens mij was het in Portugal of zo. Natuurlijk. Met alle rechtse leiders. Ja. En dan praten ze duidelijk over remigratie.
1: Ja, precies.
0: Gewoon het uitzetten van niet-Europeanen. En dat wordt gewoon duidelijk
1: en
0: gezegd.
1: En dat mag, en dat wordt verslagen. En dan wordt dan melding, dat wordt bediscussieerd in de pers. Maar het wordt
0: nu ook niet meer als schaamte. Het wordt ook niet meer
1: schaamte. Nee, we zijn dat al lang voorbij. We zitten gewoon in die trein die naar rechts rijdt. En degene die zit te snurken thuis, zou ik zeggen, wordt wakker. Want dat is de realiteit waarin we leven. En kom dan niet met het verhaal van, ik ben niet geïnteresseerd in politiek. Ja? Ik hoor dat vaak. Min hebben moeite aan politiek.
0: Ja.
1: Toch, dat zeggen ze altijd. Ja. Maar politiek hebben moeite aan jou.
0: Ja.
1: Ja? Politiek bepaalt hoeveel huur je betaalt. Hoeveel geld je overhoudt. Als je nog kinderen kan laten studeren. Dan zou ik zeggen, hoe kan je niet bemoeien met een factor die een dusdanige impact op je leven kan hebben.
0: Wat ik ook zo vreemd hoor. Andere vreemd. Bijvoorbeeld die Liedewij Vos. Die zit daar ook aan te praten. Ja. Terwijl daar mensen zijn ook. Ja. Want ze zijn altijd ultra conservatief rechts.
1: Ja, ja, ja,
0: dus betaalt de vrouw moet gewoon.
1: Ja,
0: eigenlijk hoeft ze niet eens stemrecht. Eigenlijk.
1: Nee.
0: Ja, je moet gewoon in de keuken.
1: Kinderen maken.
0: Je moet kinderen maken. Ja. Maar dan jij bent daar als vrouw zijnde.
1: Ja.
0: Ben jij daar dus mee eens? Jij staat daar. Ja. Liedewijns, die staat daar. Als maar ben jij dus. Ja. Dan waarom sta jij hier dan?
1: Nou,
0: dan moet je gaan koken.
1: Ja. Ja. Misschien doet ze dat voor de fractie. Maar ik bedoel,
0: Dat vind ik als vrouw zijn, dan vind ik het nog erger.
1: Maar het is altijd vreemd. Maar weet je, het gaat niet meer om logica. Het gaat er gewoon om de kracht van boodschappen blijven herhalen. In een tijd dat mensen niet meer lezen. Als filmpjes langer duren dan 30 seconden, haakt men af.
0: Ja.
1: Na 10 seconden. We gaan maar door. We zijn van die informatie-junkies. Ik merk bij mezelf ook dat ik ook constant op zoek ben naar informatie. Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het in mijn broekzak zit. Is het altijd nodig? Dan is het antwoord gewoon nee. Maar dat is wat er dus gebeurt in deze tijden. Dat mensen dusdanig slecht geïnformeerd zijn of willen zijn, waardoor je ze heel veel op de aan kan praten. Want niemand kijkt meer kritisch van hoeveel immigranten komen er nou echt, weet je?
0: Ja, maar ook heel veel mensen die op ons lijken, die praten ook van ze pakken onze huizen af.
1: Ja, dat hoor ik ook altijd, ja.
0: Ik heb echt veel mensen die ik ken, hè. Er zit wel wat in, hoor. Ze pakken onze huizen.
1: Ja.
0: Nou, ze pakken. En weet je, dat probeer ik altijd uit te leggen. Van, nou, ik werk dan met experts.
1: Ja.
0: Ik zeg, binnen 3 maanden hebben die een huis, hoor. Voor hun is er geen tekort. Binnen 3 maanden hebben die een huis.
1: En die mensen die zorgen ervoor dat die huurprijs ook omhoog
0: gaat. Precies.
1: Want die expert betaalt gewoon €2500 per maand.
0: Ja, want ze krijgen zo'n 30% regeling. Ja. 30% hoef je geen belasting te betalen van hun inkomen. Dus die kunnen het makkelijk. Maar het punt is, er zijn wel huizen, maar niet voor de niet goedkope huizen. Dus het is niet zo van, ze zijn er niet omdat allerlei vluchtelingen erin komen.
1: Nee,
0: ze bouwen
1: niet.
0: Bewust niet goedkopere huizen.
1: We hebben het over 2-3% wat vluchtelingen bezetten. Dus dat stelt helemaal niks voor. Want kijk, asielaanvragen kan je wel doen. Door de procedure heen komen is 2. En soms, dames en heren, als we gaan kijken in wat voor woningen de asielzoekers worden ondergebracht.
0: Ja.
1: Dat zijn geen penthouses en heel vaak, maar dat zijn ook broederwoningen zitten ertussen.
0: Ja.
1: En dat een enkeling lucky is, natuurlijk. Maar dat is echt wel het merendeel.
0: Precies.
1: En nogmaals, het zijn niet de vluchtelingen die het probleem zijn. Het probleem zijn de oorlogen in de wereld die worden gecreëerd, die vaak te maken hebben met een Europese of een Amerikaanse invloed of een Russische invloed. Die oorlogen veroorzaken dat mensen noodgedwongen uit hun landen willen wegtrekken. Want geloof me, niemand op deze aarde wil eigenlijk weg uit het land. Als je het goed zou hebben, is er geen enkele reden voor jou om weg te gaan. Ja?
2: Ja, maar echt.
1: Toch?
2: En dat is ook hier, hè. Stel dat er oorlog is. Weet je hoeveel vluchtelingen je ook hier gaat hebben?
1: Ja.
2: Weet je hoeveel vluchtelingen, gewoon mensen die zeggen, dus die nu zeggen nee, ze mogen niet komen. Als er werkelijk hier een oorlog is, een langdurige, dan gaan dezelfde mensen die zeggen ze mogen niet hier komen, die gaan zelf ook zoeken naar iets.
1: Precies.
2: Als er echt armoe is, nou, als je wil, kan je blijven. Maar
1: niemand gaat blijven. Tuurlijk.
2: Je wil je gezin verzorgen. Dus je gaat weg om ergens te gaan, om geld te gaan verdienen.
1: Want nu is het allemaal Syrische vluchtelingen. Ja, als er niet een oorlog uitbreekt die gefinancierd wordt door Amerika en allerlei groepen die daar en Turkije die daar een vinger in de pap hebben, gaan die mensen niet op de vlucht. Dan zouden ze vandaag de dag nog gewoon wonen in het land waar ze vandaan komen. Want niemand wil zomaar weggaan. Er is altijd een reden. Dat heeft te maken met wel of niet veiligheid is een belangrijke. Heb je wel of niet te eten. En mogelijkheden. Ontplooiingsmogelijkheden.
2: Die route die je moet nemen kan ook je dood
1: betekenen.
2: Het is niet een makkelijk iets.
1: Verre van dat. Ik vind een Luc Bounamaï-serie als slaven in Libië.
2: Je zit gewoon in een klein bootje. Weet je dat die mensen smokkelaars hebben? Die verkopen zwemvesten, maar die werken
1: gewoon
2: niet.
1: Die werken helemaal niet.
2: Ik vind, dan ben je zo laag
1: als persoon. Ja, dat zijn ook laag.
2: Nee, maar...
1: Ja, laggy. Zijn lage beesten zijn het. Laten we het zo zeggen. Contact eerlijk.
2: Dat jij echt... Dat is echt die debris.
1: Ja, klopt.
2: Dat jij denkt van... Ja. Ik ga voor 500 euro... ga ik zwemvesten verkopen.
1: Ja.
2: En ik weet gewoon...
1: Dat ze niet werken.
2: Dat als ze in het zee vallen... Dat kan je toch niet... Kan het toch niet in jou opkomen... om daarmee geld te gaan verdienen?
1: Ja, ook dat... Maar aan de andere kant wil ik ook zeggen... en laten we zeggen, de mensen die op ons lijken... die PVV en Ja 21 propaganda aan het napraten zijn... Mensen, zijn we vergeten dat wij kinderen zijn... vaak van immigranten of we zijn zelf immigranten?
2: Ja.
1: Ik kom niet zeggen ja, want toen was Suriname ook van Nederland. Boy, dan moet je zeggen, we waren een kolonie nog erger... en daarvoor was het een... slavenmaatschappij. Maar we zijn kinderen van immigranten.
2: Nee, maar zij zeggen, mijn kinderen kunnen ook geen huis krijgen.
1: Ik weet dat ze dat zeggen. Maar laten ze alsjeblieft in hun eigen geschiedenis gaan kijken en nagaan. We zijn zelf immigranten. En vraag aan de eerste broeders en zusters die al volgens mij in de jaren 30 hier waren, tijdens de Tweede Wereldoorlog hier waren, 50, 60, 70 jaren zijn binnengekomen. Ga vragen wat hen is overkomen. Ga vragen hoe ze zich hebben gevoeld, hoe ze zijn behandeld, waar ze hebben gewoond.
2: En luister, en als die remigratie eenmaal gaat, moet je niet denken dat jij er niet bij gaat zijn.
1: Nee.
2: Hey, ik hoor bij de goede.
1: Ik ben blij dat je dat zegt.
2: Je moet niet denken, de mensen die denken van ja, ze moeten weg.
1: Ja.
2: Je moet niet denken
1: precies,
2: dat jij dan op een gegeven moment,
1: nou,
2: maar jij niet hoor. Nee, jij mag blijven. Jij bent een goede.
1: Ja, je hebt gelijk. Dus Vito is goed. Ik ben blij dat je deze waarschuwing hebt gegeven. Dus dames en heren, als je hoort ze beginnen uit te zetten... die groep gaat eruit. Hè?
2: Maar dat dachten ze ook bij die ICE, hè? In de US.
1: Bra-racisa.
2: In de US.
1: In de US dachten ze dat ook.
2: Die Latino's hebben gestemd, hè, op hem.
1: Ja.
2: Hun hele familie.
1: Voor Donald Trump.
2: Ja, hij wil ook voor Donald. Is goed voor de economie.
1: Ja, dan maar jaggie gewoon. Kom op, man.
2: En nu zijn ze helemaal aan het huilen, want ik heb zomaar aan het gestemd. En nu is het zonder aanzien der persoons.
1: Ja.
2: Je komt uit Latijn-Amerika. Je gaat gewoon weg. Ja, maar ik niet. Dat waren andere mensen.
1: Precies. Dus meneer in Den Haag, Rotterdam, en die nu zegt, ik ben trots, want Geert heeft het bij het juiste eind. Je te ook weer. Isabi, toch? Je ook. En kan je gewoon het eerste schrijven? Dat kan ook nog een keer. We hebben een beller. Goedenavond.
3: Hey, goedenavond.

0: Kriden.
1: Ja,
0: goedenavond. En een andere meneer.
2: Goedenavond.
0: Dat wil ik zeggen, Melibidja vanaf 1961.
1: Ja.
0: En ik heb bijna 20 jaar op een woning moeten wachten.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Dat wil ik alleen zeggen, dus...
1: Maar dat is precies wat we bedoelen.
0: De hoogovens en al die soort dingen.
1: Ja.
0: En dus daar wil ik alleen zeggen, man. Ik moet een drie hoog, want ik moet eten en drinken.
1: Precies.
0: Ja. Dus ik heb heel veel meegemaakt hier in Nederland. Dus mensen, als mijn generatie uit Suriname komt, we hebben het niet makkelijk gehad ook, meneer Kriden.
1: Absoluut niet, nee.
0: Oké, dat wil ik alleen zeggen.
1: Dank u wel voor uw bijdrage.
3: Ja, want in sommige buurten en zo, kom jij gewoon niet.
1: Nee.
3: Ik weet nog, ik hoorde het, maar dat hoorde ik pas later. Toen waar wij woonden gewoon, dat was toen 71, handtekeningactie.
1: Ja, klopt.
3: Wij waren de eerste en de enige daar.
1: In Zuid,
3: ja. Handtekeningenactie. Ja. Nee, we willen niet. Ja. En dat was niet koopwoning van mijn waarde van mijn woning. We willen gewoon niet.
1: We willen gewoon niet.
3: Nee, het is gevaarlijk. Als dat gaat beginnen, dan gaat het helemaal fout worden.
1: En dat gevoel en die houding zijn nooit weggegaan. Het was dan gewoon een tijdje niet chic om ermee te koop te lopen.
3: Precies.
1: Maar nu zijn we in andere tijden geraakt. En nu kun je die dingen weer roepen. Want je hebt broeders die komen. En partijen die komen. Mannen met stropdassen die... om vloers te verhalen vertellen. Maar daar komt het dus op neer, ja.
3: Kijk, er was een tijd, dus kijk, toen... je moet denken aan onze ouders daar. Nou, als jij wordt geweigerd, is gewoon... je moet gewoon keren.
1: Ja.
3: Er is niet een bureau waar je naartoe kan gaan. No. Of je gaat bij de politie klagen. No. Van. Het is gewoon incasseren.
1: Incasseren.
3: En gewoon, weet je, op je werk.
1: Invechten. Invechten.
3: Je moet je invechten.
1: Invechten.
3: Toen kwam er een periode dat het wel een beetje kon. Weet je, waren ze voorzichtig.
1: Ja.
3: Je kan niet zomaar weigeren, want je kan je vergunning kwijtraken. Ja. Maar nu zie je weer de kentering.
1: Maar toen was er ook heel veel welvaart. Dat toen was alles.
3: Ja, maar nu zie je weer een kentering. Dat het wel weer gewoon...
1: Natuurlijk.
3: Dat het wel weer kan. En dat je ziet... Want dat heb je ook wel eens. Ik ken ook wel eens broeders gewoon die wij kennen van... positieve discriminatie. Nee, het is niet goed. Je moet me aannemen
1: op mijn kwaliteiten.
3: Nee, dat is niet goed.
1: Ja.
3: Zij hebben dus niet... hebben dus niet door... dat positieve kwaliteiten... is niet zo van dat je zonder diploma... weet je. Want dan zeggen mensen bijvoorbeeld... Ja. positieve discriminatie is niet goed...
1: Ja.
3: Want wil jij een zwarte broeder als piloot...
1: Ja.
3: die gewoon geen vliegbrevet... maar zo werkt het niet natuurlijk.
1: Maar zij
3: denken dan van... nee, maar dat wil ik niet, want degene die piloot is... moet wel zijn
1: vliegbrevet. Nee, logisch lijkt. Maar dat mensen dat gewoon echt niet begrijpen. Ja. En
3: zij denken, er worden ongeschoolde mensen aangenomen. Maar dat is dus niet zo.
1: Dat is niet zo.
3: Het is bij gelijkwaardige of bij niet-relevante verschillen... dan pas...
1: krijg je voorrang.
3: Want echt waar, iemand met een... En dat is gewoon gemeten, dat zijn gewoon cijfers. Een witte persoon met een strafblad wordt nog eerder aangenomen... dan een zwart persoon. Het is gewoon onderzocht en het is gewoon feiten. Ja.
1: En maar dat zijn feiten die mensen graag niet lezen. En dus ze gaan altijd een mening verkondigen die lekker in het oor ligt. En die direct terug is gebracht naar het microniveau van de persoon. Oh, wacht even, ik kan geen huis weer vinden. Oh, zijn die asielzoekers en die te lui zijn om het daar zelf uit te gaan zoeken... Ik ga even terug in de tijd. De dienst herhuisvesting. He, daar wat oudere... Nee, wat zeggen we? De wat rijpere luisteraar. Die kan zich dat nog herinneren. Dienst herhuisvesting. Dat was mijn verjaardagscadeau toen ik 18 jaar werd. Toen nam mijn moeder me mee naar...
3: Oh ja, precies.
1: Naar de dienst herhuisvesting. Ik kon het niet begrijpen. Had er ook geen zin in. Maar oké, mijn moeder had het zoals vaak... Had ze toch gelijk. Want op een bepaald moment wil je wel weg. En dan ben je blij dat je ingeschreven staat. Maar de dienst herhuisvesting, dames en heren. Daarin kreeg je 3 aanbiedingen. Toch, Vito?
3: Ja.
1: 3 aanbiedingen.
3: Ja.
1: Dus er werd eigenlijk al van tevoren bepaald... in welke buurt je zou kunnen gaan wonen. En waar niet. Je mocht wel weigeren, maar dan kreeg je weer 3 aanbiedingen. Dus voor iedereen die zich afvraagt... hoe komt het nou in Amsterdam dat we in Amsterdam... weer zoveel mensen hebben van Marokkaanse afkomst? Dan is het antwoord de dienst herhuisvesting.
3: Ja.
1: Ja? Hoe komen dat bepaalde groepen in Zuid wonen... andere groepen in Oost wonen? Is de dienst herhuisvesting?
3: Ja.
1: Dus groepen werden bij elkaar gezet. Het trouwens een interessant detail trouwens... dat de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam... is grofweg afkomstig uit 3 dorpen uit het Rifgebergte. Waar toen de mensen naartoe zijn gestuurd... toen er enorme economische groei had... was en men had arbeiders nodig. En vooral arbeiders die vies en gevaarlijk werk deden... of werk wat de gemiddelde Nederlander niet graag deed. Dus... In Amsterdam-West heb je dus heel veel mensen... die min of meer uit hetzelfde gebied komen. En die daar allemaal geplaatst zijn... door de dienst herhuisvesting. dan breekt mijn klomp wanneer dan het argument is... ja, ze wonen allemaal bij elkaar. Maar het feit dat ze allemaal bij elkaar wonen... is een overheidsmaatregel geweest. Die heeft ze gewoon bij elkaar gezet. En het probleem is een beetje als je dan denkt van... ja, en de witte mensen zijn massaal weggetrokken. Want nogmaals, in Purmerend en zo... wordt er platter Amsterdams gesproken dan in Amsterdam. Ja. Zelf, toch? Want de stad is veranderd. Dus nogmaals, dames en heren. If de ma e bigi yagisma...
3: Kom je ook aan de beurt.
1: De ma o yagi toe.
3: Ja.
1: Je blijft niet over omdat je beter Nederlands spreekt. Je blijft niet over omdat je het zo goed kan vinden met Piet, Jan en Klaas.
3: Ik ben goed met de buren.
1: Goed met de buren.
3: Ik krijg de sleutel van ze.
1: Ik help bij de voetbalclub. Weet je wel, dat werk. Hè? En je hebt zelf een hond gekocht die je s'avonds uitlaat.
3: Ja.
1: Nou, ik hoop niet dat alle hondenbezitters nu aanstoot nemen. Maar ik begrijp wat ik bedoel. Hè?
3: Ja. Dus,
1: maar moet ik alleen voor haar laatste lezen. Dan maar Oyagi toe.
3: Ja.
1: En dat is iets waarvan ik toch mijn klomp breekt wanneer ik sommige van onze broeders en zusters...
3: En het huisprobleem is niet door de vluchtelingen. Ze bouwen gewoon veel minder sociale woningen. Vroeger werd dat door de overheid. Nu zijn het gewoon de
1: projectontwikkelaars
3: en de woningbouw. En die willen gewoon veel meer winst maken. Precies. En ze maken meer winst op middenhuur, vrije sector, dan op sociale. En daardoor gaan die huurprijzen dan ook omhoog. En daardoor zijn ze moeilijker te vinden. En het is gewoon met cijfers.
1: Maar voeg daaraan toe dat onze premier, onze voormalige premier... die zich het niet... Nee, wat had hij het zich niet goed herinnerd, zo volgens mij zoiets. Dat die was toen de premier die de investeerders uitgenodigd hebben op de Nederlandse huizenmarkt. Dat betekent dat er huizen werden gekocht, die werden een beetje geflipt.
3: Ja.
1: En vervolgens werden ze duurder in de markt gezet. Nou, de projectontwikkelaars waar je het over hebt, daar is het begonnen. Het is niet begonnen met de vluchtelingen. Het is niet begonnen met de asielzoekers. En alsjeblieft, dat verhaal dat onze vrouwen niet veilig zijn, want dat is het andere argument. Het gaat om onze vrouwen.
3: Dochters vrouwen,
1: die niet meer als een kort rokje aan hebben. Ja. Dan, dat is een beetje het argument, toch?
3: En het punt is ook, ze zeggen dan ook van... Ja, maar als we kijken, zijn er meer verdachten van buitenlandse komst. Maar dat zijn verdachten.
1: Ja.
3: Ze zeggen het ook bewust, hè, verdachten. Terwijl ook studies aantonen dat als jij zwart bent of als jij niet westers bent, dat jij eerder verdacht wordt dan dus je
1: kan langere straffen krijgen.
3: En ook langere straffen. Ja. Dat is gewoon
1: onderzocht
3: naar gedaan. Maar om dan te gaan zeggen, er zijn meer verdachtend is heel anders gewoon.
1: Ja.
3: Dat is gewoon, want als jij met z'n vijven en jij loopt als zwarte man daar, de kans dat als ze drie mensen moeten aanhouden, is de kans groot dat jij erbij bent. Dus
1: precies.
3: Dat is gewoon
1: Dus ik wil ook niet meer horen, ik zie geen kleur.
3: Oh ja, ik zie geen kleur,
1: toch? Want dat is wat ze vaak zeggen. Ik zie geen kleur.
3: Nee.
1: Ik denk, je ziet geen kleur. Nee, ik zie geen kleur.
3: Ja, hè? Dus dat wordt altijd zo... Dat wordt altijd zo gebracht.
1: Ja, toch? Ik zie geen kleur. Het is, we leven in een tijdperk dat kleur er niet meer toe doet. Ja, maar zit je nou weer het slachtoffer uit te hangen?
3: Nee, toch? Maar als jij voor de... Je praatte net een beetje over die vrouwen gewoon en dat soort dingen. Dat is woke, hè?
1: Dat is woke tegenwoordig.
3: Dan ben je zwak. Dan ben je linkse rakker.
1: Als
3: je het voor vrouwen opneemt, ben je linkse rakker.
1: Ja, want dat tijdperk van discriminatie en uitsluiting... zijn we toch al lang voorbij. Want,
3: ben je links. Als je praat over gelijkwaardigheid met vrouwen... En dat jij vindt dat vrouwen dat slaat, dan ben je links.
1: Je bent links ook. Ik heb nog even dat ding erbij gepakt. Oké, onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum, het WODC, bevestigt dat mensen met een migratieachtergrond in de Nederlandse strafrechtketen nadelen ondervinden. Nou, daar had ik geen onderzoek voor hoeven doen, maar oké. Verdachten met een migratieachtergrond worden vaker voor de rechter gebracht en krijgen bij vergelijkbare delicten vaker een detentiestraf opgelegd dan autochtone verdachten. Nou, wat is er dus sprake van? Etnische selectiviteit. De herkomst van een verdachte heeft aantoonbare invloed op beslissingen in het strafproces, los van het type misdrijf. Laagopgeleide verdachten met een migratieachtergrond worden voor hetzelfde vergrijp vaker vervolgd door het Openbaar Ministerie dan hoogopgeleide verdachten zonder migratieachtergrond. Want die heeft dan vaak een foutje gemaakt, toch? Het is een goede jongen, maar die moet weer een kans krijgen. Ja. Jeugddetentie. Jongeren met een migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de jeugdzorg en jeugdgevangenissen. Nou, de verschillen in straffen worden niet

0: uitsluitend door het gedrag zelf verklaard, maar ook door hoe instanties en het rechtssysteem omgaan met verschillende bevolkingsachtergronden. Dat is dus een onderzoek van het WODC.
1: Ja.
0: Dus denk niet van, ik ben niet die man. Mij gaat het niet overkomen. Want je bent het net zo goed als ik.
1: Ja, maar ik ben wel een goeie.
0: Ja, ik ben wel een goeie, want ik heb mijn best gedaan.
1: Ja.
0: En die, weet je nog, bij die demonstranten die we zagen bij die weg met het AZC.
1: Ja.
0: Daar liepen ook regelmatig liepen daar broeders mee.
1: Laatst was er ook eentje, die werd erom geïnterviewd door zo'n bekende, beetje rechts programma. En die was dan ook van, ja, ik kom ook uit de Iran en het zijn geen goede mensen die hier komen.
0: Ja,
1: en
0: ze moeten komen. Weg. Ja, die moeten weg, ja.
1: Ja, de mensen gewoon. Ja. Maar hij denkt dat hij gewoon punten scoort van hij wordt nu geaccepteerd. Bij sommige mensen hebben het moeilijk, hè?
0: Ja.
1: Je kan gewoon tussen witte collega's zitten.
0: Ja.
1: En dan wordt er gesproken. En het is voor. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk voor jou is. Zeker. Om dan daar tegenin te gaan.
0: Ik kan me erbij voorstellen, ja.
1: Het is best wel moeilijk gewoon. Als jij, weet je, je zit daar.
0: Ja,
1: en dan moet
0: jij
1: gewoon zeggen, nou, het is helemaal niet zo.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: En dat is best wel moeilijk.
0: Maar ik zelf vind het ook moeilijk om met dat gevoel te blijven zitten. Want als je thuis zit, jamin hier is serieus zo.
1: Daar heb ik
0: dan weer moeite mee om dat dan vol te houden op die manier.
1: En ook om wat ik ook vaak moeite heb, om dan te gaan zeggen, maar ja, ik heb het ook gered, toch? Of ik heb ook een koopwoning. Dus wat zul je nou? Het ligt aan jezelf.
0: Ja.
1: Je kan soms gewoon meer geluk hebben dan de ander.
0: Precies. Ja, klopt.
1: Je kan soms gewoon meer geluk hebben dan de ander. Of de ander is verbaal misschien iets minder. Ja. En daardoor...
0: Daar hebben we een handje van, hè, van het hele gebeuren. Er is eigenlijk een gebrek aan onderlinge loyaliteit.
1: Nou, weet je wat is? Er wordt ook misbruik van gemaakt. Hè? Kijk, bijvoorbeeld in Amerika dan, Obama is president.
0: Ja,
1: je moet niet zeuren, hij is toch ook president geworden?
0: Geweest. Dus,
1: wat zeur jij?
0: Probleem nooit.
1: Nee, het ligt aan jezelf.
0: Ja.
1: Het ligt aan jezelf, slachtoffer. Je moet niet slachtoffer zoeken, je moet gaan en dan daar. Maar je hoort trouwens nooit dat Joden in de slachtofferrol zijn. Hè?
0: Nee, die zitten nooit in de slachtofferrol. Nee, die hebben een trauma.
1: Als jij dat ooit zegt, dan is de paniek.
0: Nou ja,
1: als wij klagen, wordt dat heel vaak gezegd, niet in de slachtofferrol zitten.
0: Ja, klopt.
1: Maar bij dat andere volk is werkelijk nog nooit,
0: precies,
1: heeft er iemand beweerd,
0: ja.
1: Wat kijk je nou steeds achterom?
0: Ja.
1: Je bent in de slachtofferrol.
0: Ja, klopt.
1: Nou, als jij dat durft te zeggen...
0: Ja, dan is het klaar.
1: Dan is het klaar. Nee, maar volgens mij ben je dan gecanceld door...
0: Je bent 100% gecanceld.
1: Volgens mij wordt gewoon je BSN gewist.
0: Ja, als je die oppast.
1: Je bent gewoon geen persoon meer. Nee. Maar serieus. Wacht,
0: ik moet je remmen, want het is bijna 9:00. U hoort het, de heren van Stand zijn weer full in force. Blijft u luisteren tot klokslag 10:00. We zien u na de reclames.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakte bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïense militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt ermee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïense collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.

0: is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana scheutje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinaams Verbond onder de vermelding van Schuitje Varen Botoch. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat neteri. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaans-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Amsterdam, Amsterdam.

Amsterdam, Albert Cuypstraat, die 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere gronta pa lontu, dat wantaki, de ma abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Cuypstraati, voorzet je op een landje vrij, gua para Maribo, na kande, is afasande, traseef gronta pa lontu. Ook toe kan na kuwan konkrutei 020-6737-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, un opo bije munde manteng, ja? Ajuru, to de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Capricciostours. Al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricciostours.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Ja, goedenavond, dames en heren. Welkom bij het tweede uur van de Heren van Stand. Gordon Kruden en Vito Boerne, uw gastheren tot klokslag 10 uur. U luistert op deze regenachtige maandagavond naar wat klanken op de achtergrond van de playlist 60s, 70s. Ik ga bijna als Norman praten. R&B Soul Groove. Klonk het een beetje of niet, Vito?
1: Ja, klonk een beetje als de directeur.
0: Ja, vond je het?
1: Ja, ja, ja.
0: Zal ik het nog een keer proberen?
1: Ja, zeg het nog eventjes.
0: Six. Nee, wacht even hoor. Ik moet wel even een stemmetje maken. 60.
1: Nou.
0: Nee, dat gaat niet zo goed, hè?
1: Nee.
0: Maar laten we terug. R&B. Zo.
1: Nee, dat is niet zo'n stem, hoor.
0: Is niet even naar. Nee, sorry. Misschien over 10 jaar, dames en heren. Dan komen we terug. Ik ga nog één poging doen. 60, 70, R&B Soul Groove. Barry White, Marvin Gaye, Chaka Khan, Luther Vandross en Stevie Wonder.
1: Nou, ja, een beetje als een directeur wel.
0: Ja, vond je het wel? Een beetje
1: een jonge directeur. Ja, het wel, maar het klinkt wel een beetje.
0: Ik doe mijn best. Oké. Maar dat diepe, dat heb ik niet van nature, zoals u het kunt horen. Maar ik moet er hard voor werken. Hè?
1: Ja.
0: Nou, we bedanken ze allemaal. Ja, en we hadden het er al over. Ik had de gelegenheid om enkele dagen op Curaçao te vertoeven.
1: Ja.
0: Voor de eerste keer in mijn leven, overigens. Hè. Ja. Dat was echt niet een vakantiebestemming die ik in eerste instantie in gedacht had. Al ben ik in de loop der jaren wel steeds nieuwsgieriger geworden naar Curaçao. Ja, en ik moet zeggen, ik vond het prachtig.
1: Ja, toch?
0: Prachtig. Ziet er prachtig uit.
1: Ja.
0: Hele mooie plekken. Zeker de tijd van het jaar was de temperatuur zeer aangenaam. Want ik begrijp dat het ook andere momenten zijn dat het heter kan zijn. Maar ik ben niet zo lang gebleven. Want het was meer vanwege werkzaamheden. Maar ik moet gezegd hebben dat Curaçao is heel erg mooi. En ik ben blij dat ik het heb gezien. Ik weet niet per se als ik nou naar alle eilanden wil gaan. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat er dus heel veel nog heel veel te ontdekken valt. En vooral als je daar niet echt een goed beeld bij hebt. Nou, wederom is het bevestigd dat er naartoe gaan. Toch wel heel veel dingen veranderd. Ja, moet ik zeggen.
1: Ja. Nee, dat klopt. Ik vind. Ik ben fan, hè, van de.
0: Van de eilanden, dat weet ik. Ja. Maar, Vito, want jij hebt me even aan iets aan het denken gezet. Want ik moest natuurlijk aankomen en ik moest ook kunnen bellen en internetten, toch?
1: Ja.
0: En jij bevond je op een Frans-Caribisch eiland.
1: Ja.
0: Waarbij je aangaf dat je belt tegen lokale kosten.
1: Ja, ik kon het gewoon met mijn.
0: Ja, je bent dus in
1: Europa. Kaart. Ja.
0: Maar, nou, dus wat gebeurt er dus nu? Want ik wist het natuurlijk wel, maar ik ging dus bellen met mijn provider om te vragen: nou, wat voor oplossingen bieden jullie daarvoor? Hè? Het was een beetje kort dag en een simkaart wisselen had ik ook allemaal niet zoveel trek. Hè?
1: Ja.
0: En toen zei hij, het is een categorie 4 land en dat ligt dus buiten Europa. Maar ik zei tegen hem, het ligt buiten Europa, maar binnen het Koninkrijk.
1: Precies.
0: Maar binnen het Koninkrijk.
1: Ja.
0: En toen dacht ik bij mezelf, waarom liggen die kosten dan voor mobiel verkeer zoveel hoger op Curaçao? Terwijl de muzikanten met wie ik was, waren er drie. Twee afkomsten van Sint Maarten. En daar, als zij naar Nederland moeten bellen, dan rijden ze naar de Franse kant.
1: Oké. Okay. Ja.
0: En voor de mensen.
1: Ja, die Frankrijk dus doet het wel.
0: Die doet het dus wel. Dus ik dacht dan bij mezelf, wat is nu het verhaal? Dat men in Nederland, want het zou dus een hele kleine moeite zijn om de landen die volgens het statuut tot het Koninkrijk der Nederlanden behoren.
1: Precies.
0: Hè? Waarom kunnen die niet tegen lokaal tarief bellen? Nu vroeg ik me dus af, en dat weet ik niet. Hè? Misschien weten luisteraars dat wel. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten van Amsterdam. Kan je daar naartoe dus nu bellen tegen lokaal tarief?
1: Nee, volgens mij hetzelfde als in Curaçao. En ook internetten is dus, moet je een speciaal kaart hebben, wat is dus duurder. Terwijl, wat ik zeg, de Franse eilanden, die doen het wel. Ik ben januari nog op Martinique geweest en Guadeloupe.
0: Ja.
1: Gewoon, kan gewoon internet, is gewoon Franse.
0: Vito belde me. En mensen, hij zou absoluut niet gebeld hebben als het duurder was geweest. Hè?
1: Dus nou, ik heb het wel voor. Ik heb de luisteraars toch gebeld vanuit Guadeloupe was het.
0: Via WhatsApp.
1: Internet.
0: Ja, het zei je vergeten, Guadeloupe, u hoort het, tegen lokaal tarief. Het is een roaming, je moet je roaming aan of uitzetten. Maar ik vroeg me dat dus eigenlijk af. En toen zei hij, maar hij moest lachen. Ja.
1: Maar de Sint Maarten is het dus ook zo. Dus als jij dus naar de Franse kant
0: bel je dus goedkoper. Dat vertelde die jongens, als ze naar Nederland moeten bellen. Maar ja, kijk, zij hebben veel meer familie wonen in Amerika en zo natuurlijk. Ja. Maar dan gaan ze dus naar de Franse kant om tegen lokaal tarief te kunnen bellen naar Nederland. Maar terwijl ze dus, ja, laten we zeggen, misschien 10 kilometer de andere kant op zijn, dan vallen ze dus in een soort hoogtarief. Want dat is altijd het verhaal, toch? Want het is duur op eilanden, de infrastructuur, ik ken dat verhaal wel. Dat vroeg ik me dus af. Weet je wat, ik ga de proef op de som nemen. En ik ga eens vragen aan de hoe heet dat weer? De AI.
1: Ja.
0: Om als het in die eilanden, op die eilanden, namelijk goedkoper is om te bellen.
1: Okay. Het is eigenlijk wel gek dat Frankrijk dat wel doet.
0: Ja, maar weet je. Oh, wacht even. Het is de antwoord. Ik ga de vraag stellen. Oké. Ik heb een vraag over mobiele telefonie en internetten. Is het zo dat op de bijzondere gemeentes van Nederland, daarmee bedoel ik Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, je een hoger tarief betaalt voor die diensten dan in Nederland? Terwijl in tegenstelling op de Frans-Caribische eilanden, de mensen bellen tegen een lokaal Europees tarief. Klopt dat wat ik zeg? Oh, wacht even, ik heb hem niet helemaal goed aangezet. Nou...
2: Wat je zegt klopt grotendeels. Op de bijzondere gemeenten van Nederland, namelijk Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, kunnen de tarieven voor mobiele telefonie en internet inderdaad hoger liggen dan in Europees Nederland. Dit komt doordat die eilanden geografisch verder af liggen en andere infrastructuurkosten hebben. Aan de andere kant is het zo dat op de Frans-Caribische eilanden, zoals Guadeloupe en Martinique, de telecommunicatietarieven vaak gelijk getrokken zijn met die van Europees Frankrijk. Dat betekent dat mensen daar inderdaad bellen en internetten tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met die in Europa. Ziet dat turn 1 search, dat turn 1 search 2.
0: Oké, maar wat ik dan interessant vind, want je zegt als reden waarom het duurder is op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, omdat ze verder weg liggen. Maar die Frans-Caribische eilanden liggen ook verder weg van Frankrijk. Dus dat kan toch nooit een argument zijn?
2: Dat is een hele goede vraag. In feite gaat het dan niet alleen om afstand, maar ook om de manier waarop die eilanden al onderdeel van een moederland worden geïntegreerd. De Frans-Caribische eilanden zijn bestuurlijk en juridisch veel strakker verbonden met Europees Frankrijk, waardoor ze dezelfde telecomtarieven hanteren als in Europa. Voor de Nederlandse bijzondere gemeenten is die koppeling wat minder, waardoor de infrastructurele kosten en marktstructuren soms anders uitpakken. Dus het is inderdaad niet puur een kwestie van afstand, maar meer hoe die eilanden zijn ingebed in het stelsel van het moederland.
0: Maar dat is toch gewoon ongelijkheid binnen hetzelfde land?
2: Ja, het voelt zeker als een vorm van ongelijkheid. En dat is ook een punt dat wel vaker wordt besproken. Hoewel het dezelfde staat is, zijn de omstandigheden en de regelgeving op deze eilanden anders. Daardoor ontstaat er inderdaad een situatie waarin de inwoners van die bijzondere gemeente niet altijd dezelfde tarieven of voordelen hebben als op het Europese vasteland.
0: Maar dat is toch ondemocratisch als we allemaal behoren tot hetzelfde land, hetzelfde paspoort hebben. Dan kan het niet zo zijn dat als er een grondwet geldt, dat er dus twee soorten Nederlanders zijn. Daar lijkt het toch op?
2: Ik begrijp je punt heel goed. Het voelt inderdaad alsof er binnen één land toch verschil is in hoe burgers behandeld worden. Hoewel iedereen hetzelfde paspoort heeft, zijn de lokale regelingen en de toepassing van bepaalde wetten soms anders. Dat kan zeker als oneerlijk voelen. En het is dan ook een discussie die soms wordt gevoerd over gelijkheid binnen het Koninkrijk.
0: En hoe zit het dan met belastingen en toeslagen en dergelijke? Is daar ook een ongelijkheid in?
2: Ja, er zijn heker verschillen als het gaat om belastingen en toeslagen in die bijzondere gemeenten. Bijvoorbeeld de belastingregels op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn anders dan in Europees Nederland. Dat zorgt dus voor dat de inwoners op die eilanden minder of andere toeslagen ontvangen dan mensen in Nederland. Dus ja, op dat vlak is er ook een zekere ongelijkheid.
0: Maar hebben we dan niet gewoon over belastingparadijzen binnen het Koninkrijk?
2: Nou, het is niet helemaal zo simpel te noemen als een belastingparadijs. Hoewel sommige belastingtarieven inderdaad anders of lager zijn op die eilanden, betekent dat niet automatisch dat het een paradijs is qua belastingen.
0: En waarom niet dan?
2: Ja. Het blijft een vrij ingewikkelde situatie. Aan de ene kant zijn er wat belastingvoordelen, maar aan de andere kant zijn ook niet alle voorzieningen hetzelfde. Dus het is een kwestie van balans en perspectief.
0: Dat klinkt bijna als een politieke mening die je verkondigt.
2: Ik snap wat je bedoelt. Ik probeer gewoon uit te leggen hoe het zit. Maar het is inderdaad een onderwerp waar veel meningen over zijn. Gelukkig kunnen we er op een nuchtere manier over praten.
1: Oh. Oké. Okay. Hij stuurt je even. Maar Frans-Guyana heeft dat trouwens ook zo?
0: Voor Frans-Guyana geldt dat dan ook, ja.
1: Dus ook van die Fransen. Dus ook gewoon hetzelfde internet als, alsof je in Europa bent.
0: Ja.
1: Oké, okay, nou ja. Ja dat, hij gaf toevallig als voorbeeld Martinique, Guadeloupe. Ja. Ik weet nog dat daar was. Daar had ik totaal geen problemen met internet en zo. Want nee. Ze beschouwen gewoon van je bent in Europa.
0: Je bent in Europa,
1: dus,
0: ja.
1: Dus je betaalt niet extra. Gewoon, je kan gewoon roaming pakken en zo.
0: Maar het werd wel een beetje schimmig als die wat preciezer moest worden. Hè? Waarom de verschillen dan zijn. Ja, de voorzieningen zijn niet hetzelfde.
1: Het is eigenlijk moeilijk uit te leggen.
0: Ja.
1: Maar ook voor het minimumloon. Is toch anders?
0: Ja, dat ligt vele malen lager, ja.
1: Terwijl, als jij een gemeente bent...
0: Wacht, zullen we eens even checken wat het minimumloon is op Bonaire, bijvoorbeeld?
1: Zeg, wat is het verschil met Nederland?
0: Oh ja. Laten we even kijken als we dat nog kunnen vinden. Als ik niet geblokt ben, hè, nu, hè?
1: Je bent niet gecanceld.
0: Gecanceld wordt.
1: We geven gewoon geen antwoord meer.
0: Kan je mij vertellen wat de hoogte is van het minimumloon op Sint Maarten, op Sama en Sint Eustatius? En hoeveel het per land, per eiland, verschilt van Nederland. Oh.
1: Je bent al gecanceld.
0: Ik ben al geen antwoord meer. Ik word gewoon geblokt hier.
1: Hij is gewoon boos.
0: Hij zegt, ik luister. Maar je luistert niet. Wacht even hoor. Zie je net wat er gebeurt? Jongens. Wacht even. We gaan even een andere app proberen. Hè?
1: Maar het, moet hij hier ineens zitten? Ineens zien we lichten aangaan buiten?
0: Ik weet niet wat hier gebeurt. Maar
1: helikopter.
0: Hij zegt, ik luister, maar je luistert niet. Oké. Okay. Ik heb een vraag over het minimumloon op Saba, Sint Eustatius en Saba. Nee, Saba, Sint Eustatius en Saba, inderdaad. De drie eilanden van Caribisch Nederland. Bonaire. Nee, sorry. We beginnen opnieuw. Ik heb een vraag over het minimumloon op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Hoeveel bedraagt het minimumloon per eiland? En hoeveel verschilt het met het minimumloon in Nederland? Dat is de vraag die ik heb.
3: Per 1 januari 2026 is het minimumloon op Bonaire $10,69 per uur, op Saba $10,66 per uur en op Sint Eustatius $10,61 per uur. Dit is een verhoging ten opzichte van het jaar daarvoor. Ter vergelijking, het minimumloon in Europees Nederland ligt doorgaans beduidend hoger, afhankelijk van leeftijd en sector.
0: Ja, maar even precies zijn. Beduidend hoger, daar doen we het niet mee. Maar vanaf 18, 19, 20, 21 en 22 jaar. Duidelijke afbakening. We zijn benieuwd naar je antwoord.
3: In 2026 is het minimumloon per uur op Bonaire $10,69, op Saba $10,66 en op Sint Eustatius $10,61. In Nederland is het minimumloon per uur voor 21 jaar en ouder €14,87, voor 20-jarigen €11,77, voor 19-jarigen €8,83 en voor 18-jarigen €7,36. Dit toont een duidelijk verschil in absolute bedragen tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland.
0: En verklaar het verschil?
3: In euro's is het minimumloon in Nederland substantieel hoger. Een volwassene van 21 jaar of
0: ouder... Nee. Ik heb het niet over bedragen. Ik wil weten waarom er verschillen zijn.
3: Het verschil is structureel, omdat Caribisch Nederland economisch en sociaal een andere context kent. De kosten van levensonderhoud liggen daar anders en het minimumloon is gekoppeld aan de lokale economie en koopkracht. In Europees Nederland is de economie groter, de productiviteit hoger en de sociale voorzieningen anders georganiseerd, wat leidt tot een hoger minimumloon.
0: Maar waarom ben je dan een bijzondere gemeente en maak je deel uit van hetzelfde koninkrijk? Hoe kan er dan verschil bestaan?
3: Hoewel Bonaire, Saba en Sint Eustatius bijzondere gemeenten zijn, gelden ze als Caribisch Nederland met een eigen sociaal-economisch beleid. Het Koninkrijk heeft bewust gekozen om het minimumloon te koppelen aan de lokale levensstandaard. Dat voorkomt dat Europese normen die economisch niet direct passen, verstorend werken op de eilanden. Kortom, het is een maatwerkmodel binnen dezelfde staatsstructuur.
0: Maar hoe verklaar je dan dat de prijzen op de eilanden veel hoger zijn dan die in Nederland?
3: Dat komt door de geïsoleerde ligging en afhankelijkheid van import. Vrijwel alle goederen, inclusief basisproducten, moeten per schip of vliegtuig komen. Dat verhoogt transportkosten die doorwerken in de prijzen. Ook schaalgrootte speelt mee. Op kleine eilanden zijn er minder afzetmarkten, wat efficiëntie beperkt. Die factoren maken dat de lokale economie eigen loonniveaus nodig heeft.
0: Nou, we horen het in ieder geval.
1: Ja.
0: Ja, het gaan 4 euro schelen, geloof ik, hè, per uur.
1: Ja. Ja, dat zie je. Daarom ben je een bijzondere gemeente.
0: Een bijzondere gemeente, ja.
1: Heel bijzonder.
0: Omdat je dan minder toeslagen krijgt. En het zijn allemaal de voorzieningen. En het ligt geïsoleerd, denk ik dan opeens.
1: Ja.
0: Want je denkt, het ligt geïsoleerd. Waarom? Ja, ik weet ook niet zeker als die eilanden überhaupt onafhankelijk willen zijn. Maar dat is even een ander verhaal, denk ik, in deze. Ja. Ja, maar ja, het is in ieder geval interessant om te kijken waarom die verschillen er namelijk zijn.
1: Maar ja, wat wel zo is, dus die Franse eilanden, die zijn helemaal geïntegreerd met Frankrijk. Hè? Dus bepaalde wetten ook en zo.
0: Ja.
1: Soms, ik hoorde vooral met corona, daar vonden zij het belachelijk. Want hoe het in Frankrijk,
0: zo moesten
1: hun het ook doen. En dat kon gewoon niet op zo'n eiland gewoon bewijzen van. In Frankrijk heb je, dus wonen ze bijna, weet je, vooral Parijs bijvoorbeeld, wonen helemaal bij elkaar, drukte. Ja. En zij moesten het gewoon volgen. En dan waren er toen heel veel protesten ook tegen.
0: Ja, maar wat ik ook wel interessant vind is dat er laatst waren de rellen. Jij wilde ook naar dat land toe gaan, volgens mij. Welke was dat? Dat was ook een Franse. Er waren rellen uitgebroken vanwege het hoge prijsniveau, onder andere. En, want ja, op een eiland kan je natuurlijk niet zoveel maken. Dat betekent bijna dat je niet bijna alles, maar heel veel van wat je nodig hebt, dat moet je dus dan importeren. Ja, en die import is allerlei regels is die gebonden, maar zeker het transport en zo naar afgelegere gebieden, ja, dat maakt het duur, toch?
1: Ja, nee, dat klopt.
0: En, maar er was dus ook wel, die rellen gingen er ook over, dat dan de Franse regering ergens iets mee te maken had dat die prijzen hoog lagen.
1: Nee, dat klopt, ja. Want
0: ik heb daar de feilen niet van meegekregen.
1: Ja. Maar goed, Frankrijk is dat altijd zo. Hè? Kijk hoe zij in Afrika tekeer gaat, Frankrijk. Ja. Zij willen altijd een door bepaalde wetten, maar ook door munteenheden, willen zij gewoon controle houden. Ja, willen zij gewoon controle houden op die eilanden.
0: En Nederland doet het zuinig.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, precies.
0: Die doet het zuinig, dan blijkbaar. Toch controle houden, maar dan zuinig.
1: Ja.
0: Niet te veel aan uitgeven. En
1: ik moet zeggen, in Frankrijk waren er heel veel. Stel dat werknemers, zag ik heel veel mensen uit Martinique. En zij kwamen dan uit Guadeloupe, Martinique. En die werkten dan heel veel in Parijs. En ik moet zeggen dat Parijs, volgens mij ben ik 30 jaar geleden voor het laatst geweest.
0: Ja.
1: Die is wel een beetje multicultureel geworden, moet ik zeggen.
0: Maar Parijs is toch een multicultureel.
1: Ja, maar toen niet. Toen vond ik het vergeleken met Londen. Kijk, Londen vond ik altijd best wel gezellig. Wel een beetje mix en zo, ook jongeren. En Parijs was toen vrij wit.
0: Ja.
1: Nou, ik ben trouwens nu over 30 jaar terug.
0: Okay.
1: Terwijl Londen had het al. Maar nu.
0: Frankrijk ook?
1: Ja, Frankrijk ook. Tenminste, Parijs wel.
0: Niet alleen maar in de voetbalteams.
1: Nee, niet alleen in de voetbalteams, maar ook gewoon daar. En ik kan zeggen wat je wil, maar van Frankrijk. Nou, daar zijn gewoon 9 zwarte spelers bij wijze van.
0: Ja.
1: Soms de backs.
0: Ja.
1: En ook dan de keeper. Maar zelfs nu, de keeper is ook zwart. Dus volgens mij is alleen misschien de linksback en Rabiot. Want Rabiot speelt altijd.
0: Rabiot speelt altijd, ja, klopt.
1: Ja, nou,
0: in de basis.
1: Dus die twee gewoon voor de rest. Zij hebben niet zoiets van, nou, het moet niet te veel zijn. En Nederland, nou, Koeman die wil graag winnen. Dus die zet er ook wel 6.
0: Koeman zet in wat hij kan, ja.
1: Alleen Engeland, die is nog altijd moeilijk.
0: Die struggelt inderdaad,
1: die is nog altijd, 3 hoor.
0: Maar Tuchel vind Tuchel een rare kerel.
1: Ja, die doet ook gewoon mee. Dus die heeft ook gewoon niet dat hij zegt van ik ga er 7 inzetten of zo.
0: Ja.
1: Terwijl dat gewoon kan, hè, qua talent.
0: Ja, natuurlijk kan het qua talent. Maar dat is gewoon een totaal ander probleem.
1: Maar Tuchel doet dat ook niet. Maar zal hij instructies krijgen? Want ik ben benieuwd als zij bijvoorbeeld een Ancelotti zouden zetten. Dan weet je gewoon van Ancelotti, dat zag je ook bij Madrid. Die zet gewoon 7 of zo.
0: Maar Ancelotti is denk ik ook een trainer die van een ander soort voetbal houdt. Ik denk dat het voetbal waar je van houdt ook een bepaalde voorkeur heeft. Want Tuchel heeft bijvoorbeeld met, hoe heet die jongen van Real Madrid? Bellingham.
1: Ja.
0: Daar zag hij het niet in zitten. Hij heeft hem zelf op de bank gezet. Hij wist niet zo goed wat hij met hem aan moest. Hij zou dan met Declan Rice te vergelijken zijn. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Dus dat zal ook nog wel een rol spelen, denk ik, hoor. Waar hou je van? Hou je van technisch oogstrelend voetbal? Ja, dan kies je misschien voor andere spelers. Zal dat ook niet een rol spelen?
1: Ja, maar je denkt ook een beetje aan de cultuur van het land, hè?
0: Ja, maar ik denk altijd, zolang je maar wint, dan maakt de cultuur van het land toch niet zo gek veel meer uit.
1: Ja, maar goed, je hebt altijd verschillende manieren om te winnen. En soms moet jij gewoon Nou, jammer dan voor iedereen. Maar ik zet hem weer in het elftal. Is dat, en als dat 8 zwarte spelers is het jammer.
4: Ja.
1: Ga je wel kritiek krijgen als je verliest.
0: Uiteraard.
1: Maar dat, dan is dat het maar. Ik zie wel dat Koeman... Ja, dat is wel iemand die wil winnen, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Die heeft... Die
0: nee, die wil winnen.
1: Die wil gewoon winnen. En als ik er achter zet, zet ik gewoon achterin.
0: Als dat moet wel.
1: Bekend om. Ja, ja, ik ga niet meedoen met sentimenten en dat soort dingen. Dat doet hij niet.
0: Maar je zou ook niet, je zou ook bijna niet anders moeten denken als coach zijn. Ik wil winnen. Maar als je niet wil winnen, is het toch een beetje verbazingwekkend. Wanneer je zegt, nou, ik heb betere spelers, maar ik neem ze niet mee. En dat, hoe belachelijk het ook klinkt, zoals ik het zeg, maar dat hebben we zien gebeuren, toch?
1: Dat zie je toch gebeuren? Ja,
0: dat zie je gebeuren. Dat zien we vaak gebeuren. Ben jij trouwens even over de Nederlandse selectie? Ben jij onder de indruk van de selectie?
1: Nee.
0: Denk je, daar staat een ploeg waarmee we ver kunnen komen?
1: Nee. Ze hebben iedereen altijd hoop hier in Nederland. Maar ik ben al... ik denk dat ze de eerste ronde wordt al moeilijk tegen Japan.
0: Ja, Japan dat zal pittiger zijn.
1: Dat zal pitter al zijn. Dus dat is misschien een gelijkspel. Maar ik denk wel dat ze doorkomen.
0: Ik wil Japan trouwens ook niet te veel ophemelen, hoor. Dus in alle eerlijkheid. Ze hebben wel goede voetbal, maar ze missen wel absolute topspelers.
1: Ja. Maar dat wordt

0: zal moeilijk zijn. Ik hoop gewoon dat ze volgende ronde, de kans is groot dat ze gewoon tegen Marokko uitkomen.
1: Ja.
0: Ik hoop het toch zo.
1: Dat is dan heel interessant. Trouwens, Marokko is te verslaan, hoor, door Nederland.
0: Ja, dat wel.
1: Marokko
0: dat
1: is te verslaan.
0: Dat wordt wel spannend.
1: Nee, dat wordt wel spannend. Maar ik zie wel dat Marokko te verslaan is. Het is altijd nog wel een tegenstander waar je rekening mee moet houden. Want ze hebben natuurlijk hele goede spelers. Maar Marokko
0: de eerste wedstrijd
1: is
0: ook Frankrijk-Senegal.
1: Frankrijk-Senegal.
0: Die hebben ook een geschiedenis een beetje.
1: Die hebben ook een wedstrijd gespeeld. Frankrijk-Ivoorkust.
0: Oh ja, en die heeft Ivoorkust
1: gewonnen. Ivoorkust gewonnen. En de broer van Doué, die heeft toen het winnende doelpunt gescoord.
0: Die is rechts buiten, hè?
1: Ja, dat is blijkbaar
0: een heel groot talent te zijn.
1: Ja, maar hij speelt voor Ivoorkust en Doué dus niet.
0: Ja.
1: Dat had dus de andere buitenspeler kunnen zijn van de Ivoorkust.
0: Ik zat in een taxi en die man was uit Algerije.
1: Ja.
0: Dus ik zit en dan vraagt hij, waar kom je vandaan?
1: Waar kom je vandaan?
0: Ja, we leven. Ja. Maar ik zeg altijd wel Suriname. Hè? Ja. Dus Suriname, above Brazil, sommigen weten wel. Ja. En ze zeggen, ja, maar we wonen in Amsterdam, Nederland en zo.
1: Ja.
0: Ja, yesterday, we beat you. Zo, weet je. Hij zegt van, ja, hij is Algerijnen.
1: Hij was blij.
0: Dus ik praat een heleboel voetbaltories met hem. Ja. Was wel gezegd, dat komt er nu. En hij was van, ja, Algerije. Ik zeg, luister, als die Franse spelers... Hij zegt, luister, als die Franse spelers gewoon voor hun land gaan kiezen... Ja. Is het klaar met Frankrijk. Klopt. Hij zegt, als je ziet hoe die Fransen... Hij noemde ze dan. Hij zegt, die Fransen zijn luiers. Hij zegt, die buitenlanders, die draaien de economie hier. En dat soort dingen. Toen zei ik ook van, ja, maar ik zeg, jullie... grootste voetballer, Zinedine.
1: Ja.
0: Hij zegt, I don't like Zinedine. Die denkt alleen aan zichzelf. En Algerije doet nooit wat voor Algerije. En dat soort dingen. Helemaal niet. En toen had ik het over onze rechtsbuiten.
1: Wie?
0: Die van City en van Leicester.
1: Oh ja, die nu in Saudi-Arabië speelt.
0: Mares. Ik zeg, ja, maar ik hield van Mares en zo. Dus ik leg hem uit. Hij zegt, Mares... hij zegt, met club was hij goed, maar hij speelt niet met zijn hart. Als hij voor het nationale team speelt, dan, weet je, dan is hij gewoon... als ik verlies, verlies ik, maar ik hou spelen. Dat zie je wel eens meer met landen.
1: Ja.
0: Hè?
1: Dus
0: dat landen willen dus dat je met hun hart dat je speelt.
1: Ja, ja, ja.
0: Zij vonden het ook altijd van Messi.
1: Ja.
0: Zij vonden Messi, vergeleken met Maradona...
1: Ja.
0: Maakt niet eens met de voetbalkwaliteiten... Ja. Maar Maradona, ze hielden van hem omdat hij met zijn hart speelde.
1: Maar het is Messi vergeven. Ja, nu de wereldkampioen geworden.
0: Uiteindelijk. Maar je hebt het wel vaker, hoor jij wel eens. Dat jij, je moet, weet je, met je hand op je hart. En je moet volkslied meezingen.
1: Ja.
0: En dan ben je een echte...
1: Ik vind trouwens wel dat je volkslied mee moet zingen.
0: Ja?
1: Ik miste dat vuur ook wel een beetje bij Suriname. Dat gemompel, dat zag er niet goed uit.
0: Ja, dat je echt gewoon voluit...
1: Nou, het hoeft niet dat er allerlei spuug uit je mond komt. Dat hoeft ook weer niet. Maar ik bedoel...
0: Je moet het wel kennen.
1: Nou, ik vind het wel.
0: Maar ze kennen het toch ook, denk ik. Zongen zijn iedereen soms wel mee.
1: Ik bedoel, als je een liedje kent...
0: Nee, maar je keek toch naar ze?
1: Ja, maar...
0: En ze zongen niet allemaal mee?
1: Verre van. Nee, maar ik zou dat wel verplicht gesteld hebben. Dat moet je gewoon kennen.
0: Je zou het zo gewoon leren, gewoon huiswerk.
1: Huiswerk, anders kom je de selectie niet in.
0: En hand op je hart?
1: Maar mij, dat mag, dat is een keuze. Maar ik bedoel, een volkslied vind ik wel belangrijk dat je daarin meedoet. Iedereen, ook op de bank, hè?
0: Ja, maar je ziet wel eens gewoon landen. Dat je ziet gewoon dat ze opgepompt zijn.
1: Ja, ja.
0: En hij vond het ook van Algerije. Hij zegt, er zijn spelers gewoon... Die misschien bij een club goed, maar dan spelen ze voor hun land. En dan spelen ze niet met hun hart.
1: Ze spelen niet met passie in.
0: Hij hield daar niet van. En
1: nee,
0: dat kan ik
1: me ook wel voorstellen. Maar in Suriname vond ik het ook een beetje twijfelachtig. Als ik ze zo een beetje... Het volkslied zag brabbelen, denk ik nou. Weet je, dat had wel wat beter gekund. Want nee, gewoon al is het alleen maar om het feit... om te laten zien, we staan voor Suriname, we spelen voor Suriname. En dan zingen we het volkslied uit volle borst.
2: Ja.
1: Toch? Ik bedoel, we zien allemaal Zuid-Amerikaanse clubs... waarbij de tranen over die mannen hun wangen heen biggelen. Echt, ja, maar dat wil ik zien.
0: Precies. Nou, hij vertelde dan ook van hoe die Franse huishouden in weet je, in Niger en overal. Nou ja, weet je, dat soort dingen.
1: Zij zelf ook, hoor, die Algerijnen.
0: Maar ja, ze hebben lang in de oorlog ook gezeten.
1: Ze hebben lang gezeten, inderdaad. Een hele bloedige oorlog hebben ze gevoerd. Dus ze weten wel met wie ze te maken hebben.
0: Ze hebben bijna 3 miljoen mensen of zo, zoiets, doden en zo.
1: Maar nu zijn die zogenaamde rebellen die in Mali binnenvallen, die hebben hun basis gewoon in Algerije. Dus dat is natuurlijk iets wat niet klopt.
0: Ja.
1: Maar dat politiek is een ondoorzichtig en vuil spelletje. Dus zeker als het over machtspolitiek gaat. Maar het wordt dus interessant. We hebben vandaag gehoord eraan dat Julian Timber die mist het WK.
2: Ja.
1: Geert Truida is opgeroepen als vervanger. Nou, ik zie dat je daar heel blij mee bent. Dat Geert Truida is.
0: Ik vind Geert Truida niet een slechte speler, hoor.
1: Ik ook niet, want dan wordt het een beetje overdreven gedaan. Vind ik zelf ook. Maar Timber is wel een aderlating voor het Nederlands elftal, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Want als we niet. Toch wel wat gebrek aan kwaliteit. Want ik denk dat hij dan de linksback zou moeten zijn, toch?
0: Wie?
1: Timber zou dan linksback spelen, denk ik, in het Nederlands elftal.
0: Nou, ik denk dat hij gewoon rechtsback moet spelen. Oh ja, Dumfries.
1: Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet.
0: Hoezo? Zoals een nieuwe Real, man.
1: Ja, daar kan je niet omheen, toch?
0: Ja, dan zou die linksback moeten spelen.
1: Zou die linksback
0: moeten spelen. Maar nou, Van de Ven is ook linksback tegenwoordig. Ik zie dat Real Madrid belangstelling heeft Van de Ven. Je kan wel een beetje lachen.
1: Nee.
0: Maar dat, jawel.
1: Ja, en ik
0: van
1: heb het
0: Ven.
1: Ik heb het
0: Tottenham wilt hem en nu ook.
1: Tottenham, daar speelt hij al. Die hoeven ze niet meer te
0: doen. Oh ja, die heeft speelt hij al. Ja, daar speelt hij al. Ja, ja.
1: Of misschien maar, Liverpool of zo. Ja, ik weet
0: nee,
1: niet.
0: Van Hekken of zo. Die gaat naar Tottenham.
1: Jean-Paul van Hekken, ja, inderdaad. Ja.
0: Nee, nee, nee. Die Real Madrid wil.
1: Ja, dat las ik inderdaad.
0: Maar omdat Real Madrid problemen heeft op de backs.
1: Ja, maar op de back inderdaad. Maar hij is niet een. Kijk, Van de Ven gaat het moeilijk krijgen in Spanje als hij echt back speelt. Want het is niet zoals bij Tottenham. Want hij gaat te maken krijgen met echte buitenspelers.
0: En ja, maar Dumfries is ook niet sterk erin, hè? Dumfries is niet sterk verdedigend 1-op-1 met bewegelijke buitenspelers.
1: Luister, Dumfries zou voor mij de nieuwe Carvajal kunnen worden.
0: Hij is... Nee.
1: Ja.
0: Hij... Dumfries
1: kom
0: is
1: nou
0: goed.
1: Niet weer met het verhaal. Want je
0: nee,
1: vertelt
0: ik zeg niet dat Dumfries iets
1: wat tegen
0: is.
1: Sinds Heerenveen hoor ik je dit vertellen.
0: Nee.
1: Zo lang zijn we al bezig.
0: Nee,
1: toch?
0: Want kijk, hij bij Inter speelt hij in een vijfmansverdediging.
1: Ja.
0: En dan als hij langs de lijn kan opstomen, ja dat is een extra wapen.
1: Ja.
0: Maar dat kan je niet elke wedstrijd.
1: Nee.
0: Sommige wedstrijden komt er gewoon alleen buiten op je af. Ja. En dat moet je kunnen verdedigen.
1: Klopt. Maar toch
0: nou,
1: denk ik dat
0: is
1: hij
0: niet zo sterk.
1: Toch ik denk dat hij het beter gaat doen dan Van de Ven. Want ik heb Van de Ven een paar keer lelijk met zijn mond in het gras zien liggen. En ik weet, je weet ook tegen Isaac.
0: Van de Ven speelt hij op Jamal en dat soort dingen.
1: Nee, die gaat gras
0: kansloos.
1: Eten.
0: Dat is het kansloos.
1: Ja, maar dan kan je wel snel zijn, hoor. Ik bedoel, als ik je stuur, dan staat op de parkeerplaats.
0: En af en toe je knie, hè?
1: Je
0: knie gaat een beetje
1: of je voet,
0: heen en weer.
1: Of je voet blijft vast in het gras. Nee, hoor.
0: Dus, maar ja, het schijnt wel dat ze dat
1: zijn. Ja, ik hoor het wel. Maar ik ga me er actief tegenaan bemoeien dat het niet doorgaat.
0: Jij gaat even met
1: Van de Ven. Ja, ja.
0: Perez even praten. Heet die Per Florentino?
1: Florentino, ja.
0: Ja.
1: Flow, voor vrienden.
0: Voor intimi.
1: Ja, voor intimi, ja. Nee, Flow, dat kunnen we niet gaan doen.
0: Net ook bekend geworden dat Mourinho een goed gesprek heeft gehad met Endrick.
1: Ja.
0: En Endrick is echt welkom.
1: Nou, sowieso een van de grootste fouten die ze hebben gemaakt om Endrick
0: te... Ja, maar waar gaat hij spelen? Want Bassi speelt in de spits, Kylian.
1: Ja, maar...
0: Kylian speelt in de spits.
1: Ja,
0: Kylian
1: ja.
0: is nummer 10,
1: nee, nee, dat snap ik. Klaar. Dat snap ik, maar... Kijk, Endrick hadden ze niet weg moeten doen. Alleen,
0: ja, maar
1: je had Endrick gewoon minuten moeten geven. Net als Ancelotti een minuut gaf.
0: Op een gegeven moment ben je meer als minuten. En laten we eerlijk zijn...
1: Ja, snap
0: zijn,
1: ik wel. Op zijn, leeftijd, zijn. Op zijn leeftijd had hij dat nog gepikt.
0: Nee, maar laten we eerlijk zijn. Mourinho is niet sterk met jeugd.
1: Over het algemeen niet, maar...
0: Over het algemeen, nooit.
1: Maar Endrick moet je wel terugnemen. Ik las dat Barcelona wel ligt... Wat overigens heel geschikt team voor hem zou zijn.
0: Dat denk ik ook
1: ik
0: wel,
1: Ik moet
0: ja.
1: het je eerlijk zeggen, want Endrick bij... want die spits...
0: Vooral dicht bij de goal speelt Barcelona.
1: Ja, Lewandowski is natuurlijk top, maar een beetje over de top. Hè? Maar die andere, die in de voorin speelde, die vond ik nooit zo sterk.
0: Ferran Torres of zo.
1: Ja, is het Ferran? Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, aardig wel, maar niet...
0: Ze wilden die man van Atletico hebben, Alvarez.
1: Dat snap ik wel.
0: Maar Atletico, die zegt, is niet te kopen.
1: Ze hebben bijna 100 miljoen voor hem betaald. Dus dan moet je wel over de brug komen. Maar Endrick naar Barcelona, dat zou passen. Dat zou passen. De manier waarop we daar gevoetbald worden.
0: En Real Madrid wil Olysee. Maar dan Bayern München zeggen, wij zijn geen verkoopclub. Gaat gewoon niet gebeuren. Wij zijn gewoon zond. Wij hebben geen geld nodig.
1: Ja, maar,
0: gaat hem niet worden.
1: Maar denk je,
0: 150 miljoen hebben ze geboden. Gaat hem niet doen.
1: Gaat hem niet worden.
0: Nee.
1: Tot Olysee ook zegt, van, hij voelt zich toch niet helemaal gewaardeerd bij de club.
0: Ja, maar dat is
1: want
0: het.
1: Dat gebeurt altijd.
0: Dat gebeurt altijd. Hij wil gewoon weg. En dan, ik voel me niet lekker.
1: Ik voel me niet lekker. Ik ben toch niet zo gewaardeerd. Of de afspraken zijn niet nagekomen. We hebben het toch zo vaak gehoord.
0: Ja, en dan weet je gewoon dat hij daar Real wil.
1: Nee, maar Bayern kan wel roepen. Kijk, je bent super afhankelijk van het feit als die man... Maar je kan
0: misselijk
1: bijna,
0: wordt, ja
1: maar
0: nee.
1: Maar je kan bijna denken dat die man misschien een oude posters op zijn kamer heeft gehad. Hè? En dat het zat er geen eentje van Real Madrid bij. Dat kan ik je nu
0: Want Mourinho is niet fan van Rodrigo.
1: Nee, maar ja, ik denk dat het ook wel eens tijd is om voor Rodrigo om te gaan.
0: Maar ze hebben ook die rest buiten.
1: Ja, Mastantuono. Maar die moet nog 20 worden. Dus laten we wel zijn, hè. Die is nog niet zo oud, hè?
0: Ja, maar Olysee, die is volgens mij ook niet zo oud.
1: Nee, die is ook nog niet, maar is wel oud.
0: Ja, maar goed, als die nog 5 jaar meegaat, ga jij dus niet spelen.
1: Nee, maar Masta Tuono is eigenlijk nog een A-junior. Dus als hij niet zoveel minuten krijgt, als Mourinho slim is en hij roleert ze sneller. Kijk, de kans is groot dat Olysee heeft gedroomd om bij Barcelona of bij Real Madrid te spelen. Ja. Laten we eerlijk
0: Barcelona
1: zijn.
0: Barcelona gaat niet, maar dat is Jamal als rechtsback.
1: Jamal, dus dat gaat hem niet worden. Dus daar heb je niks te zoeken. Weet je, waarom vakante posities is aan de rechterkant bij Real Madrid.
0: Ja.
1: Nou, dan kan je wel zeggen, ik speel graag bij Bayern, want ik vind het een fantastische club. Wat kan, want deze jongen heeft nog wel een afwijkende mening. Maar jij weet net zo goed als ik, als Real Madrid zegt dat ze je willen hebben, dat je thuis nog een paar goede gesprekken gaat hebben.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ook, ja, precies. Ja,
1: dus ja. En als je dan een tandem hebt met Dumfries Olysee, nou, dat is heel aardig. Alleen, daarmee hebben ze het middenveldprobleem niet opgelost.
0: Nee, dan moeten ze nog spelers halen, dus.
1: Dat middenveldprobleem is Ceballos naar Ajax, dat vond ik wel een spectaculaire.
0: Maar ik geloof het nog steeds niet.
1: Nou ja, het ziet er wel heel serieus uit.
0: Maar ja, maar ik was... hoe heet het? Ceballos?
1: Ja.
0: Ik hoef even die 10 miljoen per jaar. Ja. Hoe ga je naar Ajax toe?
1: Ik weet het niet.
0: Ik geloof het gewoon niet.
1: Misschien gaat je seizoenkaart omhoog.
0: Ja. Ja? Of ze geven hem een bedrag in één, hè? Dus dat je, want hij zou niet zoveel meer moeten kosten. Misschien 6, 7 miljoen. Dus dan geef je hem een 10 miljoen.
1: Ja.
0: In één keer. Want zo'n speler kost normaal 20 miljoen.
1: Ja, dat kost
0: zoiets.
1: Maar ik weet ook niet hoe ze dat gaan doen. Want Ceballos zou ook bijvoorbeeld zo bij Spurs of zo terecht kunnen.
0: Maar dat dachten ze
1: een verkeerde club voor hem trouwens. Hoor.
0: Ja, maar dat dachten ze ook van Henderson. Dat het niet, en toch was Henderson hier. Terwijl Henderson dacht mij ook van dat gaat niet lukken.
1: Nee, dat gaat niet lukken. Dus, maar
0: ik geloof nog steeds niet.
1: Ik denk dat je met Ceballos wel een betere speler binnenhaalt dan Henderson. Met alle respect.
0: Jawel, maar Ceballos, die speelt gewoon het middenveld gewoon hier kapot.
1: Ja, maar het is met zo'n fantastische speler. Ancelotti zei er aan ze altijd, hè?
0: Dat hij hem wel... Dat hij
1: ja, maar dat
0: hij
1: het gewoon jammer vond dat binnen toen Kroos en ze ook nog speelden... dat hij niet zo heel veel met hem kon, ondanks dat het een goede speler was.
0: Hij komt van Betis vandaan, Sevilla, en hij wil eigenlijk terug. Maar die zitten in een soort... Ja. In Spanje heb je een soort cap, hè? Met aantal salarissen.
1: Salarissen, ja.
0: En zij zitten in een cap, of zij moeten gewoon een van die drie topspelers verkopen. Zoals onze man die altijd bij Real speelt. Die op 10 speelt.
1: Ja, ik weet niet wie bedoelt.
0: En dan moeten zij hem voor. En dan zou het pas kunnen. Dus op dit moment kan dat gewoon niet.
1: Nou, maar hij gaat niet terug naar Betis. Deze speler van Real Madrid. Hij speelt omdat er gewoon te veel sterren zijn.
0: Ga je naar Ajax?
1: Ja, maar dat vind ik ook verrassend. Omdat
0: Ajax nu een Spaanse trainer heeft.
1: Kijk, het is geen liefdadigheid. Hij doet niet dan liefdadigheid als voetballer.
0: Nee, maar die Spaanse trainer die heeft dan met
1: hem gesproken. Als hij hem binnenhaalt, dan moet ik je wel zeggen, dan moet ik petje af. Dan is het wel geweldig transferbeleid, hoor, dit.
0: Ja, Jordi Cruijff, die kan ook Spaans praten.
1: Ja, maar dan heb je echt wel een playmaker, een echte.
0: Ik weet niet, qua die trainer... Het schijnt dus dat het een trainer ook is. Dat zo speelde hij ook bij Girona. Die een beetje... Weet je hoe die Spaanse ploegen spelen? Hè? Tik, tik. Weet je gewoon.
1: Ja.
0: Maar dat kunnen die Spaanse spelers. Hè?
1: Ja, precies.
0: Ik ben benieuwd. Bij Nederland.
1: No.
0: Goed inspelen. Ja. Goede aanname. Ja. Gewoon basistechniek. Ja. De meeste hebben dat niet. Nou, dus het is mooi
1: Ik vind de huidige selectie niet zo sterk van Ajax.
0: Ja, nou ja, precies.
1: Er zitten gewoon dubieuze spelers in.
0: En als jij wel een beetje op zijn Spaans wil gaan spelen. Weet je, kort tikken. Wat hij ook bij Girona deed. Dat gaat bij Ajax niet.
1: Tenzij ze in de jeugd wel voetballers zien. Die het wel kunnen spelen.
0: En dan hoor je veel spelen. Ja, maar Girona zetten niet druk. Ja. En wij willen een speler die druk zet. Weinig teams zitten in La Liga druk.
1: Ja, toch op.
0: Want druk zetten op de tegenstand. Volgens mij is alleen Barcelona die
1: Barcelona,
0: vol druk
1: Real speelt druk.
0: Maar ook in fases.
1: En die ploegen die kunnen goed verdedigen. Heb ik gezien, hoor. Daar.
0: Ook dat, maar ze spelen ook onder druk uit. Weet je hoe zwaar dat is als ze steeds onder die druk uitspelen.
1: En heel mooi ook.
0: Dus het druk zetten wat zij dan hebben. Ja, je moet de trainer zetten die druk. We willen snel de bal veroveren. Dat gaat Girona niet zomaar doen bij Atletico uit of zo. Nee, dat soort dingen. Dus ik vind dat een beetje...
1: Dat vind ik ook overdreven. Maar Ceballos zou ook naar Atletico Madrid kunnen gaan.
0: Ja, maar van Real naar Atletico...
1: Ja, dat doe je niet zo heel snel. Gebeurt wel eens. Maar ik zou zeggen, dat zou ook nog een hele mooie... Want soms vind ik dat ze een beetje finesse missen. Ja. Op dat middenveld. Maar hij loopt ook nog behoorlijk op het veld. Weet je? Hij is goed aanwezig. Trouwens, hij heeft ervaring. We zeggen nou dat hij wel op de bank staat. Maar die heeft ook gewoon finales en halve finales en zo gespeeld.
0: Hij is 28, 29. Maar hij is niet in de Spaanse selectie. Hè? Nee. Omdat hij altijd op de bank
1: zit. Ja, dat is een beetje zijn makker, denk ik.
0: Ja,
1: dat is jammer voor hem is.
0: En Van Persie weg?
1: Ja, Van Persie.
0: Wat vind je daarvan?
1: Nou ja, zat eraan te komen, toch?
0: Dik Advocaat is niet blij.
1: Nou ja, dat mag
0: die zegt
1: niet.
0: Gewoon een 38-jarig broekie die komt even beslissen dat de grote Van Persie weg moet. Want er is nu een technisch directeur, een Belg.
1: Een Belg, ja.

0: En daar gaat het beginnen, hè?
1: Dat is de koning, maar wel nee. Hij komt van Club Brugge, hè, deze jongen. Ja. Dat is een ontdekker van menig talent, trouwens.
0: Ja, maar het gaat beginnen, hoor. Het gaat beginnen, want zij houden niet zoveel van hem. Die Spaanse trainer.
1: Ja.
0: Men houdt van Nederlandse trainers, hier.
1: Ja,
0: en als jij als het buitenland komt, hebben ze altijd moeite. Ze hebben altijd moeite, want ze willen gewoon Nederlandse trainers. Gewoon ossenworst erbij, kaasje en gewoon doe normaal. Dus het is net als toen met Schmid.
1: Ja.
0: Zij houden niet van buitenlandse spelers hier als trainers.
1: En ik moet je zeggen, toen Roger Schmid er was, hadden we een spannende competitie. Hè? Laten we eerlijk zijn. Hè? Want het heeft tot op de laatste minuut geduurd. En Schmid had een veel minder elftal. Dat wat wel eens goede dagen, goede momenten had.
0: Ja.
1: Maar hij maakte de wedstrijden wel dusdanig dat het spannend was, toch? Dat je denkt van, weet je, het is... Ja, en ik vond het altijd zo gek, die kritiek op Schmid. En hij had dus ook gelijk met, hoe heet die Marokkaanse speler? Afvalai. Hoe heet die jongen die nou daar zoveel problemen mee zijn, die naar RKC is gegaan en zo? Ja,
0: precies.
1: Hij had het goed gezien.
0: Ja.
1: Weet je, maar het... Ja, en als hij er dan is, dan houden ze er niet van. Maar PSV speelde soms heel aantrekkelijk voetbal, moet ik zeggen.
0: Precies.
1: Met best wel wat mindere spelers, toch?
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Die Belg die alleen maar hard kon rennen. Weet je nog, die man was heel snel, schijnt die man te zijn. En kon rennen als ik weet niet wat. Maar...
0: Ihatare.
1: Ihatare had je inderdaad. Hoe heet die Belgische speler? Want die is weer, ik weet niet waar hij nu speelt. Die kon alleen maar rennen of zo bij PSV. En dan had je die Israëliër.
0: Sahavi.
1: Ja, Sahavi.
0: Oh. Hij had wel gutsen.
1: Ja, gutsen had hij
0: wel. Gutsen deed wel.
1: Ja, wel gutsen deed wel.
0: Zijn oude dag.
1: Ja, gutsen deed wel. Ja, inderdaad. Gutsen deed wel. Dat deed wel het meeste. Maar voor de rest was het niet zo heel veel. Maar, of dan niet heel veel talent. Ja, Sangaré heeft hij ontdekt.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja. Die speelt nu nog bij Ivoorkust, hè?
1: Hij speelt bij Nottingham Forest volgens mij, als ik me niet vergis. Hè?
0: Maar hij speelt niet altijd daar.
1: Nee.
0: Die trainer van Nottingham Forest is naar Liverpool gegaan.
1: Is hij de trainer van Liverpool geworden?
0: Ja. Iguela of zo.
1: Is dat zo?
0: Of Iguane. Ja, hij is van Liverpool. Ja. Toch verrassend dat Slot weg moest. Hè?
1: Ik dacht, kijk, luister, als ik heel eerlijk ben. Ik heb wel waardering voor de prestatie. Maar als ik heel eerlijk ben, is Slot kampioen geworden op een moment dat andere teams een beetje in
0: slechte doen waren. Heel erg geteerd op Klopp, zeggen zij, de selectie.
1: Hij heeft gewoon de spelers opgesteld die hij moest opstellen. En daar heeft hij het goed mee gedaan. Alleen dit seizoen is de ploeg te weinig gegroeid.
0: En maar heeft dat met het overlijden ook te maken? Hè?
1: Ja, dat zal een rol spelen. Maar ook bijvoorbeeld dat de speler als Isaac niet in vorm kwam. En zijn draai niet kon vinden en daarna lang geblesseerd raakt. Want
0: Wiertz ook niet. Maar dat zijn toch de twee topaankopen volgens mij. 300 miljoen met z'n tweeën.
1: En ik zou zeggen, op het eerste oog dacht ik van wow, dat is echt een versterking. Dat dacht ik. Want ik bedoel, Isaac speelde toch de pannen van het dak bij Newcastle. Die heeft die Mickey van de Ven 3 keer gras laten eten. Dat vergeet ik niet eens meer.
0: En denk je dat Konaté wat gaat doen bij Real?
1: Nou ja, het zou kunnen. Kijk, Rüdiger is natuurlijk oud aan het worden.
0: Ja, maar hij kan samen in het centrum.
1: Ja, Rüdiger gaat op een gegeven moment zal het moeten afbouwen. En dan kan je hem voor de ervaring houden. Kijk, het probleem is dat ze Tchouaméni steeds naar achteren moesten halen. En dat ging ten koste van het middenveld. Dean Huizen, van wie ik een fan ben trouwens. Die komt nog niet helemaal uit de verf. Hè, als een soort zeer berekende laatste man. Ja, dan heb je wel een probleem in het centrum. En plus, hoe heet onze vriend? Onze half Koreaans... Wat is die Koreaans?
0: Militao?
1: Nee. Ja, Militao. Nou, die knie. Te veel slag. Ik weet niet of dat nog vol gaat houden. En die Duitse, de Oostenrijker is het. Die is net ook gestopt. Die van Bayern München. Die is ook gestopt.
0: Alaba.
1: Dus ja, je moet wat. Carvajal neemt afscheid.
0: Denk je dat het centrum dus Rüdiger Konaté gaat worden? Nou, is wel goed.
1: Ja, dat wel. Konaté moet ik nog zien. Ik vind hem niet altijd even sterk.
0: Hij is wel sterk gewoon, maar
1: niet
0: positioneel verdedigen.
1: Ja, precies. Weet je. Real heeft een soort Van Dijk nodig. Dat is het hele ding.
0: Ja.
1: En ik vind trouwens, Real had gewoon Van Dijk kunnen kopen.
0: Dat kon je.
1: Ja, want ik bedoel, Van Dijk kan nog wel mee. Het gaat erom wat je erbij zet. Maar je hebt wel zo'n speler nodig met de uitstraling en het inzicht van Van Dijk.
0: Ja.
1: Want ik bedoel, hij kan wel over de 30, maar Carvajal was ook al...
0: Camavinga mag ook weg.
1: Ja, dat was te verwachten. Die heeft geen goede seizoenen gehad. Jammer.
0: Maar Guler mag blijven. Ik denk, dat gaat niet worden onder Mourinho, hoor.
1: Guler is... je weet het niet. Guler is wel vaker de lieveling van de trainer geweest.
0: Ja,
1: hè?
0: Maar ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe hij dat doet.
1: Ik moet je trouwens zeggen dat ik het lidmaatschap van Madrid heb aangevraagd.
0: Houd toch even op, steen niet zo aan.
1: Ik zeg het je.
0: Nee, je moet je niet zo aanstellen. Je bent gewoon Feyenoord.
1: Dus
0: AC Milan.
1: Dus ik ben binnenkort een Madrista.
0: Houd toch op.
1: Ja.
0: Steen niet aan.
1: Ik ben binnenkort een Madrista.
0: Houd toch op.
1: Ja, wat geloof is er nou, joh? Ik zeg het je. Wat ik zeg waar mijn hart is.
0: Je bent gewoon Feyenoord.
1: Madrista. Ik word Madrista.
0: Ja, ik vind het echt.
1: En je mag dus kiezen. En dan mag je dus kiezen als je dus een lidmaatschap neemt met het officiële fanshirt. Dat is een soort shirt wat lijkt op het Real Madrid shirt, maar het eigenlijk niet is. Of je krijgt voor iets meer. Voor iets meer krijg je dus het officiële shirt van dat seizoen.
0: Oké. Maar zaterdag zijn wij dus.
1: Zaterdag
0: gaan we naar Seleção.
1: De Seleção. We gaan naar de Watch Party. De Brazilian Watch Party. Nee, ja.
0: Ik kom in mijn shirt.
1: Die
0: Carlo heeft me opgestuurd, de shirt naar mij.
1: Ja,
0: dus hij dacht, hij zit als gegoten gewoon. Als je het ziet, dan denk je echt van nou. Dat is een Braziliaan.
1: Je moet nog invallen.
0: Als ik hem aan heb?
1: Yes.
0: Nou.
1: Waarom lopen?
0: Ja, nee. Ja,
1: waarom?
0: Ja, als je ziet, dan moet je niet toevallig een fout maken dat je me roept. Dus je moet wel zeggen Vito en niet Estevito.
1: Ja. Estevito.
0: Nee, okay. Als ik hem aan heb, dan is het scherp, hoor. Want die ga ik aandoen.
1: Ja, laat zelfs nou. Ja, een watchparty. Ik weet niet wat ik kan verwachten van een watchparty. Ik heb voor de zekerheid de kaartjes naar je doorgestuurd voordat ik ze kwijtraak.
0: Ik heb ze. Ja. Zijn geprint, zijn allemaal klaar. Hoor.
1: Ja, nee, ja. De watchparty.
0: Dus luisteraars, wij gaan naar een watchparty van...
1: Van Brazilië tegen Marokko.
0: De laatste watchparty was van Nacho.
1: Van Nacho?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dan zaten we tussen de Bolivianen. We wisten niet dat er zoveel Bolivianen in Nederland waren.
1: En drie schermen die allemaal een ander moment van de wedstrijd lieten zien. Dus het was verwarrend. Ja.
0: Precies.
1: Dus ja, maar ik hoop dat het nu wel beter is.
0: Ik denk het wel. Nou gaan we naar een watchparty in Nederland. Brazilië, Marokko.
1: Marokko, ja.
0: Zullen de Marokkanen komen? Daar niet, denk ik.
1: Ja, denk het niet. Ik denk dat u een eigen plek gaan zoeken.
0: Maar
1: welk
0: shirt doe je aan, Nacho?
1: ik heb mijn Nacho shirt, dus ik kan op zich wel... ik heb trouwens het nieuwe Nacho shirt, dames en heren. Laat me dat er wel eventjes bij zeggen. Ja.
0: Hoezo? Wat was er met het oude? Was er iets mis met het oude shirt?
1: Was wat synthetischer. Want volgens mij, als je daar iemand zijn sigaret aanstak op 3 meter afstand... Heb ik ook gekocht.
0: Maar je moet ook geen replica kopen. Je moet echt te kopen.
1: Ik heb hem gekocht in een officiële fanshop daarin.
0: En hij was zo dun als vloeipapier.
1: Vloeipapier. Het is, ja. Ik heb hem gekocht als patriot, moet ik je zeggen.
0: Oh ja.
1: Maar het nieuwe shirt van een ander merk. Hè?
0: Ja, echt merk.
1: Ja.
0: Toch.
1: Kindermerk, hè?
0: Ja.
1: Want ik heb wel dat merk gegoogeld van Suriname. Dat was niet zo bekend. Scheen Italiaans te zijn. Maar misschien moet ik mijn Nacho shirt...
0: Een Nacho shirt aan.
1: Ja, ja, hè?
0: Ja, gewoon. En ik doe mijn Braziliaanse shirt aan. 107.9 Mar Radio.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakte bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De kledinglijn die een van de kunstrovers van de Gouden Helm in Assen heeft opgericht vanuit de gevangenis is in 3 dagen uitverkocht. De webshop met petten en t-shirts met daarop de gestolen Gouden Helm meldt tijdelijk te pauzeren om een nieuwe inventaris op te bouwen. Partijen in de Tweede Kamer vragen ondertussen of een webshop runnen vanuit de gevangenis niet verboden moet worden. Douglas W., die veroordeeld is tot 4 jaar cel, heeft nooit willen verklaren over zijn aandeel in de kunstroof. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat, nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op newdraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maar de radio en de New Draver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Suriname Uitvaart is een uitvaartorganisatie.

functionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemiddag. Archie Wana Oswe, Foude Foutang. U breekt aki, Weta Archie, Radio Maart. A jullie zien, Trator Botaki, Trasma Bokon, ja, maar het is anders afgelopen. Ik ga u nog een uurtje bezig houden. Mijn jongen baksies van Juru. Mijn godoro, dan ga Juru voor 5 euro. Dan bakken dat dan, maar ik ga ook toe, want ja, patu moest guafaya toe naar mij. Je begrijpt. Nou ja, zo ja, Archie Raymond Dalvoor. Mis doina studio ja, en dan manga uno e change praxe na userefi. En, we gaan een discussie natuurlijk. We gaan een discussie. Master Jan Chawasan Katalmenti. En Master Jan Nawan Fayakar en Minnesaba wordt in zijn tong, maar hij is een. We hebben hem heel hoog zitten. Hij heeft zijn. Amanawan Bijimang. Meneer Jans. Voor zijn Chawansan. Voor zijn Takwansani. Hij denkt hier over een bar. Hij tak en tori. Iviri. En meneer Jan. Nou, man die om een jari. Amai Karkona Radio Mart. Iviri. En natuurlijk meneer Jan bij Chawantusan Kong. Tori sa epsa. In a politiek. A strati fusernang. Over de mangs DNA. Die Chawansan Kafesi. En dan staan dat bij op te maken aan de rechters, natuurlijk. Meneer Jan, G1, G1, en afas van Amajatori, Amajarator Katalmenti. If you know my mening, en we moeten respect hebben voor ieders mening, ook de mening van meneer Jan Ramkisun, die telt. Die meneer Jan Ramkisun, kebananga en tori dan meneer Henk Karkong. Meneer Henk, die een mening van een en zie bepaalde tori zijn jaren naar radio. Als je boos met dat meneer Henk vertalen door dat hij aan mijn teka door dat hij lekker van een en zie jaren aan tori en dan afas van een en zing. Luk hoe midden is dan ja in een studio met een rechter. Mine tak suma ableti, if suma na leti. Ma meji alas ma wan ruimte fu tak wan tori. Mene Henk ne karning. En bakarat mene Jan belkom baka. Mene tak mene Jan. Wana heb je gehapt? Ine ben beti man. Ma ne karning trif trifi. Oké, natuurlijk kou no horus refas potu. Mene Jan na ga alen en trats ma say Archie, mevrouw Lisbeth. En ook toen meneer Henk zag precies wat wie er wordt bedoeld natuurlijk. Maar meneer Henk is zo slim dat ik aan mijn karning. En met tegen meneer Henk ook toen. Dat ik meneer Henk even bij karma aanneem voor meneer Jan. Je begrijp. Dan meneer Bodja ook kassie dat hij en mibo sorry dat ik vraag.

0: Bogodor en Amibo Puri uit de uitzending. Heb ik hem gezegd aan de telefoon, want hij heeft later gebeld. Snap je? En mevrouw Lisbeth ook, die heeft het ook, die heeft ook haar zegje gedaan. Mevrouw Lisbeth, Chaka ook kon afvisitak in de lobator dat hij vast van meneer Henk, Chara Turka, Talmenti, Ifiri. En zo hebben we onze meningen. Maar nogmaals, allen en drie smadisi, na tru tru, jajasar namang. Meneer Henk, mevrouw Lisbeth, mevrouw Jan, na tranga jajal. Jaja Senamang. En u breed aan het ding en u loopt ding. U bent in de uitzending, wees u van harte welkom.
1: Ja, een goede middag. U spreekt met Sankova.
0: Meneer Sankova, goedenavond.
1: Hallo, goedendag. Hoe gaat het met jullie?
0: Wij doen ons best. Onze uiterste best doen wij.
1: Okay. Ja, oké, okay, ik ook. Ik sta op het punt om naar buiten te gaan, om te gaan hardlopen.
0: Ja, kijk, mooi.
1: Ja. Maar in ieder geval, ik hoor hier over de heer Ramkes om praten.
0: Ja, hè?
1: En ja, ik heb nog steeds een behoorlijke nasmaak van overgehouden van 2 weken geleden op het vrijdag in de namiddag over die discussie van over die discussie over Haile Selassie, dat hij daar zo zeer neerbuigend en kwalijk over uitliep. Van ja, dat hij een hond had, honden, noemde hij zelfs meervoud, die een gouden ketting draagde. Voor mij was dat totaal de propaganda van de propagandamachine dat dat voortkomt, dat soort kennisgevingen, weet je, van die westerse despootinformatie, van die verketterijen.
0: Natuurlijk.
1: Maar vooral dat hij zei van ja, dan moet ik maar boeken erover gaan lezen. Hoor, hij weet helemaal niet wie ik ben, hoe mijn boekenkast eruit ziet, dat ik ook in Ethiopië gewoond heb. Dat weet hij ook niet. Dus weet je, dan, na die uitzending is het hele tijd in mijn hoofd gaan zitten van. Want dat beviel me totaal niet, dat soort.
0: Ik snap het.
1: Om op die manier, uit te laten. En vaak. Sorry dat ik dit nog eens. Nee, niet sorry. Maar ik hoop dat ik niet verkeerd begrepen word. Want ik heb geen hekel aan Hindustanen. Ik heb geen hekel aan ze. Maar zij hebben wel iets tegen ons. En vaak zie je bij dat soort mensen dat zij zich zo neerbuigend uitlaten naar ons toe.
0: Ik ga daarin niet mee. Maar Sankova, ik ga daarin niet mee. Wat u nu zegt, ga ik niet mee in. Ik ben radiomaker, ik ga daarin niet mee.
1: Dat zeg ik uit een ervaring, uit een belevenis.
0: Oké.
1: Niet vanuit een.
0: Nee.
1: Zoals ik al zeg, ik heb geen hekel aan die mensen. Ze zitten ook in mijn bloedlijn.
0: Nee.
1: Maar Kisson Dut is mijn overgrootvader.
0: Oké.
1: Maar. Dit is gewoon wat ik heb opgemerkt. En ik snap wel waar het uit voortkomt.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is niet nodig, weet je. Want wij zeggen ook altijd each one teach one. En je kan van iedereen leren. En om je als superieur te gaan opstellen of denken van ik ga die mensen de les leren. Nee. Anorok of zo.
0: Nee.
1: Weet je?
0: Maar goed, kijk, meneer Jan heeft zijn mening gegeven daarover. En als blijkt dat hij naast zit, dan horen we het graag van uw kant van het verhaal, weet je. En zonder dat we de wie dan ook, weet je, gaan tegenspreken. Of nou niet tegenspreken, maar gaan bevlekken. Want dat doen wij niet hier in de uitzending. Daar waak ik voor, want ik zit hier achter de knoppen. En daarom zeg ik van, ik ga ervan uit dat meneer Jan misschien zeg maar een andere informatie heeft met betrekking tot datgene wat u zojuist naar voren hebt gebracht. En als hij ernaast zou zitten, dan zou ik het fijn vinden dat u, zeg maar, dan krijgt u nu de gelegenheid om het, zeg maar, op een andere manier, of zoals u dat ziet, naar voren te brengen.
1: Ja, daar bel ik nu eigenlijk ook helemaal niet voor.
0: Nee.
1: Maar zoals ik al zei, ik ken dit soort informatie, deze lading, deze informatie, waarvan ik weet en. Mm-hmm. De mensen, net zoals mij, dat we ervan weten, dat ze voortkomen uit een bepaalde, vanuit een bepaalde bron, vanuit een bepaalde invalshoek. En dat is die westerse propaganda om ons af te schilderen, weet je, als om ons zeg maar te verketteren.
0: Maar dan, u weet ook
1: die
0: zelf.
1: Die mensen. Want ik heb ook de biografie van His Majesty in Imperial Majesty gelezen.
0: Ja.
1: Weet je? En ik weet ook de andere verslagen en berichtgevingen.
0: Oké. Okay. Nou goed.
1: Van hoe die met zijn rijkdom omging en zo. Dus nee, ik. Nee, maar kijk. Om dan te zeggen van ja.

0: Ik moet me erin gaan verdiepen. Nou, dat is dus totaal misplaatst, hè?
1: Okay.
0: Want hij kan niet in mijn boekenkast kijken. En hij weet ook niet dat ik daar een aantal keren geweest ben.
1: Ik zit nog met een tweede beller, de heer Sankova. Wat stelt u voor?
0: Nee, is goed, want ik moet ook gaan trainen.
1: Gaan trainen. Ja. Hartelijk dank voor uw inbreng. Dag, meneer Sankova. Dag, daar. Dat was de heer Sankova, ook een trouwe beller. U bedankt voor het wachten en het geduld. U bent in de uitzending, wees u van harte welkom.
2: Hey, goeiedag met Johan Lisser.
1: Dag, meneer Johan Lisser.
2: Hoe gaat het u?
1: Nou, naar omstandigheden, we doen ons best. En daar zijn we tevreden mee.
2: Je kan niet meer dan dat. He.
1: Meer dan dat kun je niet. Nee.
2: Nou, zal ik u één ding zeggen voordat ik verder ga.
1: Ja.
2: De Hindustanen, of wie dan ook, zijn broeders van ons... waar we samen gewoond hebben en een land hebben opgebouwd.
1: Ja.
2: En het mag wie dan ook zijn. Ik weet niet dat ik het woord goed naar voren breng als Creool. Ik neem het altijd op voor de Hindustan als mensen de Hindustan denken te schelden of weg te zetten. Mm-hmm. Daar doe ik niet aan mee.
1: Nee.
2: Dat is één.
1: Ja.
2: U mag het weten en een heleboel mensen die nu luisteren weten dat ik verbonden ben aan de marathon van Amsterdam.
1: Okay.
2: En al die lopers, waar komen ze vandaan? Kenia, Ethiopië, en ik ben goed met hun, ik ben geweest. Dus als mensen op de radio bepaalde dingen zeggen, wil ik ze uitdagen een keer bij Radio Markt te komen en mij te ontmoeten. Ik groet u.
1: Ja.
2: En ik wens u het beste.
1: Hartelijk dank voor uw inbreng, meheer.
2: Nog een keer. Men mag mij uitnodigen, of bij deze nodig ik die mensen uit, alleen maar moeten ze de datum vaststellen. En dan komen ze me tegen bij Radio Maat. Dan kan ik ze alles laten zien van Ethiopië en ook van die lopers. Ik groet u.
1: Dank u wel, de heer Lisser. Bedankt voor hetgeen u naar voren hebt willen brengen.
2: Ik dank u dat u mij de kans en de gelegenheid hebt gegeven.
1: Alsjeblieft, de heer Lisser. Dag, dag. Fijne avond. Dag, dag. En dat was de heer Lisser. Ook een trouwe luisteraar. Je kunt hem vaak ook horen twee wekelijks op de maandag bij het programma Tore Chatori. En de heer Lisse die schroomt er ook niet voor om het voortouw te nemen wanneer het gaat om zaken hier in ontwikkeling te brengen. En dan denken wij aan al die inspanningen die Radio Maat betreffen. En dan hebben wij het over het doorgaan, het bestaan van Radio Maart. Maar niet alleen dat, maar ook om te zorgen dat Radio Maart vroeg of laat ook zijn of haar eigen plekje en stekkie mag hebben. En daar staat meneer Lisse altijd voorop in de rij. Hartelijk dank, de heer Lisse. Goedenavond, u bent in de uitzending. Wees je welkom.
3: Goedenavond, meneer Dalvoer.
1: Dag, meneer Lodi.
3: Meneer Henkie.
1: Oh, meneer Henkie, sorry. Amerika, Lodi. Sorry.
3: Meneer Dalvoer, ik wil even een correctie brengen, meneer Dalvoer.
1: Ja.
3: Ik heb eigenlijk niet de intentie om onrust te veroorzaken in uw programma.
1: Mm-hmm.
3: Radio werkt als zender en ontvanger. En als ontvanger reageer ik op wat er gezend wordt. Ja, toch?
1: En wat je te horen krijgt, bedoelt u?
3: Ja. Dus wat ik te horen krijg, mm-hmm. om het dan zo te zeggen, in keurig Nederland.
1: Ja, ja, ja.
3: En
1: ja.
3: Ik denk dat dat mijn goed recht is.
1: Mm-hmm.
3: En ja, maar ik begrijp wel dat bij sommige mensen die een boosheid hebben naar een bepaalde partij in Suriname, dat mijn mening als een rode lap werkt bij de mensen. En mm-hmm. dat er zo heftig wordt gereageerd op wat ik, ja, op mijn mening, om het dan zo te zeggen, okay. Meneer Dalvoer.
1: Ja, ik begrijp het.
3: Maar ik zeg het eerlijk, ik lig daar niet wakker van.
1: Nee,
3: want het is mensen hun voetrecht om te vinden of, ja, wat mijn mening is, om daar een mening over te hebben. Iedereen heeft zijn eigen mening. Maar nogmaals, waarom ik bel, om de correctie te brengen, omdat ik nogmaals niet de intentie heb om onrust te brengen op uw zender.
1: Hartelijk dank, meneer Henk. Hartelijk dank. Hartelijk dank.
3: Meneer Dalvoer.
1: Hartelijk dank voor uw inbreng en uw correctie.
3: Okay,
1: dank u wel, meneer Henk. Dat was de heer Henk, die heeft even een correctie gebracht op datgene wat hij naar voren heeft gebracht, naar aanleiding van uitspraken. En ja, we zijn blij. Laten we het zo houden. We gaan niet met elkaar bekvechten. En, nee. Hij heeft zijn zegje gedaan. Bedankt voor het geduld. U bent in de uitzending. Wees u van harte welkom.

0: Ai, goeiemiddag meneer Dalkoor.
1: Dag meneer Lodi.
0: Is er weer raad nieuws, no?
1: Short nieuws, hoe je meen?
0: Wel, trouwens, ik wil ook niet tegen bakken voor Venezuela.
1: Zo.
0: Ai, ik zeg je wat ik al gisteravond gevallen.
1: Oké.
0: Allemaal jaren zien. Want allemaal heeft het totale twee olietankers genomen van Venezuela.
1: Zo. Zijn heb zij naar grond tafel, meneer Lodi?
0: Omdat hij wil dat Venezuela moet aftreden.
1: Je bedoelt president. Je bedoelt president. Ja.
0: Maduro.
1: Zo zou doen, bij
0: jou. Deze pura konden voor de ineens.
1: Zo, ik dacht wat hoor. Ja, maar ik heb de man die heeft power, maar dat hij takkie nou toch.
0: Dat is wel bedoeld.
1: En mijn jongen man doen het, de man die heeft power en takkie, ik heb je.
0: Maar ik heb het mooiste van het. Omdat ik geen vrede kan brengen tussen Rusland en Oekraïne. Want is het wel mooi, want... Toen met van voorover heel Oekraïne.
1: Zo.
0: En het mooiste is van het. Al bijna 90% van Oekraïne.
1: Zo hé.
0: Want Oekraïne, dat toestaat nog maar Poetin voorover aan komt.
1: Zo, dat is wat zijn hebben, meneer.
0: Want ze hebben alleen de politie en de dampers.
1: Okay. Ja. Meneer Lodi, moet ik contra beller, want ik heb nog iemand aan de knop. Dankjewel voor die inbreng, meneer Lodi. Oké, you too, hè. Dankjewel. Ah, dat was de heer Lodi. Goedenavond, u bent in live in de uitzending, weet je, van harte welkom.
2: Ja, dat ben ik weer.
1: Dag, meneer Bullen.
2: Ah, en die tijd aan je wordt die morgen info.
1: Dat klopt.
2: Wat er gebeurd is dat... In 1953, een watersnoodramp bij de Zeeland, toch? En toen voetballers, die topvoetballers uit Nederland, die voetballen al in Frankrijk.
1: Ja.
2: En ze mochten niet meer uitkomen.
1: Zet
2: maar
1: niet.
2: In verband met een watersnood hebben ze een benefietwedstrijd gespeeld. Frankrijk, Nederland. En de topvoetballers uit Nederland hebben Frankrijk verslagen met 2-1. En daarna zijn ze gaan lobbyen. En betaald voetbal in tweede is in 1954.
1: Oké.
2: En dus de lezing van Ramki Zurk op helemaal me toespeelde APW Haarlem. En Haarlem was ook betaald voetbal.
1: Ja.
2: En ik wist ook meteen naar het intreden van betaald voetbal in Nederland.
1: Ja.
2: Voetbal de APW bij Haarlem. In Haarlem.
1: Oké.
2: Ja. En dus wat er met Ior, die Afrikaan, Steve McConaughey. Die voetballen ook meteen na het intreden van betaald voetbal.
1: Ja.
2: In de Heracles. En daarna heeft hij furore gemaakt in Italië.
1: Oh.
2: In de topclubs in Italië.
1: Kijk.
2: Er is een film van hem verschenen. Als je het toetst, zwarte met je, dan kom je achter deze informatie. Dus. Het kan nooit zijn dat Erwin Sparendam die verliezen namen in 1957.
1: 57. Oké. Nou, weet je.
2: Ja?
1: Nou, heel veel informatie.
2: Ja.
1: Ja.
2: Is dat nu aan Mubuantjak om?
1: Natuurlijk. Haarlem. Ja, toch ook nog een team hier vroeger. Toen ik hier kwam had je nog FC Amsterdam.
2: Ja, dus dan ga ik je... Mijn info geven.
1: Ja.
2: SV Amsterdam is een fusie tussen Blauw-Wit, de prof afdeling van Blauw-Wit,
1: ja.
2: En DWS.
1: Oké.
2: En toen zijn ze gesaneerd in 1970. Toen is Blauw-Wit en DWS zijn naar de amateursectie gegaan. En toen hebben ze opgericht. SC Amsterdam.
1: Het was van twee broers, hè, of niet?
2: Nou, het was niet van die.

0: road. The handicap was the soap.
1: Okay.
0: In which anymore the lift the
1: Okay.
0: Because I was the sponsor, I was in the agent of FC Amsterdam.
1: Okay.
0: I was the crowd sponsor for FC Amsterdam. And perhaps what in no one had the following, I could say, the following, I could have a rogue because football,
1: No. Okay.
0: Yeah, the full Lakers, Blauvin, Davis, that were Ajax, that were the clubs at Amsterdam, the Betal football spiel.
1: So?
0: Yeah. And in 1972, he's a great sanering gehouden. Mm-hmm. And it's a heel wat clubs, een clubs weggesaneerd.
1: Yeah.
0: And then zijn in Amsterdam alleen overgebleven. FC Amsterdam en Blauw-Wit. En Ajax.
1: Oké.
0: En de rest is allemaal naar de amateursectie overgestapt.
1: Nou, is mooi nieuws voor de jongens van Heren van Stank. Die komen vanavond in de studio.
0: Oh nee, maar je look hoe de Heren van Stank. Ik zit er soms bij.
1: Ja.
0: De heren van Stan, die zijn van topniveau, die weten alles.
1: Ja,
0: ik naar voren breng, ik denk, ik pak ze met zo'n even, maar dat weet je nou. Die heren van Stan, die gaan terug tot 50 jaar geleden. Die weten alles.
1: Die weten alles.
0: Ik heb een paar keer gedacht van, Mofazenja, maar die weten van alles.
1: Ja.
0: En die zoeken iets op. Die weten alles. Ik hou van de heren van Stand, want ik vergelijk de heren van Stand aan mijn niveau.
1: Ja. Mooi maar.
0: Is dat betaald?
1: Netjes.
0: Dat zijn echt voetbaldieren.
1: Ja, man. Die hebben het in de vingers, hoor.
0: Ja. En de net al zijn.
1: Nee. Echt niet.
0: Ik heb een hoge pet op voor de heren van Stand.
1: Goed zo. Mooi man. Bedankt voor uw inbreng, meneer Bullesom.
0: Ja.
1: Dankjewel hoor. Fijne avond. En dat was de heer Bullesom. Die heeft ons ook weer voorzien van het nodige. Wanneer het gaat om voetballers die hier heel vroeg aan de slag zijn gegaan. Op welk niveau dan ook. Het zij Eredivisie, het zij Tweede Divisie. Maar wij zijn blij met de informatie van de heer Bullesom. We gaan nu vergasten met een kerstnummer. Nou, geen kerstnummer. Ik had al eentje. Kijk of ik ga even Sabaku in de huiskamer brengen voor u.
2: Sabaku time.

0: Hallo.
1: Dag meneer Lisse, goedenavond, u bent in de uitzending.
0: Oké, mag het?
1: Ja, dat mag. Gaat uw gang, meneer Lisse, zoals u had afgesproken.
0: Oké, dankjewel. Ja. Mijn compliment aan meneer Bullerson. Kijk, dat vind ik mensen die waarheid en goede dingen naar voren brengen. Want wat meneer Bullerson nu toen heeft verteld, daar is geen span daartussen. Want ik ging altijd met mijn vriend Flinke Vleugel in 1965. Die had de sigarenzaak in de Kinkerstraat. En ik woonde in de Tollestraat. En dan liepen we de Kinkerstraat af, helemaal ten Katerstraat, Bellamystraat. Dan gingen we daar naar Jongbloed.
1: Oh.
0: Ja, dus ja. Dus wat meneer Frank vertelt, buitengewoon complimenten. Meneer Bullerson.
1: Ja, die heeft ook heel veel verstand van voetbalzaken, hoor. En dus voetballers.
0: Nou, ik was meer Ajaxie tegen altijd vroeger met Schalke. Met al die jongens van Real Senang. Vroeger naar Real Senang. Blakashori, ik weet niet of je de naam kent.
1: Nee, ik ben veel jonger dan u, dus ik zag me niks.
0: Nee, daar gingen we. Oma, we gingen altijd. Vanenburg, Johan Vanenburg. We gingen altijd. Ja, gingen we altijd naar Ajax.
1: Kijk eens aan.
0: Ajax was mijn club, want ik heb door Co-Print heb ik Ajax leren kennen.
1: Ja.
0: Want als jongens zeiden met Rutsch en Tenny Nahar gingen we in het Oosterpark voetballen. En dan heb ik het over 1962. En toen kwam Co-Print daar kijken. En Co-Print heeft tegen ons, hoe jongen het eens een keer komen kijken. Dus zodoende. Maar in de tussentijd was ik gaan varen. Maar Ajax heb ik in mijn hart gesloten. En na een paar periode ben ik vast geweest met Howard Vanenburg.
1: Howard Vanenburg.
0: Top Ajaxie.
1: Top Ajaxie. Kijk eens aan.
0: Ja. Ik groet u. Misschien wil iemand anders wat zeggen. Ja. Dus nog eens een keer, meneer de Bulbersoon, bedankt.
1: Hij heeft meegeluisterd.
0: Hij heeft niet meegeluisterd.
1: Nee, hij luistert mee. Ja, maar hij hoort u wel, ja. Ja.
0: Oké, ik groet je.
1: Bedankt, hè, meneer Lisse. Fijne avond verder.
0: En bedankt.
1: Ja, dag daar. En dat was ook weer een trouwe luisteraar, dat is de heer Lisse. Die heeft nog wat aanvullingen met betrekking tot het voetbalgebeuren hier en ook Ajax. En de informatie die u is gebracht door de heer Bullerson. En dat is een zeer correcte informatie van de heer Bullerson wanneer het over voetbalzaken gaat. Hartelijk dank, meneer Bullerson. En hartelijk dank, de heer Lisse. Archibana Osho. Ik heb een kwartiertje aan het eten. Maar voor ik in de studio dan. Wacht, meneer Norman belde me. Ik ga het regelen, hoor. Dat is meneer Norman. Meneer Norman, u bent in de uitzending. Hoor je mij?
2: Hi, daarvoor.
1: Hi, ik hoor je heel goed.
2: Ik ben het nog.
1: Ja, ik heb
2: ik
1: nog.
2: Ben
1: ja,
2: het kan laat.
1: Nog. Ja, het kan nog.
2: Mogelijk nog?
1: Ja, Thiago, ik was een en al oor.
2: Ga je me bellen dan?
1: Ja, dan bel ik je terug. Ja. Oké. Dat was de heer Norman van Gom. Die gaan we gelijk bellen. Die zit nu in Suriname. Maar voordat we even naar de heer Van Gom gaan, wil ik even verklaren dat een trouwe luisteraar die is op zoek naar de NAX-kalender. Die kalenders worden jaarlijks uitgegeven. En hij vraagt zich af of er dit jaar ook sprake is van de NAX-kalender. Als er iemand is die dat weet, dan horen we dat ook graag. Even kijken, we gaan verder naar de heer Van Gom. En dan gaan we hem in de uitzending proberen te brengen. En dan zeg ik van hartelijk welkom, directeur. U bent in de uitzending. Jawel.
2: Ja,
1: je bent in de uitzending. Zeg het maar. Ik hoor je.
2: Ik ben er wel, no?
1: Ja, je bent er al, ja. Live, luid en duidelijk.
2: Mooi zo.
1: Mooi, mooi,
2: maar,
1: mooi.
2: Hoe is het met je volume? Want ik ben op straat, hè.
1: Ja, maar alles komt goed over hier. Je komt...
2: Ik ben op straat, dus met... Dan gaan lawaai voor de auto, ja. Is het toch niet verstandig om goed over te komen in de uitzending, volgens mij. Nee. Hoor je mee?
1: Ik hoor je prima. De kwaliteit is fantastisch. Ik hoor alleen een getoeter, zo daarnet heb ik een getoeter gehoord van een auto.
2: Lieve luisteraars, ik probeer het wel.
1: Mm-hmm.
2: Maar het gaat me niet lukken, want het is spits nu in Suriname.
1: Ja.
2: Ik ben in de buurt van Poelepantje.
1: Oké.
2: Okay. Abra Broki.
1: Mm-hmm.

0: Maar radio probeert hier in Suriname, dat is een nieuwsfeit wat ik wil doorgeven, om voet aan de grond te krijgen, afdeling markt. Daarmee ben ik bezig, gesprekken gevoerd, inschrijvingen. Dus Markt Paramaribo is binnenkort een feit, waar we gaan proberen ook vice versa programma's met elkaar te wisselen, ook radio en tv. We vinden dat Suriname booming is, er gebeurt veel, er komt nog veel meer op ons af straks met gas en oil, en dan moet je vroegtijdig erbij zijn. Je moet ook een factor worden in het land. En dat is niet gemakkelijk. Want ook hier en in Nederland kennen we het geval van ellebogenwerk.
1: Zeker.
0: Zoals waar de Vierdistrik Bedreek. Dat je door het af aan markt. Dus dat is ook het spel. Maar het is ook in overal ter wereld is het zo. Mm-hmm. Dus je moet je best blijven doen.
1: Natuurlijk.
0: En gelet op onze 30-jarige ervaring. Moet het geen probleem voor ons zijn.
1: Zeker.
0: Daarnaast hebben we goed contact met de DC's. In DC in Kommerwijnen.
1: Van Kommerwijnen.
0: Die willen graag dat Marvin ondersteunt in bepaalde projecten. En omgekeerd willen ze ook kijken wat ze voor Marvin kunnen betekenen in Kommerwijnen.
1: En wat zijn de namen van de DC's? Dus, heb je namen voor ons, voor de luisteraars, de DC van Kommerwijnen?
0: Wat zei je?
1: Wat is de naam van de DC van Kommerwijnen?
0: Is een per Jaap zoiets. Per Jaap nog wat erachter. Mm-hmm. Maar ik ken hem niet hoor. Dus ze noemen hem meestal ja, DC. Hey, DC, Kotakino, DC. Hey. Mm-hmm. Ik heb hem geïnterviewd. Dat heb ik een keer uitgezonden, maar misschien moet ik het herhalen. Maar ze is een aardige jongeman. Mm-hmm. Ze willen veel doen in Kommerwijnen. In Kommerwijnen willen ze daar voor toeristen vooral de zaak een beetje moderniseren en uitbreiden. Er komen wat toeristen naar Kommerwijnen, maar ze zijn niet goed gefaciliteerd.
1: Okay.
0: Dus dat is het. Politiek-wise hou ik me op de achtergrond. Tenminste, Mart houdt zich op de achtergrond. We hebben mooi zodanig gaan naar politiek, maar we lopen zo'n entertainment wereld erdoe.
1: Mm-hmm.
0: Muzikanten, hoe noem je dat? Artiesten, uitgaans entertainment, dus breed. Maar natuurlijk ook nieuwsfeiten.
1: Ja.
0: Dat sowieso. Ja. Discussie, programma's over allerlei zaken die zich voordoen. Wat we zeker willen doen is de relaties Surinamers in Nederland en Suriname. Verbeteren. Het kan beter, het gaat wel. Maar het kan beter, want hier en daar zijn er wat opmerkingen van beide kanten.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl ik op straat sta hier in het verkeer, dan wil ik ook even maar rijden. Ik kan rijden hier grondaf.
1: Alla zeker.
0: Wat van misschien ermee rijden? De meerij ernstig, ja. Die liep op je olo. De meerij kon even zien. Plus aan mij zoete vinger, ja, loopt dat. Yo. Dus heb ik gezien. Gisteren heb ik een mooie trip gemaakt naar Oudtuinen. Oudtuinweg.
1: Mm-hmm.
0: Met een PL-bus. Wilde bus dus.
1: Hmm.
0: En terecht hebben ze de naam Wilde bus zo aan de materie. Ik was in isolatie. Dat was voetgangerspad.
1: Toen
0: kom ik dat op zijn die om files te omzeilen.
1: Ja, maar reed op fietspad.
0: Volgens mij zijn het echte gangsters. Kunstenaars ook, hè. Maar de meneer Awagi. Maar PL staat bekend hier. Dat die mannen, die chauffeurs, zijn van een ander kaliber.
1: Ja.
0: Mijn lukkende van de meneer Awagi.
1: Ja.
0: Ontzettend mooi om te zien. Maar je moet wel lef hebben. Want Solisi, die, ja, is niet. Minaboma rijden.
1: Nee,
0: nee. PL-bus. Dat was een mooie ervaring. Wat ik heb gezien met mijn eigen ogen, dat vond ik ook leuk. Naast het geval dat je hier en af en toe een bouwvallige huizen ziet, je ziet ontwikkelingen toevoegen, zij bouwden EG of zo. Luxe. Ver weg, apathasie. Je ziet in de verte, je ziet dat, hé, dat is een mooi villa-bouw.

0: of zichtbaar.
1: Ja.
0: De Suriname, je merkt dat het gaat hier en daar wat stagnaties.
1: Mm-hmm.
0: Dus ze zijn inderdaad wat langzamer, ja, jou nog afhaast. Dus dan moet go, ik gewoon op die kuur bakken. Nou, op die kuur ben ik bezig bijna anderhalf uur, twee uur lang.
1: Zo.
0: Dat minstens heb je nog lang.
1: Nee.
0: Dat duurt zo lang daar.
1: Nee, echt niet.
0: Dat is te lang. Nee. Maar ze hebben geen haast. Af en toe krijgen ze een telefoontje tussendoor.
1: Juist.
0: Nou, maar meneer, kunt u even wachten?
1: Hmm.
0: Ik ben bezig met mijn dochter. Mijn dochter is aan het vechten met een andere daaraan buurmeisje.
1: Nee,
0: ik moet het even regelen, meneer. Even wachten hoor. Hmm. Van twee keer aan toe, tot kwartier, half uur.
1: Ja,
0: maar ze heeft er best gedaan.
1: Ja.
0: Hij rocken wel.
1: Ja.
0: Maar ik geef aan dat ze hier geen haast hebben. Nee. Kapper ook toe. We zijn de kapper goed, ja, op alle ting. De man heeft haast niet. Ik denk, nee, je moet rustig zijn, want zo is misschien berekend. Oké, je kan nu. Die andere man, die man is al geknipt, maar ik moet naar binnen. Ik ben, oh nee. Nee, dat is goed. Nee, ik hoef niet naar binnen. Maar hoeveel tijd heb ik nog?
1: Ja,
0: hoor je me?
1: Ja, je hebt nog zeven minuten.
0: Zeven minuten,
1: ja.
0: Nee, dat is goed.
1: Hmm.
0: En luisteraars, ik wil u alleen doorgeven dat met de feestdagen merk je ook dat het land weer rep en roer is.
1: Hmm.
0: De feestdagen, al die bandjes zijn hier. Migonong, welkom, Skankantri. Ergens in Utopia, drukte van je welste. Jonge, maar ook oudere mensen zijn daar.
1: Zo.
0: Dus er wordt gefeest en voor de voorbereidingen, voeding, pagara, estafette-achtige dingen, zijn in volle gang.
1: Okay.
0: Als ik eerlijk mag zijn, dan weet ik dat we ook in Nederland feesten, hè, Surinamers.
1: Zeker weten. Zeker weten.
0: Ja, feesten morgen, hoe doe dat? Ontspanning leidt ja morgen.
1: Maar volgens mij, gezelligheid.
0: Ondanks dat er ook sprake is van armoede.
1: De show gaat gewoon door.
0: Je neemt niet naar de beren aan.
1: Nee. Als je wij gewoon gaan langer.
0: We lossen het op.
1: Mm-hmm.
0: We hebben familieleden in Syrië en Nederland die af en toe voor aan de DBC pakketjes sturen. Een extra mazzel.
1: Mm-hmm.
0: Dus de familierelatie. Maar dat hoort ze dan ook een beetje op stand.
1: Hij hoort dit naar boeien, zeker.
0: In stand, ja. Hè? Die mensen, je ziet dat ze toch het mooie ervan maken. Met weinig middelen doen ze veel.
1: Zo.
0: Veel vakantiegangers, sowieso. Voelen.
1: Ja, maar dan kun je
0: middelen, je weet het staan. Maar wat voor mij is ook een verrassing, dat ik merk dat vele mensen geen vakantie zijn komen houden hier. Nee, ze zijn geregistreerd.
1: I'm your boy.
0: Ik ben hier met een lange schee, jongen. Wat ik met jammer daar nog? Drie jaar, ik ben voor jaar. Ja, vijf jaar. Nou, die loesoenen dat wel. Ik ben dat voor jou, man. Niet dat ik bij, ik hoop.
1: Ja.
0: Dus die geluiden hoor ik ook.
1: Die hoor je ook, ja.
0: Maar het is leuk voor toeven in Suriname. Zolang je nog geld hebt. En met die vier, dan ga ik boden met gong.
1: Boden met gong. Je schaap boden, man. Je schenk, man.
0: Dus vier, dan ga ik boden met gong. Dus je vier, dan geen. Ja, je begint tel af.
1: Ja, precies.
0: Huh? Het moet niet langer duren.
1: Nee.
0: Je hebt geen rijke familieleden.
1: Nee.
0: Dus bij deze. Dus maar deze had die. Maar dat is het Suriname. Ik heb mooi werk verricht. Ik vind een verslag voor een koning.
1: Ja.
0: Dan als revidentie.
1: Okay.
0: Er zijn nog wat dingen opgenomen die ik nog moet monteren. Maar eigenlijk ben ik ook op vakantie.
1: Ja.
0: In Badula is ook hier een collega van ons.
1: Ja, die kan
0: je de afspraken dat ik op radio en tv. Dat ja, Norman, waar ben ik? Zeg, ik ben verdwaald. Die verdwaald is er, maar ja. Nee, ik heb geen tijd voor programma's nu. Mm-hmm. Een paar keer moest ik inderdaad nee verkopen. Want dat wie viel, dan gaat het weer niet toe.
1: Mm-hmm.
0: Dat zien we weer.
1: Ja,
0: en dat temperatuur heeft een rol toe.
1: Je bent geen
0: Norman kon slow. Slow. Ik was al een beetje slow.
1: Mm.
0: Maar jij kon slower. Vanwege de temperatuur. Ik dacht dat je is van belang, ook voor mij.
1: Hij had lesje gekomen ook aan temperatuur.
0: Je schrijft pak aan, dan heb je een probleem.
1: Precies, inderdaad.
0: Maar leuk. Oké, dat was het een korte.
1: Maar je moet...
0: Ik heb begrepen dat jij... Ja?
1: Nee, ik heb het vermoeden dat je heel veel luisteraars thuis, enthousiast hebt gemaakt. Want die mensen zullen nog meer willen weten over de dependance van Radio Maart in Paramaribo.
0: Ja, het is nodig. Er zijn genoeg organisaties die ook willen meewerken, hè, samen.
1: Ja.
0: Omdat er zijn veel radio- en televisiestations hier, maar... door het bos, de bomen niet meer.
1: Dat zie je ze niet meer, nee.
0: Dus op een gegeven moment, de meeste koe ook toe versterking naar Abrawatra.
1: Ja.
0: Maar dat is goed.
1: We zijn
0: een mooie ontwikkeling.
1: Zeker weten.
0: Want die dependance van Maart in Suriname...
1: Paramaribo.
0: Is bijna een feit, komt dat en zo. Het is al een jarenlang plan, hè. Een plan die zit al bijna 10, 15 jaar.
1: Kijk eens aan.
0: Maar nu, ik kies het zo morgen gestalte.
1: Ik kies gestalte, hè.
0: Dus dat is het. Wat ik heb begrepen van SLM en KLM, die hebben bijna geen plekken meer. In de Afrika, zomaar morgen als er na.
1: Nee.
0: 2,5 of 3000 euro.
1: Je redrap, hè.
0: Tarieven zijn extra hoog geworden nu. Beide maatschappijen boeren goed.
1: Juist.
0: December, veel bezoekers uit de hele wereld, niet verstaan. Is dat ook als er een. En ik ga na 30 of 35 jaar weer meemaken een oorjaarie kerstgevoel.
1: Dat gevoel, zeker.
0: En daarna ben ik meteen weer terug in Nederland.
1: In Tatania.
0: Dan weet je dat.
1: Dan weten we dat, ja. Dan weten
0: ja.
1: we
0: dat. Ja, daar in Tatania.
1: Tatania.
0: Amoem.
1: Amoem, Mr.
0: Norman. Ik groet u.
1: Ja.
0: Fijn dat u blijft Mart ondersteunen. Hè. U blijft het doen. Blijft u het doen, want er komen leuke dingen, ook voor de donateurs en luisteraars van Maart. Mooi zijn dat pas ik kom. Mina matakala san ete. Atamun.
1: Tambo man. Grand tangi.
0: Ataso.
1: Ja man.
0: Oké.
1: Grand tangi.
0: Odi.
1: Odi, odi.
0: Oké.
1: Doei, doei.
0: Odi.
1: Doei, doei, doei, doei, doei, doei. En dat was, dat bij de Ambra Passi voor Radio Maart, de heer Norman van Gom. Kmopo in Zwitserland, in Zwitserland Kondre. Drapa ade ete, drapa ade. En amanta ka po alosani fu prat nanga unu, ma ta kong da o monter den sani da so fasi da unu self di da oso da ukan po jesi arsi en da un self kayere san masra norma van gom abif chakonji unu. Noya so, meshitak furiuru ne demoro, baka yudisi, baka 5 euro meuro misdong 1 minute eten nga uno en baka dati dan mo baru odi u sorgu sun bon fusrefi u lobu srefi en foral dem ching de yaba den pitani u lugren bon me bari odu ja foreta studio fura yo mar swai bye bye.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. Daardoor zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. Het is nog niet duidelijk wanneer de stroomstoring is opgelost. Vannacht wordt er gebruik gemaakt van een noodstroompunt, waar mensen hun telefoon kunnen opladen of babyvoeding kunnen opwarmen. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voor

0: kost een werkvisum $2,000 tot $5,000. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is de kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam.

0: www.radiohelen.com. Odi, odi!
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: van Markt Radio Amsterdam op straat. We zijn hier om verslag te doen van alles wat er hier gebeurt.
1: Ja, ja, ja.
0: Wie bent u?
1: Ik ben Surinamer, Rakesh Moti. En ik ben trots.
0: Hoe trots?
1: Nederland, Suriname.
0: Kun je dat omschrijven? Hoe trots bent u op Suriname?
1: Ik ben zo trots. Kijk, ik ga je eerlijk zeggen, ik ben zo trots in Suriname, omdat ik niet in de gevangenis zit. Ik ben helemaal vrij in Suriname. U ziet het zelf. U ziet het zelf. We zijn allemaal hier vrij. Geen ruzie. Mooi weer. Dat hebben we altijd hier in Suriname. Hè. En Suriname, wij zijn niet. We kijken niet wie Creole is, Suristan, Javan of noem maar op. En het mooiste van Suriname is... je bent vrij. Je vrij leven. Je zit niet in de gevangenis.
0: Oké.

0: 50 jaar geleden. Was het er al?
1: Nee hoor. Ik ben pas 44 jaar.
0: Oké. En wat hoop je dat het nu gaat gebeuren met Suriname? Na 50 jaar onafhankelijkheid?
1: Nou, ik hoop altijd het beste voor Suriname. En ik heb altijd dat hoop. En vooral met deze president die ik heb. Die wij hebben als Suriname.
0: Ja. Heb je een Suriname boskop voor Surinamers all over the world? Je wilt tegen de Onsani in Suriname tongen.
1: Ja.
0: Wat
1: ik
0: moet doen om 50 jaar te zien. En van Suriname op bloeien dralen. Je maakt een boskop voor die
1: ding? Ja. Suriname, hoe Abu Ede, hoe pas u aan. Dadelijk de regels zou Congo pas u aan. Want hoe trang je ze pin zo. Want Suriname, dat trang je ze altijd. Look hoe van waterkant komt mooi. Ja. If je nog mag doen, zo'n Onsani in om doen. En Suriname altijd lastig naar de soort zandat. De man moet houden op naar de zandat. Want als Suriname gaat naar Holland, dan heb je pas aan naar de regels daarbij. Maar de man in Suriname, dat is de regel nog bestaan. Maar, moet nog vergeten, Suriname, naar een mooi beetje kondre. Caraïbisch, nou, dan met dat is Suriname, dan is Suriname, is het een mooi kondre.
0: Mooi zo, graag dank je jouw boskopo dit. Lobby, hè?
1: Dingen, dank je niet.
0: Ah, tabo.
1: Ja,
0: oké. Ja, maar als je een boodschap voor hem hebt, ja, koning na koning. Zeg wat tegen je ding.
2: Laat die gewoon die armen gewoon verzorgen. Die armen die achterstaande wijken, gewoon kijken. Dat is een koning.
0: Oké.
2: Mina Iwan Sabayo.
0: Oké, Iwan Sabayo. Mooi door die Sabayo, Iwan. Luister, als u heeft het gehoord. Iwan Sabayo heeft gezegd, laat de koning en koningin de achterstandwijken van Suriname komen repareren. Dat is zijn wens en hoop. Oké. Ja. We hebben het hele maand gezien.
1: Ja.
0: Oké, dat wordt doen. Binnen aan Norman, Maatradio, Amsterdam. Ja. Hier en ik moet dat pas in de video's postkomen dan.
3: Meentje,
0: mooi zo. Binnen Norman. Daar, hoe gaat het? Hallo, hoe gaat het? Leuk. Hoe voel je nu? Je bent in Suriname. Wat zie je om je heen nu?
4: Druk?
0: Ja?
4: Ja, het is druk. Heel erg gezellig.
0: Ja. 50 jaar revidentie. Heb je een revidentie boskoppen voor de Surinamers all over the world?
4: We hoop dat no usa ondro unconci a waarde voor het komende. En dat we er nu echt wat aan gaan doen om alles samen te doen.
0: Mooi.
4: Een verdeeldheid naar moslimoren.
0: Ja. Nou, ik ben Lukoja Lotte, ben je verdeeldheid?
4: Nee, maar ja, hoe zou je om dat na te doen?
0: Ja,
4: door
0: ja.
4: De feesten die in elkaar. Daarna dan Yeshi elkaar. Maar ja, ik ben al bijna, niet te hard zeggen, bijna 4 maanden hier.
0: Oh ja? Dat wil zeggen dat je langzaam je dikke vier passen komt terug.
4: Ja, met wie je krijgt wat mijn weer vandaag. Ik tel de dagen af.
0: Abu.
4: Ja.
0: En de naam is Isaias. Welkom van die Isaias.
4: Morgen Biggie familie weer grond.
0: Ja. Maar zo komt de Isaias dan
4: is hij.
0: Ja, maar wat besteed.
4: Amba.
0: Amba. Oké, okay, mooi, mooi, mooi.
4: Amba.
0: Mooi zo, dat is Amba.
4: Oké.
0: Okay. Mensen, okay. Ik sta hier.
3: Hoi.
0: En ik heb één muntje tegenover me staan. De Jeroen Boombi in Paris. Residentie 50 jaar onafhankelijkheid. Is er een affaire voor die dag?
5: Wel, wel normaal. Ik heb eigenlijk aan een feest samen gevierd. Heeft mijn taka te pijn. Een feest is te maken met een team voor die voor november te onafhankelijkheid.
0: Voor november te geven?
5: Omdat we nog bij georganiseerd hebben. En ten nu wil ik gaan ons aankondigen. Hoeveel jaar onafhankelijkheid?
0: 50 jaar. Wat doe je met elkaar vroeg? We hebben
5: nog bijna 10.000 meter water. We hebben nog maar wel op de mond.
0: Maar eenmaal hoe denk je dat? Zou je denken dat je samen gaat konden komen? Kiezen ze even nu?
5: Bijna. Na de maas is door een opruiming aan het vinden. Plaats eigenlijk heeft mijn taak toe. Wat verzuivering. Omdat de politiek kusselen aan wat rommel en me denk alles maar. Dus als de man verzuiveren, dan denk ik dat het beter is. Dat is normaal me denk.
0: Ja, maar die heeft ook verzuiveren. Ze hebben doel aan dat die...
5: De rotte appel moet ruimen op de rotte appel.
0: Oh ja?
5: Ze moeten
0: op... De lijn, de rotte appel lijn.
5: En hoe de man deed het dan? Als ze hem rommelen, gaan we lang. Ja, toch. Kan dit ook camoufleren even, maar het gaat nog door. En zolang dat nog zuiver, dan konden we die zo tegen aan alles. Dan gaan we maar komen nooit.
0: Nou, we
5: moeten altijd voor onder water blijven.
0: Ja.
5: We moeten boven water.
0: Oké, okay, Abos Kobo vindt duidelijk, maar toch mijn actie dat je hier dat een koning voor Ghana, want een belangrijk koning voor Ghana, Ashanti koning, die naar Kondre Nolo. Zij denken dat Kondre, ja?
5: Wel, dat mijn aanwa, het is dat mijn focus toe, man. Mijn oma tak dat het toe zit eraan. Maar wel, wat blakke man, toen is er een afkomst voor Afrika, dus het is de man voor dat wel, dus dat de man voor
0: mooi.
5: Leg hoe een jaar.
0: Ja, en de Hollandse ook de koning Willem
5: af. In de focus.
0: In de focus op Willem-Alexander.
5: Ja, man, weet man zijn leven. In de afval. Weet man aan mijn vijand.
0: Weet man aan je vijand, die nooit die koning aan weet man kon er dat
5: bij? No.
0: En in de vijfplan kon dat bij toe?
5: Wel, mijn abisma dat bij gezin dat bij man. Toch mijn abtomsi interesse in Europa.
0: Oké. Jullie zijn een true Suriname.
5: Ja.
0: Alles voor jou is Suriname.
5: Jawel.
0: Graag dat je je boskoop
5: hoort. Oké, mevrouw.
0: Tambo, hè? Muntje naar je, no?
5: Arsi.
0: Arsi, mooi. Oké.
6: Ik ben samen met de koning.

Mag ik jullie vragen elkaar de rechterhand te geven en hier in aanwezigheid van God, voor familie, voor vrienden, jullie trouwbelofte uit te spreken. Wil je hem liefhebben en waarderen?

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.